0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.

0: said, hold on.
1: Vincent de Groot, Gode Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft een foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B., en waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wederom vielen voor de Duitse grenscontrole vandaag op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op sociale media schrijft premier Rob Jetten dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jetten heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. 1 persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de 3e dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files voor Duitse grenscontroles. De A1, de A12 en de A76. Allemaal goed voor 10 minuten vertraging.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: Formule 1, darten en de beste muziek. Goudenzone FM. Een race uit het verleden.
1: Die wagens met Pirelli-banden zeer goed hebben gepresteerd tijdens de kwalificaties. Maar vanochtend tijdens de warm-up, wanneer de wagens in wedstrijdconfiguratie rijden, dus met volle tanks of bijna volle tanks, dan hebben ze het heel wat minder goed gedaan. Zetten ze halverwege het veld en dat voorspelt toch weinig goeds voor de wedstrijd. Nog eens de stand van het wereldkampioenschap na 9 wedstrijden, maar die kennen we ondertussen al. Nog even opmerken dat Bertrand Cachot vanochtend de tweede tijd heeft gereden in de warm-up, maar er moet aan toegevoegd worden dat hij niet met volle tanks heeft gereden. Had slechts 100 liter benzine bij en dat scheelt natuurlijk bijna letterlijk een slok op een borrel. Thierry Boutsen op de 19e plaats. Op het eerste gezicht vrij bedroevend. Maar met die Ligier, het wezen nog maar eens herhaald, valt er niet veel meer te beginnen. Ik heb gisteren samen met Dirk Kaber op zijn tijdje staan kijken op een brug over het circuit waar ze uit de eerste bocht komen. En daar is het heel duidelijk te zien dat die Ligier alle kanten op wil, behalve rechtuit. En dat schept natuurlijk problemen. Voor Boutsen moet het natuurlijk een pijnlijke zaak zijn. Met zijn tijd van vorig jaar, zijn pooltijd in 17-9-9-10, had hij vandaag nog op de 6e plaats gestaan op de startgrid. Cachot en de Chaserist hebben ook niet erg veel potten gebroken. Tijdens de kwalificaties zijn er maar bekijkt vanaf gekomen. Maar Cachot, deze keer sneller dan de Chaserist, dat is nog maar de 3e keer van het seizoen. Terwijl we daar nog eens de hele startgrid overlopen met op de 2e rij Menzel en Prost. Op de 3e Berger en Alesi. Dus de hiërarchie wat de eerste 6 betreft is gerespecteerd. En dan komen Pirro en Modena, Capelli en Martin Brundle. Op de 6e rij pas Nelson Piquet en Gigi Lehto. Op de 7e Maurizio Kujelmin en Satoru Nakajima. Op de 8e Roberto Moreno en Bertrand Cachot. Op de 9e Andrea de Cesaris en Pierluigi Martini. Op de 10e Thierry Boutsen en Marc Blandel. Op de 11e Erik Bernard en Aguri Suzuki. 12e Morbidelli en Larini, de ploegmaat van Erik van der Poelen. En op de 13e en laatste rij Erik Comas, de ploegmaat van Boutsen. En Mika Hakkinen, de jonge veelbelovende Finn.
2: We zagen dus daarnet Nicola Larini met de 24e tijd. Zijn teamgenoot Erik van der Poelen heeft zich dus niet kunnen kwalificeren. Van der Poelen reed hier in Budapest de 29e tijd. Hij viel buiten de prijzen samen met Olivier Grouillard in de Fond Metal, met Michele Alboreto in de Footwork Ford en met Michael Bartels, de man die bij Lotus Johnny Herbert vervangt, die verplichtingen heeft, u weet dat, al een tijdje op dit moment in Japan, waar hij het Formule 3000 kampioenschap rijdt. U ziet daar een beeld van de toeschouwers hier. Groot in aantal, niet helemaal volzet. Dat zal eventueel wat kunnen te maken hebben met de enorme warmte hier ook. Mensen moeten de hele dag in de zon zitten. Er is nauwelijks beschutting te vinden voor de toeschouwers.
1: En het heeft wellicht ook te maken met de hoge prijzen die worden gevraagd en die in verhouding hier in Hongarije nog altijd bijna onbetaalbaar zijn.
2: Het circuit hier, dames en heren, de Hungaroring, is een veel eisend circuit. Zeker voor de rijders, fysiek bijzonder zwaar. Ik heb al gezegd, een circuit dat kan vergeleken worden met Monaco, ook een beetje met het circuit tot waar vorig jaar de grote prijs van Spanje werd gereden, dat van Jerez de la Frontera. Dit is wel iets kleiner hier, de Hungaroring, maar met allemaal trage bochten, geen enkele snelle bocht, nagenoeg een rechte lijn die vrij kort is als men zijn maximum snelheid bereikt heeft, en die bereikt men precies op die rechte lijn voorbij de finish. Die ligt daar ongeveer rond de 250 km per uur. Dan moet men al onmiddellijk afremmen om die 180 graden bocht te nemen na de aankomst. Maar de motoren zijn op gang gebracht en dat is een gelegenheid om samen met Dirk de Weer dat circuit te verkennen.
1: Inderdaad, de mechaniciërs moeten nu de startgrid verlaten. En dan kunnen de 26 wagens zich op weg begeven om nog een laatste verkenningsronde van dit circuit te maken. We zitten hier bij Gerhard Berger en daar gaat ze. Ze gaan dus op die eerste 180 graden bocht af. En die plaats is precies de beste gelegenheid om een concurrent voorbij te gaan. Want veel gelegenheden zijn er niet op dit circuit. Dat erg bochtig is. En zijn traag circuit. We zitten daar op die rode strook aangegeven gratis. En dat is die eerste bocht. Waar u herinnert zich misschien in 86 Nelson Piquet uit ons Senna te grazen van een zeer groot moment was op. Daar hebben we een afdalende rechte lijn tot een scherpe bocht naar links. Als we nu doorgaan, dan een vrij snelle bocht naar rechts en dan een rechtstuk waar de eerste nu al voorbij zijn. Dan komt er een lange 180 graden bocht weer. Bovenaan in beeld ziet u dat. Die zien in derde ingaan en in vijfde uitkomen. Dan moeten ze hevig afremmen tot tweede versnelling. Dat is het punt waar vorig jaar Senna en Berger respectievelijk met Nannini en Menzel slaags geraakten. Dan komt er een snelle, mooie opeenvolging van bochten. Hier zitten we nog altijd in die bocht die in tweede versnelling wordt genomen. Een snelle, mooie opeenvolging zei ik. Derde, vierde en vijfde versnelling. Dan gaan ze op dat rechte stukje waar het rode lijntje nu is, even nog in vijfde en dan schakelen naar derde voor die flauwe bocht naar rechts. Weer opschakelen tot in vijfde versnelling, maar dan weer afremmen tot in tweede voor een haarspeld waar de verleiding groot is om iemand voorbij te gaan, maar waar het eigenlijk onbegonnen werk is. Als je de buitenkant durft nemen, ga je er gegarandeerd uit. Vraag dat maar aan Pierluigi Martini, die dat vorig jaar probeerde met Jean Arrigy. En dan een 180 graden bocht weer om op de rechte lijn te komen. En daar komen ze nu, de eerste.
2: De startgrid-Dirk is hier net zoals in Monaco natuurlijk erg belangrijk. Zeker omdat de plaatsen waar kan voorbijgereden worden, die zijn heel direct. U heeft het net al gezegd, onmiddellijk na die start, die 180 graden bocht, dat is een gelegenheid. Maar voor de rest is het nauwelijks te doen om een tegenstander te passeren. Ook voor Ricardo Patrese, naast Senna op de eerste rij, wordt het erg belangrijk. Heeft hij de voorbije drie Grand Prix zijn start gemist. Heeft daar gisteren namiddag nog speciaal op geoefend. Kunnen daar later nog wel op terugkomen, want het is...
0: Luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. Twee slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

zwei Sekunden. Los geht's! Schumacher.

boodschap vanaf de Piratenboulevard. Wij zouden zeggen, drink niet te veel, want dat doen wij wel. Titom!

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En wij zitten hier samen voor jou om de komende, nou wat zal het zijn, 40 minuten, 35 minuten, 50 minuten, code rood en alles erbij te houden. Te zoeken en te babbelen en te spieken naar de grote prijs van Hongarije. En dat gebeurt dus allemaal op de Hungaroring in Budapest. Daar zijn we nog steeds. Het beeld gaat even op zwart, dus we zitten even te zoeken wie, wat, waar en waarom. Ja, dat dus allemaal in Budapest. En ja, de heren zullen nu wel zo'n beetje op de international feed bezig zijn met de startopstelling waar we dus zo dadelijk ingevallen. Er komt wel weer wat aan audio terug. Maar dan zit het nog even in de categorie beeld. En dat is soms een beetje lastig, maar het knippert en het rammelt en het rachelt. Nou, daar zijn we weer. Dat is weer een schildje. Even wel beeld, maar geen geluid. Kan ook gebeuren. Ja, alles is weer terug. Nou, gezelligheid kent geen tijd. Startopstelling dus, en we zijn precies op tijd. Achteraan vanuit de pitstraat gaat komen Checo Perez. En naast hem op die 21ste startpositie staat Valtteri Bottas. 6-5 op race en kwalificatie. Dan Lance Stroll, Alexander Albon 19e. Dat moeten we toch matig noemen. Sainz, de 9e keer namelijk, voor Alexander Albon. Dan 17e Oliver Berman, matig. Nou, 16e stek van Fernando Alonso is natuurlijk gewoon briljant te noemen. De eerste top 16 van het jaar. Hebben we nog Esteban Ocon, eerste keer in 5 wedstrijden voor Berman. Dan Gabriel Bortoleto, zijn slechtste kwalificatie sinds Monaco. Colo Pinto is redelijk. Gasly, 5 wedstrijden al geen top 10. En op de 11e positie Liam Lawson. 10e Nico Hulkenberg, 2e race op rij in die top 10. En de 9e stek voor Arvid Lindblad, zijn 4e top 10 op een rij. Dus Lindblad zit er lekker in. Dan komen we bij Isaac Hadjar. Ja, alle races in de top 10. Kimi Antonelli, 3 plaatsen in grids afgekregen. George Russell, nieuwe motor, maar die zwam nog uit de pool. Lewis Hamilton, 3 plaatsen in grids afgekregen, wegens het ophouden van Piastri. Verstappen, 2 plaatsen mazzel, dus vanaf P4. Oscar Piastri zijn beste kwalificatie, stond ook 3e in Suzuka. Dan komen we bij Charles Leclerc, de eerste rij. Ja, 3 van de laatste 4 wedstrijden start hij daar. De 7e pole uit de carrière van Lando Norris. En zijn 2e pole op dit circuit. En dit circuit is dus de Hungaroring. En normaal hadden we al temperaturen ter plekke gehad, maar ja, toen zaten we even in een, ja, in een videodipje. Maar dat kan allemaal gebeuren. Kom maar, Jack.
1: 30,3 graden is de buitentemperatuur.
0: Okay.
1: Het is warmer dan de afgelopen dagen. En ook de baantemperatuur is hoger. 51,3 graden. En er is ook meer wind uit een wat andere richting. Ze hebben nu echt vol wind mee, volgens mij, op het rechtstuk.
0: Nou ja, we hebben eerder deze week 5 meter per seconde gehad. Het is nu 3,5. Ja, dus okay. Het waait niet heel hard.
1: Maar veranderende omstandigheden.
0: In de kont op het rechterstuk.
1: 6 mannen starten op soft.
0: Zo.
1: Zal ik ze allemaal even opnoemen, de mannen op soft?
0: Doe eens.
1: Leclerc.
0: Die wil in de eerste bocht op P1 zijn.
1: Hamilton.
0: Ja, die wil Verstappen voorbij.
1: En dan gaan we een stukje zakken, dan gaan we naar de 14e plek. Bortoleto staat op soft.
0: Ja.
1: Alonso.
0: Snap
1: twee
0: ik
1: plekjes
0: ook.
1: Verder. Sainz, ja, op soft. En Stroll op soft. En de rest allemaal op medium. Dus 6 mannen op soft. Zoals jij al zei, Leclerc die in de aanval gaat op Norris. En Hamilton in de aanval op Verstappen.
0: En dan hebben ze dus al bij Ferrari altijd van die goede starts. Dus dit gaat natuurlijk wel een beetje helpen. Als je naar onze voorbeschouwing geluisterd hebt van zojuist, dan weet je dat je daar 2 meter mee kunt winnen. Dus als je dan weet van, nou, we winnen normaal gesproken al 1 meter of 3 met de start. En nog eens 2 is 5 is een autolengte. Moeten we er precies voor kunnen komen. Dus we spreken af. Ik ga opletten hoe het gaat met Leclerc met Norris. Ga je opletten hoe het gaat met Hamilton en Verstappen?
1: Ja, ik ga Verstappen en Hamilton in de gaten. En Russell dus natuurlijk. Ja
0: George, idem dito. Maar George staat gewoon op medium, toch?
1: Ja, die staat op medium, maar George Russell die wil nog wel eens een poging ondernemen in het begin.
0: Klok lokale tijd na 3 uur, lampen op groen voor de Formation Lab van de grote prijs van Hongarije. De 11e ronde van het wereldkampioenschap. Waarbij dus vandaag bekend geworden is dat op 4 oktober de Grand Prix van Bahrein in Maleisië plaats gaat vinden. Dus dat is dan, Bahrain Grand Prix by Malaysia.
1: Maar ook, Malaysia. Er wordt dus ook een triple header dan, hè?
0: Ja, dat worden dus in 11 weken 9 wedstrijden. Aan het einde van dit seizoen worden 3 triple headers achter elkaar.
1: Oh, die Moses.
0: Ja, van de categorie, we gaan even de wereld rondreizen. Goeiedag, zeg hé. Maar goed, het moest een beetje daar plaatsvinden. Want ja, we weten niet hoe het gaat met de start van het kampioenschap. Laat dat duidelijk zijn, want daar kan ook nog wat veranderen. Daar hebben ze dan nu weer Imola voor in de pijplijn. En eventueel nog Portimao.
1: Als die laatste twee niet door zouden gaan.
0: Precies, maar dat zit dan aan het einde van de rit. En dan komen er waarschijnlijk gewoon weer vrachtwagens met spullen hier naartoe. Want er zit heel veel spul in zeevracht vandaar. Hier links in de balk zie je hoe het zit. Dan zie je daar ook nog de mogelijke strategieën. Ja, de mannen die op soft gaan starten, gaan dus voor een tweestopper. Er zijn er toch ook wel een paar, denk ik, die hier die eenstopper gaan proberen, hoor. Want dat werd toch bij Pirelli ook wel aangegeven als iets wat heel oké was. Maar ja, wat Leclerc en Hamilton vooraan dan ook zeker gaan weten, want wij zijn de enige in de top 10 op die softband. Zeggen nog, de enige in de top 13. Betekent dat ze ook in de binnen zullen moeten. En dan gaat het weer om trackpositie. Dus het is... misschien is het een gok. Aan de andere kant, als je hetzelfde doet als de mannen om je heen, dan weet je van ja, dan moet ik het puur uit de racepace van mijn auto halen. Nou, de racepace van de Ferrari was goed, maar de anderen hebben dit weekend wel een tandje bijgezet.
1: Race Control meldt ook nog wel dat er 80% kans is op een droge wedstrijd.
0: Ah, op een droge wedstrijd, dat is mooi. Ja. Heel vaak, hè, Formule 1 Grand Prix, waar dan soms onweersbuien en dat soort dingen gebeuren. Dan zul je het zien, dan zijn ze klaar met racen. Dan moeten de monteurs de boel gaan inpakken en dan komt die bui naar beneden. En gaat dus alles zeik hemeltje nat naar binnen. 310.000 mensen door de poort gekomen vanaf donderdag. Want het is gewoon een optelsommetje, er is geen plek voor 310. Maar dat doen ze goed, want ze hebben hier op de donderdag altijd een goede pitwalk. Dus dat is altijd leuk. En dan is het s'avonds om het circuit af te komen, is het drukker dan dat het is om er 's ochtends naartoe te rijden. Langzamerhand gaat het veld richting zijn startposities rollen. Dus onthoud Leclerc op soft, Hamilton op soft en buiten de top 10 Bortoletto, Alonso, Sainz en Stroll. Afstand 70 ronden. Fout, ronden 70 stuks. Afstand 306,6 kilometer op het 4381 meter lange circuit. De Hungaroring, wat dus vanaf 1986 op de kalender staat. Wachten op de laatsten die aansluiten. Eén man sluit niet aan, dat is Checo Perez, want die start vanuit pit lane. Dan is het de groene vlag en daarna is het meetellen met de lampen voor de gelijkleggers. Groene vlag. Toeren omhoog voor de turbo's. 1, 2, 3, 4... Vijf lampen aan. Uit en we zijn onderweg. En heeft Charles Leclerc op die softband een goede start? Ja, die heeft een goede start, maar niet zo goed als het Oscar Piastri die heeft. En Verstappen heeft voor zijn doen een
1: beren start.
0: En dan komt hij misschien knijpen zitten. Nee, Leclerc doet dat slim. Verstappen gaat naar 3. En Lewis Hamilton heeft nog geen voordeel. En Leclerc is gewoon de lul.
1: Ja.
0: Die denkt even op soft te gaan starten. Lewis Hamilton niet. Al zit aan de binnenkant te kijken. Daarbij Verstappen hebben we het over bocht nummertje 3. En Verstappen heeft echt de beste start van het seizoen. Nou begint Lewis Hamilton aan te doen. Ja, klein tikkie erop op zijn achterwiel. En nu moet Verstappen wel gaan opletten. Maar goed, voorlopig heeft hij hem te pakken, hoor. Dat is wel een dingetje. En Oscar Piastri heeft gewoon de leiding overgenomen.
1: Beide dus... McLaren's en dan Verstappen met Hamilton naar de buitenkant. Ja.
0: Ja, Hamilton heeft op meerdere punten grip. Maar die zal kijken. Ja, doet Max ook slim. Die laat Charles Leclerc dan weer aanvallen. En weer dus de man op pole position. Vooralsnog niet aan de leiding van de wedstrijd. Wel het hele veld goed en veilig door de eerste 6 bochten heen gekomen. De bochten die allemaal hier sinds vrijdag in één keer een naam hebben. Lewis Hamilton zal nu moeten gaan nadenken. Wie, wat, waar kan ik het doen?
1: Leclerc slechte start en ja. Lawson goede start. Lawson op 8.
0: Goed gedaan. Liam Lawson. Is Lim dat dan ook voor jou of niet? Ja, ook nog.
1: Ja.
0: Heeft hij echt goed gedaan. Zitten weer bij elkaar wat dat betreft.
1: Russell hebben we helemaal gemist. Rijdt 20ste.
0: Antistol, zeggen ze. What happened there? Antistol. Ja, we zijn natuurlijk vooraan te kijken in de hoop dat daar wat gebeurde. Dus het slechte weekend van George Russell wordt slechter en slechter en slechter. En Verstappen moet nu al gaan verdedigen op Lewis Hamilton. Ooit hebben ze hier met z'n tweetjes genoeg uitgevochten. Hamilton probeert en kijkt en zal het laat proberen. Maar Max rijdt daar een slimme lijn. Gaat ook niet weer terug. Wil Hamilton hier terugkruisen? Heeft hij hier meer grip? Komt wel een aanval, maar hij glijdt eventjes. Oh, Hamilton zit te prikken. Die wil snel bij Verstappen voorbij. Buitenkant gaat hij helemaal niet, Lewis. Dat weet je. Verstappen laat die twee McLaren's al varen. En denkt, joh, die derde plek, het komt wel goed. En Charles Leclerc zit zich te verbijten. Zegt, goeie dag. Daar waar wij allemaal dachten, die Ferrari's met de start. Oké, ook nog de goede keuze op die softband. Hebben zij gewoon een slechte start dit weekend. En de McLaren Piastri had echt een berenstart. Dat zal misschien met zijn reactietijd te maken gehad hebben. Hier vliegen we mee met de drone. En dus zien we boven de chicane waar wij vliegen. Piastri, Norris, derde Verstappen, vierde Hamilton, vijfde Leclerc, zes Antonelli, zeven Hartjar, acht Lawson, negen Lindblad en tiende Hulkenberg. En George Russell ook alweer, Jack?
1: Ja, ik weet het niet meer, maar helemaal achterin inmiddels 18e.
0: Wauw, 12 plekken verloren, anti-stol.
1: Verstappen dus op de medium met twee mannen op de rode band achter hem.
0: Hoe langer het duurt, hoe beter het voor hem is. Want heel snel krijg je natuurlijk dat die topgrip van die softband eraf is. Maar Hamilton kan natuurlijk ook wat gaan proberen met het deployment van zijn elektriciteit aan boord. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat de top 8, 9 redelijk dicht bij elkaar blijft, hoor.
1: Ja.
0: Zit allemaal nu binnen een secondje of 6. Dat heb ik wel eens anders gezien. Hamilton heeft wel de snelste raceronde op zijn naam staan. En 1.25.9 gaat weer kijken of hij kan aanvallen. Verstappen moet weer verdedigen, maar hij komt veel van te ver. Van veel te ver, ook goed. Hij komt tekort. Hij heeft alle 3 gehad.
1: Gaat hij hier denk ik weer buitenom proberen aan te vallen bij Verstappen?
0: Ja, Max is slim. Ja, hij moet er wel diep in. En Max rijdt hier gewoon net een metertje ver naar buiten. Dan moet Lewis liften. Kan hij hier proberen terug te kruisen. Gaat hem ook niet lukken. Lewis moet oppassen dat hij niet in de frustratie slaat. Want dit zijn eigenlijk vanaf hier is er eigenlijk geen ruimte om dat te doen. En vanaf hier is elke ronde gaat de peak performance, zoals je hem zo mooi zou kunnen noemen, van die softband, gaat er wel aan. Verstappen rijdt 25-9, Norris rijdt 26-1, Piastri rijdt 26-0. Dus de race pace van Verstappen is op dit moment beter dan de twee leidende auto's. En dat hadden we natuurlijk op de vrijdag ook al een beetje gezien.
1: Ja, hebben we een beetje gezien. Ja, klopt. Ja, maar goed.
0: Zit best goed.
1: Piastri alleen in Suzuka aan de leiding. Goh, en nu weer aan de leiding. Fantastisch, zeg. Wat heeft hij zich herpakt? Want het leek wel of Lando Norris een behoorlijke dreun had uitgedeeld al.
0: Ja, maar je weet nooit wat ze doen met de papaya rules in deze wedstrijd. Ik zeg het maar vast, weet je. Krijg je dat weer. Prachtig beeld vanuit de lucht. Een topshot van de doordraaier Senna. Officieel bocht nummer 13. En dan zie je dat Lawson begint een beetje af te haken. Hamilton zit nu heel dicht bij Verstappen. Wat heeft hij op weten te bouwen? Dit is wel goed, maar Verstappen, en dat is de mazzel voor hem, heeft ook nog steeds die achtervleugel open, die straight line mode. En dus begint het tempo een beetje gelijk te worden. En dan zie je dat gaatje komen. Piastri verbetert de snelste race ronde, brengt hem naar 1.25.2. We zien in beeld de eerste 5 bij elkaar. Alonso, Berman hebben een incidentje gehad in bocht nummer 3. En dat is Forsyth en de driver of the track. Ja, ze rijden allebei 15e en 16e. Ze zijn als 16e en 17e gestart. Dan denk ik, wedstrijdleiding, laat lekker gaan.
1: Ja, laat gaan, man.
0: Er staat niemand te huilen in het gras. Er rijdt niemand rond met een bak schade. Niks is gevaarlijk. Piepapoe. Maar goed, zo zitten ze er niet helemaal in. Dat weten wij inmiddels. Want ja, het is ook Gary Connolly die er weer zit.
1: P12 rijdt Esteban Ocon. Ook een goede start gehad. 3 plaatsen gewonnen. En daar een paar plaatsen achter rijdt dus George Russell, inmiddels P16, die dus 10 plaatsen heeft ingeleverd.
0: Lijkt erop dat Leclerc sterk is. Hier, kijk, goed zo. Ze hebben goed naar ons geluisterd, Jack. No further action. Alonso Berman, turn 3. Ja, dat gebeurt allemaal in die openingsfase wel eens een keertje. Verstappen laat nu een klein gaatje naar Lando Norris van 1,9 seconden. Maar Hamilton zit daar nu ook weer op een seconde. Hier zie je het gat wat ik het eerder over had tussen Lawson en Lindblad. En achter Lindblad is het Hulkenberg, Gasly, Ocon, Bortoletto. En dan weer een klein gaatje naar Colapinto. Dat is een beetje zoals je de wedstrijd zou kunnen lezen. Dus dat is de tweede groep. McLaren's gaan gestaag verder. Piastri, snelste race ronde nu naar 1.25.1. Dus die begint in zijn salsa te komen. Oei, de wappert wat af bij Verstappen.
1: Ja, volgens mij is een visor.
0: Oh, dat kan ook zijn dat hij een tear-off. Ja. Ik hoop niet dat zijn visor eraf wappert.
1: Nee, zijn tear-off gooide die achteruit volgens mij. Ploep.
0: Zijn visor eraf wappert, dan komt het niet goed met hem. Ja, zie je, ik dacht dat Leclerc op dit moment iets beter in zijn vel zat op die band. En die begint nu aan te dringen bij Lewis Hamilton. Dus zullen de boordradio's komen. I have overspeed, let me try. Ik ben tot tevoren begonnen, maar ja, Hamilton staat tweede in de 2K. Herhaling van de start van voren gezien, vanuit een helikopter. Dan is het altijd moeilijk. Oh. Hartjar heeft een goede. Oh, dat was natuurlijk het moment van Russell.
1: Ja,
0: maar nu kunnen we naar achter kijken. Maar we zaten helemaal voorin te kijken. En Russell zakt gewoon helemaal door het ijs. En Verstappen deed dit heel slim, hè. En Leclerc deed dit ook slim. Lewis niet aantikken. Lewis wilde hier nog meteen proberen. Zit hier een beetje te duwen met Leclerc. Het is net geen wheelbanger wat ze doen. Hartjar zit daar toch wel al oké, moet ik toezeggen. Je hebt dan toch Antonelli weer voor zich moeten laten gaan. Dat gebeurt in het achterveld. Hier rijden Lewis en Verstappen dan naast elkaar. Moet Lewis weer weg. Kleine touché voor wieltje achterwieltje. Zo klinkt een anti-stol. En als je het beeld erbij hebt, dan komen er links en rechts auto's voorbij. Dan zit je echt gewoon met de stromend water in de bilnaad, in de hoop dat niemand tegen je aanrijdt. En hier het moment dat Piastri goed gaat. Kijk, Verstappen had een reactietijd, zeg 0.18. Beter nog dan Piastri. En Piastri had een agressieve openingsronde. Hebben we niet zo heel veel gezien nog van hem dit jaar.
1: Nee, heel goed.
0: Aan de andere kant, de auto van Piastri liep weer harder aan. Het is Lando die naar buiten glijdt. Nu zie ik het vanaf de onboard van Lewis Hamilton goed. Bam! Daar die kleine touché tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Voorwiel op achterwiel. Stowe, Engeland, eerder gezien. Toen een zware klap. Lang geleden. Wij zijn niet zoals de Engelsen dat we daarover door blijven zeuren.
1: Nee.
0: McLaren's nemen afstand. Het gevecht gaat om plaats 3. 16e tussen Verstappen en Hamilton. 17e nu. Op Hamilton en Leclerc. Ze zakken in hun raceritme, maar Piastri heeft hem goed. 25-0. Lando 25-2. Max nu 25-7. Hamilton 25-8. En Leclerc ook 25-8.
1: Even kijken. Kijken we een stukje naar achter. Alonso nog steeds op P16. Rijdt 29-2. En George Russell natuurlijk. Die gaat naar voren. Rijdt een 27-3.
0: Verliest dan dus per rondje 2 seconden op die kop, omdat hij in dat veld zit. Dus is hij over 10 seconden, 20 seconden kwijt. Dan is hij straks bij de pitstops is hij ook nergens. Wat zegt Max?
2: Also again, that damn thing failed for sure. Cars completely.
0: Hij is niet tevreden over de vering van zijn auto. The damping failed for sure. The cars completely. En dan komt er een woord waarschijnlijk wat eindigt op act. Maar goed, hij kan alleen maar zijn gevoel uiten, hè? Want hij zit achter het stuur. En het team moet nu gaan kijken hoe het zit. Maar hij houdt nog steeds genoeg over. Oeh, schiet ietsjes door daar. De lijn van Lewis is wat beter. Maar misschien dat Max dit expres doet omdat zijn demping niet helemaal lekker voelt. Wil die andere radius pakken in die allereerste bocht. Die dus Piquet heet. Zijn schoonvader. Nog niet officieel, maar wel een beetje. Hamilton neemt dan weer wat afstand van Charles Leclerc. Dat is dan ook wel weer interessant om te zien. Dus ondanks dat we gelukkig, maar we zitten hier niet met superclipping, geen yo-yo inhaalmanoeuvres zien, zien we natuurlijk wel coureurs die in snelheid aan het yo-yoen zijn. 10% van de wedstrijd gehad. 7 van 70 ronden met Oscar Piastri 1,4 seconden voor op Lando Norris. Dan derde Verstappen op 2 seconden. Vierde Hamilton daar nu vlak achter op 4/15. Dan Leclerc op 19e daarvan. 6 Antonelli, die weer een seconde achter Leclerc rijdt. En wat rijdt Antonelli? Die rijdt 25-6, dus die is langzamer dan Leclerc. 7e Hadjar. En ook die is langzamer dan Antonelli. Ja, Hadjar gaat ook weer een gaatje worden. Hadjar zit op 2,7 seconden van Antonelli. En Lawson zit daar weer 4 seconden achter. Dus Hadjar rijdt op een eenzame 7e positie op dit moment. Ja, dan kun je daar natuurlijk straks misschien wellicht tactisch nog wat mee gaan doen. Check up arrest, starting procedure, infringement noted. Moet je nagaan, hè? Moet je uit de pitstraat starten, dan krijg je het nog voor elkaar om het te verkloten.
1: Hey, even kort samengevat voor de kop. Piastri, hartstikke goede start. Leclerc baalt als een stekker en George Russell door het ijs.
0: Ja. Boot anti-stoel, daar kan je ook niks aan doen. Nee, want dat is niet wat jij doet, dat is wat de auto doet. Misschien wel op de inboet die jij gehad hebt. Verstappen rijdt duidelijk andere lijnen. En als hij toch zegt dat het met de demping te maken heeft, dan denk ik dat hij die auto wat minder hard wil laten leunen. Want misschien komt hij wel eens een bump op zijn rechter. Voor je het weet springt hij onder je vandaan. Maar vooralsnog heeft hij het gewoon een slechte kwalificatie. 6e. Gridstraffen starten als 4e. Goede start. Het is al de 2e Grand Prix achter elkaar die echt een goede start heeft. Zijn reactietijd was beter dan Piastri, maar van de snelheid van 0 naar 200 was hij wel wat langzamer. Dit is het deel waar Lewis niks kan. Stappen zal dan hier misschien ook wel daardoor wordt het gat groter met Norris. Denken van ja, als ik hem een beetje dichterbij laat komen hier, kan ik zijn voorbandjes een beetje verhitten, zijn voorbanden, omdat ik veel meer warme lucht achter mij naar buiten blaas. Verstappen zelf heeft natuurlijk geen probleem, omdat hij net wat verder weg zit. Dat zal een teamstraf worden. Starting procedure infringement. Ik heb niet gezien dat hij zo dom is dat hij de pitstraat niet ingegaan is. Dat hij gewoon achteraan gesloten. Want je mag tegenwoordig wel mee in die formation lab, maar dan moet je weer naar binnen. Maar
1: of dat, hij is meteen doorgereden
0: dat
1: of zo?
0: Zal hij toen niet fout gedaan hebben? Nee, whatever.
1: Niet gewacht achter het rode licht?
0: Ja, of misschien die formation lab niet gedaan. Dat kan natuurlijk ook nog een keer. Maar ja, dat is jouw keus. Als dit zo doorgaat, dan zou het nog wel eens een rondje of 4-5 kunnen duren voordat Lewis Hamilton ligt. Nou, nu vind ik het helemaal prima. Dus dan zeg ik lap 14, 15. Ja, die mannen op soft krijgen natuurlijk wel ook het probleem.
3: Nou ja, probleem.
0: Dat ze nog maar een rondje van 8-9 hebben. Dus dan kan je natuurlijk van alles gaan doen. Stroll is inmiddels binnen.
1: In de pitstraat op zijn soft.
0: Ja, is dat uit luxe? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het wel relatief vroeg. Maar zo, 2.1. Dat is een hele goede stop voor het team van Aston Martin. En dan was het dus uit luxe, maar hij is dus van die softband af.
1: Wat je net zag is dat toen Verstappen het rechte stuk opkwam, dat hij daar weer tijd won ten opzichte van Lewis.
0: Ja, dat is slim, want als je wat deployt, als je wat over hebt, dan kun je natuurlijk daar gewoon,
1: en hier rent Lewis er naartoe?
0: Wat winnen, wat hebben. Als je dan hier wat extra's hebt, dan kun je hem net op dat gaatje houden. Dus het is, wat is het, 16e, 17e? 17e. Ja, 17e is net niet genoeg om hem voorbij te rijden. Hij zal er dichterbij moeten beginnen. En Verstappen doet dat slim. Dat is gewoon je eigen race binnen deze race rijden. En Verstappen en zijn tactische team onder aanvoering van Hannes Schmid zullen niet meer vooruitkijken, 1, 2, 3. Want ook hun positie op dit moment is niet undercut waardig.
4: How's the tires? How's the pace? 30, yeah, ready. Much faster, but yeah, 30, yes.
0: En dus heeft Lando Norris een beetje hetzelfde probleem wat Hamilton ook dan denk ik zal moeten hebben. Dirty air. Hoe zit het? Ja, maar ik zit in de vuile lucht. De vuile lucht is niet tof. McLaren hier misschien weer. Hey, 3 jaar achter elkaar een 1-2'tje scoren, dat zou wat zijn.
1: Ja, is knap. Ja. Ja, als je aan de kant van Lando Norris zit, zou je denk ik toch wel stiekem willen overwegen om een undercut te doen op Piastri. Maar
0: ja, jouw kant van de garage die dat doet. Aan de andere kant, jij weet het, ik hou ervan. Maar we krijgen niet alle radio's te horen. Norris stijgt in mijn achting als hij zegt nu, denk aan de undercut. Maar dan weet hij ook meteen, want dat weten wij niet allemaal, dat hoort de andere kant van de garage, ja, dus ook. En die gaan er ook weer. Want dat is natuurlijk ook. Nu is het gewoon welke kant van de garage gaat er winnen.
1: Ja.
0: En dan is het daar binnen, is het ook echt gewoon van, oké, als we hem kunnen helpen, mijn rijder kunnen helpen, dan gaan we dat met alles wat we hebben doen. Antonelli komt een beetje dichterbij, denk ik. 1.7. Antonelli, ja.
5: How's the tire? Okay, currently we are thinking plan A target.
0: Hoe zijn je banden? We denken aan plan A, target lap. Ja, want er zijn geen safety cars, niks. Dus dan hoef je niet naar andere zaken toe. Ik zou me kunnen voorstellen dat bij hun plan A is dat ze nu proberen een overcut te doen. Dus als hij langer kan doorrijden. Dat is het ook.
1: Ja, en bij Ferrari moeten ze ook iets bedenken, toch? Twee man tegen Verstappen.
0: Ja, Lewis zit in een perfecte positie voor een undercut.
1: Ja.
0: Laat dat duidelijk zijn. En dan moeten ze hopen dat, als dat lukt, hè, dat Verstappen reageert. Dan gaat Leclerc naar de derde plek. En als Leclerc dan een overcut doet.
6: Is this something that is shift? And don't tell me it's me shifting later.
0: Mooi en rustig, hè? Zeg even wat ik moet doen met schakelen. En ga niet roepen, je moet later schakelen, want dat lukt dus niet. Dus Max is wel enorm bezig om zijn auto te managen en om die derde plek te managen. Daar is waar hij mee bezig is. Maar it ain't over. Till the fat lady sings. Hamilton dan, wat gaan we doen?
7: Max is pretty slow.
0: Ja. Succes, joh. Ja. Inderdaad, die andere radius. Oep, moment overstuur. Maar weer, als je daar op 16e blijft zitten, ja, dan schiet het niet op.
1: Maar wel geweldig, hè? Vroeger, this guy in ja, front of me,
0: maar goed,
1: is very slow.
0: Viervoudig wereldkampioen geworden, dan hij weet het wel. Want hij weet ook, hij voelt, ik vecht wel even tegen Max. Hè, want wat Max in die openingsfase gedaan heeft met het positioneren van zijn auto, waar Lewis natuurlijk gewoon, hè,
1: het is geen paddenkoek,
0: de band met het voordeel had. Je ziet duidelijk aan de lijnen van Verstappen dat hij niet helemaal zijn gang is. Dan vind ik het nog wel meevallen dat hij nu in 10 ronden, 12 ronden op 4 seconden gereden wordt. Maar ik denk meer dat hij het laat gebeuren. Ik denk wel dat hij harder kan. En hij zit natuurlijk ook gewoon te wachten tot uiteindelijk, nou, de drop-off die zien we niet echt meer. Maar tot, ja, ik denk dat op dit moment de medium en de soft wel vrijwel gelijk zijn. En dan is het de keuze, hoe lang willen ze doorgaan bij Ferrari? krijgen we straks dan weer zo'n systeem dat ze Lewis naar binnen halen en zegt die kan er wel door willen rijden. Maar ja, het is een beetje lullig als je erachter rijdt en je roept really slow. Maar je kan er niet voorbij. Max zegt wel, rear degradation is niet goed. De achterbandenslijtage is...
1: Ja, wat me opvalt, als je kijkt naar die sectortijden van de banden... daar zitten nergens meer van die groene blokjes in. Dus het lijkt me wel dat de banden een beetje dood aan het gaan zijn. Dus
0: iedereen gaat langzamer dan die ging.
1: Ja.
0: Oké, okay, is goed. Ondanks dat de auto's lichter worden.
1: Ja.
0: Ja. Maar ja,
1: en meestal zie je dan, als ze dat willen doortrekken...
0: Hoe is nu op 0,5? Ja, ga door.
1: Zie je dat die groene blokjes blijven, dat die groene sectortijden blijven. Dus dan trekken ze hem langer door. Dus ik ben bang dat we snelle pitstops gaan krijgen.
0: Of ze zijn bezig op dit moment rondje 13 van oké... Settle even de pace.
1: Kan. Ja.
0: Ja, Lewis kan natuurlijk veel harder, zegt hij zelf ook. Kan even niet meer bang. Maar ik wilde net zeggen, als hij zegt, he's really slow... ja, dan moet je hem toch in kunnen halen. Nee, eigenlijk moet hij zeggen, I'm not quick enough to overtake him. Wat gebeurt er met Alexander Albon bovenaan in Menzel? Treklimit? Ja! Dat is een treklimit. Echt een hele dikke drift. Je ziet de handen boven de cockpit uitkomen. Dan weet je dat er genoeg tegengestuurd is. Dus glijdt hij vol van de baan. Maar hij spint niet. Dus hij neemt gewoon neemt een omweggetje.
1: Toch is het geen goed nieuws hoor, bij de Williams hem op 18 en 19.
0: Nee. Ja, Sainz heeft ook geroepen, ik ben ontzettend blij met wat Aston Martin gedaan heeft met die update. Want dat doet ons geloven, als wij het goed doen, dat wij ook zo'n stap kunnen maken. En dat vind ik wel tof. Vind ik heel reëel dat hij dat zegt. Het is natuurlijk ook enorm met twee handen naast elkaar. Zo van, oh my god.
1: My god.
0: Hopelijk dat het lukt. Maar ik ben bang niet. Lewis doet de undercut. Here we go. Ronde nummer 14. Hij heeft er genoeg van en gaat het proberen.
1: Laatste tijd goede pitstops bij Ferrari. Die heeft hij nu nodig.
0: Ah, komt bij Lawson in de buurt terecht. Gaat dan hard.
1: Aan de band.
0: 2,6 is voor Ferrari matig. Ja, dus komt bij Lawson in de buurt. Komt achter Lawson. En voor Lindblad moet hij nog zijn best voor doen. Achter Lindblad ook. Dus ja, dan val ik toch even terug naar P9.
1: Hier heeft hij last van. Dat Lindblad voor hem rijdt.
0: Ja, maar zij zullen ook wel zien dat deze jongens zo dadelijk gaan. Zij staan nu op de mediums. Hij staat op de harde band, dus... Hij moet nu doen wat hij net bij Max probeerde... want de grip van de nieuwe harde band is beter dan de medium band... op dit moment onder de auto van Arvid Lindblad.
1: Ik had wel een call verwacht. Outlap is critical.
0: Hebben ze misschien wel geroepen, weet je niet. Dan mag je niet te veel verliezen, want deze jongens rijden 26ers... en de kop rijdt verder, daar is hij al. Ik zat net even te kijken wat ze reden. Dus ik weet niet of Lindblad daar gewoon keurig aan de kant ging. Hè?
1: Nee, hij ging er buitenom, maar ging gewoon makkelijk. Hij haalde er makkelijk in, zeg maar.
0: 14 van 70. In de top dan even. 1 stop gehad. Daar gaan de volgende komen. Kijk, Verstappen, box, box, box. Sorry dat ik riep van, dan gaan ze waarschijnlijk dat doen. En dan gaan we kijken of hij ervoor kan blijven. Want dit is dus rondje nummer 15. En dus komt Leclerc op die derde plek terecht. Daar is hij al. Verstappen dan net weer voor Hamilton eruit moeten komen. Het was maar 17e.
1: Dit is een goede stop.
0: Ja, 2,5. Het is een tiende. Het is een tiende. Daar is Hadjar. Daar komt Lewis. Oh, dit wordt een spannende. Dit wordt een spannende. Nee, ik denk dat Lewis hem heeft. Ik denk dat Lewis hem heeft. Ik denk dat Lewis hem heeft. Ik weet dat Lewis hem heeft. Ja,

0: Oh, is dat lastig voor Piastri?
1: Zit hij hierachter?
0: Ja, met driver tracker is uitgevallen. Ik kan net niet zien waar die zit.
1: Als jij hierachter zit, dan ben je wel even de pineut.
0: Ja, want je kan hem hier niet
1: in. Zag ik nou Piastri doorgaan?
0: Dat zijn hoofd staan echt in de fik ook.
1: Volgens mij hebben ze hem gecorrigeerd.
0: Ja.
1: Hebben ze hem doorgestuurd.
0: Zou verstandig kunnen zijn. Ja, nu is het safe. Nu komt er snel iemand naartoe.
1: Oh,
0: hij krijgt gewoon zijn achterwiel op dat muurtje, zie je dat?
1: Ja, hij zet
0: kom,
1: een klem.
0: Kom. Ja, er staat notabene een ding. Daar komt Verstappen. Die heeft nu het mazzeltje met Lindblad. En die sluit weer aan achter Lewis Hamilton. En probeert het.
1: Hij probeert het.
0: Dit kennen ze. Dit weten we. Wat ze...
1: Oh, man.
0: Goeie actie. Overtake of the month. En Hamilton zit weer in hetzelfde schuitje. Ja, geef hem geen halve kans. Ik had echt niet verwacht. Ik denk, nou, dit is Massa, slaat wel weer lekker aan. La, la, la. Geel in pitstraat vanwege de auto van Valtteri Bottas.
1: Maar die man, mijn god, hé.
0: Die man notabene, die gaat vragen om een brandblusser terwijl dit al langs loopt.
1: Nou, Lewis, wat vond je daarvan?
0: Ja, Lewis heeft een fractietje meer temperatuur in zijn band. Nu je ziet dat Verstappen ook weer helemaal verdedigd. Ja, dit is wel racen, hè? Lekker, man. 11 wereldkampioenschappen bij elkaar. Onboord bij Lewis Hamilton. Jagend op Verstappen, die hem zojuist gewoon echt even een cookie gaf.
1: Zo.
0: Had hem nooit verwacht.
1: Piastri is dus inderdaad...
0: Ja, heel goed. Goed gezien.
1: Eén rondje door. Ja,
0: maar en heel verstandig van het team, hè? Laat het duidelijk zijn. Norris aan de leiding. 2.5 is de stop van Piastri.
1: We hebben nog geen 2.0 pitstops gezien.
0: En Leclerc is meteen mee naar binnen gegaan. Ja, het is warm, hè? 2.4. Ja. Dat is wel weer een goeie. Ze gaan allemaal trouwens naar hard. Settelen zich weer zo'n beetje waar ze zaten. En Antonelli nu met een overcut, zo moet je het noemen. Hè? Lang doorrijden op die mediumband. En Hadjar lang doorrijden op die mediumband.
1: Norris, lang doorrijden.
0: Ja, nee, dat Verstappen zegt.
2: Well, that was quite special. I don't want to complain, but that was again moving on the braking. I mean, it's nice action, but it's not right.
0: Oh, heerlijk. Ja, yes. Ja, Giampiero zegt hem ook niet aankomen. Hij zegt, Verstappen, ja, ik wil niet zeiken. Maar dat was ook wel weer een beetje moving under braking. En waarom zegt hij again? Ze hebben hier natuurlijk elkaar een keer geraakt tussen Verstappen vliegen. En daar heeft de wedstrijd toen ook niks aan gedaan. Lewis probeert het wel. Maar goed, Lewis heeft niet geroepen, dus moving under braking.
1: Ja, we hebben het niet gehoord. Maar misschien stiekem een klein beetje.
0: Ja.
1: Even kijken.
0: Nou, ik wil even
1: pitlane spieken. Is clear.
0: Ja, en ik wil even spieken. Als Norris nu stopt, komt hij voor Verstappen terecht. Maar achter Piastri nog.
1: Box, Lando Norris.
0: Nou, ik zal erom hangen, hoor. En dan zit het hele zootje een partij dicht bij elkaar. Want als hij dus achter Piastri komt, daar zit een klein gaatje tussen. Antonelli aan de leiding. Daar, onderaan in beeld. Links in beeld. Als je meekijkt, onder de Tag Heuer-klok vandaan. Verstappen is... oh, dat is Hadjar. Daar zit Hadjar nog. Ik schrok even. Kijk. Achter Piastri, voor Verstappen. Geweldig dit. Op wat koudere banden. En zo hebben we dus Piastri, Norris, Verstappen en Hamilton als aan een touwtje. En Hadjar rijdt er. En die kan op dit moment natuurlijk een klein beetje...
1: Een beetje plagen.
0: Ja, maar goed, hij heeft natuurlijk ook een paar mannen achter zich die veel versere banden hebben. Dus blauwe vlaggen gaat hij hier niet voor krijgen. Dat is een ding wat zeker is. Dus hij moet het op de slimme punten moet hij het even doen. Dat hij het veld een beetje als een accordeonnetje in elkaar laat zakken. Aan de andere kant, daardoor zet Hamilton dan weer de druk op Max Verstappen. Dus ik weet niet of het verstandig is. Antonelli niet gestopt, Hadjar niet gestopt. Als Antonelli nu stopt, valt hij terug tot achter Lawson.
1: Zo, Lewis een agressieve move op Max.
0: Ja,
1: Max verdedigd.
0: Ik zeg niet dat het stoom uit zijn oren komt, maar die voelt zich hier wel gepiepeld. Het was een pas geleden, was het, ik weet niet zeker of hij het gezegd had of dat iemand anders dat juist zei. Van, ja, er werd een aanval geplaatst en zei iemand, ja, bij een zevenvoudig wereldkampioen gaat dat niet gebeuren. Dus dat zit wel een beetje wat nou, wat jij mij inhalen. Maar ze zitten prachtig bij elkaar en wederom... Het doet me altijd pijn als de coureurs het hebben over een Mickey Mouse-baan. Ja, het is geen uitgestrekt circuit, het is geen Spa, het is geen Suzuka. Maar we zien hier toch heel veel leuke wedstrijden. Ja,
1: hier doet hij het een klein beetje.
0: Ja, slim. Maar als hij hem dan hier om zijn oren krijgt, moet hij daarna wel pleiten maken. Juist, hij krijgt hem hier om zijn oren en dan kan hij het nog één keertje proberen op...

0: Lando Norris, want het mag, gaat op positie. Daardoor zit Lewis ook wel weer dichter bij Verstappen. Want dat was 14, dat is het nu niet meer. Oh, Hadjar, kijk uit, ja, slim. En nu moet hij wegwezen. Dat zal hij zich toch wel realiseren.
1: Ja, goed. Ja, gaat hij ook.
0: Ja, is gewoon helemaal... En hier
2: en voor niet, Hamilton. Ja.
0: Maar dit spelen ze wel geweldig uit, hè. Je ziet dus dat Isaac Hadjar op het rechtstuk heeft die twee plekken laten. En dan, oké, bij één bocht nog een keer. En dan komt Max, dan gaat hij, blijft links, maar wel weer voor Lewis Hamilton. En die gaat, ja, ook hier weer buiten, omdat hij gewoon meer grip heeft. En nu is dat werk van Hadjar gedaan. Dat wil niet zeggen dat Hadjar geen snelheid heeft, niet kan racen. Die speelt hier gewoon volledig de teamkaart. En die speelt hij echt perfect, want hij ligt ook gewoon nog steeds zesde. Voor Charles Leclerc. Maar hij moet nog stoppen. En vanaf deze plek stoppen is 22-48. Ja, dan gaat hij wel even een tandje wegvallen. Valt hij naar de plek van Alonso.
1: Maar wat een heerlijke overtake van Verstappen, zeg. Ja, mijn god.
0: Dat was een hele fijne eindrechterstuk. Met Lindblad die er zat. En Lewis dacht, nou, ik ben er. Stap aan de binnenkant. Top, top. In Hongarije kun je dus niet zeggen het gras is groener bij de buurman. Maar dan moet je zeggen het gras is geler dan bij de buurman. Dat is natuurlijk door de hitte in Europa. En het is daar ook altijd al behoorlijk warm. Is het behoorlijk uitgefikt. Maar goed, we zitten in 20 van 70 ronden.
1: Isaac Hadjar duikt de pits in.
0: Ja, heel verstandig. En we hebben de top... Nou ja, van Piastri tot Leclerc is maar 6 seconden. Antonelli zit daar 12 seconden voor. Hadjar dus binnen.
1: En Hülkenberg duikt ook naar binnen.
0: 2,6. En hij was steady in de stops vandaag. Antonelli gaat, als hij gaat stoppen, 22 en een beetje... komt hij achter Leclerc terecht. En nog voorlossen, dus dan komt hij terug op plaats 6.
1: Even een tikje terug naar George Russell. Achtste rijdt hij op dit moment.
0: Ja. Ja, die moet stoppen. Ja, precies, die moet nog stoppen. Dus die is ook die mediumband aan het rekken. Dat is wat ik net noemde dan een overkut. Langer doorrijden dan de rest.
1: Ook Fernando Alonso op de rode band rijdt inmiddels 13e. Maar moet ook nog naar binnen.
0: Misschien vind ik het niet zo slecht, hoor. Onder het geluid van Antonelli. Veel overstuur op zijn auto. Dat betekent dat die achterbanden er ook een beetje aan gaan. Als we naar de linker voorband kijken, zien we daar ook wel een dikke streep komen. Het zou mij niet verbazen als hij naar binnen gaat. Ik meende daar een lijn te zien. Antonelli gaat niet naar binnen, want he has stayed out. He is likely to try a one-stopper. Oké, nou, dan moet hij nog even door, inderdaad. Tja, wat was de langste stint op de harde band vorig jaar? 55 rondjes. Maar dan is de kak er ook wel uit aan het einde, hoor. Russell inmiddels aangesloten bij Liam Lawson. Als je beeld met ons hebt, dan kijk je dat in de linkerbalk. En Russell rent Lawson uit aan het einde. Nog niet eens daar. Nog voor de aanremzone is hij Lawson voorbij.
1: Verstappen lijkt ook wel een beetje afscheid te hebben genomen van Hamilton.
0: Zelfs de race ronde Lando Norris in 24-3. Max rijdt 24-9, Hamilton rijdt 25-2. Max heeft ten tweede male aangetoond vandaag dat hij op race pace een tough cookie is. Maar ze is ook gewoon bezig. En dat mag, want het is helemaal geen fijn weekend voor het team van Red Bull Racing. Om een podium veilig te stellen.
1: Ja.
0: En dan gaat hij weer zeggen als hij het podium stelt, ja, het is prachtig. En ik heb er zondag wat voor moeten doen. En we zijn er nog niet. Maar het komt niet van een leien dakje. En het enige voordeel is dat je weet... dat geef je hem een auto die nog beter is... ja, dan rachelt hij weer het hele veld af. Maar daar zijn ze nog niet bij Red Bull Racing. Hij blijft toch aardig bij, hoor. 24-9. Kijken wat ze nu rijden. Kimi Antonelli rijdt 25-7. Piastri 24-4. Lando Norris nu 24-3, snelste raceronde. Max 25-2, maar dat kan een rondje opladen zijn. En Lewis rijdt ook 25-2, zit er 1,4 seconden achter. Leclerc zit daar weer 2,1 seconden achter. Als je het nou hebt over de verliezer van de dag op dit moment...
1: Ja, maar ze Leclerc. Kiezen dus... Ja, maar ook allebei de Ferrari's toch een beetje?
0: Ja, ga je weer, ja.
1: Ze kiezen allebei voor rood.
0: Ja, ben met je eens. Lawson's binnen. Ga door.
1: Om te starten en dan lijken ze toch, begin toch te verliezen.
0: Alles gegokt op die start.
1: Ja.
0: We hebben al een goede start. Mooi, we willen een betere start. Op soft, ja. En als het dan niet lukt, dan ben je dus met twee auto's de bok. Ze waren hier toch vrijdag. En dat is vrijdag altijd vroeg, dat weet ik maar. En normaal Nou, ze zijn er nog niet, hè, maar...
1: Maar je hoorde toch ook Lando Norris?
0: Eén Ferrari op het podium had ik wel willen doen.
1: Lando Norris zegt voor de race... ik had al mijn geld op Ferrari gezet dit weekend.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, als dat bij Ferrari gebeurt, dan hebben ze in één keer lege zakken... en dan weten ze niet waar ze hun eigen geld, zijn eigen geld op moeten zetten. Het is wel bijzonder dat onze vrolijke vrienden van de... Formula One Management de driver tracker op dit moment niet levend hebben.
1: Even een stukje naar achteren kijken. Bortoleto Alonso rijden met z'n tweetjes of soft bij elkaar. Ja. 10e en 11e plek.
0: Oké.
1: Antonelli.
0: Waar had ik van groep waar die terecht kwam? Ja, achter Leclerc geloof ik.
1: Kijk, dat is een goede stop. 2.1.
0: Lap 23. Oscar Piastri terug aan de leiding. Ja, 6e. Precies dat.

0: Piastri, Norris 1-2. Verstappen, Hamilton 3-4. Leclerc, Antonelli 5-6. Russell, Hadjar 7-8. Berman is binnen. Stopt dus in rondje nummer 23. Was hij ook een soft starter? Nee, was een medium starter. En die Alonso gaat gewoon door, hè?
1: Ja, Bortoleto ook. Allebei op de soft.
0: Ja, wat rijden die op dit moment? Ja, Bortoleto rijdt 26-7, persoonlijk snelste rondetijd. Alonso rijdt 27-3. Maar ja, Hulkenberg rijdt 27-7, dus hij rijdt beter dan dat Hulkenberg nu op zijn harde band rijdt. Dat is wel bijzonder, hoor. Oké, de McLaren zijn los, zeg maar. Verstappen heeft zich voorlopig ontdaan van Lewis Hamilton. Ja, met mannen die in rondje 17 stopten. Wel, 17 en 55 is 72, hè?
1: Ja, Lewis is de 14 al, hè? Die was de eerste. Undercut of Verstappen, gelukt.
0: 14 en 55 is 69.
1: Ja.
0: Zal die ook een, zitten dus nog steeds op een keus van een of twee stopper. Dan gaan dit soort jongens natuurlijk, zodra er een safety car komt, gaan die roepen, ja, we komen binnen. Ik heb nieuws voor je. De laatste safety car op dit circuit, noem hem eens. Nee, doe het blind, roep eens iets.
1: Laatste safety car 2021.
0: Die is goed. De laatste virtual safety car 2022. En daarna helemaal niks meer. Maar er is dus vanaf 21 hier geen safety car meer geweest. Nou zijn de regels van een safety car inzetten de laatste jaren wel iets, nou ga ik het netjes zeggen, versoepeld ten opzichte van vroeger. Norris gaat zitten pushen bij zijn teamgenoot Oscar Piastri. Zit op 19e van een seconde op start-finish en nu op 16e van een seconde. Hamilton geeft ook niet op. Hij heeft de snelste tijd in sector 3. De beste rondetijd is van Oscar Piastri, dan Lando Norris. Dan Leclerc en dan Hadjar. Verstappen is ook niet op zoek naar een piekronde tijd. Verstappen is bezig om te zorgen dat hij Hamilton op 2 seconden gaat houden. En meer. Dan heeft hij een beetje buffer. Leclerc heeft nog wel zicht op Hamilton. En ook nog op Verstappen bij het insturen van bocht 1 zijn de piket. Piastri en Norris. Piastri pakt 3/10 terug. Maar zit hij natuurlijk wel met de warme lucht die van de auto van Piastri afkomt, de boel behoorlijk op te warmen.
1: George Russell zit te wachten op een safety car. Rijdt op de 7e plek.
0: Kan hij wachten tot 2021? Oh, dat is al geweest.
1: Hij rijdt nog steeds op die medium band. Dramatische start waar hij natuurlijk niets aan kon doen.
0: Laatste overwinning van Oscar Piastri. De Grand Prix van Nederland. De Dutch Grand Prix in 2025. En de laatste overwinning van Lando Norris is ook van het vorige kalenderjaar. Sao Paulo 2025. Dus ja, die jongens die moeten nog wel even wat. Aan de andere kant, Verstappen zijn laatste overwinning is ook van 2025. Moeten we ook even reëren in zijn. Die is op dit moment ook even niet, zeg maar, daar waar ze de spijkerbroeken netjes vouwen en in een hokje leggen. Waar dat is, weet ik niet, maar ik schets even wat.
1: Ja.
0: Je kent het wel.
1: Ach man, ik ken het.
0: Hamilton zat 17e achter Verstappen toen hij in rondje 14 ging pitten. Niet slapen, maar de pits inging. Nou, here we are. Hij zit op 1,9 seconden, 2 seconden. Dus hij heeft lekker 1,3 seconden verloren. Hij had wel het momentum. Hij had het, als je het even heeft overwerkt, die undercut. Hij zat erachter en kwam ervoor. Maar ja, toen kwam er even een aan manoeuvreren. En dat is wel lekker, hè? Want deze kunnen we echt helemaal toeschrijven aan man, auto, remmen, uitremmen en lekker. En niks met superclipping en al dat soort onzin.
2: We're aiming at plan A target lap. How's the tire?
3: It doesn't feel great.
0: States, plan A target lap. How's the tire? Zou je dus kunnen zeggen op het moment dat ze nu weer een target lap noemen, dat er een tweestopper gedaan gaat worden? Ze zijn nog niet safe, want ze zouden nu bij een stop achter Antonelli terechtkomen. De hele complete top 6 rijdt op de harde band. Russell nog steeds op die medium band. Die moet die één stopper gaan proberen. Dat is wel te doen. Moet hij wel boven de 30 uit zien te komen. Dan denk ik dat je het redelijk safe hebt. We gaan met de rondetijden van Russell 25-6. Verliest 1,2 seconden op de rondetijd van Kimi Antonelli. Het gat tussen beide heren is dan ook 9 seconden. Dit wordt een heel, heel slecht weekend voor het team van Mercedes. Dan heeft nog de rest van het veld de zeg maar 11 wedstrijden over gedaan, want ze hebben natuurlijk wel wat pech gehad.
3: Realistic prototype at that time.
0: Zegt Leclerc achter Hamilton. Hij zit op een seconde. Het is weer een nette manier om te zeggen dat hij meer pace heeft.
1: Ja, ze zitten natuurlijk. Die overstap van de rode naar de harde band is denk ik een te grote stap geweest.
0: Ja, kan ook nog zijn.
1: Ze rijden hele slechte rondetijden eigenlijk nu. Terwijl ze met rood konden ze pushen. Maar hier helemaal niks.
0: 25-5 en de kop rijdt 25-4. Charles rijdt 25-7. En Max rijdt 25-4. Dus ja, 2-3 tiende verliezen ze op dit moment per rondje. Maar hij heeft dus de rest van het veld er 11 ronden WK over gedaan. 11 wedstrijden over gedaan. Om te voorkomen dat wat wij met z'n allen dachten. En tot op heden, tot aan deze wedstrijd was het ook zo dat het Mercedes Briefsteam pakte alle pole positions. Daar was dan nu ineens gelukkig Lennon Norris. Ze hebben natuurlijk een aantal wedstrijden niet definitief tot winst om kunnen zetten vanwege technische problemen. Dat hielp ook niet, maar ze hadden altijd een race pace. En die zijn ze dit weekend ook kwijt.
1: Ja.
0: En dat vind ik toch verrassend. Maar goed, ze hebben natuurlijk ook in bepaalde kampioenschappen wel een soort met van fijne voorsprong. Want als ik het over de constructeurstitel heb, ja, dan zijn dat een dikke 60 punten op Ferrari. Ja. Well, McLaren komt helemaal niet in de buurt. Dus wat gaat er gebeuren vandaag? Niet zo heel veel. Ook omdat Piastri zo goed gaat. Die stond natuurlijk voor Verstappen in het wereldkampioenschap.
1: George Russell in de pits. Daar is hij. Niet helemaal jovel wegkomen. Zie je, 3,9. Ja. Dat duurt te lang.
0: Ik had rondje 30 gehoopt voor hem, maar...
1: Waar komt hij terug? Tiende positie.
0: Nee, ik denk achter Bottas, hè. Voor Lindblad. Zie je dat hout? Ja. Negende plek dus. Oké. BK-stand gaat niks veranderen als ze finishen als ze finishen. En natuurlijk Verstappen stond in de buurt van Piastri. Maar ja, Piastri gaat dat zo gaat 25 punten pakken. En Max 15. Wordt dat daarachter dan nog interessant? Hamilton, Antonelli. Hamilton komt 4 punten dichterbij. Russell en Leclerc gaat dan precies op 20 punten komen. Dus ja, er is nog wel wat voor te zeggen.
1: Verstappen over de boord rijden. The shifts are putting me straight on. Die duwen mij door, zegt hij.
0: Oké.
1: Dus hij blijft een beetje mopperen over het schakelen.
0: Ja, dan zou je dat normaal gesproken proberen op te lossen met engine braking of met meer rembalans naar achter. Maar dan heb je kans dat, waar hij het eerder over had, over de demping, dat die auto dan weer te veel gaat springen. Dus... Ik ga niet zeggen dat hij met een gemankeerd vliegtuig aan het vliegen is. Maar het is de afstelling is niet optimaal. Dat is hij ook niet bij Lennon Norris, die er afglijdt. Bovenaan de bocht, die tegenwoordig Mantle heet. Bocht 5. Schiet hij te ver door. Heeft hij vuil op zijn banden, dan zat hij toch te hard te pushen. En valt hij valt niet in de schoot bij Verstappen, maar... Ja, op start-finish had hij nog 17e van een seconde. En nu is het 1,8. Dus een volle seconde kwijtgeraakt. Bij het aanremmen van bocht 5. Dat is als je uit die kom komt, uit die dip, omhoog gaat. Te hard erin gegaan. Komt hij aan. Nog een keer in de herhaling. Insturen, overstuurmoment. Dat was hem. Hij had een overstuurmoment mid-corner. En Leclerc heeft wel gelijk. Want hij zit nu op 18e van Lewis Hamilton. Rondetijd wordt dus behinderd, in het mooi Duits te zeggen. Leclerc rijdt 24-5, Lewis rijdt 24-9. Maar ja, wat ga je doen met de man die tweede staat in het kampioenschap? Ga je daar tegen zeggen, nee joh, laat Charles even lekker voorbij. Ja, dan moet je als Fred Vasseur zijn de lef hebben. Om te zeggen, ja, race er maar voor.
1: Kimi Antonelli 2 seconden achter Leclerc.
0: Ja, is in beeld inmiddels, af en toe.
1: Dus die heeft zicht.
0: Zegt Lennon Norris.
3: Okay, mate, let's get back to the rhythm. Know what you've been trying to do, and we see it. Back in the rhythm, please.
0: Kom terug in ritme. Let's get to it. We zien wat je aan het doen was. Let's get that place. Dat was volgens mij het laatste.
1: Ja.
0: Kan niet helemaal. Ze klinken allemaal een beetje wobbly-wobbly in Hongarije. Maar goed, ik neem aan dat...
1: Bortoleto op de soft in de pitstraat. Rondje 30. Nou, dan is er nog eentje niet gestopt. Fernando Alonso. Ook op de soft. Op P14. Maar die rondetijden zitten wel een beetje in te
0: Hamilton,
1: kakken,
0: box, box, box. Ja hoor. Dat is de mazzel voor Charles Leclerc. En Hamilton gaat zijn tweede stop al maken na rondje nummer 14. Gaat hij nu naar 16 laps weer binnenkomen. Boah. Nou, die druk is in ieder geval weg bij Verstappen dan vooralsnog even.
1: Waar gaat hij naartoe? Naar de medium?
0: Nou, het zal toch wel weer naar een harde band gaan, denk ik. Want hij had 2 setjes hard en 1 setje medium.
1: Ik
0: dus
1: denk niet op hard, want dat gaat daar leveren ze medium niet, toch?
0: Ja hoor, harde band. Ja? Nieuwe harde band.
1: Zo. Verrassend. Want dat ging niet zo lekker.
0: 20 seconden inleveren, hè? Maar goed, ik denk dat ze hem berekend hebben dat hij voor hardjaar blijft. Kijk, daar komt hardjaar aan, dat was het. Niet het gesodemieter. Nou, hij kwam een beetje wild. Hij, zo. Dan had ik nog een rondje gewacht. Want de race pace was beter. En nu komt hij achter hardjaar terecht. Nou heeft hij natuurlijk met deze nieuwe band veel meer grip. Hamilton spitting Oscar. We need to use pace now. Maar ik heb geen pace. De auto is een beetje incontinent op deze banden. Hè? Inconsistent. Ja, dat leest als incontinent. Nou, daar komt Hamilton aan. Had hij het hier al moeten regelen, want hier is er eigenlijk geen plaats. Of hij wil deze buitenkant weer kiezen, wat hij net ook een keer gedaan heeft. Lijkt zich daar wel voor, ja, zit hij zich wel voor op. Maar had jij laten hem vroeg naar buiten lopen? Ja, dit kost helemaal zijn tijd. Had 1 rondje gewacht en ik denk dat je er precies voor... Ik zat even te kijken in die bal en ik denk, nou, dat is de bedoeling. Maar hij had ook pitlane uit, nog even een momentje met, je wielspin achter. Als je natuurlijk een goede rit pakt, opkomen rechterstuk, dan gaat het hem wel lukken. Maar ik zeg niet dat ze tactisch dingen fout gedaan hebben tot op heden bij Ferrari. Maar laat ik het anders zeggen, het kwartje valt niet steeds Lewis zijn kant op. Want hij begon notabene met een undercut. Met de aanval.
1: George Russell, 24-0, snelste rondetijd.
0: Hardjar vangt hem op. Hamilton pakt bij het uitaccelereren. En dan zie je het verschil. Nou, hij moet toch weer terug. Ja, hier komt hij wel. Want hij heeft natuurlijk ook een overtake. Ja, oké. Right. Maar heeft hem 2 sectoren gekost. Dat hij niet in vrije lucht is. Want let maar op zo dadelijk. Wat de volgende ronde. Het gat is tussen Lewis Hamilton en Isaac Hardjar. Norris is weer terug. Er komen achterblijvers in de buurt.
1: Dat vind ik wel knap.
3: Hamilton's currently stuck behind the jar, and they thought to be all exit.
4: I need to get fast. Do something, please.
3: I know, mate.
4: The staff is going to close in. 1 box is left.
0: Zo, ze zitten lekker door elkaar heen. Maar ze riepen dat Hamilton zat even klem achter Hardjar. Ja, maar goed, ik moet door, want Verstappen komt er ook aan. En blablabla, dat dus. Best knap dat je je boordradio onder water houdt als je tegen je team praat. Dat is wel slim.
1: Maar zei hij nou, I want to go in this lap?
0: Nee, let's wait another lap, heeft hij volgens mij gezegd. Omdat hij ook weet dat Verstappen nu bij die achterblijvers in de buurt komt.
1: Oh. Ik dacht dat hij zei, I want to come in this lap. En dat ze dus nu zeiden, we can't, I'm afraid.
0: Nou ja.
1: Moeilijk te verstaan, hoor.
0: Ja, toch? Maar dat maakt het ook lastig. Want ze stonden wel buiten. Ook Lando is gestopt in.
1: Speaker 18.
5: You mean you won't let me? I'm miles faster.
0: Uh-oh. Dat is dus een ander ding. Laat mij Oscar maar inhalen. I'm afraid we can't. Ik denk dat hem was.
1: Ja, of een undercutje
0: mean,
1: doen.
0: Mean you won't let me? Dus ik mag het niet. I'm miles faster, ja.
1: Je laat me dus niet naar binnen?
0: Verdonder. Verdonder in die glazen. Komt hij weer.
5: Don't allow the 10 seconds if it looks hard.
0: Ja, dat is pure bluff. Zelfs met die banden die ik heb geen banden. Al put out a 10 second lap. En dan komt hier weer, en daar heb ik niet de hele radio van gehoord, hier komt toch wel weer een papaya rule, denk ik. Als ik hoor wat we allemaal gehoord hebben bij Lennon Norris aan boord, dan lijkt het alsof hier Piastri geslachtofferd wordt.
1: Ja, er wordt binnengehaald.
0: En dan wordt het dus een overcut, omdat hij ook zegt, met deze banden kan ik 10 seconden winnen. Gaat hij tot achter Antonelli terugvallen? Moet het ook nog even allemaal goed gaan.
1: Jammer dat we het niet zien. Oh ja, we zien het wel.
0: Checkpoint 5. Maak hem maar achter, Antonelli. En niet een beetje ook niet.

0: Norris, Verstappen nu op 2, Leclerc op 3, Antonelli op 4. Hamilton en Hadjar, ik zei dat net, we hebben op het volgende rondje. Ja, dat is dus 3,9 seconden wat hij dus in die vrije ronde naar die pitstop uitloopt. Wat hij dus in de voor, anders had hij dat in die ronde meteen kunnen doen. Dus hij heeft gewoon 3 seconden verloren, zo zou je het kunnen zeggen, achter Isaac Hadjar.
1: Even kijken, wie gaat er lekker op die harde band? Lewis Hamilton. Lewis gaat hard. Hij rijdt een seconde sneller dan Antonelli.
0: Oké. Okay. Kan ook zijn.
1: 23-7.
0: Ja, maar ja, dat is een nieuwe band, hè, Jack. 2 rondjes oud.
1: Ja.
0: En de vrije baan die hij had.
1: Maar ja, goed, hij staat natuurlijk 6e, dus hij moet wel.
0: En de lichtere auto die hij heeft.
1: Ja.
0: Want we zijn nog niet halverwege.
1: Ja, net, volgens mij. Net.
0: Nu. Ja, ja jongen, wel het moment goed timen, hè. Daarom zei ik het ook heel veel heen. Nu. Inderdaad, here we are. De driver tracker is een soort kerstboom met allemaal knipperende lampjes en geen verschuivende auto's. Dus daar kun je heel weinig uit opmaken. Maar het is in ieder geval weer beweging op die driver tracker. Wat soms kan helpen met achterblijvers. Hè. Dat is natuurlijk wel het enige waar het mee kan helpen. Als hij een beetje klopt, dan zou Lando Norris nu bij Stroll en bij Alonso in de buurt moeten komen.
1: Kimi Antonelli in de aanval bij Charles Leclerc.
0: Ja. Banden van Leclerc 6 rondjes ouder dan die van Kimi Antonelli.
1: Ondertussen krijg ik een pushbericht binnen dat Ajax met 2-1 heeft gewonnen van Burnley. In de Amsterdam Arena.
0: Oefenwedstrijd.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Oefenwedstrijd in de arena, niet op de toekomst.
1: Nee, volgens mij was het in de arena.
0: Dat zou een fandag geweest zijn dan.
1: Ja.
0: Okay, nou, prima. Ik heb maar gedaan, hebben toch? Dit gaat wel oké, okay. Hamilton zegt.
2: Yes, we gaan naar de straat. Now we are fighting for the position with Max, then we manage the tires.
1: Goed antwoord.
0: Is dat zo? Now we are fighting for the position with Max, then we manage the tires.
1: Ja, gokken.
0: Alonso is binnen. Van de softband heen. 34 ronden. Ja, maar dit Alonso is ook niet dom, hè. Data. Hij weet dat hij echt geen koekie te bakken heeft vandaag. Maar als je op een softband 36 ronden rijdt, dan ben je een held.
1: Terwijl Antonelli 1 poging waagde voorzichtig bij Leclerc.
0: Langste stint vorig jaar op een softband 17 ronden, hè. Situatie net over de helft van de wedstrijd. Grand Prix van Hongarije. 1 Norris, 2 Verstappen, 3 Leclerc. Dan Antonelli, Piastri en Hamilton en Hadjar. Russell, Lawson, Lindblad in de top 10. Weer die 2 Racing Bulls. Maar er zijn er Piastri en Hamilton al die 2 stops gemaakt hebben.
1: En die gaan hard.
0: Nou, wie zit er safe? Verstappen zit net niet safe ten opzichte van Hamilton. Niet aan de safety kant. Heeft maar 18 seconden op Lewis. Norris zit wel net safe. Maar komt dan achter Piastri terecht. Dus wat ga je doen? Liedje van Bluff, toch?
1: Wat ga je doen? Zijn we al een paar tracklimitjes inmiddels?
0: Wat ga je doen? Dat is hem. Ik moet wel de goede intonatie hebben.
1: Norris, Antonelli, tracklimit.
0: Box, box, box, Leclerc. Ferrari. Ik hoop dat het jullie brengt wat je denkt dat het je brengt. Eén Norris, 2 Verstappen, 3 Antonelli. En daar hebben ze nog bij Ferrari toch geroepen dat ze dachten, we denken dat Antonelli een stopper gaat doen. Die gaat ook weer naar een nieuwe harde set. Ook waarschijnlijk om te zien, omdat ze gezien hebben dat de pace
1: van Lewis goed,
0: goed is. Ja. Komt achter Hadjar. Daar is Hadjar, de gele naze van Hadjar. Haas. Wie was dat dan die binnen was? Berman.
1: Ocon volgens mij.
0: Oh. Kan ik hem net niet zien.

0: sms Ocon naar 4343. 6,4 seconden tussen Norris en Verstappen. Dus na 37 ronden helemaal niet zo slecht, hè? Ondanks de dingen die we weer horen bij Max aan boord vandaan... en dat en dat en dit en dat, dus is het zo. Hartjaar kan natuurlijk ook wel weer even helpen om Leclerc... daar een paar tiende pijn te doen. Maar Ocon gaat keurig aan de kant, laat dat duidelijk zijn. Dat zit helemaal snor. Piastri heeft 20,7 op de leider. 8 seconden op Antonelli. Ferrari is nu 5 en 7.
1: Wel ja, allebei... Dat komt wel dichterbij aan Piastri.
0: Ja, allebei, ja, natuurlijk. Allebei met de nieuwste banden. Ja, die heeft Piastri natuurlijk ook. Hè. Dat is waar, maar zit Piastri in het verkeerd te pielenpappen?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, Piastri, kijk maar. Piastri zit wel een beetje in het verkeerd te pielenpappen. Maar het is nog alle 2,5, 2,4. Daar komt Leclerc bij Hadjar. En Hadjar denkt, oké, okay, het is wat het is. Rijdt een eenzame wedstrijd, maar heeft 1 ronde... perfect werk geleverd ja. Als teamplayer. Want dat is hij dan wel zeker wel. En wat natuurlijk ook fijn is... hij rijdt weinig echt plat. Toch als hij gaat, is hij plat, maar...
1: Als hij dan gaat, dan gaat hij ook goed.
0: Als hij gaat, dan gaat hij. Sainz. Oh, dat is in het voordeel dit, hoor. Dit is in het voordeel van Hamilton, dat Sainz daar zit. Die gaat daar wel via de... Verklimmend en gooit hem dan weer voor de deur bij Lewis. Hey, dat vind ik dan ook wel weer mooi. Nou, dus dik aan de kant voor... voor Piastri, hier gaat hij ook wel aan de kant, maar...
1: Beetje laat.
0: Ja. Maar het was 2,5 is 1,4. Piastri.
2: Hey, dat is
0: ja, mate, Rubens is wat? Geen idee.
1: Nee.
0: Ik ben normaal toch wel redelijk oké, okay, maar ik heb nog niet echt 1, 2, door wat hij hier precies roept. Oh, dit bedoelde hij, denk ik. Ja, wat zijn die twee maloten aan het doen? Blue flags, hoe het was. Blue flags, kijk, er zijn blauwe vlaggen en ze blijven met elkaar knokken. En dat heeft hem wel wat gekost. Sainz en Alonso, zo, dat heeft hem... Oh, die moet hier straf voor krijgen. Ja, dit is waar. Ja, nu, deze hadden we niet gezien. Dit is niet normaal. Nee, dit is niet normaal.
2: Oh my god.
0: Dit is niet normaal.
1: Nee, niet gezien. Nee, heeft hij niet gezien.
0: Nee, ja, maar dan nog. Nee. Dat mag geen reden zijn. Nee. Dan ben je door je team ook niet geholpen. Er zijn, hoezo niet gezien? Er zijn blauwe vlaggen buiten. Er zijn blauwe vlaggen in de cockpit. En ze gaan Norris naar binnen halen voor zijn tweede. Ja, dat snap ik. Piastri namelijk op 22,4 seconden nu. Ja. Door dit akkefietje.
1: Ja.
0: Ik durf een hele stap verder te gaan. Je pakt iemand uit de top 4 bijna. Ik zou, dit is bijna zwarte vlag waardig, hoor, wat hier gebeurt. Als je zo slecht op zit te letten.
1: Je krijgt Sainz wel een douw, absoluut. Geen goede stop, denk ik. Hij staat wat te lang omhoog.
0: Er zit geen klokje. En wie gaat er aan de leiding in de 40ste van 70 ronden? Max Verstappen.
1: Dat is wel
0: de virtuele leiding. De vraag is, blijft hij ervoor? We zeiden net, het wordt spannend. Hij zit erop, hij zit erop. Hij blijft ervoor. Hij blijft ervoor. Piastri krijgt te horen, de car looks oké. Okay. Nou, ja. Ik denk inderdaad dat het net op het wiel was. Jezus, wat een moment zeg. Wat een belachelijk moment van Sainz.
1: Maar als dat nou niet gebeurd zou zijn...
0: Ja, dan, nee, ik heb al aan het begin van de uitzending gezegd... de teams kijken naar achter.
1: Ja.
0: Dit gebeurt er, bam, we hebben in één keer die 22 en een beetje... als we nu stoppen, blijven we voor Oscar, punt. Of dat dan later voor de race overwinning is.
1: Als met Sainz dat akkefietje niet was gebeurd... dan had Piastri er misschien dichterbij gezeten?
0: Nee, dan hadden ze Norris niet naar binnen gehaald. Want dan, zat hij, dan wist hij, als ik nu stop, blijf ik erachter.
1: Als, maar.
0: Nee, dat is pure berekening.
1: Ja.
0: Het ontvouwt zich ineens. Deze is ook niet heel fijn, hoor. Ah, ja. Alonso. Zo, de knetter. Die Hamilton die laat weinig ruimte zien. Mensen in Alonso gaat dat toch echt maximaal aan de kant, hoor. Het zijn allemaal een beetje heefthoofden aan het worden op dit moment. In de 41ste van 70 rondes. Nee, Norris zat op 21. Dat was niet genoeg voor een vrije stop. Piastri heeft een akkefietje. Norris komt op 22. Oh. En dan weet je dat je hem kunt pakken.
1: Signs under investigation.
0: Ja, nee, die moet een... De zwarte vlag gaat te ver, hoor. Begrijp me niet verkeerd, want hij crasht er niet. Maar dit is wel een... wel een dikke douw. Ik zou hem een stop en go geven.
3: Signs that cost us that target is to get to the end on this tire.
2: Oh, mate. It's telling you to f*** balls again now.
0: Yeah.
2: I'm sending you guys to, like, the little one in, but it's like, stop.
0: Nice of you guys to factor in one. Ik weet niet of die laatste zo netjes was.
1: Dat is een beetje sarcastisch.
0: Ja, dat gevoel heb ik ook. Praat niet tegen me. Hij heeft helemaal gelijk. Ik wil niet op allerlei feiten verhuizen. Als dit geen stop-and-go penalty wordt voor Sainz, ja, dan geef je mensen nu de ruimte om
1: te beuken.
0: Ja, te beuken en te knallen en te doen wat je wil. Dit is wat mij betreft een open deur voor een stop-and-go.
1: Ja. We vinken hem af alvast.
0: En hij is natuurlijk, was natuurlijk met Alonso aan het knokken, dus had hij helemaal de P over in. Dus P. Verstappen. Box, box, box. Gaat ook de tweede stop maken. Snel kijken. 20. Oei. Achter Hamilton. Oeps, oeps, oeps. Maar net voor Leclerc. Wordt spannend. Waar gaat hij heen? Soft. Ja, gebruikt hem soft. Hij doet weer het wat anders. Lekker wel. Ja, ik vind dit mooi. Ik vind dit mooi. Tweede stop gaat dus naar gebruikte softs. Dat hij weet dat het spannend wordt. Want het is eigenlijk Leclerc, Hamilton, Leclerc. Oei, een beetje rook. Ja, laat wel even zien van vrienden. Forget about it. Maar het zijn gebruikte softs, hè, want nieuwe had hij niet meer. Laat Leclerc dit buitenlangs proberen. Dan moet hij wel een hoop goed gaan maken, hoor. Nou goed, Antonelli gaat daar wegvallen. Dus hij, het enige die hij moet zien te pakken, is Hamilton. Lekker makkelijk gezegd dan gedaan.
1: Ja.
0: Dus de tweede keer binnenhalen, Hamilton heeft natuurlijk uiteindelijk wel gewerkt. Laat dat duidelijk zijn, maar dat zei je al, Hamilton ja. Is heel snel.
1: Ja, hij ging op die tweede set hard veel beter.
0: Nou ja, veel lichtere auto, veel meer rubber op de baan. Maar goed, dat voordeel heeft Verstappen natuurlijk nu ook, hè. Ik bedoel, ik vind nogal niet wat. Zijn het 18 rondjes?
1: Ja. 28.
0: Dat zeg ik. Denk even kijken of jij nog kan overrekenen.
1: Ja.
0: Dat zijn er ook best veel op een stofband. Dat het wat problemen van de heer Verstappen op weet te lossen. Daar waar het ging over het gevoel.

0: niet het fijnste weekend tot op heden dus voor de mannen van Red Bull. Want ze stonden hier dus op een halve seconde van pole. Stonden ze zesde, maar ja, in België stonden ze 1/3 van pole, stonden ze tweede.
1: We're catching Antonelli nice and quickly. It's just being measured when we get there.
0: Ja, we're catching Antonelli quite quickly. Ja, maar die gaat toch. Die heeft wel een stop gemaakt. Maar rondetijden 24-7, 23, 1,7 per ding. Dan zit hij over twee rondjes, is hij daar. Nog even door. We begonnen in Australië met 17e achterstand. We hebben het over Red Bull, het gat naar pole position. China 19e. P8. Japan 1,2 seconden. P8. Miami 1600ste. P2. Canada 0,3. P6. Monaco 43.000ste. P2. Het is een jojo, dat is de gek. In Spanje was het 1/3 P5. Oostenrijk 1/3 P5. Silverstone 1/16 P5. Dus het is heel bijzonder. En dat betekent dat het jojo, dat ze er nog niet zijn. Ene keer werkt het, andere keer moeten ze zoeken. En dat heeft natuurlijk ook weer mee te maken wat de concurrentie kan en doet. En of het een circuit is waar er veel superclipping is. En allemaal van dat soort zaken. Laatste keer dat McLaren een 1-2 finishte op dezelfde baan. 3 jaar achter elkaar. Was in Catalonia. In 98, 99 en 2000. Met Mika Hakkinen en David Coulthard. Die overigens toegetreden is tot managementstaf van Alexander Albon.
2: Max Verstappen net over de boordradio. Is er bewijs van dat die soft het goed doet? Yes, there is, Max. Nou, het is helemaal ruk met die banden, want die zijn nu al fucked. Anders het al dus het antwoord van de Nederlander.
0: Ja, die moeten denk ik even toch een beetje op arbeidstemperatuur komen, maar hij heeft natuurlijk op vrijdag wel een goede, redelijke longrun op die band gereden. Rekent natuurlijk allemaal ook nog een keer door dat het asfalt er een tandje beter bij komt te liggen, een beetje fijner bij komt te liggen, dus dat er wat minder pijn op die band plaatsvindt.
2: En daarom vroeg waarschijnlijk Hamilton, zijn wij aan het eind van de rit nog wel safe? Want die zag dat natuurlijk wel aankomen dat die Verstappen eraan ging komen. Wellicht.
0: Ja.

0: Sainz krijgt een straf, inderdaad. Komt er zo aan. Laten we even wachten tot hij in beeld komt. Dan geven we hem nog niet weg. En ik denk dat je verbaasd zult zijn.
1: Maar dan geef hem toch al weg.
0: Een beetje.
1: Ik ga voor de leiding in de wedstrijd even niet vergeten. Sainz Piastri incident. Under investigation. Nelly Norris. Under investigation, want we kijken mee. We liggen constant under investigation. Mooie wedstrijd tot op heden, laat dat duidelijk zijn. Eén uitvaller, Valtteri Bottas. Volgens mij net vorig jaar. Nee, dat was Olli Berman. Maar hij begint ook met een B, dus zit in hetzelfde hoekje. Lando Norris, Kimi Antonelli te grazen nemen. Zijn banden 23 ronden oud uit. Dat kan hij nu in bocht 1. Maar Kimi gaat terugkruisen. Dan moet Lando een beter exit hebben. Dat heeft hij tot op dit moment net niet. Binnenkant houden, binnenkant houden, binnenkant. Juist, goed gedaan, Lando Norris. Dat is even een racelesje van Norris. Eerder in deze wedstrijd hebben we Verstappen als vanzelfde situatie kwam met Hamilton nog net over dat knijpje te doen. En dat deed Antonelli nu niet. Dus hebben Lando Norris nu aan de leiding van de wedstrijd. Daar waar hij wil zijn. Dan moet Oscar Piastri nog even een gat gaan dichtrijden van 6,2 seconden. Kijk eens wat die Antonelli verliest ook nu, zeg. Boah. Nog wel, zijn laatste rondetijd was 24,5. Maar ja, Max rijdt 23,9. Waarvan hij de roet roept dat hij dat op een set banden doet die niet werkt. Ja, 7,1 op Hamilton, hè. Lap 46.
0: Herhaling.
1: Ja, op de exit. Ja, want hier schiet hij wat door. Dus Kimi komt rechts terug. Komt zelfs nog in beeld van de... Juist, hier is één autolengte. Maar hier had Kimi hem eerder naar links moeten gaan. En dan laat hij de deur openstaan. En zegt Lando Norris, Kip, ik heb je, nuggets en whatever.
0: Hebben wij nou al in beeld gezien dat Carlos Sainz die straf gekregen heeft?
1: Nee, ik niet.
0: Nee, want volgens mij zag ik in beeld staan under investigation. Volgens mij had daar moeten staan dat ze hem al gegeven hadden. En wat het bijzondere daar weer van is, dat Sainz op dat moment zijn pitstop maakt. En volgens mij staat het rode uitroepteken er nog achter. Hebben ze dus daar die straf nog niet ingewisseld.
1: Maar welke straf is het dan?
0: Ja, ik zal het nu maar gewoon zeggen. 5 seconden krijgt hij.
1: What the fuck? Ja, belachelijk. Nou, als er een reden is voor McLaren om ergens tegen in beroep te gaan, dan is het dit. Maar dat is de truc van de wedstrijdleiding. Tegen een 5 seconden straf.
0: Kan niet?
1: Kun je niet in beroep gaan. Een 10 en een stop and go wel. Maar hier kun je helemaal niks mee. En dan zet je jezelf als wedstrijdleiding, vind ik, zwaar voor joker.
0: Nou, volgens mij hebben wij het ook verkeerd in beeld gekregen.
1: Met blauwe vlaggen en alles, hè. Dus het was niet dat dit gewoon ergens gebeurde op een punt. Oh, Natuurlijk zal hij roepen, ja, ik wilde aan de kant gaan. Ja, mijn tante. Hij was gewoon volop bezig met Alonso. Dit was een Spaans onderonsje. Waar Piastri bijna de dupe van werd. Want zo uitgesproken en zo boos heb ik Piastri ook zelden gehoord, hè.
0: Nou, hij was pist.
1: Maar het sloeg ook nergens op. Wat een domme actie. De riep Sainz of jou, zo'n vakantie komt altijd wel goed uit. Nou, hij had gewoon een week eerder moeten gaan. Summer break. Stel je voor, hè, dat je de man uit de wedstrijd rijdt daarmee.
0: Ja.
1: Schandalig. En doordat dit ook een 5 seconden straf is, kunnen ze dus ook niet roepen van er komt een penalty point of een dit of een dat. Ik ken coureurs als die dit deden of minder, die werden er zwaarder voor gestraft. Dat blijft dat toch lastig vinden.
0: Verstappen zijn rode banden komen een beetje tot leven.
1: Dat je niet kunt pinpointen, vertel.
0: Hij heeft een aantal ronden op 8 seconden gereden.
1: Ja.
0: Achter Hamilton, maar het is inmiddels langzaam terug naar 6,5 seconden.
1: 22 ronden nog te gaan.
0: 2 ronden tijd is dat gat kleiner geworden.
1: Ja, maar ja, Hamilton rijdt 24-0. Max rijdt zijn beste ronde nu 23-9. Dus daar krijgen ze echt geen klotsende oksels van bij Ferrari aan de pit nu. Alhoewel, niet zo snel, laat ik het dan zo zeggen.
0: Beerman heeft een noted strafje, ignoring blue flags. Sainz heeft 2 track limits aan zijn broek.
1: Ook
0: gebeurt lekker. Best wel wat. Race control heeft het druk.
1: Ja.
0: Ik krijg nu een foto in beeld dat Carlos Sainz zijn 5 seconden time penalty wel heeft ingelost.
1: Nou, slecht dat het dan.
0: En het staat nog steeds een rood uitroepteken achter.
1: Ja. Interessant.
0: Bij zijn pitstop is hij 5 seconden langer blijven staan.
1: Dan ga ik even ter verdediging van het systeem en de wedstrijdleiding hier roepen. De driver tracker werkt ook niet.
2: Again, track limits. Can we just keep clean? Turn 7, get tight again.
1: Hou het netjes in bocht 7. Oftewel, dat betekent bij de chicane. Driving center. Dat driving center zie je trouwens op de voorgrond als je meekijkt in beeld. Je zit in de 49ste van 70 ronden op de Hungaroring. Zouden we kunnen stellen dat we de pitstops wel gehad hebben? Durven we die aan?
0: Leclerc under investigation. Yellow flag infringement. Hmm. Waar heeft hij dat dan gedaan?
1: Ja, tijdens de gele vlag.
0: Ja.
1: Nee, moet ik alles zeker weten. Wij hebben ergens een hele korte geel gezien, maar dat was natuurlijk geel in de pitstraat.
0: Bij Bottas, zou het dat dan geweest zijn?
1: Weet ik niet, maar dat, ik haal even terug snel in mijn hoofd.
0: Ja, waar ik kon geen gele vlag herinneren.
1: Ja, we hebben er één hele korte gehad, maar was het ook niet. Dat was toen ik zei dat Bottas stil stond. Kimi Dry. Als Antonelli dit binnenhaalt, hé. Dat is wel heel knap. Want komt Piastri nou zo hard dichtbij? Het antwoord is nee. Echt netjes uitrijden. En dan laat hij wel weer zien dat hij goed is, hoor. Goeiedag.
2: Copy. Looks like overheating. You can get back into the rhythm. Should help.
3: Which rhythm?
1: Hey, kun je me even een beetje helpen met die auto? Want dat klopt dus niet. Ja, het heeft te maken met overhitting. Maar je kunt terug naar je ritme. Naar je ritme. Ritme? Welk ritme? Goed antwoord.
0: Verstappen nu 5,2 achter Hamilton.
1: Het is ook raar als ze zeggen dat we met overheating zitten, maar je kunt nu terug naar je ritme. Maar dan hebben ze dus niet benoemd wat het is. Het kan dus zijn overheating van de brakes. Wat zegt Max?
4: This is good, Max. You've had it. You might have some fun towards the end.
1: En stilte, althans niet uitgezonden. Het ziet er goed uit, Max. Hou je ritme. Het ziet er goed uit. Je kan wat plezier hebben aan het eind. Want er gaat een auto uitvallen. En die is van Checo Perez. Waar gaat hij dat ding neerzetten? Ik mag toch hopen dat hij hem binnen kan rijden. Of gaat hij nadenken van, nou, ik heb nog oude vrienden. Something's flapping on the suspension. God, dat ding laat het ook bij het minst of geringst uit elkaar, joh. Moet het toch echt een beetje aan de controle gaan werken van die auto. Kwaliteitscontrole. Er zit ook zo geen gang in op dit moment. Dit is zo listig met al die blinde bochten die hier zijn. Ik hoop dat hij hier rechts houdt. Something's flapping. Zij noemt de auto eigenlijk nu Flappy. Kijk, dit is lastig, want hier moet hij eigenlijk oversteken. Paniekgezichten. Ja, die monteurs weten al hoe laat het is. We kunnen weer een auto gaan ophalen. Buitenkant, buitenkant. Dit doet hij wel goed. Wat gebeurt er? Kunnen we het horen? Kunnen we het zien? Oh. Schiet gewoon helemaal
0: links voor. Links voor.
1: Mondjarot, ja.
0: Links voor breekt iets af.
1: Nee, wiel op hangen breekt.
0: Ja.
1: Of zijn stuurstang. Goed gezien. Net hard over die curve. Dan. Nou ja, dan is something's flapping on the car. Mijn linker voorwiel flapt on the car. That's what it is. Hamilton is ook nog echt wel bezig voor een podium. Stap op 4,5. You might have some fun in the end. Hmm. En dan gaan ze een één keer, dan tellen ze hem af en toe weer net even te snel af, die rondjes. Het zal Verstappen ook wel hebben, want kijk, het is ongeveer het hele... Nee, het halve rechte stuk wat hij achter heeft. 4.2. En dat begon in rondje nummer 46 met 6.8.
0: Nee.
1: 46.
0: Het was in lap 44 was het 8 seconden.
1: Ja,
0: toen begon het.
1: 46 ben ik begonnen, dus dat was 6.8. Dat is een tussenstopje.
0: Lap 52. Wat is het nu? 4.2?
1: Bortoletto, voor Audi weer in de punten bezig, hè? Zie je dus dat Audi en Racing Bulls in race pace bij elkaar zitten. Hadjar is gewoon van de topteams de langzaamste. Niet als persoon, maar krijg je het niet voor elkaar. Want als Verstappen vijfde ligt en hij ligt erachter, is er niks om over te schamen. Maar dat zijn wel, hè, de Mercedes, McLaren, Ferrari en Red Bull. En dan komen Racing Bulls en Audi bij elkaar. Die beide Aston Martins 14e en 15e in koers.
0: Ja. Niet slecht.
1: Trouwens, sorry dat ik het zeg, maar het is wel pas de tweede keer dat allebei de Cadillacs uitvallen dit jaar. Dus ik riep wel, het ding flikkert bij het minst of geen staat elkaar. Het gebeurt dus niet zo vaak dat ze allebei uitvallen. Dus de tweede keer, de andere keer was Oostenrijk.
0: Perez heeft de pit gehaald in ieder geval.
1: Antonelli heeft natuurlijk al even aan de leiding gelegen. Dat ligt hij nu dan niet, maar dat is wel al 10e op een volgende Grand Prix. Dat hij even aan de leiding gelegen heeft. 3.7, het gaat nu wel hard. Heeft Giampiero goed uitgerekend.
0: Maar de grote vraag is, gaat Antonelli het trekken? Want anders heeft het natuurlijk ook geen zin voor het podium dit.
1: Ja, maar wat er ook gebeurt, je zal helemaal er voorbij moeten. Anders is het sowieso niet.
0: Ja.
1: Lando, pas op die lock-ups in bocht 1. They'll finish the stint. Oftewel, die zorgen ervoor dat je deze stint niet af kan maken. Die slopende stint is wat ze eigenlijk zeggen. They'll finish the stint. Zelfs qua nieuws uit het paddock een relatief rustig weekend geweest in Boedapest. Normaal komt er wat meer naar boven, maar ik denk dat de hele goede gemeente zo druk geweest is met van waar moeten we nog naartoe met een Grand Prix aan het einde van het jaar. De Bahrein Grand Prix wilde terug. Nou, in Bahrein gaat het natuurlijk niet gebeuren, want zodra de bommetjes overgaan, dan vallen er minimaal die terugkomen een paar in Bahrein, omdat daar een joekel van de Amerikaanse basis zit. En dan hebben ze nu de oplossing dus.
2: We don't think we have a tie life, so press and hold boost, press and hold boost.
1: Wow, Kimi moest nog binnen en is niet blij. Waarom kunnen we niet door? Nee, dat wordt niks. En hier komen dus antwoorden op jouw vragen en op andere. Waarom kunnen we niet tot het einde? Ja, dat gaan we niet halen. Ja, als hij het niet gaat halen, gaat de rest ook niet halen. En dan moet hij nog opleggen dat hij niet achter Leclerc terugkomt. Ik heb nieuws voor hem, hij komt achter Leclerc terecht. Daar is hij. Oeh, hij was niet happy. Ja, en dan ook nog een keer, dat snap ik dan niet. Weer naar een harde band gegaan.
2: Lando, you're clearly the fastest car. I've nothing to prove, so the snaps in 4 and 8, no more.
1: Lando, reis even rustig. Je hebt duidelijk de snelste auto, dus ja, de snaps die we zien, die momentjes overstuur in bocht nummer 4 en bocht nummer 8, dat hebben we helemaal niet meer nodig. Want dat is natuurlijk het punt waar hij eerder afschoot, bij Menzel. En de andere is dan bij Buda, vlak voor Pest.
0: Kap er nou mee, denkt hij.
1: Nou, maar ik vind het een goede boordradio van vriend. Rustig. You're clearly the fastest car. Hij ligt nota bijna 12 seconden voor op zijn teamgenoot. Bij een virtual safety car heeft hij een gratis pitstop.
0: Ja.
1: Bij een safety car heeft hij een gratis pitstop. Maar ja, we hebben eerder van Verstappen boordradio's gehoord, dat hij vroeg, wat is de snelste raceronde? Ja, dat gaan we niet doen. Wat is de snelste raceronde? Ja, dat gaan we niet doen. Snelste raceronde. Niet meer doen, Max. Dat is de korte samenvatting van wat er daar gebeurde toen. En Lando heeft natuurlijk wel wat te bewijzen, want de man is regerend wereldkampioen en heeft dit jaar nog niet gewonnen. En jaagt dus op zijn pas, moeten we netjes zijn, 12e overwinning. Dat is wel wat anders dan 71 voor Verstappen, 106 voor Lewis Hamilton of 32 voor Fernando Alonso, die daar de nummers 1, 2 en 3 in zijn.
0: Ook George Russell moet nog naar binnen.
1: Dat zal toch wel?
0: Hartstikke idee, daar komt hij.
1: Niet gemeld.
0: Ah, hij staat er niet bij.
1: Nee, maar ik bedoel, niet vanwege het bandenreglement, want hij had al een stap.
0: Ja.
1: Of is dit zijn eerste... Nee, dat is niet de eerste stop.
0: Nee.
1: Nee, oké. Okay. Nee, maar dat je zegt, moet nog naar binnen.
0: Ja, ik denk, die had hem toch veel langer door kunnen
1: rijden. Ze roepen hem nog naar binnen. Ja, oké. Ja, maar ja, dat is Mercedes. Als ze bij de een doen, dan zijn ze vaak bij die ander. Nou, laten we dat ook maar doen. Hebben we nog wat?
0: Verstappen 2,8 seconden achter Hamilton.
2: Which position are we? So currently P6. Potential for a P2 here, Kimmy. We've got a big offset on tyres.
1: Maar liggen we zesde, maar wellicht tweede, want we hebben een groot bandenvoordeel. Offset on tires betekent in dit geval, ten opzichte van anderen, zien we er veel en veel beter uit. En Verstappen zit inmiddels op 2,4 seconden van Lewis Hamilton.
0: Die weer 1,8 seconden ja, achter Piastri zit.
1: Piastri tweede, Hamilton derde. Verstappen komt echt met rassen schreden dichterbij. Die keuze naar die softband kan hem nog heel veel gaan brengen. En op dit moment hoeft hij voor een podium maar één iemand in te halen. Maar goed, als zij dan ook nog Antonelli rekenen voor een mogelijke P2... dan moet hij dus ook nog Verstappen in gaan halen. Maar ja, Antonelli zet wel even de snelste race onder neer in 1.22.5.
0: Wat gebeurt er? Oh,
1: hij gaat stuk. Piastri.
0: Hij gaat stuk.
1: Oscar Piastri, zijn auto gaat eraan in de 56ste van 70 ronden. En daar is het podium. En daar komt die virtual safety car. Eerst nog een track hazard. Rechts voor. Snel een versnellingsbak eruit. I lost the gearbox. Man, oh man, oh man. Norris Hamilton Verstappen. Wah! Virtual safety car. Wie doet wat? Ja, nu gaan we er een paar nadenken. Want Verstappen zit niet zo ver weg. Als Hamilton nu naar binnen gaat, geeft hij die plek. Als Norris nu naar binnen gaat, geeft hij die plek. Er zit ook niemand meer met één pitstop daar.
0: Dan zit Antonelli wel een beetje broos.
1: Even luisteren. Wah! Zijn hoofd gaan. Je hoort die klappen. Het trapt gewoon door, hè?
3: Hoor je het?
1: Hij denkt gewoon... Ja, hij is naar binnen. Ja, oké, maar Norris heeft 20 seconden. Dus dat is niet spannend. Dus Norris kon dit leien.
0: Lewis ook.
1: Zeggen. Ook naar soft. Gaat Lewis ook naar binnen?
0: Ja.
1: Oh, dan gaat hij proberen aan te vallen. Tenzij Verstappen ook naar binnen gaat.
0: Ik denk het niet. Ik denk dat de stopper doorrijdt.
1: Ja, je gaat een trackpositie pakken. Naar gebruikte softs. Ja, Verstappen naar 2. Trackpositie. Ja, want dan ook naar gebruikte softs. Ja, dit zijn die late virtual safety cars, hè. En Leclerc. Ja, dan Leclerc op Antonelli. Oh, weinig. Gaat Antonelli, heeft Antonelli wel pech dat Paul naar zijn stop dit nu gebeurt. Aan de andere kant, hij krijgt er wel, kijk, trackpositie, podium van. Maar dan moet hij wel een paar mannen van zich af gaan houden die op soft rijden. Oh. Huh? Hier zal wel een vraag over komen. Ik zie. En in de balk stond Antonelli als derde en Hamilton als vierde. En nu zie ik een soort van inhaal van Hamilton. Maar goed. Het is wel fijn dat de virtual safety car is, die inmiddels trouwens alweer weg is. Want dan gaan we gewoon door op race pace. Dan heeft Verstappen natuurlijk op dit moment ook nog.

0: just talking it through.
1: Ja.
0: Kijk wie je was.
1: Ja, het was een trucje. Te laten zien op die safety car lijn dat je ervoor zat. En dan moet Lewis straks die plek teruggeven, hè, als dat waar is. En als Ferrari slim is, zeggen ze give back the position. Hè, want dan heb je geen... Gaat hij doen.
2: Ja.
1: Kijk maar, gaat hij doen. Nou.
2: Give the position back.
1: Heel slim, want dan haal je het compleet uit de klauwen van de wedstrijdleiding. Ja. Heel verstandig gedaan. Beste call van de dag.
2: Nou, nog 12 ronden te gaan.
1: En dat gaat nu voor het podium, hè?
2: En Antonelli en Hamilton jagend op Verstappen.
1: Ja, oké, maar die moeten dan 10 seconden dichtrijden. Zeg ik dat goed? Ja, 9 seconden. Ik wens ze heel veel succes. Want het is nu ook niet zo dat Verstappen op hele oude banden staat.
2: Ja, het kan.
1: Goed.
2: Een ontketende Antonelli?
1: Ja. Je moet alleen maar hopen dat Lewis die soft aan de gang krijgt... en die daar nog even gaat overlopen lopen pushen bij Kimi. Dat is in het voordeel van Verstappen.
2: Olly Beerman krijgt nog even een straf van 5 seconden... voor ignoring blue flags. Dus dat is net zo zwaar als iemand eruit tetsen.
1: Ik had een slok koffie in mijn waffel.
2: Ja.
1: Belachelijk. Want dat is een safety issue. En hier... Sainz ramt gewoon tegen Oscar Piastri aan.
2: Dan gaat, maar in de
1: dan gaat daar de Slingsby-pak niet van kapot. Maar dat staat niet in verhouding met elkaar. Echt niet. Echt niet. Eerste DNF van Oscar Piastri in het seizoen. Want hij startte niet in Australië en China. Dan kun je ook geen DNF hebben. Dan heb je een DNS.
2: In start. Does not start. Did not start.
1: Dus gaat er ook geen 1-2 komen voor het team van McLaren. Gaat er wel iemand een overwinning pakken in 2026... die hij nog niet had als het Lando Norris is. Ook als het Max Verstappen is. Niet als het Antonelli is.
2: Wie is er snel onderweg? Ja. Charles Leclerc op P5.
1: Ja, maar die heeft vrije lucht, hè? Zit 7 seconden achter Lewis Hamilton.
2: Rijdt 2 seconden sneller dan Lewis. 2 seconden?
1: Ja, vrije lucht. En Lewis wordt in de basis, niet helemaal, maar een beetje opgehouden, Antonelli. Verstappen rijdt 23-4. Antonelli rijdt 22-4 op die harde band. Hello. Dus Lewis moet meer zijn best doen om Antonelli onder druk te zetten. Maar ja, Antonelli is aan het vechten voor een podium. Dus nou, nu ben ik nog steeds benieuwd of over 10 ronden Giampiero zegt... you might have some fun at the end. En als hij deze tweede plaats weer binnenhaalt... ga ik niet zeggen, want hij heeft er hard genoeg voor gevochten vandaag... dat het een mazzelpodium is, maar ik ken Verstappen goed genoeg... die zegt, ja, dit is more than we bargained for. Dit is meer dan we vooraf opgerekend hadden. Ook Lewis Hamilton met een big, groot moment. Achterkant van de auto glijdt weg in bocht 3, uitkomen daarvan. En meteen is hij de aansluiting even kwijt bij deze Kimi Antonelli. Echt een groot moment. Net iets te ver buiten de lijn. Achterkant van de auto die begint te glijden. En dan komt naar standaard. Handjes boven de cockpit in een reflex. Dan weet je dat je hem dik moet opvangen. Nu kan hij dit eerst weer gaan dichtrijden. Komt hij misschien ook wel even achter dat hij vrijelijk wat meer heeft. Hier dat moment. Vanuit de lucht gezien. Nou, hij zit te ver naar buiten. Kijk, komt hij achter bijna bij die witte lijn. Voilà, dikke drift. Wel 6,9 qua drift. Dat was niet zo lang. En het was maar 2-wieldrift, geen 4-wieldrift. Die met die hele auto wegschoof tot alleen de achterkant die ging. Keep an eye on punctures. Hou lekker banden in de gaten. Want met al het inhalen van die achterblijvers rijd ik door heel veel rotzooi heen. Hij kan natuurlijk ook gewoon zelf op zijn dashboard, want dat hebben ze. Kan hij een vierkantje voorzetten waar hij zijn bandentemperatuur en zijn bandendruk zou moeten kunnen zien.
2: In 1 rondje wint Antonelli 17e op Verstappen.
1: Ik wil het niet horen. Zit het met gat tussen Antonelli en Verstappen?
2: Je wil het niet horen.
1: Ja, 5,9. Ja, maar... Ja, kom ik weer. Ik denk dat Max met 23,9 niet aan dat Max zit. Hamilton, everything else oké. Okay. All good. Okay.
2: Lewis Hamilton... Speeding in de pitlane.
1: Ja, ik zei het

0: Omdat hij bij het wegrijven die pitstraat even zo'n momentje had. Dat deed hij natuurlijk omdat hij wist dat het spannend zou worden.
1: Met Antonelli.
0: Ja, dat het spannend zou worden.
2: Och, ja. Dat zou dom zijn, zeg.
3: Ja, speeding in de pitlane, wat kan je daar nou voor straffen geven? 5 seconden. Komt daar een
2: drive-thru
3: penalty. Geschorst voor een wedstrijd. Nou, dan moeten ze echt die gasten gewoon naar het gekkenhuis sturen, hoor. Sorry. Ja,
2: dwangbuis, afvoeren, klaar.
3: Lindblad, Lossen en Hulkenberg en Bortoletto. Ja, nee, die zien we niet bovenaan het beeld. Daar rijdt de eenzame Isaac Hartje nog. Zijn lekker met elkaar in de slag. Want ja, dat zijn ook de enige jongens die nog niet op een rondje achterstand zitten.
1: Hè? Maar het gaat wel lekker om die puntjes, hè?
3: Isaac,
1: eind,
3: Isaac en Russell. Ja. Ik bedoel, zij zitten net op een ronde achterstand. Lindblad, Lossen, Hulkenberg, Bortoletto. Het zijn gewoon een beetje aan het jojo met elkaar. Nou, dat kan ook. Dat is ook gezellig. Ik wil dat Hulkenberg hier wel wat overspeed heeft. Gevecht goed gevonden van de regie. Gaat dus om plaats 8 in de race.

0: Voor het geluid van Nico Hulkenberg. Oh. Ja, met twee auto's voor je kom je bij bocht 12 wel wat downforce op je voorvleugel tekort. Halla. En gezelligheid. En kom maar op. Achterblijvers is niet fijn, maar er moeten straks anderen ook nog wel weer doorheen. Laat dat voorop staan. Er zijn dus blauwe vlaggen. Omdat Verstappen daar zit. Under investigation. Lewis Hamilton. Hij heeft het gat naar Kimi Antonelli weer gedicht. Die op 5,3 seconden. Dit is gewoon aan de kant gaan, mag ik hopen. Dan zijn die oversteekt? Nee. Ik denk, het steekt zo over. Slecht weekend ook voor Berman. Slecht weekend voor Haas. Slecht weekend voor Williams. Laat dat duidelijk zijn. En toch, ja, drie uitvallers. Niet zo heel slecht. Andere lijnen weer. Kijk, dit is ook weer wel je voordeel van Verstappen. Dat ze hier op dit punt even...
1: Je ziet het ook, de voorsprong.
0: Kijk hier nog een keer. Lekker. Lekker wel.
1: Het was 5,1, het is nu 5,5. De achterstand van Antonelli op Verstappen.
0: Daar kan ik overheen. 5,7.
1: Ah, 6. Mooi.
0: Ja,
1: dit getrut.
0: Dit kost tijd. Maar ja, goed, ook daar komt als dadelijk wel weer een vrij stuk baan. Moeten zij Hartjaar dan ook nog in gaan halen? Nee, dat gat is toch te groot? 23 seconden. 44. Zou nog kunnen, hoor. Kimi Antonelli en Lewis Hamilton zijn aan het vechten. En we zitten in de laatste fase van de Grand Prix van Hongarije. Waarbij het kijken, loeren en rekenen is. Waarbij op het moment ongeveer dat wij zeiden... nou, hier zit het dan qua pitstops. Rambam, er was een virtual safety car. Ja, en dan wordt het weer een heel ander verhaal. Oscar Piastri was de reden van de virtual safety car. Dat je achter het stuur van je auto zit of net geen belletje. Je denkt, ja, wie was het ook alweer? Nou ja, Oscar Piastri. Met een kapotte versnellingsbak. Hamilton sluipt daar slim voor.
1: Gaatje na Verstappen wordt langzaam toch weer ietsje groter.
0: Ja. Dat is ook gunstig. En de rondetijden vallen nu ook weer de kans van Verstappen uit. Want het is gewoon afgelopen. Het heeft gewoon een volle seconde gekost, hè. 25-0 de rondetijd van Kimi. 24-0 de rondetijd van Verstappen. 22-4 de rondetijd van Lando Norris.
1: Die zit op een tijdje op stampen, zeg.
0: Ja, maar ja, alle fans van Lando gaan ontzettend blij zijn. Want dit is toch wat je wil als je wereldkampioen bent. En je had nog geen pole, dan pak je een pole. Dan zit je, ja, maakt me niet uit, ik wil de pole hebben of ik een wereldkampioen ben of niet. Maar het tast je eer aan dat je niet als wereldkampioen door kunt stoten. Dat je eigenlijk nu al kunt zeggen... nou, die titel ga ik waarschijnlijk niet prolongeren. Dat is pijnlijk. Tijden tussen de ronde tijden tussen Hamilton en Antonelli. Jojo wordt natuurlijk een beetje omdat er allemaal achterblijvers tussen zitten. Maar we kunnen nu met 5 ronden voor het einde, 6 seconden... kunnen we wel stellen dat het podium van Verstappen er beter uit gaat zien... dat van Lando Norris ook. En dat Antonelli toch nog op moet letten wat die Lewis Hamilton kan op die softband. Laat ik het dan maar zo zeggen.
1: Ja, Lewis is de enige die het podium nog kan veranderen, denk ik.
0: Ja. Gaat soms wel weer met stappen. Want nu was Antonelli weer een volle seconde sneller dan Max. Maar ja, met 6 seconden en 5 rondjes gaat Verstappen dat hij weggeven. Dan denkt hij, kom maar hier. Maar je wilt het zover niet laten komen. Dus hopelijk kan Verstappen nog een tandje bijzetten. Maar we zien niet veel groene minisectoren. Dus dat zou dan betekenen van niet.
1: Ik vind dat ze ook wel weer veel tijd nodig hebben voor Lewis Hamilton, hoor, voor die straf.
0: Ja.
1: Oh ja, nou kijk, Hatzee. Daar komt hij.
0: Roep hem maar, want je weet niet of hij in
1: 5 seconden.
0: Oké. Okay.
1: Dus wordt bij zijn eindtijd opgeteld.
0: Ja, dus moeten ze dat nu tegen Leclerc roepen. Want die moet zorgen dat hij in de buurt blijft. Maar Leclerc rijdt nog harder dan Lewis Hamilton, dus dat komt wel goed. Dan moeten ze ook tegen Antonelli roepen.
1: Ja.
0: Want dan heb je ook nog de kans dat Lewis Hamilton Verstappen gaat aanvallen. Als daar wat gebeurt. Want die krijgt hij dan op start-finish. is dan de tweede straf van het weekend voor Lewis Hamilton. Waarbij er altijd mensen riepen, als Lewis Hamilton niets heeft, dan krijgt hij geen straf. Maar ja, dit soort dingen kunnen ze niet omheen. Vijf seconden tijd penalty voor Lewis Hamilton. De Ferrari-fans zullen vertiefd zijn, maar dit zijn overduidelijke en heldere dingen. Net als dat ophouden gisteren van Piastri. Ja, daar kan je echt van alles van vinden, maar het was een beetje duidelijk. En dit is ook gewoon, ja, natuurlijk proberen die dat. Lawson keurig aan de kant. En goed. En verstandig. De vraag is nu, gaan ze het aan Lewis vertellen?
1: Ferrari kennende, gaan ze dat wel doen?
0: In het verleden was het allemaal met gedoe en dan kwamen er discussies en dat soort dingen. Ik weet niet of ze het doen. Dat zou natuurlijk ook kunnen zijn dat hij daardoor dit gevecht opgeeft. Waardoor ze niet in de situatie komen dat Antonelli... Hij kan Antonelli ook in een fout dwingen. Waardoor het nog allemaal weer anders zou kunnen zijn.
1: Hij kan Leclerc helpen.
0: Nou, hij kan ook als hij Antonelli een fout dwingt. Kijk, hij hoeft maar 3/10 weg te rijden. En die 5 seconden straf is safe, hè? Dus ja. Leclerc is degene, die moet erop als een dolle. Charles. Pak 3/10. Ja, 4.5.
2: No exit curbs. That's maybe what happened to Oscar's car.
0: Geen curbstones pakken bij het uitkomen van de bocht. Dat is wat er wellicht gebeurd is bij de auto van Oscar. Dan heeft Oscar wellicht gezegd gearbox, maar dan zou het dus ook een driveshaft, een aandrijfas kunnen zijn. Ja, ik denk niet de binnenkant van de gearbox niet zomaar aan. Ja. AWS zegt nu ook wat wij al zeiden. Verstappen gaat niet te binnen bij die virtual safety car vanwege trekpositie. En dat is het enige wat hij gedaan heeft. Dat heeft hij goed gedaan. Maar ik had nog wel willen zien of hij Lewis Hamilton op de baan had kunnen inhalen. Dat zag er op dat moment zeker niet uit. Maar dan is het weer strategisch een briljante call. En dat is zo leuk.
1: Weer wakker.
0: En daar houdt hij zich ook wel aan vast. En dan komt er weer een podium bij. We moeten er ook allemaal niet gek en lullig over doen.
1: En die Hadjar op de 6e plek zorgt toch weer voor goede punten voor Red Bull Racing.
0: Ja, en dan stonden Antonelli en Verstappen natuurlijk op dat podium in België.

0: 66 van 70, langzaam maar zeker moet je de papieren erbij gaan trekken om uit te vlooien wie, wat, waar en waarom.
1: Zoals het nu blijft, haalt Verstappen Piastri in het kampioenschap. Schiet hij één plekje naar boven.
0: Daar was er straks inderdaad nog het een en ander over te doen.
1: Maar ja, Lando pakt meer punten dan Verstappen, dus jammer.
0: Vierde podium voor de Nederlander, hè, gaat het dan worden. Tja, Antonelli, België. Met Leclerc en Verstappen. Tweede podium op rij voor de Nederlander.
2: And we got 5 second penalty for speeding into the pit lane.
3: Our penalty is like crazy.
0: Nee. Ja, sorry. Hij voelt dat zo, maar ik heb het net ook al gezegd. Die van gisteren was terecht. En deze, ja, dit is ook gewoon een meting. Klaar, dit is... En hij doet nu alsof ze gewoon allemaal zijn postcode op die penalty gezet hebben. En tegen de postbus, postbode gezegd hebben, flikkers allemaal maar Lewis door de voordeur. De handing out penalties like crazy.
1: Ze hebben Gaston Starveld gebeld.
0: Ja. Ja.
1: En die komt met al die penalties.
0: Goedemiddag, Lewis. Hier is een penalty. En daar is een penalty. En jij krijgt een penalty. Nee, Oprah Winfrey. Dat is het ook weer niet. Laten we niet vergeten, jongens, dat Lando Norris vandaag een erg goede wedstrijd geleden heeft. Even zo'n momentje gehad achter Oscar Piastri. De haters zullen zeggen, ja, maar Piastri moest dan uitvallen en bla, bla, bla. Maar hij zat daarvoor ook al van... En dat was natuurlijk al gebeurd dat hij naar binnen kwam.
1: Hij was wel lekker aan het pushen bij Piastri.
0: Ik kan 10 seconden winnen, dus Piastri naar binnen en bla, bla, bla, bla, bla.
1: En je kan het ook positief zien. Hij heeft Piastri enorm onder druk gezet.
0: Ja. Erg goed gedaan. Helemaal niks mis mee. Inderdaad, kampioenschapswise...
1: En als het zo blijft, haalt de grote vriend van Grand Prix Radio, Arvid Lindblad, ook weer een puntje.
0: Ja, knap. Stappen inderdaad voorbij Piastri. 109 punten dan. En Piastri blijft op 92 hangen. Norris blijft vijfde. Daarboven verandert eigenlijk niks. Hamilton komt wel wat dichterbij. 3 punten. Dat is ook niet die hovel heftig. Maar dat is interessant. De constructeurs gaan de Racing Bulls naar 66 punten. Dat is ook wel weer goed. En Red Bull Racing pakt vooralsnog 26 punten vandaag. Met die twee auto's. Dat is dus, ja, dat is dus meer dan McLaren. Ferrari door de posities was rijden, maar 22. Ja. 70 van 70. De final lap op de Hongaroring. Zal nooit zo mooi worden als de final lap die we in Zandvoort gaan krijgen. De eerstvolgende Grand Prix op de kalender na de zomerbreak. En zoals Carlos Sainz voorafgaand in onze voorbeschouwing zei... ja, je gaat erin met een high of je gaat erin met een low. Nou, Sainz gaat de zomerbreak in met een low. En misschien wel een hele diepe low. En hij moet echt een diepe verontschuldiging gaan brengen... aan het adres van Oscar Piastri vanwege de touché. Maar Lando Norris gaat dat doen met een echt geweldige high. Zijn laatste overwinning was in Zandvoort 2025... Hier komt zijn 12e. Zijn eerste was in Miami 2024. En hij is dit weekend gegroeid, beter geworden. En pakt dus 25 punten en de overwinning op de Grand Prix van Hongarije. Net als vorig jaar. En dat is natuurlijk ook wel weer een fijne. Daar komt Verstappen naar een tactisch mooi bevochten. Links en rechts op mazzel gehad, ook met die gridpositie. Maar wel welverdiende tweede plek, hoor. Toch weer naar het podium. Zijn eerste dubbele podium op rij dit jaar. Antonelli wordt derde. Hamilton wordt dan nog vierde. Leclerc wordt vierde. Want Hamilton laat dan 17e aan het einde van de rit liggen. Zal hij de P erin hebben. En Hadjar dan eenzaam. Zie je dat? Nou ja, Russell komt nog redelijk dichtbij. Op 2,1 seconden zeg ik dat, ja. Maar de winnaar van vandaag, Lando Norris. De regerend kampioen wint er weer één. Echt goed gedaan. Heel, heel knap.
4: What a bike. What a...
5: Beautiful. Car was unbelievable today. Well done, guys. Incredible. Bye. Thank you so much for the car. Nice to finally be able to do it all for you again.
0: Mooi.
5: So it's like it's been a while. So congrats, very well deserved. The hard work pays off. Just keep it going. Thank you very much. I love you all.
0: Goeie tekst. Hè. Bedankt voor de auto die je me vandaag gegeven hebt. Want ik heb eindelijk weer een auto waarmee ik een beetje kan wat ik wil en wat ik zou moeten kunnen en wat ik doe en whatever.
1: Uiteindelijk toch nog een black and white flag voor Bortoleto.
0: Voor?
1: Track limits. Nee, die had Antonelli ook wel kunnen krijgen, want die zat ook op de limit, hoor. Hey, poeh.
0: Op de track limit.
1: Ja. Ja, op de limit van track limits.
0: Ik maak hem gewoon. 14e overwinning van het team van McLaren op de Hungaroring. En daarmee zitten ze goed. Nou, wat zegt Max?
6: That is an excellent drive, Max. Really, really, really spot on. I think the VSC's robbed you of a showpiece finale, but nonetheless, you can be proud of that final stint. And some great moves in there as well, so fantastic job.
7: Yeah, and you had a second today, it's unbelievable. Great result. Well, I've got a lot out there, so...
0: Heerlijk antwoord, hè? How the hell did we get second today? Hoe zijn we in Nederland nou tweede geworden? Ja, maar dat is dus het mooie, het werkt zo goed daar. Het is zijn inzet en hun slimmigheden.
1: Ja.
0: Ook wat ze, want dat heeft hij misschien in de wedstrijd op dat moment niet zo gevoeld, wat ze deden met Hadjar, even dat momentje, is allemaal mede bepalend. Buitenblijven, undercuts, en hij heeft natuurlijk gewoon, maar dat weten ze, hij haalt het maximaal uit die auto. Wat hij er ook over klaagt, hè, want dat was niet goed en dat was niet goed, maar hij blijft stampen. En dan is het een mooie overwinning. Voor Lando Norris. En voor Verstappen in de tweede positie. Het was een overwinning op jezelf, zo bedoel ik het eigenlijk. En want als je de hele wereld mag geloven... en alles wordt tegenwoordig uitvergroot en uitvergroot en uitvergroot... en nog verder uitvergroot... dan is het helemaal niks en kut en kloot en whatever. Maar ja, dan zie je ook... dat was het bij McLaren ook als regerend constructeurs... en die krijgen ook het lek weer boven. Op een baan als deze. En de volgende keer kan het weer helemaal anders zijn. Alhoewel Zandvoort en deze Hungaroring wel redelijk wat overeenstemming met elkaar hebben. En waar zitten ze dan nu met de... Nou, niet met de handen in het haar, maar waar krabben ze zich achter de oren, Jack?
1: Bij Mercedes.
0: En bij Ferrari.
1: Ja.
0: Geen één van de Ferraris op het podium. Dat is hier, hè, nogmaals, jij zei het ook. Lando Norris roept, voor dit weekend had ik mijn geld op Ferrari gegooid hier.
1: Maar waarom begin je allebei op de softband?
0: Omdat je... Ik denk, wij zijn te braaf. Wij denken, nou, dan gaan we met één auto wat proberen... en dan zien we met die ander wel. Zij zeggen gewoon, wat, volle bak erin. Fuck it. En dat is wel het grote verschil. Ik vind de kreet van de dag, how the hell did we get second? Dat vind ik toch wel mooi. En dan,
1: Maar die inhaalactie, jij.
0: Ja, die was ook goed. Ja,
1: ik zie hem nog zo voor me.
0: Ja, hij is geweldig.
1: Wie was dat, Lindblad of Lossen?
0: Lindblad.
1: Lindblad was ertussen.
0: Einde rechterstuk.
1: Dat was een soort spa.
0: Nee. Zo was hij uiteindelijk.
1: Die was wel heel snel.
0: Hij dook nog een keer aan de binnenkant van Lewis Hamilton. Nee, echt heel, heel, heel goed. En Antonelli, ja, jongens, even ere wie ere toekomt. Ook zijn problemen gekend. Ook met een gridstraf begonnen. En dan zou je dus kunnen denken, ja, misschien heeft hij wel de beste auto gehad vandaag. Ja, maar hij heeft niet gewonnen, maar wel weer drie verschillende mannen op het podium. Dat is ook wel weer leuk.
1: Hier is je bonnetje, Lando. Statiegeldbonnetje.
0: Top speed of the race, Carlos Sainz. Sainz zit even in het hoekje waar de klappen mogen vallen wat mij betreft, hoor. Want dat vond ik erg dom wat daar gebeurde. Maar goed, daar zal onze vrolijke vriend... Oscar Piastri al wat over zeggen. Snelste raceronde vandaag. 1.22.0.0.0.0. En daarachter weten we het niet. Van Charles Leclerc. DHL en fastest lap. Ik zie ook steeds meer coureurs die als ze uitstappen, omkijken en denken... waar loopt die best Fulham? Die gewoon doorlopen en om een hoekje duiken. Zeg van, doei, moet ik met die man? In het kampioenschap Kimi Antonelli op 219 punten. Lewis Hamilton op 169. Russell op 160. Charles Leclerc op 138. Norris op 128. Verstappen op 109. Alle anderen daarbuiten niet boven de 100 punten. Dus ja, that's what it is. Hij heeft het over moeten rijden.
1: Okay,
0: even. Ik heb een rood hoofd. Maar het moet er even voor zitten. De camera in je snuffert. Zit je ook niet altijd op te wachten. In de schaduw puffen. Wel een duimpje. En hij was volledig in controle, Lando Norris. Echt serieus. Zich niet gek laten maken op het moment dat hij de leiding nog niet had. Piastri natuurlijk in het begin er wel voorbij. Nou, dat is nou blij. Het is wel grappig dat... Iedereen kan het goed vinden met Kimi Antonelli en hij met iedereen.
1: Ja.
0: Al die gasten hebben een afgelopen woordje. Hij heeft voor iedereen een woordje. Dat is ook zo'n ding.
1: Maar ik heb Max nog niet gezien hier bij de Cubussen. Waar is Max?
0: Er ligt een cap.
1: Ja, die ligt altijd klaar. En je horloge ligt ook altijd klaar.
0: Het was ook niet dat hij... Oh, daar komt hij aan. Ja. Bij de weging geweest. Het was ook niet die uitermate enorm oververmoeid en alles klonk. Ja, maar je weet het nooit, hè? Wel dan, mate. Toen je helemaal schone lucht had, was het bye. Het is ook wel grappig dat Lennon Norris zich ontzettend hard uitgesproken heeft gisteren over de reglementen. Hè? Dat hij roept, het is allemaal kut en het is allemaal dit, het is allemaal dat, het is allemaal zo. Diezelfde Lennon Norris, toen Verstappen dat vanaf de eerste uur riep... ach, hij zit te zeiken, want hij roept het alleen maar omdat hij niet kan winnen. Maar nu komt hij erachter dat alles wat Verstappen over die reglementen geroepen heeft...
1: waar was
0: gewoon, hij zegt. En hij heeft, dat vind ik ook nog wel knap, want dat is toch een politieke tekst die hij uitgegaan heeft. Hij zegt, om Cadillac en Audi te pleasen, zijn we naar dit reglement gegaan. En dat hadden we nooit moeten doen. Vind ik een uitspraak.
1: Waarheid?
0: Nee, compleet. Want die hebben gezegd, ja, we doen wel mee, maar dan moet het wel meer elektrisch zijn. Moet het meer electrified. En,
1: anders komen we niet.
0: Ja. Electrification.
1: Ja. Even kijken, wat hebben we nog vergeten? Alonso 14e geworden. Stroll 13e geworden.
0: Nou, beide auto's in die top 13. Dat is in die top 14. Dat is gewoon goed
1: gedaan.
0: En is Alonso weer slim, hè? Denk ik dat hij gewoon het einde die Stroll voorbij heeft gelaten. Van, James Hinchcliffe. Wordt een lang verhaal.
1: Maar Lando, kom dan.
0: Moet er ook bij. En wie houdt hem er vandaan?
1: Ja, ik ga het niet zeggen.
0: Bully Binsulium.
8: Well, it's high fives and applause all around here for Lando Norris. Lando, 12th career victory, back-to-back here in Hungary. It was a dominant day, but it didn't start necessarily the way you were hoping. Walk us through what happened on that first lap with Oscar in turn two.
9: I'm tired. What happened? I don't know what happened, to be honest. I just kept losing the rear. I had like three or four big snaps. Felt horrible, and of course Oscar did a good job to get the cut back and get back past, so I think I was just a bit wide in the dirt, and game over for the first lap. But man, I was pushing like hell to try and force him into a mistake or something. My pace today was probably some of the best pace I've ever had. The car was beautiful to drive, and I felt very confident, so a great race, and to get it back in terms of going long, which is certainly not what I was expecting, but the pace was so good I could always extend the stints, and fresh tires then always won me the race, so just happy to be back and see the number one again.
8: Yeah, number one in victory lane for first time with you on this car as world champion back in the winner's circle. The team did a lot of effort, a lot of work to get the upgraded car here. It's obviously worked well this weekend. Are you confident in what you're feeling behind the wheel that this kind of performance is going to carry forward?
9: I want to believe so. Considering how good it felt today, I certainly want to believe that we can continue it. There's going to be moments where we're going to struggle more, moments that might be even better, but we know this track is a good one for us. It's probably one of my best suited tracks of the year, so this is maybe as good as it can look for now, but I certainly believe we can still win races. I knew it was coming, and like you said, the team have put so much work in to make it a car that can finally win again. It's nice to be able to do it for them.
8: All right, we'll come back to you in a sec. Max Verstappen, it's been a difficult weekend for Red Bull. We've heard comments on the radio, balance issues, shifting issues. The car's aerodynamically broken. You're standing here P2. Is this beyond what you were expecting coming into today?
9: Yeah, for sure. I mean, I didn't expect to be on the podium today, but we worked hard for it. I think the start was decent, you know, to get through turn one and two. Then after the first stop to get back ahead of Lewis, under braking into turn one. And then just trying to survive on the compounds, trying to make the right calls with the strategy as well. So, yeah, very happy considering, you know, to be second here.
8: Yeah, some great battles on track there, especially Lewis Hamilton. A great dive bomb into turn one there. Just walk us through some of those battles that you had on track.
9: Yeah, I mean, I saw the opportunity as my only one, and I just went for it. We're good on the brakes, so that helped, but it was all under control.
8: Very good. Congratulations. And Kimi, you look hot. You look tired. We've talked about how hot it is this weekend. What was it like inside the car physically?
10: Yeah, it was a tough race. It was really hard to overtake, so we had to do something with strategy. And initially we tried to go for the one stop. Oh, I lost the mic.
8: We got you.
10: And so yeah, then you know, I tried to go for one stop, but then they told me that the tire was too much on the limit, so we stopped. And then yeah, with the virtual safety car, the two Ferrari box, and I knew it would have been very hard because I wasn't hard, they weren't soft, but yeah, luckily, you know, we managed to keep them behind.
8: Kimmy, we're halfway through the season now. We head into the summer break. You've extended your lead in the championship. More than two full Grand Prix wins is the buffer. Could you ever have imagined being in this position halfway through the year?
10: No, not really. And of course, I'm very happy. And is the best way to go into summer break. I think today was big damage limitation. And yeah, we got to keep pushing because it's you know, second half is going to be hard, but we'll try our best.
8: All right, well, great recovery today from P7. Congrats on the podium. Lando, we talk about momentum in this sport a lot. You head into the summer break off the back of a great result. How important is it to keep the spirits of the team up going into a break like this?
9: It helps, that's for sure. It helps you get through it. I mean, the team are still working hard to bring even more to the car. I mean, we have tough competition. The Ferraris are quick. Kimi's the one that's just always there every single session. He's doing a good job, you know. So if we wanna come back, we need a lot more of these, and we need to keep putting pressure on our competition. But today or this weekend was a perfect weekend for us. But it's going to be tough. So we'll keep pushing. We'll keep working hard. I owe the team a lot. They've done an amazing job to even get back to winning races at this point. So I'm proud. We need to enjoy a good break. We're all going to enjoy a nice break and some time off, and hopefully we come back even stronger.
8: Got big plans for your time off?
9: Just sleep. That's all.
8: Catch it. Well, you've earned it, man. Congratulations.
9: Thank you very
8: Lando
9: much.
8: Lando Norris, Max Verstappen en Kimi Antonelli, your top three.
11: Als hij slim was, die Lando Norris heeft gezegd, ik had helemaal geen zomerbreak willen hebben, want ik wilde het momentum doorzetten. Dus je weet nu niet wat er gaat gebeuren. Grote tevredenheid, links en rechts. Kimi ook. Ja, mazzeltje dit. Ferrari's allebei naar binnen met die virtual safety car. Tja, krijg je die dingen. Oftewel, Lando Norris wint de Grand Prix van Hongarije voor Max Verstappen en Kimi Antonelli. Dan hebben we nog over Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Isaac Hadjar. We hebben het over de zesde plek, zevende Russell. Achtste plek voor Lawson, Hulkenberg 9 en Lindblad 10e. Weer een Audi in de punten en weer een Racing Bull in de punten. Alle anderen niet. Piastri, Perez en Bottas waren de uitvallers van de wedstrijd van vandaag. Heb jij nog een best of the rest uit je hoofd zomaar?
12: Nee, niet echt. Maar wat ik wel bijzonder vind, die Racing Bulls allebei weer in de punten. Dat vind ik toch best knap gedaan.
11: Ja, oh ja, Lawson natuurlijk ook met de achtste positie goed te zien. Lando Norris, zijn eerste overwinning met het startnummer 1. Wie weet is dit iets voor wat er nog zou kunnen gaan komen. Betekent voor ons, Jack, dank voor deze.
12: Ja, dat is een mooie.
11: Volgende wedstrijd is de Grand Prix van Zandvoort. En dan hebben de hoge heren jou daar enorm hard nodig. Dus dan, ja, dan mag je niet eens komen.
12: Nee, ik wil ook niet.
11: En dat allemaal in de zomerbreak. Maar goed, er is tot die tijd nog veel meer hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. En ook nu nog, want ja, het is nog zondagmiddag. Er is nog genoeg te doen links en rechts. Er is ook genoeg te doen om na te praten over deze Grand Prix. En dat gaat hier gebeuren op Grand Prix Radio met Rob Spijker.

0: later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Godezone FM.
1: Goedemiddag, Ajaxiden. Namens Ajax heet ik u van harte welkom in de Johan Cruijff Arena bij de oefenwedstrijd tegen Burnley FC. De scheidsrechter van vandaag is de heer Nachtegaal en hij wordt ondersteund door de heren De Groot en de heer Balder. U krijgt van mij de opstelling van Burnley. We beginnen met de basisspelers. Met nummer 1 Max Wijs, nummer 2 Kyle Walker, de captain nummer 7 Jacob Brun Larsen, nummer 10 Marcus Edwards, nummer 11 Jaden Banel, nummer 12 Bashir Humphries, nummer 14 Connor Roberts, nummer 21 Aaron Ramsey, nummer 23 Lucas Pires, nummer 28 Hannibal Mabry en tenslotte met nummer 29 Josh Laurent. Dan nu de wisselspelers van Burnley. Te beginnen met nummer 20 Connor Edwards, nummer 3 Ollie Pimlott, nummer 4 Joel Worrall, nummer 5 Murray Campbell, nummer 8 George Brearley, nummer 9 Andreas Houtonji, nummer 15 Luke Casté, nummer 16 Shirandy Sambo, nummer 17 Alice Clark, nummer 22 Oliver Sonne, nummer 25 Kian McMahon Brown, nummer 30 Luca Coleosho en tenslotte met nummer 31 Mike Tresor. Dan nu de wisselspelers van Ajax. Te beginnen met nummer 12, Paul Reversson. Nummer 15, Marvin Muzungu. Nummer 16, Kian Fitzjim. Nummer 17, Daley Blind. Nummer 18, Davy Klaassen. Nummer 19, Don Angelo Conadu. Nummer 20, Oscar Gloch. Nummer 21, Mika Gods. Nummer 22, Lucas Rosa. Nummer 23, Steven Berghuis. Nummer 24, Mohamed Abdallah. En tenslotte met nummer 25, Pharrell Nash. De basisspelers krijgen jullie vlak voor de wedstrijd.
2: Een hele goede middag. Welkom bij Ajax Radio. De Johan Cruijff Arena is bijna helemaal gevuld. En dat voor een vriendschappelijke wedstrijd. Dat betekent dat de zin groot is. De zin in een nieuw seizoen. De hoop is ook aanwezig. En dat allemaal onder het gesloten dak van dit stadion in Amsterdam Zuidoost. Waar we Burnley FC verwelkomen. En ook hun supporters. Wij zitten weer op onze vertrouwde stek boven in de perstribune. Daar is het op dit moment niet zo druk. We zitten ook aan de enige kant van het stadion waar de stoelen niet gevuld zijn op de tweede ring. Maar verder waar wij op uitkijken. Schitterend. Rood en wit. Nieuwe shirtjes. Oude shirtjes. Maar toch vooral wel nieuwe shirtjes. En naast mij Bas Redeke. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, ik zie inderdaad de nieuwe shirtjes. Ik denk vooral nieuwe thuisshirts. Ik mis hier en daar nog wat de zwart met hazy orange gekleurde uitshirts. Die zijn natuurlijk maar net uit ook. Al was het druk bij de fanshop vooraf, zag ik op onze live vlog al voorbij komen. Het was sowieso lekker druk op het Arenaplein. Ik moest echt door de mensenmassa heen om bij de hoofdingang te kunnen komen. Nou, dat is voor een vriendschappelijke wedstrijd lang niet altijd de regel. Maar ja, het is ook een affiche wat al een beetje binnen het seizoen valt. Want er is afgelopen donderdag natuurlijk al gespeeld. Ajax won met 4-1 in Servië van Vojvodina. Een mooie start van het seizoen. En ja, dan is het lekker om daar op zondag meteen een vervolg aan te kunnen geven. Tegen Burnley, vorig seizoen gedegradeerd uit de Premier League. Dat kun je een beetje zien aan de selectie die ze hebben. Dat is een selectie met heel erg veel, nou toch dure krachten nog steeds wel. Die zijn er bijna allemaal niet bij. Een deel was op het WK. Een deel wil verkocht worden. Een deel is misschien nog niet fit. En dus gaan we vanmiddag aan de kant van Burnley veel van die klassieke Engelse voetballers zien, verwacht ik toch. Ja, je hebt ze volgens mij vaker aan het werk gezien de afgelopen jaren.
2: Nee, ik heb ze ook voor mijn neus. Dus
3: ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, zeker.
2: Ik vind het namelijk nog wel meevallen hoor. Het staat op doel een talentvolle Duitse keeper. Interessant om naar te kijken. Wijs heet de man. Hij is opgeleid bij Karlsruhe en lijkt de eerste keuze te worden. Dan achterin, van rechts naar links. Dan hebben we rechtsback Kyle Walker. Ik bedoel,
3: ja,
2: inderdaad.
3: Dat is wel een grote naam natuurlijk.
2: Het is een Engelsman, maar het is wel eentje die alles in zijn leven heeft gewonnen. In het centrum zijn Roberts en Humphries, de wat mindere goden. Linksback is Pires. En dan het middenveld, daar speelt Laurent en daar speelt Hannibal. Hannibal, een naam die je misschien deze zomer al gehoord hebt. Want hij was de tegenstander van Nederland met Tunesië. Verloren in die derde groepsfase wedstrijd in Amerika. Hij is de middenvelder die ook met ze mee lijkt te degraderen dus. Terwijl de spelers en de scheidsrechter, dat is vandaag Mark Nachtegaal, het veld op komen lopen, maak ik het rijtje nog even af. Rechtsbuiten is Edwards, die heeft nog bij Excelsior gespeeld.
3: Maar het vandaag waarschijnlijk vanaf links voorin mag gaan proberen. Al moet ik zeggen, het is een team zonder echte spits. Want de echte spits van dit team, dat is Zion Fleming. Die naam doet misschien nog een belletje rinkelen. In ieder geval bij de Eredivisie-volgers. En misschien ook wel bij de Ajax-volgers van jaren geleden. Want die komt uit de Ajax-jeugd en is eigenlijk pas echt doorgebroken toen hij bij Millwall ging voetballen. Is nu eigenlijk de vaste spits van Burnley. En lijkt zich toch op te mogen gaan maken voor een kleine promotie. Want hij zou wel in de Premiership actief kunnen gaan blijven. Misschien dat hij er daarom helemaal niet bij is vandaag. Want ja, zo'n jongen kan voor een degradant flink wat opleveren.
2: En dan komt nu de opstelling van ons aller Ajax uit de stem van Rob van Rossum.
1: Met nummer 1, Juri Heerkens. Nummer 2, Anton Guy. Nummer 3, Aaron Bouwman. Nummer 4, de captain, Juri Baas. Met nummer 5, Kayo Enrique. Nummer 6, Jinairo Johnson. Nummer 7, Maher Carrizo. Nummer 8, Jordi Mocchio. Nummer 9, Marcos Leonardo. Nummer 10, Adela Ouazan. En met nummer 11, Oliver Edwardson.

0: Dat zijn de 11 dus van de nieuwe trainer van Ajax, Michel Sanchez. Zij staan klaar in het rood met witte thuisshirt. Bas noemde het al. Het is veel gezien hier. Ja, je dacht even, je twijfelde.
1: Dat heeft ermee te maken. De pupillen van de week inderdaad. Ja, of tenminste, de vlaggedragers die liepen in het thuisshirt.
0: Ja, ja, en bovendien het shirt van Burnley. Dat is een beetje het omgekeurde thuisshirt van Burnley. Dat lijkt ook wel weer een beetje op het uitshirt van het derde shirt van Ajax dit seizoen. Het is lichtblauw met paars. De rugnummers daarop. Paars en blauw, dat zijn ook hun kleuren. Net als bijvoorbeeld West Ham en Aston Villa. Normaal gesproken Burnley in dat claret en blue. Dat zien we ook in het uitsupportersvak 417 en 416. Dat zit goed vol. Die hebben een leuke middag, denk ik. En misschien wel een heel weekend hier in Amsterdam. Ook op het minder valide platform. Daar zie ik al veel fans zitten. En iedereen natuurlijk met die korte mouwen. Lekker gewoon prima voetbal weer onder het gesloten dak van de Johan Cruijff Arena. Waar Ajax in dat rood met wit met de rug naar de zuidzijde richting de noordzijde gaat voetballen. De noordzijde, daar wordt de bal nu aangenomen door die keeper Wijs. En dat is een ander gezicht als bijvoorbeeld The Weeknd, Bruno Mars of Harry Styles. Die stonden ook allemaal aan die kant.
1: Ja, nou, de bal van Wijs is meteen naar voren geramd en onderschept door Ajax. Ouazzane, die als eerste aan de rechterkant er vandoor gaat nu. En meteen een paar man kwijt is. Dan richting tweede paal slingert, waar Edvardsen staat. Die dus vanaf de linkerkant gestart is. Even terug op Caio Henrique. Caio Henrique naar Edvardsen terug. Aan de linkerkant gaat het balletje een beetje rond. Terug op Mokyo. Mokyo nu met een actie tegenover twee spelers van Burnley. Uiteindelijk een inworp voor Ajax. Via de voet van Ramsey, die hem kan onderscheppen als Mokyo de bal slim er tussendoor denkt te kunnen spelen. Maar dat mislukt. Ajax in balbezit op eigen helft nu gegooid op je Baas. Baas naar Bouwman. Bouwman wordt niet echt onder druk gezet, dus kan hem rustig door gaan spelen naar Guy. Guy terug op Bouwman.

0: balletje meteen achter in de rond. En dan komt er wat druk van Burnley. Met Banel die flink aan het doorjagen is. Maar Ajax denkt eruit te kunnen komen. Wordt alleen dan vervolgens een voetje tussen gezet door Roberts. Waarvan wij dachten dat hij rechtsback zou spelen. Blijkt toch waarvan wij dachten dat hij centraal achterin zou spelen. Blijkt rechtsback te staan. Kyle Walker. De fans van de afgelopen jaren die veel voetbal en veel internationaal voetbal kijken zullen hem kennen. Die zat centraal achterin. Terwijl het in mijn beleving nog niet de langste man ter wereld is. Goed, hij moet het in ieder geval gaan doen centraal achterin voor Burnley. Burnley dat nu door Ajax aangevallen wordt door de as. Kyle Henrique wordt gelanceerd. Maar de bal kan sneller langs Bruun Larsen in het midden. Heeft Bouwman tegenover zich. Balletje terug op Heerkens. Die neemt hem heel rustig aan. Erg rustig zelfs. Ik schrok er een beetje van. Maar uiteindelijk komt Ajax eruit nu met Mokyo. Linkerkant Henrique gevonden. Henrique terug naar Mokyo. Mokyo net niet lekker aangespeeld. Maar Henrique is er nog bij. Balletje dan tussen Leonardo en Henrique in. Komt in de voeten van Burnley. En die kunnen nu gaan counteren met Edwards. Edwards naar Honeyball. Honeyball terug op Roberts. Nou, Roberts dan weer naar de as van het veld naar Walker. Het is eventjes veel balbezit voor Burnley die ook aan het zoeken zijn. Ik zit ook een beetje te zoeken naar wat hun formatie is. Want er wordt veel bewogen door de Engelsen. En Ajax kan er iedere keer makkelijk tussenkomen. Nu met Johnson. Johnson vecht zich langs drie man. Vindt aan de rechterkant dan wat ruimte bij Carrizo. Carrizo krijgt hem er niet langs bij Pires. Dan wordt Hannibal vastgehouden. Of Hannibal wordt vastgehouden. Uezane scheidsrechter nachtegaal fluit. Voor de eerste keer deze middag na de aftrap. Voor een vrije bal van Burnley. En Hannibal heeft hem neergelegd. En gaat hem ook zelf nemen.
1: Lekker, Bas, dat er weer gevoetbald wordt. Ah, heerlijk. Nou. Het was de vroegste start voor Ajax ooit afgelopen donderdag. En dan toch een paar dagen later gewoon weer in de eigen Johan Cruijff Arena. Het is een vriendschappelijke wedstrijd. Maar wat leuk is om te benoemen is dat de zuidzijde, de F-side, gewoon springt en host alsof het de eerste competitiewedstrijd is. Ajax is bezig aan een vroege avontuur in Europa. Het is heel belangrijk dat het 6 wedstrijden op rij in de competitie, die Conference League, er staat. En dan is dit een lekker warm houdertje voor de spelers. Maar toch ook zeker voor het publiek die zich dus laten gelden. Aan de linkerkant een aanval nu van de bezoekers. Die gaat over de buitenkant richting Pires. Lage voorzet. Die komt dan bijna tot Banel. Nou, die kwam tot Banel. Maar de Ajax-ziet kon de bal niet controleren. Nu probeert Edwards zich aan de linkerkant vrij te spelen. Lukt niet. Bal overgenomen. En dan is daar Roberts. Die als rechtsback dus speelt. Bas zei het net al. Wordt de bal achter het standbeen bij Bruun Larsen gehaald. Maar de spits van Burnley komt er niet aan. Ajax verdedigt uit. En dat ging via Baas. Baas schiet de bal naar voren. En dan is het niet Leonardo. Het was de bedoeling om Leonardo aan te spelen. Maar via Walker die voor hem kwam. Ging die bal dan erbuiten. Het is wel lekker lijkt me, Bas, als je dan Leonardo bent. Dat je dan meteen een tegenstander als Walker krijgt. Of juist niet. Zou je liever...
0: Walker was altijd heel erg snel. Ik weet niet of hij nog al die snelheid heeft van vroeger. Ik denk het niet. Anders sta je niet bij Burnley centraal achterin. Maar dat is geen makkelijke tegenstander. Je moet aan de bak. En dat is inderdaad voor Leonardo in een officieus debuut. Best een mooi affiche dan. Hij heeft nog weinig ballen gehad. Marcos Leonardo. Nu de bal in de handen bij Caio Henrique. Even terug op Baas. Baas kan hem ook terugspelen op Heerkens. En die krijgt meteen Banel bij zich. Banel die veel druk aan het zetten is vanuit die voorhoede van Burnley. Nu met aan de rechterkant ruimte voor Guy. Guy even terugkappen. Wacht even. Speelt dan Ouazana aan. Die veel aanspeelbaar is in de as van het veld. Houdt zich fysiek daar ook aardig staan. En wordt dan vastgehouden door Laurent. Dan is het een vrije trap voor Ajax. Een metertje of 15 over de middenlijn. Na die overtreding op Ouazana. Hij werd vastgehouden. Scheidsrechter Nachtegaal wacht even af. En gaf uiteindelijk de vrije bal. En de bal is nu al helemaal aan de linkerkant bij Edvardsen. En die heeft wat ruimte.
1: En daar gaat hij er voorbij. Maar probeert hij de voorzet toch nog te vroeg te geven. Waardoor hij er nog niet helemaal voorbij was. Kon iemand tussen zitten bij Burnley. Bal over de zijlijn. 5 minuten gespeeld. Scheidsrechter Nachtegaal heeft gefloten. En heeft de ingooi dus ook nog eens aan de bezoekers gegeven. En daar is het Roberts die zal moeten gaan gooien. Hij heeft roze met witte schoenen. Kleur die ook tijdens het WK heel veel spelers hadden. En hij gooit hem naar het midden. Naar iemand met blauwe witte schoenen. Hetzelfde merk denk ik. Maar dan net even een ander accentje. En bal gaat naar de linkerkant. En daar aan de linkerkant is het de aanname. En het Pires. Die het spel bovendien dan op de helft van Ajax verder wil laten spelen. Maar hij controleert de bal niet. Hij gaat alleen maar. Hij speelt eigenlijk niet snel door. Hij controleert de bal eerst en temporiseert daardoor. Daarmee is de aanval van Burnley qua snelheid wel verkeken. Hier zit niks meer in, maar even rondtikken dan. En dat is saai om naar te kijken. Nu zien we de tegenstanders die de bal op de helft van Ajax maar een beetje van voet naar voet schuift. Bal gaat naar de linkerkant en dan weer helemaal terug. En dan is in de middencirkel uiteindelijk de achterste man Humphries gevonden. Humphries, tikje terug richting Walker. En die geeft hem dan maar even richting de doelman. En daar staat hij dan in het fel lichtgroen met oranje.

0: Oranje handschoenen van een afstandje doet hij me denken. Ook vanwege de kleur van zijn shirt waarschijnlijk, aan Tim Krul.
1: Ja.
0: Maar die kiept niet meer. Dit nee. is toch echt hij, wijs.
1: Ja, daar hebben ze in Engeland wel hele goede herinneringen aan Tim Krul. Maar Ajax heeft hij wat minder minuten gemaakt dan aan de overkant van de Noordzee. Daar heeft hij toch van waarde kunnen zijn. Nu Mokio op de helft van Burnley. Gaat daar net iets te lang door met zijn dribbel. Maar Johnson zorgt voor het slot op de deur. Daarna Edwards en Edwards een hakje naar Kyle Henrique. Mooi hakje. Bal voor. Wordt dan weggekopt in eerste instantie. Blijft een beetje hangen in de 16 meter. Burnley krijgt die bal niet echt weg. Tot nu misschien, want Pires heeft hem onderschept. Heeft Caditz tegenover zich. Op zijn eigen of in zijn eigen 16 meter nog bijna speelt hij de bal er maar even over naar een ploeggenoot die uiteindelijk Hannibal Mesbri vindt. De Tunesiër dus. Die zijn WK-vakantie zat erop. Na 3 verloren poolfase wedstrijden heeft hij die 3 weken al mogen hebben. En hij is belangrijk voor Burnley. Dat nu aan de linkerkant met Bruun Larsen de 16 meter in komt. Bruun Larsen is rechtsbenig, maar gaat naar zijn linker. Moet hem dan voorgeven. Bij de tweede paal komt wel een speler van Burnley, maar er zit een vuist tussen of een hand eigenlijk van Yuri Heerkens. En dus is het een corner voor Burnley, de eerste corner van de wedstrijd. Omdat Heerkens daar die voorzet van Bruun Larsen zag aankomen en er een handje tussen wist te krijgen.
0: En dan gaat de bal neergelegd worden door Hannibal daar aan de linkerkant voor Burnley. Rechterkant dus voor Ajax. Voor de zuidzijde van de Johan Cruijff Arena. 8 minuten gespeeld. En het zijn toch voornamelijk de Engelsen geweest. De Noord-Engelsen. Want Burnley dat ligt daar in de buurt van Manchester en Liverpool in Lancashire. Die daar de corner gaan nemen. Hand de lucht in, de rechter van Hannibal, de Tunesiër dus. En hij zal hem lang gaan geven, want niemand biedt zich kort aan. En dan kan Ajax dat mooi ook even testen. Oh, daar is nu eerst even een schermutseling in de 16 meter. Scheidsrechter heeft gefloten. En Hannibal liep dus langs de bal. En dat was juist gek om te zien, want ik zat naar te kijken wat hij ging doen en waar hij naartoe ging. En nieuwe concentratie bij hem, maar ook bij ons, voor de volgende corner.
1: Ja, nou, het is Bouwman en Humphries die een woordje moeten wisselen met scheidsrechter Nachtegaal. Humphries was ervan overtuigd dat hij daar een penalty had moeten hebben. Want Bouwman zou hem toch echt wel met zijn hele hebben en houden vastgehouden hebben. Dat is niet waar, maar dat er fysiek contact was, dat was er wel zeker. Nu de corner van Hannibal gaat laag richting eerste paal. Kan makkelijk weggekopt worden door Henrique. En daar gaat Caritzo achteraan. Maar dat is druk voor de vorm, waardoor de bal even terug moet naar Weiss. Edwardsen zet ook nog druk door op die Duitser. Maar die kiest voor een lange bal naar Hannibal. Die staat daar nog. Maar wint uiteindelijk het kopduel niet van Guy. Die kopt hem richting de zijlijn. Ja, het is toch Hannibal die hem als laatste geraakt heeft. Want Guy gooit zijn lichaam ertussen. Hij haalt er een inworp aan over. Guy op de eigen, nou, ter hoogte van de eigen penalty stip, zeg maar, mag Guy gaan gooien. Dus 11 meter vanaf de achterlijn mag hij, nou, zou die kunnen gaan gooien. Maar hij treuzelt, smokkelt dan nog wel een paar metertjes. Nou, zegt de Nachtegaal wat van. Dus gooit Guy hem maar naar achter. De bal gaat hard naar voren richting Edwardsen, die hem goed controleert. De linksbuit is even naar het midden gekomen. Vindt dan Johnson. Johnson naar links. Daar loopt Baas. Baas heeft aan de linkerkant Henrique bij zich. Maar wacht even. Temporiseert. Kiest dan uiteindelijk voor de bal naar links. Naar Henrique. Vlak voor 2 druk coachende trainers. Michel Sanchez bij Ajax en Nicky Haaien, een Belg bij Burnley. Beiden zijn nog niet bij uit het coachvak weg te slaan. Zeker niet nu Ajax aan komt met Ouazzane. Ouazzane naar Leonardo. Balletjes net te hard en Leonardo kan hem niet binnenhouden. Er was even een snelle omschakeling van Ajax daar, waar de Ouazzane wat ruimte had. Maar het steekballetje van de jonge Abdallah Ouazzane is net iets te hard. En dus kan Leonardo er niet aankomen. Het is een doeltrap voor Burnley. De eerste grote kans eigenlijk voor Ajax. Al zou je kunnen zeggen dat de bal dusdanig hard was dat het niet echt een kans werd. Ouazzane had er nog wel zelf kunnen schieten misschien. Dat durfde hij niet aan. Nou, het is nu in ieder geval een doeltrap die Kyle Walker gaat nemen voor zijn doelman.
0: Ja, bal gaat terug naar de doelman. Dus die moet het dan zelf doen. In de 11e minuut van deze wedstrijd. Leuk dat je luistert. Ajax Radio is er bij wedstrijden in de arena altijd bij. En als je thuis bent of hier kun je ook altijd even meepraten. Radio@ajax.nl. Radio@ajax.nl. Dat is ons e-mailadres. Of stuur een berichtje op X. Hashtag Ajax Radio, terwijl Burnley aanvalt in de arena. Bal gaat naar de rechterkant en daar is de loopactie van Edwards. Combinatie met Barnel en dan is het buitenspel, lijkt mij. Ja, inderdaad, de terugtrekkende bal wordt dus afgefloten van Roberts. De rechtsback, die stond daar eigenlijk op de spitspositie in de 16. En zo spelen ze toch, vind ik, verrassend voetbal, Burnley. Een ploeg die het in de Premier League toch vooral ook van dode spelmomenten moest hebben. Altijd met 3 achterop. Ook echt een boomerang club, zoals dat heet. Je weet wat het is toch, Bas?
1: Het is de Engelse versie van de heen en weer.
0: Precies, ja. Een beetje het Volendam, zou je kunnen zeggen, van de Premier League en de Championship de afgelopen 10 jaar. En nu zijn ze dus weer gedegradeerd. Terwijl Ajax de bal heeft met Leonardo. Die geeft hem even terug in de voeten van Johnson. En dan zijn we nu op de achterlijn alweer. Lage voorzet van Guy komt niet aan. En dan is dit jammer, want neemt Burnley weer over. En dan gaat de bal uiteindelijk naar de rechterkant. En die is niet goed. Die gaat iedereen voorbij. De bedoeling was Barnel zeker. Die stond daar. De ingooi is voor Ajax 5 meter over de middenlijn. Aan de linkerkant. Daar bij die twee coaches. Je benoemde ze net al. Die staan daar allebei bij die ingooi te coachen. Alsof ze hem liever zelf zouden gooien. Nicky Haaien. Die trouwens, wist je dat? Ooit nog in Nederland speelde.
1: Ja, de club is wel even ontschoten.
0: Ja, dat is wel...
1: MVV of zo?
0: Kleiner dan dit kun je het eigenlijk ook niet krijgen. Dus dit ga ik niet als een quizvraag voor onze luisteraars geven. Ik vertel het gewoon. RBC.
1: Nou, kleiner dan dat. Ooit een topclub, hè? In Roosendaal. RBC. Het is nu wel weer aan een opmars bezig. Dus wie weet waar Nicky Haaien's toekomst er mooi dan naartoe zal leiden. Nu is hij in ieder geval bij Burnley.
0: Ja, dat was als speler, hè?
1: Ja, dat was als speler. Misschien, ja, dat is mooi als hij als trainer ooit terugkomt als RBC. Denkt weer terug te kunnen komen in het betaald voetbal. Haaien is nu in ieder geval te succesvol daarvoor. Want hij is nog, het is ook niet gek dat hij zoveel staat te coachen. Hij is nog maar 16 dagen in dienst bij Burnley. Bij Genk, de club waar ze hem weggehaald hebben, waren ze nogal pissig. Hij had daar de halve voorbereiding al zo'n beetje gedraaid met de Belgen. En toen kwam het grote geld uit Engeland. En nu een dikke 2 weken in dienst. Nou, zijn hand moet nog doorgevoerd worden op deze selectie. Want het loopt veelal door elkaar. Maar er komt nog niet heel veel uit bij Burnley. Bal nu op eigen helft ook. Haaien wel erg succesvol in België geweest. Met flinke winstpercentages. Dus wat dat betreft... er is een succesvoller Belg bij Burnley geweest. Dat is Kompany. Maar op papier zou het maar zo een goede match kunnen zijn. Bal van Walker nu naar voren richting Bruun Larsen. Maar die wordt afgevlacht voor buitenspel. Scheidsrechter geeft aan dat we daar niet voor hoeven te stoppen. Want Ajax had de bal al bij Heerkens. En dus kan Ajax nu weer gaan bouwen. Met aan de linkerkant Kyle Henrique door naar Edwardsen. Henrique wordt even vastgehouden. Doet zijn beklag daarvoor. Daarom moet de bal ook terug nu. Baas coacht Bouwman dat hij hem moet willen hebben. Nou, Aaron Bouwman wil hem hebben. Krijgt hem in de voeten. Ajax nu op eigen helft met Johnson. Johnson terug op Bouwman. Weinig druk van Burnley. Halverwege de eigen helft. Aaron Bouwman speelt hem naar links. Naar Juri Baas.
0: Ja, die neemt hem rustig aan. En geeft hem dan laag. En dan wordt hij... Ziet hij dat de man op wie hij hem speelde hard getrapt wordt. En die krijgt ook een vrije trap mee. Maar wie is het? Vraag ik mezelf dan af. Het is de nummer 5.
1: Het is gewoon Ike.
0: Aan Ajax zijde. Ja. En dat is inderdaad Kyle Henrique. En daar moeten we natuurlijk nog een beetje aan wennen. Want die staat daar niet alleen als nieuwe naam, maar ook ver naar binnen geknepen. Dat was donderdag ook al zo. De backs hebben andere looplijnen dan we gewend zijn onder Michel. Is het allemaal net even ietsje anders dan vorig jaar natuurlijk onder 3 coaches bij Ajax. 15 minuten van de wedstrijd staat weer. Gelukkig de Braziliaanse aanwinst.
1: Dat schreeuwde vooral Ajax. Hard. Wij konden het hier ook horen. Dat was misschien ook een beetje het schrikmomentje wat er aan vast zat. Maar het lijkt goed te gaan met hem.
0: Inderdaad, dat is vaak even schrikken bij de vriendschappelijke wedstrijden. Ik heb er een aantal rotschoppen voorbij zien komen de afgelopen weken.
1: Bij Groningen vooral, hè?
0: Oei. Dat je denkt, dit noem je vriendschappelijke wedstrijden. Maar misschien is dat toch niet helemaal het juiste woord.
1: Groningen wil ook niet meer tegen Griekse clubs spelen, maken ze dit weekend bekend. Omdat er dus echt een paar doodschoppen zijn uitgedeeld tegen die ploegen.
0: Nou, laten we hopen dat dat vandaag niet gebeurt. Burnley in de Premier League absoluut wel befaamd en berucht om het harde spel. Dus laten we hopen. Edwardsen is er net niet voorbij trouwens. Ja, was er wel voorbij, maar ook over de achterlijn. En dus is het een doeltrap nu voor Burnley. Maar na precies een kwartier spelen is het vooralsnog fair. Was dit het eerste duel, misschien afgezien van het moment dat ze een penalty probeerden te versieren. Met een al dan niet gemaakte overtreding van Bouwman. Dat het onvriendelijk is hier in de Johan Cruijff Arena. Vriendschappelijk zou ik het ook niet per se willen noemen. De sfeer is een beetje bedompter dan dat die was aan het begin van deze wedstrijd. En dat komt omdat ze op de zuidzijde, op de F-zijde, een beetje rustig.

0: En die trekken zich nu terug richting eigen helft. Ajax met Baas wijst een beetje om zich heen. Zoekt een afspeelmogelijkheid. Maakt het een beetje misbaar met zijn handen. Dan maar even terug op Bouwman. Bouwman moet dan het spel gaan maken. Bouwman wacht even. Ziet Guy aan de rechterkant vrijstaan. En Caritza begint aan een loopactie. Guy zag het. Guy wil hem eigenlijk Ouezzane in het midden aanspelen. En dan zelf doorlopen. Maar dat lukte niet. Dus is de bal helemaal terug. Lange bal van Heerkes dan maar. Richting Leonardo. Leonardo verliest het kopduel van Humphries. Dat is ook niet zijn specialiteit. Maar daardoor kan Burnley er wel weer uit. Burnley nu met Laurent. Laurent met het schot. En dat is een heel aardig schot op de vingertoppen van Heerkes. Die bal blijft nog binnen. Dan kan blijft niet meer binnen, denk ik. Nee, het wordt toch een corner. Kai had hem net, net achter de achterlijn blijkbaar nog gecontroleerd. Het was een goede redding van Juri Heerkens op het afstandsschot van Josh Laurent. Die eigenlijk richting de bovenhoek leek te zeilen. Maar een knappe duikvlucht van Heerkens houdt die bal uit het doel. Oh, een corner voor Burnley. En daar gaat Hannibal zich over ontfermen.
1: Ja, weer dan aan die linkerkant voor vak 124. Voor de vaste bezoeker van de Johan Cruijff Arena. Een fanatiek vak over het algemeen. Maar vandaag houden ook zij zich vrij rustig onder het gesloten dak van de Johan Cruijff Arena. Rechterarm de lucht in bij Hannibal. Die een Valorama-achtige bos krullen heeft. En hij geeft hem bij de tweede paal. Daar wordt die bal met geluk nog wel uiteindelijk door Baas weggekopt. Die zag hem volgens mij pas heel laat aankomen. Maar hij viel recht op zijn hoofd. De rechter kan nu Trezor die hem te pakken heeft. Nee, die staat er niet in. Het is Edwards. En die loopt hem over de zijlijn. En Edwards heeft blijkbaar dus toch nog een been van Ajax tussen gezeten. Want hij heeft de ingooi gekregen. Combinatie zet Edwards op. En dan overnemen bij Laurent. Laurent even terug. En daar zit Ajax dan zomaar tussen met Leonardo. Er was absoluut de gelegenheid om snel te counteren. Maar Leonardo moest wel terug. Zag in ieder geval geen andere oplossing dan de verdedigingslinie op te zoeken. Daardoor is de snelheid er nu wel eens een beetje uit. Wel een mooi driehoekje bij Ajax. Overtreding gemaakt op Gennaro Johnson, dacht ik. Maar dat vindt Nachtegaal niet. En dus kan Burnley door richting de goal van Heerkens. Maar die wordt niet getest. Want het schot van Brun Larsson wordt goed geblokt door Ajax. Ik denk door Bouwman. En de ingooi is voor Burnley 5 à 6 meter van de cornervlag. Maar geen schot dus. Goed verdedigd van Ajax.
0: Ja, Pires met de inworp snel naar Brun Larsson. Die staat in de 16 meter. Maakt zich wat vrij. Geeft hem dan terug op Roberts. Roberts wil een 1-2'tje aangaan. Loopt zelf door. Krijgt hem alleen niet terug. Hannibal achter standbeen langs. Brun Larsson dan voor. Dat was eventjes heel erg goed voetbal van Burnley. Op de vierkante centimeter wordt die bal in de 16 meter rondgetikt. Maar uiteindelijk komt er niks uit. En is het een inworp wel voor Burnley. Die de druk erop kunnen houden. Met Pires aan de linkerkant. Brun Larsson staat buiten spel. Dat ziet de Braziliaan dus even terug op Humphries. Humphries. En dan wacht hij even te lang, waardoor de angel er nu wel even uit is. En dus balbezit, het devies voor de Engelsen met Hannibal terug op Kyle Walker. Nee, het is Laurent, die speelt hem op Kyle Walker. Die moet nu voor een lange bal gaan kiezen, maar kiest daarentegen vooral voor wachten. En dus naar Laurent aan de rechterkant. Die heeft wat ruimte. Edwards zegt geef maar diep. Maar Edwards krijgt hem in de voeten. Dus moet hij een actie gaan maken. Ooit nog speler van Excelsior Rotterdam. Nu duur betaalde kracht in Burnley, van Burnley. Hij laat het vooralsnog vandaag maar mondjesmaat zien. Burnley daarentegen blijft maar combineren. Krijgt wel nu wel weer achterin pas terug. Omdat er een ISC tussen zat. Maar Burnley begint wel aan kracht te winnen aan de linkerkant. Dacht men nu Pires te vinden, de linksback. Maar die bal gaat hoog over hem heen. Kan Ajax misschien van profiteren met Bouwman. Bouwman terug naar Baas. Nee, Ajax wacht even af. En gaat gewoon loeren op die kans om vooruit te komen. En dat loeren, dat begint nu aan de linkerkant bij Edwardsen.
1: Ja, Edwardsen tegenover Edwards. Die geeft hem even terug aan Johnson. Die kwam hem halen. En Gennaro Johnson, het was niet Gennaro Johnson, maar het was de vandaag nummer 8. En dat is ook wel even leuk om te zien. Mokio, die speelt dus met nummer 8 in dit Ajax. Sowieso wat rugnummers gewisseld. Guy bijvoorbeeld ineens met nummer 2. Dat is toch ook wel even wennen. Terwijl de afgelopen jaren over het algemeen met 3 zagen lopen. Maar als rechtsback nu met 2. Dit zijn nog niet de vaste nummers voor de duidelijkheid. Dus als je in het stadion bent of misschien online nu aan het luisteren bent en denkt ik ga meteen bestellen. Het is misschien goed om nog even te wachten zodat je wel het goede rugnummer hebt. Ondertussen lijkt het wel alsof we met elkaar aan het kamperen zijn. Want ja. De regen tikt hier lekker op het dak van de Johan Cruijff Arena. Opening naar de linkerkant. Pires met de voorzet zo meteen. Nee, eerst maar terug uit bij Burnley dus. Hannibal. Ja, het zijn toch echte bezoekers die meer balbezit hebben volgens mij in deze wedstrijd. Bijna de 22e minuut van de wedstrijd. En dan is de slechte bal van Hannibal. Hij probeert hem er overheen te steken. Richting Ramsey en Brun Larsson. Geen van die beiden bereikt. Maar wel over de achterlijn gegaan. Doeltrap dus voor Ajax. De doelman van Ajax is vandaag Heerkens. En die heeft ook een groen shirt aan.

0: maar iets minder fel dan de man die aan de andere kant staat. En dat is die Wijs, die Duitse doelman. Die heeft nog niet zoveel te doen gehad.
1: Het ontloopt elkaar weinig, dat felle groen. Zaten er heel veel mensen op de tribune bij het geluid van het regen op het dak. Nou, zo een beetje tegen elkaar zuchten. Goed voor de tuin, dit. Ik kan me toch bijna niet anders.
0: Ja, ik vind, dit is ook de fase van het seizoen, Bas, waarin we altijd allemaal mailtjes krijgen van mensen die op de mooiste plekken aan het kamperen of aan het, nou, in ieder geval het vakantievieren zijn. Maar ze sturen ons nou nooit een foto als ze weg aan het regenen zijn op de camping. Nee. Dat mag ook gewoon, hoor. Radio@ajax.nl.
1: Ja, nou ja, die uitnodiging staat. Ajax heeft balbezit met Baas, die nu eventjes op kan lopen richting de middenlijn. Vindt aan de linkerkant Edvardsen. Edvardsen heeft Rieke bij zich, die goed vrijloopt aan de linkerkant. Vanuit het midden komt hij naar buiten toe. Moet hem dan voorgeven. Gaat richting Leonardo, maar daar zit Humphries tussen. Makkelijk weggewerkt door Burnley. Voorzet was niet hoog genoeg en niet hard genoeg. Ajax wel meteen onderschept met Johnson, die hem terugspeelt. Nu met Bouwman. Bouwman naar rechts, naar Guy. Guy heeft Johnson bij zich en ook Mokio meldt zich in de buurt. Het balletje gaat even terug naar Bouwman. Ajax in de middencirkel nu in balbezit met Baas die hem krijgt. Op de helft van Burnley kan hem doorspelen, maar durft het balletje net niet te geven. Edvardsen lag op snelheid, wilde hem in de diepte. Het balletje moest in de voeten gegeven worden van Michel. Nu Ajax met Johnson op de helft van Burnley. Goede actie, maar uiteindelijk zit daar dan Ramsey tussen. Wordt het een inworp voor Ajax. Een meter of 15, 16 vanaf de achterlijn. Henrique kan hij eigenlijk ver gooien. Ik heb hem nog niet zo vaak inzien gooien. We gaan nu even kijken hoe het gaat. Nou, het wordt kort, want het is Edvardsen die hem graag wil hebben. Dus speelt hij hem ook terug nu op Henrique. Het 1-2'tje is uit het boekje. Edvardsen krijgt hem terug, heeft wat ruimte. Kan hem dan richting het doel slingeren. Maar kiest voor Carrizo, want die stond buiten de 16 nog vrij. Maar de bal van Edvardsen was te lang onderweg, waardoor Carrizo hem niet kon onderscheppen. En Burnley nu in de tegenstoot met Hannibal. Hannibal op het middenveld gaat daar langs Mokio. Krijgt een klein tikje mee. Uiteindelijk vindt Nachtegaal dat genoeg voor een vrije trap. Ik heb het vermoeden dat dat ook wel zo was. Niemand protesteert. Vrije bal voor Burnley op hun eigen helft. Een metertje of 10 voor de middenlijn. Nou, die bal gaat hem zelf snel nemen.
0: Hij geeft hem naar zijn linkerkant. En daar wordt de bal uiteindelijk snel verder het spel ingebracht. Via de, in dit geval, spelverdeler Pires. Gaan we nu terug uit naar Humphries. Humphries loopt zich vast, moet terug weer richting eigen helft. Ja, dit is niet per se iets waarvoor je een kaartje zou kopen. Als die bal dan helemaal terug gaat richting Walker. En dan is het weer Hannibal. Worden wat voorzichtiger bij Burnley in het aanvalspel. Roberts, diepe bal. Het is Barnell die erachteraan rent. Ziet dat de bal via Bouwman, die zullen elkaar toch ook nog wel kennen van de toekomst, over de achterlijn loopt. En dan aan de rechterkant. Natuurlijk, Bouwman is nog wel weer wat jonger dan Barnell. Maar die hebben echt wel in dezelfde lokalen gezeten. Een corner weggevend dus Ajax aan de rechterkant. 25e minuut van de wedstrijd. En dan is het is niet Hannibal, maar in plaats van Pires, de linksback van Burnley, die hem gaat nemen. Helemaal aan de rechterkant dus voor hen. En tja, het was vorig jaar een zwak punt van Ajax. Het verdedigen van dode spelmomenten en corners. Dus op zich is het lekker om bij een vriendschappelijke wedstrijd er een hoop tegen te krijgen. Zeker tegen een kopsterke ploeg als Burnley.
1: Nou, en Burnley wint dit kopduel wel, maar koppen hem niet over de achterlijn. Want Carrizo houdt hem nog binnen. Had denk ik niet gehoeven, want hij levert hem daardoor gewoon weer in bij Burnley. Mooi, ja, dat je veel corners tegenkrijgt. Dat is inderdaad voor het oefenen mooi, maar als je... Ja,
0: ik denk niet dat Michel van tevoren gezegd heeft werken met een paar keer over de
1: Ik vind het wel een heel mooie manier van omdenken. Ajax nu in de avond met Wazane, maar die bal is niet goed genoeg naar Leonardo, die wel op snelheid lag. En hem misschien wat scherper had willen hebben, maar Wazane gaf hem eigenlijk in de voeten gewoon van Kyle Walker, die hem makkelijk kon onderscheppen. Burnley daardoor in balbezit nu met Hannibal op zijn eigen helft. Komt veel die bal daar halen. Echt een spelverdeler. Dat hebben we bij Tunesië tijdens het WK eigenlijk wat minder zien doen. Dat viel me toen al een beetje tegen van zo'n speler die al jaren te boek staat als een groot talent. Als een, hij is nog steeds niet heel oud. Als een speler die maar zo in de top zou kunnen slagen. Maar uiteindelijk nu in de top van de championship moet gaan spelen. Tot dusver niet de slechtste man aan Burnley's zijde. En Burnley in balbezit met Kyle Walker, die hem niet lekker aangespeeld krijgt van Laurent. De middenvelder die veelal naar achter zakt om ook een soort centrumverdediger te worden als Burnley balbezit heeft. Daardoor vaak de opbouw snel van achteruit. Bruun Larsen doet een overstapje, verspeelt de bal daardoor. Ajax kan overnemen met Heerkens. Heerkens aan de linkerkant van de ruimte bij Baas en bij Henrique. Maar Baas wacht even en tikt hem terug op Heerkens. Ja, het is balbezit op dit moment voor Ajax. Is voor de statistieken lekker, maar is voor het creëren van kansen nog niet zo denderend. En nu is het Heerkens die hem ook zomaar inlevert bij Edwards. Een te makkelijke bal van de doelman van Ajax. Het Edwards die de 16 in gaat. Edwards naar zijn linker. Edwards verder nog naar zijn linker. Legt hem klaar voor Hannibal. Hannibal met het schot. Nou, en die gaat een meter of twee over. Het was een dreigende situatie vanaf rechts. Ingeleid door dat foutje van Juri Heerkens. Hij gaf de bal eigenlijk tussen Henrique en Baas in. Ja, het is moois in gedachten. Kwam er niet uit. Edwards had hetzelfde. Die had ook wat moois in gedachten. Dat kwam er niet uit. En dus is het na 26 minuten spelen nog 0-0 in de Johan Cruijff Arena. En heeft Ajax de bal in eigen 16 met Juri Baas.
0: Ja, die geeft hem naar de linkerkant. En daar aan de zijlijn wordt die bal aangenomen. En teruggespeeld door Henrique. En dan uiteindelijk via Leonardo, die dus ook meedoet met het opbouwende spel. Teruggespeeld naar de Ajax-doelman Heerkens. Zijn we nu weer bij Bouwman. Bouwman, zo net bij het halve maandje op de rand van de 16, speelt hij hem even terug. In de 5 meter is de aanname bij Heerkens. Legt hem naar zijn linker. Lange hoge bal van Juri Heerkens. Die wordt door Walker gekopt. Komt niet lekker neer, Kyle Walker. Maar hij lijkt nog wel fit. De inmiddels 37-jarige, zeg ik uit het hoofd. Hij heeft bijna meer prijzen dan jaren, deze man. Gewonnen in zijn leven. Drie daarvan als aanvoerder trouwens bij Manchester City. 3 grote prijzen. Maar ongelooflijk. Hij heeft 6 keer de Premier League gewonnen. En een keer de Champions League.
1: Ja, nou, wie weet de Championship dit seizoen. Want als Burnley deze selectie een beetje bij elkaar houdt. Nou ja, er moet nog wat bij. Gaf de coach Haaien al aan. Maar nou ja, ze hebben best wel aardig wat kwaliteit nu nog niet bij zich. Wat ik noem er even een paar. Broja, spits, oud-Vitesse. Heeft er weliswaar niet zo heel veel van gebakken in de Premier League. Maar is in principe wel een goede spits. Fysiek sterk, doelgericht. Amdouni, Ekdal, Foster speelden allemaal op het WK. Hebben nu nog vakantie. Amdouni bij Zwitserland was gewoon in meerdere wedstrijden basisspeler. En Ekdal vaste waarde centraal achterin bij Zweden. Ja, lukt het om de jongens erbij te houden? Dan geef je heel veel geld uit. Maar zou je maar zo best hoog kunnen eindigen als Burnley. En dan begint die heen en weer van Burnley weer. Nu de bal naar Leonardo die een tikkie meekrijgt van Walker. Zijn beklag erover doet, maar geen vrije trap krijgt. Daardoor kan Burnley overnemen met Laurent. Laurent naar Edwards. Dan neemt Ajax over met Mokkio. Mokkio naar Edwards. En het gaat even wat harder dan toen nu op het veld. Dat is hard nodig. Edwards een steekbal op Leonardo is wat te scherp. En die zat een luchtje van buitenspel aan. Maar dat was de eerste loopactie van Leonardo. Waarbij die 1-op-1 met de keeper had kunnen komen. Balletje van Edwards was iets te hard. Maar goed gezien. En een snelle aanval van Ajax. Burnley wel weer met de bal bezit. Midden in het veld bij Kyle Walker.
0: Ja, tussen alle zonnige foto's die natuurlijk ook weer binnenkomen via radio.nl. Heeft er iemand gereageerd die niet in lekker weer zit? Deze persoon, zonder te kijken, Bas, die bevindt zich in Batumi.
1: Georgië.
0: Goed zeg. Ja, dat heb jij toch. Ik hoop dat ze jou ooit nog eens een keer met slimste mensen mee laten doen. Want ik ken niemand die hoger zou scoren dan jij. Maar inderdaad, Batumi, Georgië. Ja. Daar zit Maarten. Ja, Maarten. En daar regent het al de hele dag. Nou, ja. Leuk dat je luistert. Hij is maar naar de sportschool gegaan. En luistert dus naar Ajax Radio. Voor deze wedstrijd 0-0. Bijna een half uur gespeeld. Mooie actie was dit van Pires, denk ik. Die dat deed, ja, aan de linkerkant. Loste dat goed op. Het kan ook die Humphries geweest zijn. In ieder geval voetballen ze eronder uit. Met Ramsey die hem naar Hannibal geeft. Net buiten de middencirkel. Lage bal dan is het Barnel. Speelt echt net achter de spits de hele tijd. En dan naar de rechterkant is daar de aanname bij Roberts voorzet. En die wordt er nog uitgehaald. Een beetje
1: onorthodox.
0: Onorthodox, ja, zo mag je het noemen. Van Anton Guy. Nam enig risico, maar maakte er een corner van.
1: Oh, mooi. Duikende kopbal was het van Anton Guy. Dat vind ik vind het sowieso mooi. Hij doet af en toe van die dingen in wedstrijden. Gelukkig op momenten dat het niet zo gevaarlijk is. Die je op de training een keertje doet. Om te kijken of het je lukt. Nou, een bal met een duikvlucht uit de 16 wegkoppen. Dat doe je niet zo snel. Maar Anton Guy dacht op dit moment van ja, doe maar dan. Ik ga het gewoon doen. En hij maakt er een corner van. Die corner gaat er komen met Pires. Die een aantal spelers voor Heerkens heeft geposteerd. En hem ook slim aansnijdt nu. Bij de tweede paal komt hij op het hoofd van Laurent. En Laurent kopt eigenlijk tegen, volgens mij, Kyle Walker's achterhoofd aan. Beiden hebben een beetje last. De bal gaat gewoon achter voor een doeltrap. Werd goed aangesneden daar door Pires. Scherp voor het doel. Zonder twee mannen bij de tweede paal om Heerkens het leven zuur te maken. Maar uiteindelijk levert het geen doelpunt op. Na een half uur spelen in de arena staat het 0-0. Balletje van Heerkens is wat te kort. Ja, die opbouw van Ajax moet kort en moet laag en moet snel van achteruit komen. Maar we hebben nu al een paar momentjes gehad waarbij het, nou, omdat het wat langer duurde, toch gevaarlijk werd. Dit was zo'n moment en daar werd ook Nou ja, er kreeg nog iemand van Burnley een tik. Iemand met oranje schoenen aan. Volgens mij is het Brun Larsen, als ik zo even snel kijk wie ik mis. Ja.
0: Nee, nummer 4 is het.
1: Nummer 4. Nou ja, goed. Het is in ieder geval, er is in ieder geval iemand met wat pijntjes daar.
0: Maar die staat er niet in. Het was wel nummer 7. Brun Larsen.
1: Nou, kijk. Hij heeft in ieder geval last. Hij staat wel weer. Oranje schoenen. Voor de mensen die meeschrijven met alle schoenkleuren. Daar hebben we er een aantal van. In het geval van Brun Larsen is het... Ga ik twijfelen. Misschien zijn ze ook wel een beetje roze. Ik ben enigszins kleurenblind, lijkt het wel. In ieder geval vallen ze op. En hij staat ook weer. Want de schoenen bewegen over het veld. Nu Ajax in balbezit met Baas aan de linkerkant. Misschien wat tempo erin nu. Want hij gaat aan een dribbel beginnen. Baas loopt meteen door. Goeie 1-2 met Edwards aan de linkerkant. Juri Baas stoomt op. Tweede paal. Carrizo kan hij er aankomen. Bal is net wat te scherp. Maar Carrizo kan hem nog controleren. Helemaal achterin. Komen nu wat spelers bij. Guy onder andere. Carrizo naar zijn linker. Wacht even. Geeft hem dan laag op Ouazzane. Ouazzane de 16 in richting achterlijn. Ouazzane kan hij hem voorkrijgen. Ja. Zit Weiss tussen. Valt voor Baas. Baas kopt hem in. En Baas kopt hem een half metertje naast. Weiss had hem anders ook al gehad. Want die stond heel snel weer, die Duitse doelman. En gleed richting de paal. Maar zag dat de bal achter zou gaan uit die geplaatste kopbal van Juri Baas. Die dus helemaal opgekomen was van achter. Om deze kans te forceren voor Ajax. Het levert net niet iets op. Maar het was een goede aanval.
0: En dan wordt hij weer neergelegd door Kyle Walker. De bal voor de doeltrap. Op de hoek van de 5 meter.
1: Hij legt hem te ver in het midden. Dat is de feedback van achtergehaald. Dat
0: mag
1: ik dat toch
0: overal liggen?
1: Ja, blijkbaar niet. Of, ja, het waren de warmlopers.
0: Ja, dan lag hij er te ver vanaf. Ja, er was iets inderdaad. Maar volgens mij mag je hem overal op dat lijntje liggen. Jij bent ook wel een spelregelman. Dus ik dacht dat je dit ook wel wist. Volgens mij mag dat wel. Ja. Linkerkant, Henrique namens Ajax richting de achterlijn. Voorzet, Henrique wordt eruit gehaald. En dan is het een corner, want die bal wordt als laatste geraakt. Door het been van Humphries. Nee, Roberts. Ja, corner aan de linkerkant voor Ajax. Voor de neus van de stadionspief, voor de neus van de DJ. Althans, de DJ die staat normaal altijd daar in het hoekje. Maar net zat hij ineens naast ons hier op de perstribune. En nu zie ik hem daar toch wel weer staan. Dus in de rust zal het dan toch daar vandaan komen. Ik begrijp niet helemaal wat hier de logica van is. Maar in ieder geval de corner nu in die hoek aan de linkerkant voor Ajax. Het is de Edwardsen die er overheen loopt. Dan komt er een corner van Henrique. Die gaat over iedereen heen. Carrizo neemt hem op de hoek van de 16 meter aan. Carrizo gaat er in de 16 dan vandoor. En dan komt die bal voor. Is er een tikker? Jazeker. Aaron Bouwman maakt hier het doelpunt uit de rebound. En dat is wel lekker gedaan door Carrizo. Mooie actie. Is niet bang om in de 16 zelf de actie aan te gaan. En dan valt die bal zomaar voor de voeten van Aaron Bouwman. Die heeft nog best wat tijd nodig.
2: In de 34
0: minuten
2: komt Ajax op een 1.
0: En dus is het 1-0 voor Ajax tegen Burnley.
1: Ja, goede aanval vanuit die corner die door Henrique voorgeslingerd wordt. Krijgt Carrizo hem voor zijn voeten. Eigenlijk een beetje op dezelfde manier als Berghuis eerder deze week tegen Vojvodina aankreeg. Achterin de 16 meter. Maar Berghuis ging naar zijn linker en schoot. En in dit geval koos Carrizo ervoor om een actie aan te gaan. Die actie was geslaagd. En met zijn rechter stuit hij in eerste instantie nog op de handen van Weiss. Die laat hem los. En dus kan Bouwman hem makkelijk intikken. Nu heeft de scheidsrechter in de achterhaal een klein beetje ruzie met Mocchio. Die ging snel wat instructies bij Michel en wat drinken halen. Dat mocht niet van scheidsrechter in de achterhaal, dus moet hij meteen terug. Ja, het is een vriendschappelijke wedstrijd, maar onze scheidsrechter met KNVB-badge zit er bovenop. De bal rolt weer. Burnley heeft hem aan het rollen gebracht. Maar het belangrijkste is dat na 34 minuten spelen, bijna 35, Aaron Bouwman de 1-0 op het scorebord heeft gezet. En dat kon de wedstrijd wel gebruiken, want er werd veel gedreigd, maar nog weinig doorgebeten. En nu heeft Ajax dat toch gedaan. Aaron Bouwman dus. Burnley nu in de aanval met Laurent aan de rechterkant. Door even terug op Walker. Walker naar Humphries. Humphries heeft aan de linkerkant ruimte gezien bij Brun Larsen. Die kan hem controleren, maar staat geen buitenspel. Brun Larsen tegenover Guy. Brun Larsen naar zijn rechter. Ja, dat doet hij. Kan hij ook tot een schot komen? Ja, dat kan hij. En hij stuurt hem richting de verre hoek. Maar legt hem net een metertje boven de lat. Een goede actie van Brun Larsen, de linksbuiten van Burnley. Die daar de Guy toch een paar keer dreigde met het schot. Je zag het aankomen. Guy hapte niet steeds. Het past op dat ene momentje dat Guy dacht, nu zal hij toch echt niet gaan schieten. Deed hij het toch. Dus een kans voor Burnley. Ajax nu wel met de doeltrap. Heerkens lokt Barnel op zich af. En geeft hem dan uiteindelijk aan Juri Baas. En die speelt hem de diepte in. In de voeten van iemand van Burnley.
0: Ja, die bal wordt aangenomen daar. Dat was namelijk geen goede bal. En die wordt rustig aangenomen door Humphries, de centrale verdediger. Combineert even met Walker. Walker, balletje naar de rechterkant. Ik vind het toch nog steeds wel wendbaar en snel, hoor, moet ik zeggen. Kyle Walker.
1: Ja.
0: Die is absoluut niet aan het aftaaien. of aan het rentenieren, of hoe je het ook noemen wil. Die blijft gewoon absoluut een topsporter. Zoveel is wel duidelijk. Ja, wat wil je ook. Hij heeft net nog een seizoen in de Premier League gespeeld.
1: We gaan er dit seizoen wel achterkomen of hij het ook kan op een regenachtige avond in Stoke. Hè? Dat is dan weer...
0: Ja, is Stoke nog steeds de championship? Ja, dat is,
1: can he do it on a rainy night in Stoke?
0: Ja, ik denk als iemand er is die dat op zich al wel bewezen heeft, dan is het Kyle Walker wel. Maar of hij het nog steeds kan, dat gaan we merken. Daar is Bruno Lassen met een balletje naar de linkerkant. Pires komt er overheen. Bal weer eruit gehaald. Op de achterlijn door Bouwman. Is een hoofdrolspeler in deze wedstrijd. Niet alleen als doelpunt te maken. Ook vanwege de duels die hij daar achterin uitvecht. Met de twee spitsen. Want dat zijn er toch zo'n beetje. Bruun Larsen en Jaden Barnell. De schaduwspits die we kennen hier in Amsterdam natuurlijk. Corner aan de linkerkant. Hannibal heeft hem weer neergelegd. Hij wijft zijn krullen nog maar eens achter zijn oren. Hij droogt ook zijn gezicht. Blijkbaar toch erg bezweet. Daar komt de corner aan met de rechter van Hannibal.
1: Ja, arm omhoog. Nu inlopende spelers richting Heerkes. Die kan hem wegboksen. De 16 meter opgevangen door Burnley nu. Door Roberts. Roberts buitenkantje voet naar Hannibal toe. Nou, dat is voor een rechtback uit Groot-Brittannië een staaltje vrije techniek van die back. Want het balletje komt zo in de voeten bij Hannibal. Nu Bruun Larsen. Dat voorzet. Nee, het is een schot in de handen van Heerkens. Ja, het hield uiteindelijk denk ik voor Bruun Larsen ook een beetje het midden tussen een schot en een voorzet. Want wat hij precies in gedachten had, was fraaier dan dit, denk ik. Het is voor Heerkens niet de moeilijkste prooi van de middag. Hij vangt hem makkelijk met de bal ook alweer in het spel gebracht. Met Bouwman nu. Bouwman naar Johnson. Johnson op de zespositie van Ajax dus vandaag. Veel bij Jong Ajax daar al gespeeld. En nu de ruimte om het ook eens een keertje hier te laten zien. Betekent dus wel dat het middenveld van Ajax vanmiddag bestaat uit louter tieners. En dan zitten er op de bank ook nog een paar die hopen op speelminuten. En we zagen het tegen Vojvodina ook al. Ajax kiest dit seizoen op gezette momenten echt weer voor de toekomst. En met Abdallah die nu nog op de bank zit. En dus met Ouazzane en met Johnson hebben we weer een aantal pareltjes die we dit seizoen waarschijnlijk vaker gaan zien. Ajax nu met Bouwman. Een van die andere pareltjes. Ook nog een hartstikke jonge centrumverdediger. Goeie bal op Edvardsen. Strak in de voeten aan de linkerkant. Naar Routinier gespeeld. Henrique. Henrique diep op Ouazzane. Goeie controle. Ouazzane tegenover Walker. Ouazzane. En het is Walker die hem uiteindelijk met meer geluk dan wijsheid nog weet te onderscheppen. Zijn voetje hing nog. Daar tikt Ouazzane de bal tegenaan. Het is een corner voor Ajax.
0: Ja, aan de linkerkant de bal. Al daar neergelegd door een reservespeler.
1: Ja, het is Dolberg.
0: Klaassen die hem klaarlegt. Dolberg zit op de tribune, zag ik net. Die is er niet bij op de bank. Klaassen legt hem keurig klaar voor Henrique om te nemen. Komt nu ook een ballenmeisje aan om daar weer de bal op het pionnetje te leggen. En dan twee handen de lucht in bij Edvardsen, die hem dan lang zou nemen met rechts. Kort kan dus richting Henrique. Het wordt Edvardsen, die hem klaar legt voor Henrique. Maar dat was niet helemaal de bedoeling. Henrique dan weer terug naar Edvardsen. Nee, dat moet nog even beter worden afgestemd. Dit is geen goede corner. Hij scoorde net uit zo'n situatie. Nu moet Carrizo alles aan doen om die bal überhaupt binnen te houden. Hannibal heeft hem aan de linkerkant. Hannibal draait even terug. En dan heeft hij dat prima opgelost. De bal even terug richting Humphries. Nou, Burnley heeft eigenlijk deze wedstrijd behoorlijk onder controle. Het is gek dat ze met 1-0 achter staan. Dat komt door een slordig moment. En ook wel een opleving van Carrizo. Dat moeten we erbij zeggen. Was een goede actie van Carrizo. En prima afgemaakt door Bouwman. Allemaal in de 34e minuut. We zijn nu in de 40e. Het is 1-0 bij Ajax tegen Burnley. Leuk dat je luistert. Meepraten kan nog altijd. Stuur even een mailtje. Hoe luister je naar deze wedstrijd? Radio@ajax.nl. Wij zitten hier nog steeds. Ja, in het gezellige grote kampeerstadion.
1: Het is wel ook weer even droog, hè?
0: Het is weer even droog.
1: Het is nu weer even droog, ja. De regen tikt niet meer, maar net een paar minuten geleden wel weer. Ja, ik denk meestal, ik vind toch in de zomer, eigenlijk moet het dak dan open. Maar aan de andere kant, met dit weer, met het grillige weer, waarom ook niet. Komt voetbal vast ten goede nu aan de rechterkant. Namelijk Ajax met Ouazzane er even uit. Of het was met Leonardo trouwens die eruit was. Carrizo laag voor richting Ouazzane. Bal valt er nog uit. Hannibal. Hannibal naar Bruun Larsen. Counter nu voor Burnley. Misschien met aan de rechterkant Edwards. Die heeft veel ruimte voor zich. Edwards gaat aan een dribbel beginnen. Heeft nog niet meteen gezelschap. Johnson staat wel in de buurt. Die kan hem misschien nu wat dichterop om gaan staan. Nee, dat duurt even. En dus kan Edwards tot een schot komen. Maar de speler van Burnley die daar nog in de hoek staat, weet dat hij buiten spel staat. En dus laat hij hem maar rollen. Waardoor Johnson hem kan pakken en door kan spelen naar, naar Baas. Ja, eigenlijk nee, naar Henrique. Ajax weer in bovenzit. Jij wilde iets...
0: ik wil zeggen dat Mika die stuurt een foto. Ja. Want die zit namelijk gewoon daar, ik denk op 114. Aan de noordzijde van de Johan Cruijff Arena. Zegt helaas niet meer op vakantie, maar toch een mooie foto vanuit de arena.
1: Kijk.
0: Dat kan natuurlijk ook altijd. Zonder vertraging luister je mee via... Ajax.nl/audio. Bal gaat over de achterlijn. Was een bal richting Carrizo. Die was te hard. En dan is hij zo'n beetje aan de kant waar Mika zit. Over de achterlijn gegaan. Maar mocht je dat dus ook een keer willen, dan kan dat ook. Je kunt je nu ook registreren voor clubcards als je een visuele handicap hebt. Als je visueel beperkt bent. En als je dat hebt, dan kun je op een speciale manier kaarten kopen. En als je dat wil, kun je ofwel op het minder valide platform zitten. Of bijvoorbeeld op plaatsen met minder zicht. Daar is wat meer beschikbaarheid. Maar ook op normale plekken gewoon met je mede-Ajaxide uit je omgeving mee. Dus ja, check dat allemaal even. Toegankelijkheid. Ajax.nl/toegankelijkheid. Daar staat al die informatie. 42e minuut van deze wedstrijd. 1-0 voor Ajax. En Burnley levert hem zomaar in bij Henrique. En dan is het die andere Braziliaan. Leonardo geeft hem door. Carrizo naar binnen. En die bal die wordt nog even, blijft nog even hangen. Leonardo frommelen naar de linkerkant. En dan Edwardsen met het schot. En dan is het uiteindelijk een corner. Maar daar zagen we voor het eerst, denk ik, waarvan we gehoord hebben dat Leonardo er zo goed in is. Namelijk een beetje frommelen. En die bal er misschien in een ander geval wel in frommelen, dat lukt nu niet.
1: Nee, er kreeg iemand de bal vrij hard in zijn kruis gefrommeld zojuist door Edwardsen. En je ziet, ja, je leeft mee met Conor Roberts, de rechtsback van Burnley. Want hij wilde die bal met alles wat hij in zich had onderscheppen. En Edwardsen wilde hem met alles wat hij in zich had in de verre hoek leggen. Roberts staat nog niet. Het doet flink wat pijn bij de back van Burnley. En het is in eigen tempo even bijkomen, denk ik, voor hem. Hij wordt overeind geholpen door scheidsrechter Nachtegaal. Blijft nog heel eventjes leunen en blijft nog heel even kijken hoe het met hem gaat. Maar uiteindelijk heeft Ajax wel een corner. Want daar zorgde het kruis van Roberts dan ook voor dat hij over de achterlijn ging. Het zijn weer Henrique en Edwardsen. Welke variant hebben ze dit keer bedacht? Edwardsen laat hem nu liggen met een overstapje. Dan mag Henrique hem voorslingeren richting de rand van de 5 meter. Maar daar wordt uiteindelijk door Burnley verdedigd. Ajax kan hem wel weer overnemen, want het wegwerken is niet best. Uiteindelijk de bal helemaal terug naar Juri Heerkens, de doelman van Ajax vanmiddag. Die nog niet superveel te doen heeft gehad. Maar de paar reddingen die hij moest verrichten waren best aardig. Vooral op het schot van Laurent ergens halverwege deze eerste helft van afstand. Daar wist hij hem toch uit de kruising te tikken. Edvardsen nu, lange bal door de as van het veld naar Henrique. Wordt onderschept door weer door diezelfde Laurent was het trouwens. Die nu de bal naar Weiss heeft gespeeld. Naar Humphries. De centrale verdediger van Burnley mag wat opkomen. Met aan de linkerkant de ruimte bij de Braziliaanse back van Burnley. Pires. Die moet terug. Want uiteindelijk wil niemand hem hebben voorin. Wel een applausje van Bruun Larsen voor het werk wat hij verzet heeft. Die Pires. Ja, daar schiet hij weinig mee op. Burnley heeft nog wel balbezit met Hannibal.
0: In de 44e minuut van de wedstrijd. En in de middencirkel is het de opening van Aaron Ramsey naar de rechterkant. Aanname nu weer bij de centrumverdediger Kyle Walker. Geeft hem door. Hannibal in de middencirkel. Hannibal kijkt om zich heen. Draait naar zijn linkerkant. En daar de aanname uiteindelijk aan de buitenkant bij Pires. Pires heeft hem nu. En er komt ook iemand overheen lopen. Dat was Humphries. Maar de bal gaat naar het centrum. Hannibal weer. Hannibal. Teamveldspelers nu ruim op de helft van Ajax. Van de lichtblauwe van vandaag, van Burnley. En daar is Bruun Larsen. Bruun Larsen richting de plek om te schieten. Nee, gaat eerst naar binnen en dan duurt het allemaal wat lang. Voor Humphries, die wilde wel schieten. Maar die is ook weer niet zo vaardig met de bal, de centrale verdediger. En uiteindelijk wordt er een vrije trap weggegeven. Door slordig spel aan de zijde van Burnley. En Ramsey probeerde dat recht te zetten. En hij deed dat ten koste van een vrije trap. En zo sukkelen we wel, denk ik, een beetje richting de rust, Bas.
1: Ja, er zal niet extreem veel tijd bij komen, vermoed ik. En dat is bij een vriendschappelijke wedstrijd natuurlijk ook eerder de regel dan uitzondering. Dat er niet heel erg lang wordt doorgevoetbald. Tenzij expliciet van tevoren afgesproken. PSV speelde laatst 2 keer 60 minuten bijvoorbeeld. Nou, dat zal Ajax tegen Burnley vandaag niet doen. Ajax wel nu in balbezit met Bouwman. Die wacht even tot er ondersteuning komt. Dat is Henrique. Henrique met een dippertje naar Johnson. Die vindt Ouazane. Ouazane aan de rechterkant ruimte bij Carrizo. Carrizo op de helft van Burnley. Ouazane komt er overheen. En die kan nu opstomen richting de 16 meter. Ouazane krijgt Hannibal bij zich. Ouazane overstapje terugleggen. Ja, goed gedaan. Schot. En via uiteindelijk een voet van Bashir Humphries wordt daar het schot van Guy gekraakt. Het is een corner. Ja. En een corner voor Ajax. Maar het schot van Anton Guy was niet onaardig. Het is Humphries die uiteindelijk volgens mij zijn scheen er nog voor weet te krijgen. Waardoor de bal over het doel gaat. En dat vierde hij alsof hij een doelpunt voorkwam. Ik denk dat dat misschien ook wel zo is. Nou, corner nog voor Ajax in 1 minuut blessuretijd die er net is aangegeven. Is dat misschien nog net het moment voor een tweede?
0: Ja, eerst dacht Ajax volgens mij al aan rust. Want liepen verschillende spelers ook al richting de middenlijn. Scheidsrechter keek ook naar de middenlijn. En nu gebaart hij juist Mark Nachtegaal van schiet een beetje op Ajax. Nou, dat gebeurt dan. Edwardsen geeft hem in tweeën nu lang voor. Komt de kopbal. Leonardo is de toepoging, denk ik, van hem. Kopt hem naast. En behoorlijk ook. Maar was ook een moeilijke plek. Viel bovendien ook nog een beetje achter hem. Je zou kunnen zeggen, knap dat hij hem nog richting de doel krijgt.
1: Ja, hij kan koppen.
0: Nou, dat weten we dat ook. Weten we dat ook weer. Ja, het is onze kennismaking natuurlijk.
1: Ja.
0: Met Leonardo in een Ajax-shirt. 45 minuten, 46 zelfs, heeft hij in ieder geval meegedaan. Ik ben benieuwd hoe dat in de tweede helft zal zijn. Wordt nu gefloten. 46 minuten hebben we kunnen genieten van Ajax-Burnley. 1 doelpunt in de 36e van Ajax. Het was Bouwman uit de goede actie van Carrizo die hem binnenwerkte. En zo leidt Ajax in deze oefenwedstrijd tegen Burnley. En zijn wij er op de kwartier weer. En kun je ook bijvoorbeeld luisteren in Den Bosch, zoals Eiden. Of in Portugal, zoals Mariam. Of in... Waar ligt hij nou weer? Ook Portugal, Daan. Leuk dat je luistert, Daan.
1: Met de klassieke knakworstfoto.
0: Ja, een foto vanaf het zwembad. Met zijn benen als
1: twee
0: knakworst.
1: Bruine benen.
0: Ja, ja, heerlijk. Nou, mag allemaal. Radio@ajax.nl is onze mailbox. Dan ga je nu luisteren naar wat er in het stadion zoal te horen is. En zijn wij er over een kwartier weer. Tot zo. Welkom terug in de Johan Cruijff Arena voor de vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en Burnley. Interessant natuurlijk om tijdens de rust bij zo'n wedstrijd eens goed naar het veld te kijken. Er waren Ajax Kids Games, dus er waren ook jongeren van de Ajax Kids Club op het veld. Kon ze er wat van, Bas?
1: Zeker. Er zaten weer een paar mooie talentjes tussen. Wat dat betreft, ik zag een paar leuke doelpunten en een paar hele goede reddingen. Dus dat is altijd de moeite waard. Wat ik ook zag, was een hele serieuze warming-up van Paul Reversson. En ik zie dat hij inmiddels zijn trainingstenue uit heeft. Dat hij al een mooie omhelzing had met Jaden Barnell, die nog wel in het veld staat bij Burnley. Die twee kennen elkaar natuurlijk ook al vrij lang. Nou, Reversson wordt een goede tweede helft toegewenst door Barnell. Want hij gaat Heerkens vervangen na de rust. Ook de doelman, de reservedoelman van Burnley, Connor Edwards. Een tiener uit eigen jeugd. Want alle andere doelmannen zijn transfervrij vertrokken. Die werd ook flink getest en opgewarmd. Al heb ik niet het idee dat hij in gaat vallen. Want hij staat nu nog aan de andere kant van het veld dan waar Wai staat. Nog wat ballen uit de kruising te tikken. De wissels van Burnley maken alle gebruik van het feit dat Ajax nog niet op het veld staat. Want die kunnen nu even lekker afwerken op een geheel lege helft. Voor het platform staat nu eigenlijk alleen Paul Reversson een balletje rond te tikken met een paar wissels. Met Nash en met Abdallah zo te zien. Er zag ook nog een aantal andere Ajax-zieden wel serieus opwarmen. Dus het vermoeden bestaat dat er rond de minuut 60, 61, 62, zoiets nog wel eens een wisselfestijntje kan gaan plaatsvinden. Want ook aan Burnley-zijde werd daar serieus warm gelopen. Nou, dit is het teken dat de mannen weer het veld op gaan komen van Michel. En ik zie Daley Blind daar in ieder geval tussen lopen als invaller. Ik zie Klaassen, dus er wordt lekker gewisseld toch wel. Ondanks dat ik echt moet bekennen dat het aantal stevig opwarmende spelers meteen geviel. Nou, dat gaan we zomaar eens even allemaal beschouwen, want er lopen wat mensen tussen. Ik zie Abdallah, ik zie Klaassen, ik zie Blind. Konadu loopt ertussen en volgens mij heb ik ze dan naast Reversson allemaal genoemd, de wissels van Ajax. Dus dat zal Konadu voor Leonardo zijn. Dat is zo te zien. Klaassen voor Ouazzane, Abdallah voor Johnson. Ja, Johnson is er af, Blind is erbij. En Baas staat er nog wel in, dus ook Bouwman is eruit. Nou, we zullen zo even zien hoe het allemaal exact staat. Ik denk dat Klaassen wat controlerend naast Mokio. Dat zal Abdallah op 10 zijn. Rechtsvoor staat nu Edvardsen. Linksvoor staat Ouazzane. Ja, Edvardsen is er dus af. Carrizo is er af. En Konadu. Nou, nog even voor de goede orde hebben we Reversson. We hebben Guy, we hebben Blind, we hebben Baas. We hebben Enrique, Klaassen, Mokio. Voorin Ouazzane met op de rechterkant Edvardsen. Abdallah op 10 en Konadu in de spits. Dat is de samenvatting van wissels aan Ajax-zijde. Rob van Rossum gaat zo nog even noemen. En aan de kant van Burnley. Oh, als hij die toch allemaal meegeschreven heeft, dan doet hij mij daar een heel groot plezier mee. Ajax in ieder geval in balbezit nu met Enrique op de helft van Burnley. Aan de linkerkant ruimte bij Ouazzane. Ouazzane kapt even terug. Terug op Mokio. Mokio, Abdallah wil hem in de voet hebben, krijgt hem niet. Terug op Enrique. Enrique naar Abdallah in de 16. 1-2'tje met Ouazzane. Ouazzane heeft wat ruimte. Terug naar Abdallah die aan de linkerkant de bal wil hebben. Abdallah dreigt, gaat naar zijn rechter, geeft hem toch niet voor. Terug op Mokkio. Mokkio verder terug naar Baas. Ajax in balbezit nu al een tijdje in die tweede helft. Volgens mij heeft Burley nog niet eens de bal aangeraakt. Blind en Baas combineren nu eventjes. En zo houdt Ajax de bal verder in de ploeg. Terug op Blind in de middencirkel. Staat op eigen helft. Blind terug naar Baas. Baas op de helft van Burnley. Gaat aan een dribbel beginnen. Aan de linkerkant is ruimte bij Ouazzane. Ouazzane krijgt hem in de voeten. Ouazzane tegenover Roberts. Ouazzane naar binnen toe. Geeft hem voor richting Abdallah. Wordt weggewerkt. Dan heeft Burnley de bal met Hannibal. Maar niet lang. Hij levert hem in bij Kyle Henrique.
0: Ja, ik ben aan het meeschrijven.
1: Oh, je bent nog aan het meeschrijven. Nou, ik wil nog wel even verder
0: ik
1: gaan
0: heb ze
1: hoor.
0: Voor je, hoor. Ah, even kijken, ik heb ze allebei. Ja, zeker. Het zijn Mike Trezor, die kennen we natuurlijk wel. Ja. Die heeft hier onder andere voor NEC gespeeld in Nederland. Die erin is gekomen. En ook de man die nu aan de bal is, volgens mij, dat is Luca Colaiocio. Die kan voor veel landen uitkomen, waaronder voor Italië, als ik me niet vergis. Kwam als sensatie naar de Premier League bij Burnley, maar dat is er niet echt uitgekomen. Nu dus als wissel erin bij Burnley. Hij staat daar ook zo'n wilde haardos. Net als die Hannibal. En voor hen naar de kant zijn gegaan Edwards en Bruun Larsen. Die twee staan er dus niet meer op aan de zijde van Burnley. Nou, 2 minuten op gang, Bas. En we hebben ze allemaal genoemd. Ik vind dat we dat netjes hebben gedaan, die administratie.
1: Ja, dat hoort er dan toch altijd even bij. En in dit geval heeft Burnley ons ook gematst met maar 2 wissels. Want er zitten ook een heleboel spelers op de bank die we niet zomaar zullen herkennen. Maar in ieder geval, Mike Trezor is toch een jongen met een lang cv in het Nederlandse voetbal. Gaat vanaf de linkerkant spelen, waardoor Banel nu de spits is. Nou, het zou mooi zijn als Nicky Haaien Banel 90 minuten gunt. Om deze speciale terugkeer in de arena voor hem wat extra glans te geven. Hij mag in ieder geval deze tweede helft starten. Nu de opbouw van achteruit bij Burnley met Humphries. Humphries met een lange bal naar Banel op het hoofd. Uiteindelijk van Guy. Guy controleert hem dan met de borst naar Edwardsen. Goed gedaan. In het midden wil Abdallah of wil Mokkio de bal hebben. Mokkio draait terug. En moet hem dan ook even terugspelen naar Daley Blind. Die rechts centraal is gaan spelen. Terwijl Guy even met wat pijn is gaan zitten op de grond. Rekt wat. Nou ja, er zitten nog meer wissels op de bank. Dus wat dat betreft kan het altijd opgelost worden. Maar hij loopt weer. Zij het niet van harte. Gaat in de gaten houden. Ajax in balbezit met Ouazzane. Terug op Blind. Blind naar Guy. Nou, die staat weer. Is op de helft van Burnley aanspeelbaar. Kiest voor de optie terug op Blind. Ajax met Daley Blind nu centraal achterin. Als een soort spelverdeler tussen de andere verdedigers in. Dat is een beeld wat we alle jaren hiervoor, iedere keer als Blind bij Ajax speelde, hebben gezien. Alleen dit keer doet hij het als linker of als rechtercentrale en niet als verdedigende middenvelder. Dat is het enige accentverschil voor nu. Maar dat hij weer terug is, mag duidelijk zijn.
0: Ja, daar is hij weer. Blind. Nu in de middencirkel. In de 49ste minuut bij die 1-0 stand tussen Ajax en Burnley. De bal gaat naar zijn linkerkant. En daar is het Baas. Tikje door het centrum. Wordt weer achteruit gewerkt door Ouazzane. Ouazzane naar de linkerkant. En daar weer de bal terug van Baas op Blind. En dan Blind weer in de middencirkel. Blind. 10 veldspelers van Ajax nu op de helft van Burnley. Baas met de bal door het centrum. Prima bal. Henrique heeft hem weer aan Ouazzane. En Ouazzane weer even terug. En dan zijn we via Baas weer bij Daley Blind. Daley Blind, lage bal, goed Konadou. Mooie combinatie, Konadou krijgt hem opnieuw. En dan het schot, het was Guy die de 1-2 met Konadou opzette. Schot van de nummer 19 van Ajax. Dat miste kracht en venijn. En daardoor kon de keeper hem makkelijk pakken. En blijft het nu 1-0.
1: Burnley balbezit aan de linkerkant met Pires. Pires door richting Trezor. Trezor legt hem kort klaar voor Humphries. Burnley probeert door te voetballen. Maar dan neemt Ajax over met Mokkio. Mokkio, wippertje naar Edwardsen. Laat hem over zichzelf heen stuiteren een beetje. En kan hem dan controleren aan de rechterkant. Nu even de tempo eruit. Want de bal terug op Abdallah. Abdallah die een beetje rechts achterin staat nu. Omdat Guy helemaal naar voren is. Kiest voor de rust op links bij Juri Baas. Juri Baas heeft Henrique bij zich. Kan hem ook terugspelen op Blind. Maar kiest dan weer Ouazzane die hem komt halen. 1-2'tje en weer terug op de helft van Ajax met Blind. Ajax kiest in deze tweede helft zo te zien voor een speelwijze waarbij er wat meer controle wordt gezocht. Door de bal veel in de ploeg te houden. En dan op de juiste momenten de bal naar voren te spelen. Nu is het Edwardsen die daar een flinke tik heeft gekregen aan de zijlijn. Vlak voor de dugout van Burnley. Hij staat wel weer, maar heeft wat last. Nachtegaal zegt even wachten met gooien dat we zien of het goed met hem gaat. Nou, het lijkt redelijk te gaan. Hij loopt in ieder geval weg. Dan zei het ook bij hem niet echt van harte. Ajax in balbezit met Baas door naar de linkerkant. Daar staat Ouazzane vrij. Kayo Henrique komt van het centrum naar de buitenkant toe. Maar Ouazzane kiest voor Blind, die in het midden vrij staat. Blind kan opkomen door de as van het veld. Blind, veel ruimte voor zich. Waarom niet? Goed gedaan. Actie naar Konadu. Konadu, kan hij er nog aankomen? Nee. Kyle Walker gooit de deur dicht. Blind kwam opgestoomd door de as van het veld. Speelde Konadu aan, die zich dacht vrij te spelen. Maar dan komt de routine van Kyle Walker om de hoek kijken. Want hij gooide zijn lichaam ertussen en smeet daarmee de deur naar het doel echt resoluut dicht.
0: Ja, Humphries trok hem ook een beetje aan zijn shirt. Dus die hielp ook wel een handje, moet ik zeggen. Dat neigde wel naar een overtreding, zag ik in de herhaling. Scoliashu die hem naar het centrum geeft. En daar proberen ze naar de linker te gaan. En ze in dit geval is Ramsey. En die proberen daar te schieten. Ramsey wordt onderuit gehaald. Ramsey en krijgt een vrije trap op de rand van het halve maantje voor de 16 meter. Lekker plekje om aan te leggen voor Burnley. En de routiniers aan Ajax-zijde, dat zijn in dit geval Klaassen en ook Baas. Nou ja, die is nog wel wat jonger, maar die... Die melden zich meteen bij Mark Nachtegaal, de scheidsrechter van vanmiddag, om zich te beklagen voor het geven van die vrije trap. Maar hij zal toch echt wel blijven staan, die vrije trap. Bal wordt neergelegd door nummer...
1: Nou, door Kyle Walker onder andere, maar ook door Colioscio volgens mij. Die wil hem ook wel hebben. Ja. Het is Trezor die er uiteindelijk achter gaat staan. En Walker die heel veel instructies aan het uitdelen is. Want blijkbaar moet er een dubbel muurtje komen. Hannibal is ook spelers op hun plek aan het zetten. Het wordt heel druk voor de ogen van Paul Reversson. Mike Trezor staat, voor zover ik me kan herinneren, wel bekend om het hebben van een goede trap. Dus hij heeft ook weinig tegenspraak nu bij Burnley. Hij mag hem neerleggen in zijn eentje. Niemand om hem heen die hem probeert af te snoepen. Hij ligt voor de rechter van Trezor. Krijgt dan nog even wat aanmoediging van Humphries. Of gaat hij hem kort geven? Dat zegt Humphries niet tegen hem. Niemand wil hem wel hebben, want er staat een speler van Burnley naast. Die staat te loeren, maar Trezor meet zijn passen uit. Dubbel muurtje. Drie spelers van Burnley voor de muur van Ajax. Er nog een muur liggen erachter. Gaat over het muurtje heen en gaat ook over het doel heen. Hoop gedoe om niets. Deze vrije bal van Mike Trezor, want het dreigde eigenlijk totaal niet. Eigenlijk was het meest dreigend nog de hele situatie rondom de muur. Waarbij ongeveer iedereen ergens op de centimeter nauwkeurig werd neergezet. Het levert niks op. Ajax heeft het balbezit weer met Reversson.
0: Dat is een goede oefening, Bas.
1: Ja, het is een goede oefening.
0: Het
1: ging mij weer om de Burnley. Hè? Burnley meer, die alles aan het uitmeten waren. Ajax had... de muurligger vind ik altijd wel weer mooi als het zo druk is. Maar als dat de oefening is... Ach... Ja.
0: Ik krijg een mailtje van Mark. Die zat denk ik nog niet te luisteren voordat er werd afgetrapt. Want die vraagt wie die Hannibal is waar we toch telkens over hebben. Nou, dat is niet een of andere historische held voor de duidelijkheid. Dat is een Tunesiër. En het zou misschien ook wel een van de weinige bekende namen aan de zijde van Burnley voor je kunnen zijn. Want hij speelde met Tunesië tegen Nederland op het middenveld. Ajax nu weg met Ouazzane. Voorzet naar de rechterkant. En die bal gaat overgekopt worden. Ja, ik wou zeggen, hij gaat binnengekopt worden natuurlijk. Maar hij kopt hem over. Het is Donangelo Konadu. Heerlijk wippertje van de man met wie hij vorig jaar bij Jong Ajax de wedstrijden speelde. En dat is Abdelha Ouazzane natuurlijk. Had zomaar een assist kunnen zijn. Hij had al een assist afgelopen donderdag bij zijn invalbeurt in Servië. En nu gaf hij hem toch prima klaar voor Konadu. Maar die kon hem niet goed drukken. Kopt hem over in het dak van de doel. En dan aan de verkeerde kant, aan de bovenkant van het dak. Helaas.
1: Ja, hij hing al in de lucht toen de bal kwam. En kon hem daardoor niet helemaal onder controle krijgen. Ajax nu wel meteen druk aan het zetten op de Burnley opbouw. Met Edvardsen en met Guy die dan nog bij komt. Het is goed uitgestapt. Krijgt een applausje Guy van Edvardsen. Omdat hij een inworp voor Burnley forceert. Die Pires snel neemt naar de Humphries. Op eigen helft Burnley, Humphries. Linker centrale van Burnley. Met een lang verleden bij Chelsea in de opleiding. Weinig minuten daar mogen maken. Zoals eigenlijk alle spelers met een salaris onder de paar miljoen bij Chelsea overkomt. Want daar wordt niet zo heel vaak meer een jeugdtalent veel gegund. En, meestal worden ze voor heel veel geld verkocht. Ajax neemt over met aan de rechterkant Guy. Die ziet de ruimte aan de linkerkant. Daar is Ouazzane. Kan hij hem controleren? Dat doet hij op de borst. Goed gedaan door Abdallah Ouazzane. Speelt hem door op Kayo Henrique. Randje buitenspel. Maar stond het niet. Dus mag door. En die keer terug op Baas. Ouazzane wil hem wel. Maar Baas wacht even. En speelt hem dan terug op Blind. Die nu als de quarterback op de helft van Burnley aan het spelen is. Een paar meter opgeschoven. Dan zie je ook dat Ancelo Konadu krijgt de bal in de voeten van Guy. Wordt vastgehouden. En krijgt uiteindelijk dan ook de vrije trap. Meter of 35, 40 van de goal af. Zal geen schot worden, maar zal een variant worden. Want er lopen al wat spelers van Ajax naar plekken toe om in te lopen zo op deze bal. Het is even kijken. Ja, je gaat hem naar pakken. Is de Henrique? Ja, Henrique die bij de aankondiging van deze transfer al veelvuldig werd aangekondigd. Simon met een mooie trap uit dode spelmomenten. Nou, dat mag hij met zijn linker nu weer gaan laten zien. Want hij gaat hem vermoedelijk richting tweede paal slingeren.
0: Ja, het lijkt mij ook wel. Het kan ook de rechter van Gods worden. Nee, die staat er nog niet in. Het wordt de linker van Henrique. Henrique, ja, geeft hem. Hij wordt weggekopt. Wie was dat nou die er nog bij stond? Dus even kijken.
1: Dat was Guy.
0: Guy. Oh, die heeft ook wat langer haar gekregen.
1: Ja.
0: Ja, zo is er in de zomer toch van alles gebeurd. Hè? Hier in de arena, maar toch ook met de spelers. En het zijn Gods en Guy die qua kapsel het meest veranderd zijn.
1: Maar die gaan vast voor de eerste seizoen, voor de eerste wedstrijd van het seizoen. De eerste Eredivisiewedstrijd. Daar komt een kappertje langs.
0: Gods is wel...
1: Gods misschien niet,
0: Gods is wel langer bezig.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, nee, en Guy die heeft hem inderdaad normaal gesproken een beetje commando-stijl. Ja. Lekker standje 2 geschoren.
1: Of Vojvodina of Peck,
0: We gaan het in de gaten houden. De bal gaat door de as richting Baas. En niet terug naar Blind. Nou ja, daar is het op het hoofdje steeds vaker standje 2. Maar dan is er weinig te scheren. De bal gaat voor vanaf de linkerkant. Daar was die mooie linker van Henrique. Helaas verdedigd door Burnley. Maar was een prima voorzet. Nu richting Barnel gespeeld. Voorin. Nee, het is Trezor. Ook snel. Maar gelukkig ertussen gezeten door Ajax, door Anton Guy dus. Anton Guy met het, ja, het studentenkapsel in plaats van het militaire kapsel. Dat is eigenlijk, denk ik, de beste omschrijving.
1: Ja, nou ja, en Daley Blind inderdaad met het kapsel van zijn vader tegenwoordig. Dat vind ik toch mooi om te zien.
0: Ja, dat is van zijn vader in de tijd dat hij aanvoerder was, zeg maar. Gewoon het einde van zijn carrière.
1: Zijn vader zo zo. Het is Ajax nu met Baas die even aan de rechterkant is opgedoken. Gaat een dribbel beginnen en steekt dan Konadou goed weg. Geen buitenspel voor Donangelo Konadou. Gaat de 16 meter in. Is wat ver van het doel af of wat te breed. En het schot is daardoor ook uit een krappe hoek op de vuisten van Weiss. En dus wordt het, sterker nog, het wordt een doeltrap voor Burnley. Vond ik apart, maar de grensrechter stond er beter voor dan ik. Ik dacht echt dat Weiss er nog aan zat. Maar die had blijkbaar al door dat hij in het zijnet zou landen. Ja, Konadou kwam wat te breed uit. Daar moest de 16 meter in, maar wel echt aan de rand ervan aan de buitenkant. En stond er alleen voor, want zowel Ouazzane als Abdallah was nog te ver weg om echt gevaar te stichten daar in die 16 meter. Snel genomen deze uittrap van Weiss naar Hannibal. Die Tunesier die ook echt wel de spelmaker is van dit Burnley. Misschien ook al de bekendste speler, maar ook wel een van de beste. Al was deze bal niet bepaald goed, want hij zeilt over de zijlijn. De lange bal van Hannibal. En dus is het een weer balbezit voor Ajax met Blind. In de as van het veld. Kort op Abdallah. 1-2'tje waardoor Blind hem weer terugkrijgt. Het wachten is op beweging. Blind speelt hem daardoor maar even terug op Abdallah. Die draait zich open. Ziet dat er geen weg vooruit is. Dus terug naar Daley Blind. Ja, het is een rustpunt en een vaste waarde centraal achterin. En dat zal hij dit seizoen veel zijn bij Ajax, Daley Blind. Aan de linkerkant heeft hij nu Baas gevonden. Baas door naar Henrique. Henrique wacht even tot hij hem diep geeft. Gaat dat nu wel doen, want de loopactie van de Ouazzane komt eraan. Goed gedaan, de Ouazzane. Goed gecontroleerd weer. De jongen heeft toch echt wel techniek. Raakt dan de bal wel kwijt. Krijgt er een tikkie mee, maar houdt er geen vrije trap aan over. Ajax er meteen bovenop om de bal te heroveren. Terwijl Ouazzane buiten het veld nog wat last heeft. Is Burnley nu bijna eruit, maar dan is het Baas en Blind die het samen oplossen. En Blind vindt in de as nu Mokio.
0: Mokio met de opening naar de linkerkant. Althans, opening. Hij valt in de voeten van Ouazzane. Die kan dan eigenlijk niet echt vooruit. En bovendien speelt hij de bal terug en lijkt hij wat gehavend. Hij grijpt naar de benen. Bal gaat naar Guy. Die neemt hem niet lekker aan de rechterkant. Was op zich een mooie opening van Henrique weer. Maar niet gecontroleerd. En dan nu Edwardsen die er goed tussen zit bij Trezor. Moet eigenlijk daar die hoge druk benutten nu. Bal overnemen. Dat lukt misschien alsnog met Konadou in het centrum. Konadou. Maar uiteindelijk toch er onderuit gevoetbald door Hannibal. Heeft de bal nu 5 meter buiten de 16 meter in het bezit. De Tunesiër geeft hem naar de linkerkant. En dan helemaal door richting Trezor. Trezor aan de linkerkant op de middenlijn voor de twee trainers daar. Haaien. En naast hem dus Michel. En die Michel heeft witte gimpen aan vandaag. Een zwarte trui en hij heeft zijn armen over elkaar. Maar terwijl hij daar even staat te relaxen met zijn armen over elkaar, komt er iemand hem bij zich melden om eventjes te praten over hoe hij precies moet gaan spelen. En dat zal dan toch wel God zijn.
1: Ja, dat
0: nummer
1: is God.
0: 21, ja, ook dat is even een gek idee. Maar hij speelt bij de 21. Daar komt hij aan. En dan gaat Jordi Mokio eraf. En dan krijgen we een Congolees voor een Belg. En dan kun je in de war zijn. Maar Mokio heeft gekozen om voor Congo te gaan spelen. Mika Gods werd niet geselecteerd voor het toch tamelijk succesvolle WK van België. België dat het tot de kwartfinale haalde. Misschien nog wel verder had kunnen komen. Nu staat hij erin. Dan moet je je voorstellen, als ze Gods hadden meegenomen, waar ze dan waren uitgekomen.
1: Nou, die discussie is gevoerd in België. Nu meteen de aanval van Ajax. Oeh, er is een handje tussen. Nee, Nachtegaal vindt het geen hand. Nou, het ging via het lichaam van een Burnley-speler. Dus misschien dat hij daarom het niet opzettelijk vindt. Maar de voorzet van Caio Henrique richting Konadu landt meteen op de hand van een Burnley-speler. Nou ja, het is vriendschappelijk. Er is geen VAR. Dus kortom, daar gaan we niks meer over horen. Maar het valt toch op dat de Nachtegaal hier niet bij fluit. Nu de counter van Burnley met aan de rechterkant ruimte bij. Dat is Koleosho. Koleosho speelt hem de 16 in. Goede bal richting Ramsey. Ramsey laag voor, weggewerkt door Baas. Weer opgevangen door Koleosho. Koleosho met zijn linker wordt dan nog aangeraakt door Banel. En dan gaat erin, maar dat lijkt me buitenspel.
0: Hij telt.
1: Nee, hij telt. Dat is apart. Ik dacht dat daar toch zeker één speler van Burnley buitenspel staat. Dat denkt heel Ajax ook. Maar de grensrechter vlagt niet. En het hakje van, ik meen Jaden Banel, achter het standbeen langs, is de gelijkmaker hier in de Johan Cruijff Arena. Onverwacht moment. Gek moment ook. We hebben vast een herhaling. Maar ja, er gaat niks mee gebeuren. Want er is geen VAR. Dus wordt hier 1-1.
0: Ja, dat is ook een goede oefening. Want in de eerste rondes van de Conference League, in die voorbereiding, is er ook geen VAR. Krijgen wij eerst het duel met die handsbal te zien. Nou, dat is in principe gewoon een penalty.
1: Nou, gaat via het lichaam, dat is het probleem.
0: Nou ja, die had ik eerlijk gezegd ook wel met VAR gezien geworden. En nu daarna dat schot, dat zie ik in herhaling. En dan is dat volgens mij geen buitenspel.
1: Nee, dus maar die andere speler staat er nog wel een beetje hinderlijk.
0: Ja, daarna wel.
1: Die raakt hem toch? Ja,
0: ja, als hij hem raakt is het buitenspel. Maar ik twijfel of hij hem raakt, nummer 14.
1: Ja. Nou, dat had dus Roberts. Roberts krijgt hem ook niet. Het is Banel die de goal krijgt. Nou, even een verwarrend moment. Maar goed, ook dit hoort er op een dag als vandaag een klein beetje bij. We laten het de oefening noemen. Ajax op dus 1-1 hier tegen Burnley na 62 minuten spelen. En Ajax meteen in de aanval. Met ook een aanvallende opstelling. Want het zijn Abdella en Ouazzane die nu het aanvallende deel van het middenveld vormen. En Klaas is de controleur. Dus wat dat betreft staat er genoeg op het veld om hier weer een voorsprong te forceren. Nu met Daley Blind die naast zich Baas heeft. Baas door naar Henrique. Abdella die schuift wat naar voren. Henrique wacht even en wil hem dan laag spelen naar Konadu. Maar daar zit nog een voetje tussen waar de Walker het op kan lossen. Walker naar Roberts. Roberts over de hele. Beetje een hoge bal wordt onderschept door Edwardsen. Dan Klaas in één keer. Ja, waarom ook niet? Balletje van op het hoofd van Edwardsen geland. En Edwardsen legt hem klaar voor Davy Klaassen. Die twijfelt niet en volliet hem op doel. Uiteindelijk 2 meter naast. Maar ja, goed. Davy Klaassen heeft gekkere doelpunten gemaakt in zijn carrière op instinct. En dit was misschien weer zo'n moment geweest. Jammer dat het niet de 2-1 was.
0: 1-1 is het nu bij Ajax tegen Burnley. En Hannibal neemt een risico in de opbouw. Die loopt hem zelf helemaal naar de middenlijn tussen 4 Ajax-ieden door. 2 van de 4 hadden hem bijna te pakken. Uiteindelijk niemand helemaal. En dus kan Burnley er alsnog uit nu. Ja, zeker. Daar is er eentje weg op 7-mijlsrazen. Aaron Ramsey is naar binnen getrokken. Schiet en schiet hem over. Uitstekend schot, maar hij schiet hem over het platform heen. Eerst over de lat, daarna over de platform. Zo richting de eerste rij van de eerste ring, vak 114. En Ajax heeft de doeltrap snel genomen. En dan, over 7-mijlsrazen gesproken, is er aan de linkerkant wel heel veel snelheid. Aan de buitenkant bij nummer 24 bij Ajax. Inderdaad. En dan is het balbezit bij Ajax wel. Maar is er bij Gods temporiseren. Die gaat temporiseren. En dan is de snelheid en het venijn er wel uit.
1: Ja, Abdallah nu wel de 16 in. Wordt daar neergelegd. Maar uiteindelijk via een Burnley been een corner eraan overgehouden. Abdallah die ook nu in een rol speelt. Waarbij hij van achter naar voor moet gaan rennen. Hij heeft de plek van Mokio ingenomen op het middenveld. En hij, ook door de komst van Blind, wordt hij echt geacht heel erg veel meters te maken. Nou ja, dat doet deze 16-jarige met bijzonder veel plezier zo te zien. Nu staat hij op de rand van de 16 meter. Henrique en Edwardsen, en Gods staan bij de corner klaar. Gods lijkt hem wel zelf te willen gaan nemen. Zijn arm gaat in ieder geval omhoog. En hij gaat ook een beetje zo half hoog voor. Edwardsen kan hem koppen, maar kopt hem met weinig kracht in de handen van Weiss, de doelman van Burnley. Die bij Burnley ook inmiddels de nodige wissels hebben klaarstaan. Daar zal zo meteen ook een kleine verandering van personeel gaan plaatsvinden. Een mannetje of 4. Maar eerst kan Burnley nog aanvallen met Pires. Pires heeft aan de rechterkant de ruimte gespot bij Koleosho. Maar het hoofd van Henrique kan ertussen zitten. Niet verder dan Roberts. Roberts vangt hem op via Gods. Dan een inworp. En dat zal dan het moment zijn voor Burnley, denk ik, om te wisselen. Of wordt er nog even gewacht? Nee, er worden nog wat instructies gegeven. Dus mag Burnley nog één keer aanvallen in deze formatie. Met nu Roberts die hem komt halen. Geeft hem aan Hannibal. Hannibal in de middencirkel draait om zijn as. Ziet aan de linkerkant Trezor vrijstaan, maar geeft hem aan Pires, die ook aan de linkerkant staat. De linksback laag naar Trezor. Trezor met wat ruimte. Trezor kapt. Had misschien beter in één keer kunnen schieten, want hij kapt hem via een Ayacid de drukte in. Ajax nu met Ouazzane. Ouazzane speelt zich tussen vier man vrij. Kan hij ook nog afspelen? Nou nee, hij gaat nog iemand voorbij. Dat is Hannibal. Nu met veel ruimte Ouazzane. En nog een hele goede bal op Abdallah. Abdallah aan de linkerkant. Gods. Nu een beetje tempo erin. Het kan maar zo die 2-1 worden. Gods richting de 16. Gods dreigt. Gaat naar zijn rechter. Nu met het schot. Nee, kapt. Oh, dat is net één actie te veel. Had nou geschoten, jongen. Want hij staat op de bal. En daarmee kan nu Burnley weer counteren met Hannibal die hem nu speelt.
0: Ja, met veel ruimte. Koliasu aan de rechterkant. Trekt naar binnen. Geeft een lage bal. En dan aan de buitenkant is er Trezor. De twee invallers. Die dus combineren nu namens Burnley. 16 meter in Trezor. Schot geblokt. Goed gedaan. Klaassen. En die bal die schiet van de voet van Klaassen. Zomaar naar Konnedu. Die kan hem aan de linkerkant geven aan Gods. En die heeft heel veel ruimte voor zich. Maar hij moet ook nog heel ver hoor. Dan gaat Walker niet voorbij. Speelt hem door naar Konnedu. Konnedu bij de eerste paal. Lage voorzet. Goede voorzet. Bal moet binnengewerkt worden. En dat wordt hij ook. Het is Ouazzane die het doet. Ajax leidt met 2-1 dankzij een messcherpe counter. Die eindigt bij de nu geblesseerde Abdellah Ouazzane.
1: Oh, knap. Die arme jongen. Hij maakt hem af. Hij maakt hem geweldig af, Ouazzane. En het eerste wat je vervolgens ziet vanuit die viering. Een van pijn vertrokken gezicht. Want ja, zo jong, dan kan je op een gegeven moment wel een keertje kramp krijgen. Maar dit is wel het soort kramp waarvoor je hard hebt moeten werken. 2-1 voor Ajax. Bij de tweede paal geeft hij... Ja, bekroont hij een actie van Abdallah met een simpele intikker. En is het uiteindelijk hier weer Ajax dat op voorsprong komt, dik verdiend. En dat was na die schok van net, na dat momentje dat Burnley op gelijkspel maakte, was dit wel eventjes wat Ajax nodig heeft. Blije gezichten en een wisselfestijn in aantocht ondertussen. Want er staan 5 spelers van Burnley klaar en 2 van Ajax. Nou, dit betekent veel voor Ouazzane, maar betekent denk ik ook einde wedstrijd, want hij loopt echt niet van harte meer. Zo.
0: Ja, wel
1: schoot hier beide benen in. Die arme jongen.
0: Ja, toch. Ik zit me gewoon terug te denken wanneer ik voor het laatst een counter van Ajax van helemaal zo goed uitgevoerd heb zien worden. En dit was perfect eigenlijk. Ik dacht, Gods moet Walker voorbij. Dat is lastig. Ja. Maar Gods besluit dan niet zelf te gaan. Konnedu aan te spelen. Konnedu handelt snel. Geeft die bal goed voor. Ja, je zou kunnen zeggen, en ik denk dat eerlijk gezegd dat de analisten dat zeggen, Burnley is nog niet zo ver in de voorbereiding. Die hebben nog eventjes, en die zijn hier misschien niet helemaal scherp.
1: Burnley moet nog maar 2 vriendschappelijke wedstrijden. Die moeten ook gewoon, het moeten net als Ajax over 2 weken aan de officiële competitie beginnen. Of in ieder geval aan een bekertoernooi dan.
0: Ja, jij had de nummers van Burnley. Hè? Want nummer 22 komt er hier sowieso in, zie ik.
1: Joe Worrell komt erin, nummer 4. Die
0: is oud Nottingham Forest.
1: Ja, die zal Humphries denk ik vervangen. Nummer... Ja. Laten we eerst op voor ons om even luisteren. Ja.
3: Voor hem is in de plaats gekomen nummer 16, Kian Fitzjim. En nog een wissel aan de zijde van Ajax. Het veld is verlaten door nummer 11, Oliver Edwardson. En voor hem is in de plaats gekomen met nummer 23, Steven Berghuis.
0: En dan neem ik aan dat hij ook de Engelse administratie nog even voor ons gaat doen.
1: Anders
0: kom op, Rob, je kunt het.
1: Ga ik het zoveel mogelijk doen. Het is Kyle Walker die vervangen is door Joe Worrell. Dat kan ik je wel verklappen. Dus Worrell erin gekomen. Centrumverdediger inderdaad van Nottingham Forest vroeger. Robert staat er zo te zien nog in. Banel is er volgens mij af voor Houtonji. Banel stond nog in het veld, maar had zelf niet door dat hij gewisseld was. Dat is ook altijd een mooi moment. Dus die loopt nu naar de zijlijn. Die moet eruit. Banel dus eraf. Dan zie ik even kijken. Nummer 15. Dat is Casté. Dat is een kleine Spanjaard die erbij is gekomen. Die heeft
3: 5 wissels aan de zijde van
1: Ramsey vervangen.
3: Het veld is verlaten door nummer...
0: Rob moet er een beetje van lachen.
1: Ja, dat snap ik. Ze zijn gelukkig nu even aan het vertragen aan de kant van Burnley door de bal wat rond te spelen.
3: Het veld is verlaten door nummer 14. Conor Roberts voor hem is in de plaats gekomen met nummer 9. Andreas Houtonji. Dan nog een wissel. Het veld is verlaten door nummer 2, Kyle Walker. Voor hem is in de plaats gekomen met nummer 15, Liuk Kastij.
1: Ja, Rob. Nou, goed. Er wordt bijvoorbeeld Worrell nu met een lange bal. Want aan de rechterkant is ruimte.
3: Nummer 11, Jaden Banel. Voor hem is in de plaats gekomen met nummer 4, Joe Worrell.
1: Koljosjo speelt hem door. Is dit buitenspel?
3: Het veld is verlaten
1: nee,
3: door
1: mag doorgevoerd worden.
3: Lucas Pires. Voor
1: uiteindelijk
3: hem is in de
1: had Ajax hem weg met Fitz Jim. En het wordt een doeltrap.
3: Dus en tenslotte nummer 21 heeft het veld verlaten. Dat is Aaron Ramsey. Voor hem is in de plaats gekomen met nummer 22 Oliver Son.
0: Nou, ja, Sambo is erin gekomen. Die kennen we nog wel.
1: Ja.
0: Die heeft ooit voor PSV gespeeld, dacht ik.
1: Zeker. Sparta. En vorig seizoen Sparta nog veel op de bank gezeten. Nu toch gewoon weer bij Burnley teruggekomen. Sparta had hem over mogen nemen, maar het gebeurde niet. Nu weer nu op de voor hem toch vrij onbekende linksback-positie, volgens mij, dat hij erin is gekomen. Of hij staat zelfs op het middenveld. Het is in ieder geval even weer anders. Nu Ajax in de aanval met Henrique. Die staat er nog wel in als een van de weinigen. Nu naar de Berghuis. Berghuis legt hem klaar voor Abdallah. Abdallah door naar Guy. Die andere speler die nog in staat. Dan schot van Mika Gods. Oeh, daar had misschien wel wat meer in gezeten. Gods komt niet helemaal lekker uit met zijn passen. Het was een goede voorzet van Guy. Laag over de grond op de rechter van Gods. Maar hij ramt hem 2 meter. Over. Veel kracht achter dat schot. Weinig richting. Anders was hier de 3-1 geweest. Want het was een mooie actie, hoor.
0: Mooie aanval, man. Echt mooi van Berghuis. Mooi van Henrique ook dat hij hem geeft. De bal dan bij Berghuis. Die op de 16 meter staat. Allemaal te ver om eigenlijk te schieten. Of die ene paas te geven. En dan besluit hij met buitenkantje links. Die bal zo 1 keer te raken. Uit de lucht klaar te leggen. Waardoor die aanval verder kan. Echt een lekkere actie van Berghuis. Leuk. Dit zijn toch ook wel letterlijk de momenten waarvoor je naar het stadion komt voor zo'n vriendschappelijke wedstrijd. Even sexy voetbal van Steven Berghuis. Kritiek in onze mailbox, Bas.
1: Oh.
0: We hebben het te veel over de tegenstander. Radio@ajax.nl. Ja, dat komt natuurlijk door al die wissels. En we volgen de Premier League uit liefhebberij natuurlijk ook nog wel. En dan zie je al die namen en denk je, oh ja, die ook nog. Die heeft dan weer bij Nottingham Forest gespeeld. En
1: ze spelen niet slecht. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Ajax staat wel voor. Maar we hebben echt fases gehad, zeker in de eerste helft, dat Burnley de controle had.
0: Nee, het zijn echt geen hotse knotse begonia spelers zoals vroeger in de eerste

0: Speelt hem door naar Berghuis. Berghuis in de buurt van de middenlijn. Berghuis door aan de zijkant naar Entongai. Entongai heeft veel ruimte, maar staat nog de hoogte van de 16. Geeft hem kort op Berghuis. Lage bal van Berghuis. Fitzjim moet hem voorgeven, maar daar zit een verdediger voor. En die lost dat op. Schiet hem hard en hoog weg. Moet Blind het duel aangaan. En dan wint hij ook. Stond op de juiste plek. En dan hoef je niet hard te kunnen lopen. Dat heeft hij goed gedaan. Klaassen met de combinatie. En dan even terug. Lastige bal is dit voor Abdallah. Ja, die laat hem zich afsnoepen. En dan kunnen ze er vandoor bij Burnley. Abdallah probeert zijn fout nu recht te zetten. Zet zijn lichaam erin. Maar die nummer 9 is wel weg. Loopt op de achterlijn. Overtreding gemaakt, denk ik, door Abdallah. Ja, de 16-jarige Abdallah tegenover.
1: Ja.
0: De nummer 9, wie is dat?
1: Houtonji, de Afrikaanse spits. Die bij Burnley niet heel veel minuten heeft gemaakt tot dusver. Maar het nu even mag laten zien van Nicky Haaien. En hier in de hoek van het veld, Abdallah, er toch een klein beetje inluistert. Want hij had de bal al ingeleverd eigenlijk. Maar omdat Abdallah net zijn handen naar voren had, liet hij zich met enige dramatiek vallen. En dus is het een vrije bal voor Burnley. Daar gaat Hannibal zich over ontfermen. Ja, het is eigenlijk een soort corner, maar dan 2 meter binnen het veld. En dus mag Hannibal daar zometeen wat van proberen te maken. Dat gaat hij in zijn eentje doen. Geen korte optie vooralsnog erbij. Al staat Sambo best wel vrij. En heeft hij nog niet een speler bij zich om hem te beschermen. Maar daar komt Gods nu langzaam maar zeker aangelopen. Maar de organisatie bij Ajax is wat veel aan het overleggen momenteel. Hannibal, 1 arm omhoog. Gaat hem richting tweede paal slingeren, vermoed ik. Het is Trezor die dichtbij staat om hem te krijgen. Maar de bal gaat inderdaad voor dat doel komen. Wordt dan doorgekopt door Abdallah. En zo is het door Konadou. Zo is het een inworp voor Burnley aan de andere kant van het veld. Konadou die ook helemaal mee was in de 16 meter om deze vrije bal te gaan verdedigen. Inworp voor Burnley of wordt het een corner? Nee, volgens mij een inworp. Maar Hannibal gaat er wel naartoe alsof het een corner is. Ik weet het niet zo goed. Ja, als hij hem neerlegt voor een corner, mag het blijkbaar. Ja, nee, het is een corner. Dus ik dacht dat hij aan de andere kant van de vlag viel. Goed, corner voor Burnley. Hannibal erachter. Korte optie is Colaiosho, maar 1 arm weer omhoog. Dan vermoed ik dat een van die inlopende mannen het gaat doen. Worrell veel aan het drukken en aan het doen bij Abdallah. Bal komt voor. Daar komt Worrell ook, maar wordt weggekopt door Blind. Blind op het hoofd van Castel. Castel legt hem klaar op Abdallah's hoofd. Abdallah nu op snelheid, maar daar zit uiteindelijk nog een verdediger van Burnley achter die hem naar voren schiet. Bal blijft lang in de lucht. En uiteindelijk is het Berghuis die hem onderschept en eventjes de controle herstelt met een korte paas op Baas.
0: Ja, Gods wilde hem wel hebben. Berghuis zag dat ook wel hoor. Wij kunnen dat vanuit onze hoge positie op de perstribune dan ook altijd goed zien. Maar Berghuis heeft de paas wel, maar dit was een te risicovolle bal. En dus temporiseert hij ook eerst. Klein kwartiertje nog te spelen. Ajax leidt ook met 2-1. Speelt ook toch echt wel aardig, vind ik, tegen Burnley. Dat in de eerste helft, vond ik, meteen liet zien ook goed te kunnen voetballen. Daar schrok ik zelfs een beetje van. Ik denk, dit kan misschien wel eens een vervelende middag worden voor Ajax. Maar gelukkig kwam het op voorsprong. En ondanks dat Burnley wel gelijk maakte uit een curieus doelpunt, heeft Ajax dat toch weer glad getrokken. En staat het voor het eigen publiek hier gewoon met 2-1 voor. Overtreding gemaakt ondertussen op Juri Baas. Ligt op de grond, liep tegen Colaiosho op. En die Colaiosho met de lange staart en de afgetapte oorbellen. Althans, ik denk dat hij er oorbellen onder heeft. Anders slaat het er ergens op dat hij daar die tape op zijn oren heeft. Is weer opgeklommen. En dan mag daar uiteindelijk een doeltrap genomen worden voor Paul Reversson. Want die staat nog steeds op doel van Ajax in de tweede helft. Hand de lucht in van Paul Reversson. Hard en hoog richting Berghuis. Op het hoofd van Berghuis naar de linkerkant van het centrum. En dan is daar een overtreding gemaakt. Nee, net voor de beide trainers in de buurt van de middenlijn is de ingooi voor Burnley aan de linkerkant.
1: Sambo gooit hem op Humphries. Humphries heeft kort Hannibal eigenlijk altijd aanspeelbaar bij zich. Ajax heeft ook wel door dat ze hem vooral vast moeten zetten op de momenten dat hij echt gevaarlijk wordt. En dat is hij 30 meter op de helft van Burnley zelden. Al kan Burnley nu wel opbouwen met Castel. Die levert hem in bij Konadou. Konadou neemt over zonder overtreding. Kan nu aan een sprint beginnen. Konadou heeft aan de linkerkant Henrique bij zich. Henrique komt mee. Henrique nu met een voorzet richting het centrum. Daar gaat Berghuis onder de bal door. Bal blijft in de lucht. Konadou, kan hij hem controleren? Nee. Wel nog in de 16 meter. Burnley krijgt hem niet lekker weg. Nu wel richting Houtonji. Die neemt hem aan. Speelt hem terug op Hannibal. En zo is Burnley in de counter. Nu met aan de rechterkant Colaiosho. Maar daar staat Baas. Die kopt hem naar voren. Wel opgevangen door Houtonji. Die vervolgens de bal verspeelt aan Fitzjim. Fitzjim kan naar voren. Is aan een dribbel begonnen. Wordt vastgehouden. Mag door. Zo. Wordt niet een klein beetje vastgehouden. Nou, scheidsrechter heeft gehaald. Dit was wel een beetje overdreven inderdaad. Het is Castel, de kleine Spanjaard, die daar geel pakt. Omdat hij ongeveer het shirt van Fitzjims rug af wilde trekken. Ja, hij is net verkast naar Burnley. Maar had dus misschien

0: stiekem gehoopt op een transfer naar Ajax als je dit zo zag. Dat shirt van Fitzjim was voor hem iets te aantrekkelijk. Vrij bal voor Ajax. En die is nu al genomen.
1: Ja, en de bal is bij Daley Blind. Daley Blind, lage bal richting Klaassen. En dan is het Fitzjim. Klaassen liet hem lopen voor Fitzjim, maar die had hem niet helemaal verwacht. Blind loopt weer slim en goed. Hoeft eigenlijk weer niet hard te lopen. Neemt hem rustig over van die wilde invallende spits. En dan kan Ajax weer door met aan de linkerkant Mika Gods. Mika Gods trekt naar binnen. Mika Gods gevaarlijk hoor. Eén schaar gemaakt. Schot in de korte hoek. Gaat er net in de verkeerde kant van de paal langs. En belandt in het zijnet. En dan is er wel een corner. Want blijkbaar is die bal nog wel aangeraakt. Gods wil die corner dan meteen kort nemen. Doet dat ook samen met Steven Berghuis. Steven Berghuis weer naar Gods. En dan moet hij de bal dan voor gaan geven. Maar staat Hannibal voor zijn neus. Goeie lage bal richting Fitzjim op de achterlijn. Fitzjim voorzet wordt eruit gehaald door Worrell. Ja, die Worrell, het is een blonde tank. Het is ongelooflijk. Van zo hoog kunnen we zien hoe groot die man eigenlijk is. Dus die kan daar makkelijk even zijn lijf tussen zetten. En in dit geval ook zijn voet. 79e minuut van de wedstrijd. 2-1 de stand.
0: Ja, en een vrije bal voor Burnley. Hannibal die nu een beetje aan het klagen is. Over dat hij misschien ook een gele kaart had willen zien. Ik weet het niet zo goed. In ieder geval begint het voor alle spelers op het veld na een kleine 80 minuten spelen niet meer te voelen als een vriendschappelijke wedstrijd. Maar als een veldslag die ze willen winnen. En daar is Hannibal bekend mee. De middenvelder van Burnley. Nu via hem de bal naar de linkerkant gekregen. Naar Humphries. Humphries, de linkercentrale van Burnley. Even doorgespeeld nu. Via Laurent weer terug bij Humphries. Humphries naar Worrell. Konadou gaat druk zetten. Ook Abdallah gaat druk zetten. Naar de linkerkant nu. Sambo wil hem wel hebben. Maar daar staat Berghuis tussen. Dus een bal door de linies heen naar Trezor. Draait zich knap vrij. Trezor tegenover Klaassen. Trezor dreigt. Heeft rechts wat ruimte gezien. Naar Castel. Castel legt hem verder naar rechts. Naar Colioscio. Die legt hem met zijn linker voor het doel. Daar is Houtonzi. Die ligt al bijna op de grond. Voordat hij kopt. Hij krijgt hem uiteindelijk alsnog op zijn schouder. Toch bijzonder. Die bal van Colioscio dus niet tot doelpunt gepromoveerd. En vervolgens een vrij onfortuinlijke, ja, ik weet niet zo goed, gewoon slechte terugspeelbal eigenlijk van de rechtsback. Sonne van Burnley, die schiet hem eigenlijk langs iedereen. Beetje zo halverwege zijn eigen helft. Daar gaat doelman Weiss dan maar even achteraan. Zo heeft Burnley nog wel balbezit, want Ajax zakt wat verder in na al die wissels. En is vooral een beetje de klappen van Burnley aan het incasseren om te counteren op de juiste momenten. En dit is misschien zo'n moment met Konadou. Met een schot van Konadou. Die over het doel gaat. Omdat Weiss er nog net met de vingers aan zit. Konadou, het leek niet hard genoeg dat schot. Hij wipt hem van een meter of 40 wil hij hem over de keeper heen wippen. Bal zeilt heel langzaam naar het doel toe. En Weiss moet er zijn vingers nog tegenaan zetten. Corner voor Ajax.
1: Ja, zeker. Nu kon ik hem van dichtbij zien, Weiss. En zag ik dat hij hem misschien wel op de lat had kunnen laten gaan. Maar hij neemt geen risico. Zei ik eerder dat hij op Krul leek. Ik heb hem van dichtbij nu iets beter gezien. Hij lijkt eigenlijk op Sommer. Op die Zwitserse doelman. Ja. Daar heeft hij nog meer van weg. Deze Duitse doelman. Korte bal uit die corner. Gaat de bal op de achterlijn uiteindelijk worden voorgezet door Guy? Nee, is het antwoord. Het ging kort via Berghuis en Gods. Nieuwe corner voor Gods aan de rechterkant. Gods heeft hem neergelegd. Berghuis kan weer kort. 82e minuut van de wedstrijd. Ajax heeft nog wel stoermoendrang in deze fase van de wedstrijd. Wel leuk om te zien. Vriendschappelijke wedstrijd. Maar het gaat erop. Met Gods op de achterlijn. Gods kapt terug. Gods geeft een voorzet. Tweede paal. Gaat over. Wordt uitverdedigd. Maar de afslaande bal is voor Fitzjim. En die schiet hard. Moet je ook doen daar. Maar helaas draait die bal eruit. En is het uiteindelijk een ingooi aan de linkerkant voor Burnley. Dat is lulliger dan het lijkt. Want het was best wel een aardige poging van Fitzjim.
0: Ja, het was meer voorzet dan schot uiteindelijk. En Klaassen stond er wel, maar had er net niet op gerekend. Dat is on-Davy Klaassens. Maar goed, we zitten nog in de voorbereiding. In de competitie had hij waarschijnlijk gestaan. Ajax neemt nu over. Met Gods. Nee, Ajax neemt niet over. Want Laurent zit ertussen. De middenvelder van Burnley. Die zeker nu in deze tweede helft ongeveer overal te vinden is. Als er een losse bal is. En dat laat hij zien dat hij een betrouwbare 6 is voor de Engelsen. Want Burnley nu weer in balbezit. Humphries naar Hannibal. Die op zijn Daley Blind eigenlijk steeds tussen de verdedigers inzakt. Als spelmaker. Doorgespeeld naar Trezor. Trezor heeft Sambo bij zich. Trezor moet terugdraaien. Helemaal terug. Speelt hem dan weer naar Humphries. Veel spelers bij Burnley hebben een arm ingetaped en wel. Ik weet niet of dat dan sieraden zijn of dat het meetapparatuur is. Het is natuurlijk voorbereiding, maar het valt me wel op dat eigenlijk alle wissels die erin zijn gekomen dat hebben. Nu aan de rechterkant, een van die spelers, Sonne, of zijn zweetbandjes bij hem. Daar lijkt het ietsje korter. Sonne speelt hem terug op Humphries, nee op Laurent. Laurent ziet aan de linkerkant veel ruimte bij Sambo. Goede aanname van de linksback. die toch weinig ritme zal hebben. Mag nu doorkomen, Sambo in de as van het veld. Begint te twijfelen, maar wordt niet onder druk gezet. Speelt hem dan maar terug naar Humphries. Humphries naar Worrell. Worrell door de as naar Castel. En dan zit de Ajax ertussen met Fitzjim. Ajax in de tegenstoot aan de linkerkant. Veel ruimte nu voor Gods. Gods tegenover Worrell. Heeft Konadu bij zich, heeft Abdallah bij zich. Gods gaat naar het schot, gaat naar zijn rechter en schiet op de handen van Weiss. Goeie actie van Mika Gods. Het schot is hard genoeg. Maar Weiss kan hem pakken. En Burnley kan meteen weer tegenstoten. Met Houtonji die de diepte in wordt gestuurd. Maar daar loopt Baas bij. En er loopt Reversson bij. En die laat de bal heel slim gaan. En pakt hem dan op. En zo is het gevaar weg.
1: Ja, ik ken toch wel de Eredivisie keepers die bal niet hadden gepakt, denk ik. Het was een aardige redding. Een goede actie van Gods. Die vorig jaar natuurlijk ook ruim in de dubbele cijfers kwam. Qua doelpunten. Terwijl buiten de arena de zon is gaan schijnen. En het dus nu weer een heel ander licht schijnt op dit veld hier in de Johan Cruijff Arena. Het veld waar 7 dagen geleden nog de weekend optrad. Zaterdagavond voor de laatste van de reeks van 20 concerten die hier plaatsvonden in de Johan Cruijff Arena. Nou, dan ligt hier toch weer een lekker matje. Want het is volgens mij echt een prima grasmat. Stevige slijding van Anton Guy die geel krijgt voor een overtreding op Hannibal. Die verder gaat met wat jij net al benoemde, Bas. Namelijk het spel verdelen op toch een fraaie wijze.
0: En zo noem je dat. En zo wordt hij gewisseld.
1: Ja, en eerlijk gezegd mag Anton Guy hier met geel nog redelijk tevreden zijn.
0: Ja, Hannibal gaat eraf voor de centrumverdediger Campbell. En Humphries gaat er af voor de Briar Lee. Met rug nummer 8. Zal ongetwijfeld een middenvelder zijn. Komt uit eigen jeugd. De andere speler die erin komt is Alice Clark. Dus er worden wat jeugdspelers ingebracht aan de zijde van Burnley. Dat is dat zal een slok op een borrel gaan schelen voor de bezoekers hier. Want dit waren toch wel 3 spelers die weliswaar al vanaf het begin meededen. Maar die ook wel echt de boel het spel vormgaven voor de bezoekers uit Engeland. Ja, zo gaat het wisselfestijn. Dus aan Burnley zijde ook door is eigenlijk... volgens mij is iedereen op de keeper na nu gewisseld. En aan Ajax zijde nog 3 man die de 90 vol kunnen gaan maken. Namelijk Baas, Kaio Erike en Guy. Guy die wel net geel pakte. Maar zo wordt er dus optimaal flink gewisseld. Optimaal geprofiteerd van alle mogelijkheden. Met nog een minuut of 5 te gaan heeft Ajax balbezit. Met Henrique die aan de linkerkant Gods aanspeelt.
1: Ja, en die neemt hem rustig aan. En houdt daarmee in ieder geval de man die voor hem staat even bezig. Speelt hem dan af richting Henrique weer. En dan is de tempo er wel zo'n beetje uit. Heen en weer spelen tussen die twee. Ajax leidt natuurlijk ook met 2-1 in de 86e minuut. En Gods speelt hem dan maar even terug richting de middencirkel. En dan staat daar toch wel heel vertrouwd. En ik vind het ook heel prettig om zijn naam te noemen, merk ik. Daley Blind, die hem aanneemt. Komt echt heel soeverein over in zijn eerste wedstrijden. Bij zijn tweede terugkeer als zoon van de club hier in de Johan Cruijff Arena. Bal aan de linkerkant nu doorgespeeld door Henrique. En dan Gods die hem weer teruggeeft aan Henrique. Henrique en Gods, ja, ze moeten ook lekker op elkaar ingespeeld raken. Fitzjim op een rand van de 16, lage bal van hem. Richting Konadu, dreigt met een schot, maar nam hem goed aan. En houdt er dan in ieder geval 2-3 bezig. En dan via Klaassen gaan we naar Blind. Blind, goede actie van Berghuis met Guy. Konadu kan hem niet controleren, was ook een harde bal van Guy. Had meer in gezeten daar. En dan is het nu de 87e minuut en is de zon buiten zo fel gaan schijnen dat ik bijna mijn zonnebril zou pakken.
0: Ja, het is dat licht wat je tijdens het WK ook wel eens zag. Van een dak wat dicht is, maar waar toch een beetje zonlicht doorheen komt. Nu Ajax met Gods aan de zijkant. Gaat de 16 in. Gods vanaf links. Wil hem klaarleggen richting Berghuis. Maar daar zit dan Worrell tussen. De klassiekste Engelse verdediger die dit Burnley heeft. Een grote, sterke, lange centrumverdediger. Die bal maar gewoon hard over de achterlijn speelt. Nu wel snel die corner genomen door Gods en Berghuis. Die elkaar veel vinden sinds ze erin zijn gekomen. Terwijl ze toch echt aan andere kanten van het veld staan. Fitzjim in de as. Aangespeeld door Abdallah. Door naar Blind. Blind die aan de rechterkant een beetje speelt. Maar wel altijd naar zijn linker terugkapt. Zo ook nu via Henrique en Fitzjim. De bal in de as van het veld laag nu bij Berghuis. Berghuis ziet aan de linkerkant Gods. Randje buitenspel. Nog niet gevraagd. Nu wel. Buitenspel van Mika Gods. Bal van Berghuis was niet onaardig. Berghuis zegt zelf dat het absoluut geen buitenspel was. Maar ja, bij gebrek aan een VAR en bij toch ook het zijn van een vriendschappelijke wedstrijd is dat misschien niet helemaal nodig om je beklag te doen tegen de grensrechter die geen risico neemt en dus maar vlacht. Vrije bal voor Burnley op eigen helft. Worrell heeft hem genomen.
1: Ja, tikje naar zijn linkerkant en dan de opbouw verder door naar buiten. Nummer 16 heeft de bal. En die geeft hem uiteindelijk even achteruit. En zo zijn we weer terug bij de doelman, bij Wijs. Wijs naar Worrell. Worrell en aan de linkerkant. Kastel, denk ik.
0: Campbell.
1: Lage bal. Hoge bal richting de invalspits. En die kan hem ook niet controleren. Die komt trouwens uit het fantastische land Benin. Hè?
0: Ja, Oetunzi.
1: 15 interlands voor Benin. Zou jij het weten als je... We hebben het net over slimste mens gehad. Hmm? Als we een kaart zouden geven in Benin, waar die lag in Afrika. Dat is moeilijk, hoor.
0: Ergens aan de kust, volgens mij. Maar daar houdt het op. Goed. Ajax,
1: ja, aan de linkerkant.
0: God, dat is wat makkelijker. België, die weet ik wel aan te wijzen. God levert hem alleen wel in. Na een actie waarbij hij net iets te veel wil. Drie man voorbij. Koleosho, die ook meerdere landen op de kaart aan kan wijzen. Als een land waarvoor hij kan spelen. Je hint er wel even op. Canada, Italië, Nigeria. En dan mis ik er nog eentje. Het is Spanje volgens mij. Het is de buitenspeler van Burnley. Wel gegeven dat hij volgens mij voor Italië uiteindelijk gekozen heeft. Koleosho nu naar binnen toe. Geeft hem lage. Boutonzi, goede bal. Boutonzi controleert hem. Terug naar Trezor die linksvoor staat. Trezor terug op Sambo. Die op wandeltempo richting de 16 gaat. En dan laag voorgeeft op Castel. En die bal die landt precies voor de voeten van de kleine Spanjaard. Die hem met zijn linker volliet. Waar Paul Reversson had er rekening mee gehouden. En die kan hem nog pakken. Dus heeft Reversson in de tweede helft, voor mijn gevoel althans, meer reddingen moeten verrichten dan Heerkens in de eerste helft. Terwijl Burnley toch in de eerste helft ietsje beter was.
1: Hij heeft niet wel één keer moeten vissen. En dat heeft Heerkens in de eerste helft niet. Heerkens moest volgens mij nog iets meer meevoetballen. Dat is ook wel waarom Heerkens geroemd wordt natuurlijk. Gaat niet altijd goed. Dat hebben we vorig jaar ook gezien bij Jong Ajax. Dat dan vaak ook heel erg ver terug de druk liet opvoeren door de tegenstander. Maar goed, Heerkens vandaag foutloos. En nou, nu kan ik ook niet zeggen dat Reversson hier echt een fout heeft gemaakt. Maar heeft wel een doelpunt tegengekregen. Ja. Twee jonge doelmannen dus uiteindelijk bij Ajax. Paas is er vandaag niet bij. Diepe bal vanaf de rechterkant bij Ajax komt niet aan. Bij Abdallah, die was doorgelopen. Moet er nu weer achteraan, die 16-jarige speler van Ajax. En aan de linkerkant is het wel Burnley dat verder probeert te voetballen. En dat uiteindelijk in het centrum doet met nu die grote Worrell in balbezit. Hij heeft hem aan de rechterkant naar Koleosho gespeeld. Ja, twee interlands voor Italië inderdaad. Dan ga je sowieso niet naar het WK, maar hij had nog slim kunnen switchen. Had het misschien nog gelukt bij Canada of zo. Opening naar de linkerkant, bal over de zijlijn. Ingooien is dus voor Ajax. We hebben 2 minuten erbij, althans die krijgen we. En die zijn inmiddels ingegaan. 20 seconden gespeeld. In die blessuretijd. En vraag ik aan jou, Bas Redeker. En ook wel aan onze luisteraar. Die mogen ook altijd even mailen. Radio@ajax.nl. Wie is jouw Ajax-iet van de wedstrijd?
0: Ik denk Oezane. Die vond ik dreigend. Belangrijk doelpunt gemaakt. Heeft op iets van 3 verschillende plekken gespeeld. En was eigenlijk gewoon altijd aanspeelbaar. Dus nee, daar ga ik voor. Heb jij nog een voorkeur?
1: Misschien toch maar weer gewoon Daily Blind.
0: Ja, 45 minuten, dat kan makkelijk, ja.
1: Hij was het afgelopen donderdag ook al wel. Maar ik weet niet, het is, hij verbaast mij tot nu toe. Berghuis, ja, hoe kan hij je verbazen eigenlijk? Hè? Ja, ja. Hoe kan iemand die je zo goed kent je toch nog verbazen? Balbezit is bij Burnley. Wie is die roodharige speler die jullie nu in balbezit
0: Dat is Clark, een centrale middenvelder. Alice Clark heet hij, een jaar of 20 volgens mij. Hij is een van de paar jeugdspelers die mee mochten op dit kamp naar de Benelux voor Burnley. Nu Houtonji legt hem klaar op Clark. Clark mag schieten. En Clark schiet hem in de handen van Reversson. Die hem makkelijk kan pakken. Ja, een roodharige centrale middenvelder. Er zijn clichés over het Engels voetbal, zeker in de lagere divisies. En daar is toch een strijdbare, roodharige middenvelder er ook wel eentje van. Nou, Clark is iets technischer, laat hij tot dusver zien dan zo'n sloper die je misschien erbij verwacht. Maar ja, hij zal waarschijnlijk na vandaag niet heel veel minuten maken in Burnley 1. Want Burnley heeft de nodige spelers er ook vandaag niet bij. Lange bal van Reversson naar Konadou. Konadou wint het kopduel, legt hem klaar voor Guy. Guy moet even wachten, want Berghuis staat buiten spel. Geeft Berghuis ook aan. Nu de combinatie wel. Berghuis gaat naar zijn linker. Berghuis gaat die dreigen. Hij kan gaan schieten. Waarom ook niet? Goed schot. En een metertje naast Steven Berghuis. En dat is meteen ook de laatste actie van deze wedstrijd. Zij zegt de Mark Nachtegaal fluit voor de overwinning van Ajax. Het is 2-1 geworden. De doelpunten van Bouwman en Ouazane. iedereen aan Ajax-zijde nu handjes aan het geven aan elkaar en aan Burnley. En natuurlijk aan de scheidsrechter. De één na laatste vriendschappelijke wedstrijd voor Ajax. Dus gewonnen volgende week nog uit naar Volendam. Maar daartussenin misschien wel een belangrijkere wedstrijd. Donderdagavond, ondanks die 1-4 winst, altijd nog spannend. De thuiswedstrijd tegen Vojvodina.
1: Ja, dan zijn wij er weer met Ajax Radio om 8 uur. Dan kun je meeluisteren naar Ajax Radio. Als je in het stadion bent, kan dat dus ook via ajax.nl/audio. Bedankt voor het luisteren. Voor nu Ajax wint met 2-1. Dankzij 3 doelpunten van Ajax-Zieden. Want dat is Banel toch
0: altijd
1: een klein
0: ook maar geven.
1: Beetje,
0: zeker.
1: Toch leuk dat hij ook hier dat doelpunt nog maakt.
0: Het is hem gegund.
1: Bedankt voor nu. Als je hier bent, wel thuis. En anders tot donderdag.
2: Pop, 80s, 90s, rock, blues, nederpop. Dit is onze muziekmix.
3: Goldenzone FM.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Dan gaat hij mezelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde...

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jaffa RL. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat opgegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed-kamikaze-drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al ruim €22.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Goedenavond.
1: Welkom bij Viaplay Darts. Toe uiteindelijk aan de finale van de World Matchplay. Wordt het de eerste voor Gerwin Price, dan kom je in een heel leuk rijtje met oud-winnaars. Of wordt het de tweede van Luke Littler, dan kom je in een rijtje. Oh, Phil Taylor, Rod Harrington en jawel, Michael van Gerwen. Welkom bij Viaplay Darts.

0: to try and chase this gentleman down.
1: The noise is deafening. The crowd is living every dart right now.
0: Look at this for the start. And then Dar in the opening leg, and it is from Luke Littler. He's done it again.
1: Gerwyn Price at his very, very best.
2: He's a real champion's finish.
1: Anything is possible. Anything.
3: Ja, wie staat er in editie 33 van de World Matchplay met deze prachtige Phil Taylor Trophy omhoog aan het eind van deze avond? Is het toch Luke Littler, die iedereen denkt dat hij het zal worden? Of wordt het Gerwyn Price, die weet hoe je moet vechten en ook hoe je moet vechten tegen Luke Littler? Nogmaals welkom hier in de studio. En jij ook, Vincent. Top dat je er weer bent. Welkom.
4: Graag
3: weer
4: voorbij.
3: Ja, voor we naar de mannen zelf gaan luisteren. Jij hebt in ons voorgesprek gezegd, wij kijken naar de beste Littler ooit.
4: Tot nu toe, ja.
3: Kijken we ook naar de beste darter ooit?
4: Dat is een lastig inderdaad. Ja, ik vind nog niet dat hij... Daar moet je het langer volhouden.
3: Okay.
4: Als het nu zo, als je bijvoorbeeld na dit toernooi, en het stort helemaal in, het gebeurt niks meer, dan is hij niet de beste ooit.
3: Nee. Nog niet.
4: Maar dit niveau is natuurlijk wel gewoon het beste wat we ooit gezien hebben. Hè. We praten over 110 gemiddeld.
3: Ja.
4: Een toernooi gemiddelde. Ja. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Ja. Dus dat, alle records lijkt hij uit de boeken te gaan.
3: Ja, het is niet te geloven. Zo jong als hij is, staat hij al bovenaan heel veel lijstjes. En dan komen er alleen nog maar meer bij.
4: Ja, dus daar lijkt het wel op, ja. Dus dat, wat we nu... Ja, kijk, zijn top is natuurlijk gewoon met de allerbeste, met Phil en met Michael samen. Ja. Zijn wel de alle drie beste die ik ooit gezien heb.
3: Ja. Ook hoog bovenaan ons lijstje staan natuurlijk Paul Obrink en Arjen van der Giessen, die weer 8 dagen lang ervoor gezorgd hebben dat alles wat er besproken moet worden in Blackpool, dat het door ons te bekijken is en te beluisteren. En daar staan ze weer, met Arjan natuurlijk voor die camera. Arjan, wij hebben het hier een beetje over Luke Littler gehad. Is er in Blackpool eigenlijk iemand te vinden die denkt, nou, dit zou wel eens voor Gerwyn Price kunnen zijn vanavond?
5: Tja, er is er eentje. Gerwyn Price zelf. Die heeft nog wel het geloof dat hij wellicht Luke Littler vandaag kan verslaan. Maar geloof, ja, weet je, Koert, we kijken naar de beste darter ter wereld. Als je zo gemiddelde speelt en zo makkelijk en zo vol overtuiging, 4 wedstrijden rond de 110 of zelfs erboven. Ja, wat ik zeg, echt, er is echt niemand hier die denkt dat Luke Littler vandaag niet gaat winnen. Maar het leuke is, er staat veel meer op het spel voor Luke Littler. Zo zei hij in het interview wat we zojuist afgenomen hebben met hem. De man is namelijk echt op jacht.
6: I think there's a few things I could be hunting for. Highest average in a game, the match play, the highest tournament average at the match play, and obviously going back to back. But just got to be fully focused, believe in myself. One more time, I've played really well, and yeah, one more game to go.
7: It's quite a lot to deal with, isn't it?
6: Yeah, it's a lot to deal with, but I can only thank myself for playing so well. And yeah, like I said, it's one more game. Obviously, Gezi's he's played well to get to the final. Hopefully another great game tonight with Gez.
7: What would it mean to you if you make it tonight and you still are the title defender tonight and you make it as well?
6: Yeah, I mean, the main goal is just to win and obviously play well at the same time. And then hopefully the trophy comes with it. Obviously there's only a very short list of players to go back to back here at the Winter Garden. So yeah, I want to put my name on that list.
7: I just wonder, in your brain, in your thoughts, is there any small, very small thought that you might lose this match?
6: I wouldn't say so. I've been playing so well. And obviously last night against Dirk, I was 50% on a doubles. I think it was the best I've been in the tournament. And yeah, as long as the scoring power's there, then I'm going to get plenty of opportunities to finish.
7: You hunted for the number 4 spot on the Order of Merit, successful. You hunted to be the number 1st and Welsh, successful as well. And now you're hunting to be the first one to beat Luke Littler in a major. What does it take for to do that?
8: I imagine you concentrate on my own game. I know the heights that I can reach. I know how well I can play. And yeah, I'll concentrate on my own game today.
7: Because the way you played in the tournament, every day, every match, you got a little bit better. What do you expect tonight?
8: yeah, hopefully I can play a lot better again. I'm expecting to play better. I need to play better. And yeah, I will turn up today.
7: Because there's a huge at stake, of course. You want to win your first world match play. So does he. He wants to be his second world match play consecutive. I think, personally, and I'm really honest, that you really can beat him.
8: Oh, I know I can beat him. You know, there's a lot of other players that can beat him, but sometimes they just don't have the belief, I don't think. And, you know, it's probably part and parcel why they don't beat him. But, you know, I don't fear anybody. I'm out there for myself tonight. I'm going to only give 110%, and, yeah, I want all back for anything.
7: Yeah, but the not fearing and the self-belief, has it got anything to do with you that in the past you were a rugby player, as a true sportsman as well? Without disrespectful to darts being a sport, but...
8: I don't know, possibly. Like, I'm not sure. I don't know, it just comes with experience, I think. I don't think it comes from a rugby background. You know, it's a team sport, it's completely different, but... I don't know, maybe the top 2 inches are the same as in rugby. You have to be mentally strong and, you know, you have to be fully focused for 80 minutes. And, yeah, I'm sure this game's probably going to last longer than 80 minutes.
7: What's important? A good start and try to stay ahead?
8: Oh, no, just a good start, good middle, good end, good finishing, good scoring. I think I'm going to need
7: it
8: all.
7: And a good result.
8: And a good result.
3: Mooi dat hij aan het eind toch nog wel even lacht. Want verder zat hij er heel strak in, hè?
4: Ja, maar hij is wel goed natuurlijk. Hij is wel mee bezig hoe hij moet aanpakken. En hoe goed Littler ook speelt. Dus juist zorg dat je eigen legs gewoon goed verzorgd zijn. Binnen 15 pijlen uit dwing je hem om iets speciaals te doen.
3: Ja.
4: Heeft hij ook aangetoond dit toernooi dat hij dat ook regelmatig doet.
3: Natuurlijk. Ja, maar toch.
4: Maar toch.
3: Het is je enige kans.
4: Ja, het is je enige kans. Zorg dat je eigen legs in 15 darts uit zijn. Zo lang mogelijk erbij blijven en kijken wat er mogelijk is. En, het is heel makkelijk gezegd natuurlijk allemaal. Maar je moet eigenlijk tegen het bord spelen en niet opletten hoe goed dat ventje is.
3: Nee, zeker niet. Hier tegen Van Veen had hij het niet zo heel moeilijk, Gurren Price. Maar hij vond zelf toch weer dat hij beter was dan de vorige partij.
4: Ja, dat vond ik niet. Ik vond niet dat hij heel veel verbetering erin had.
3: Nee, Gian gaf hem wel veel gelegenheid, vond ik.
4: Ja, Gian was gewoon niet zo goed als die dag ervoor. En met zijn laatste 16 partij tegen Wessel was hij ook beter.
3: Ja.
4: Dus ja, maar Gian was het een beetje op. Dus, 91 gemiddeld, ja, dat droom je van om dat tegen te krijgen in een halve finale.
3: Ja. Ja. Toch weer de finale voor Gurren Price.
4: Zag er niet naar uit, hè, naar de eerste ronde.
3: Zeker niet, zeker niet. Had hij er makkelijk af kunnen liggen.
4: Ja, dan had hij eraf moeten liggen natuurlijk.
3: Ja,
4: dat was echt. Dat gaf helemaal niet thuis. Hij zei dat hij weinig getraind had. Dat hij een beetje vrees voor de rest van het toernooi. Maar uiteindelijk staat hij toch weer in de finale. Dus ja, razend knap.
3: Dan Littler. Ja, daar hebben we het eigenlijk al gezegd. Hè. Ongenaakbaar gewoon. En ook weer in zijn interview nu met Arjan. Als hij dan gevraagd wordt, is er een spoortje in je hoofd
4: dat
3: je misschien wel eens kan verliezen? Nou, totaal niet.
4: Ja, maar we hebben natuurlijk de laatste jaar.
9: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische Veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in...
4: Bekend.
3: Wat is nou zijn echte kracht? Is dat toch de focus of is het toch het talent vooral?
4: Nou ja, om het talent kan je natuurlijk niet heen. Alleen met alleen talent red je het niet.
3: Nee.
4: Maar hij is ook gewoon natuurlijk, hij heeft gewoon stalen bal. Hè? Maar het maakt niet uit wanneer het is. Je zag het ook, die Aspinall, die heeft alles tegen hem aangegooid. 7-7.
3: Was de enige die een beetje wat kon doen.
4: Ja, en 11-8 uiteindelijk weer. Weet je? Hij houdt het ook gewoon vol als hij 110 gemiddeld gooit. Dan heb je heel veel spelers die dan een sessie, twee sessies en dan valt het iets terug. Hij houdt het net zo makkelijk gewoon 40 legs vol.
3: Ja.
4: 50 legs vol. Weet je? En dan heb je nog het idee van, nou ja, als het nog 10 legs door, ook geen probleem.
3: Want ik zat te denken, het gameplan van Price is duidelijk. Weet je, die wil gewoon directer staan en hopelijk iets laten zien in die eerste paar legs. Maar dat wil Littler natuurlijk ook.
4: Ja, nee, dat is niet echt een gameplan. Ik denk dat moet heel... Ja, wat ik zeg, zijn eigen legs moeten heel goed verzorgd zijn. En dan hopen dat hij niet op jouw legs die 12 darters gooit, maar ook 15 pijlen zo'n beetje op uit kan zijn. Dan blijf je bij hem. heel lang.
3: Kan Price ook nog bijvoorbeeld door zijn macho gedrag onder de huid van Littler komen, denk jij?
4: Misschien vroeger wel, nu niet meer. Die heb zo vaak tegen hem gespeeld. Hij heeft ook al een paar keer in winpositie het weggegeven. Hij had een periode, toen won hij veel van Littler. Maar dan praten we wel, denk ik, over vorig jaar of misschien wel het jaar ervoor. Het eerste jaar Premier League. Ja. Het is de laatste tijd gewoon elke keer van hij maakt het hem vaak wel moeilijk. Maar ja. Hij stond zelfs een keer 5-0 voor en verloor hij nog 6-5.
3: Echt hoor.
4: In de Premier League finale.
3: Hopelijk hebben ze dat niet tegen hem gezegd voor hij daar ging staan waar hij nu staat. Na de opkomsten, Jacques Nieuwlaat. En jawel, Frankie Vis is er weer.

0: En daar gaat hij en daar staat hij. De regerend World Matchplay kampioen. Die een einde kan maken aan een lange serie van 9 verschillende World Matchplay winnaars op rij. Deze man kan de serie nog wat oplengen. Hij kan de 10e verschillende op rij worden als hij Luke Littler in de finale weet te verslaan. Littler die in de onderlinge resultaten nu 20-8 voor staat. Er was een periode tussen juni 2024 en maart 2025 dat Price 6 wedstrijden op rij won. Ik denk dat Luke Littler dat ook weet, Jacques, want daarna won die 17 van de 18 gespeelde onderlinge wedstrijden, inclusief de laatste 9 op rij. Waarom gaat Kerwin Price deze finale vanavond winnen?
1: Dat is een goede vraag. Ja, dan zal hij boven zichzelf uit moeten stijgen. En dan zal Littler een off-day moeten hebben. Ik denk niet dat er een andere mogelijkheid is. Je ziet wat Littler tot nu toe dit toernooi gedaan heeft. Ja, dan verwacht je ook niet dat hij heel erg gaat instorten. Ja, en dan wordt het normaal gesproken een moeilijk verhaal. Zoals het voor iedereen tot nu toe dit toernooi een moeilijk verhaal is geweest.
2: 81.
1: Ja, het is uiteindelijk gewoon 3 pijlen tegen 3 pijlen. We beginnen op 0-0. En we weten wat Price kan. Hij kan het Littler ongelooflijk moeilijk maken.
2: 140.
0: Zoals dit toernooi eigenlijk alleen Nathan Aspinall heeft weten te doen.
2: 140.
0: Ja, vorig jaar op de World Matchplay waren de marges in de meeste wedstrijden van Luke Littler, de marges tussen hem en zijn tegenstander, nog wel wat kleiner. Dat was dit jaar dus eigenlijk alleen het geval tegen Nathan Aspinall. Nog een klein beetje in de eerste ronde tegen Nico Springer, de Duitser. Dat werd 10-6 voor Littler. Daarna won hij met 11-8 van Aspinall. Wedstrijd waarin hij een 9-darter gooide. 16-7 tegen Josh Rock in de kwartfinale. 17-5 tegen Dirk van Duivenbode in de halve finale.
2: 100. Luke Rakai 40.
0: Hij wist pijl 13, maar niet pijl 14. En zo heeft Littler de eerste leg binnen van de totaal 18 die hij er nodig heeft.
2: 81.
0: En dan is het de beurt aan Gerwin Price om de leg te beginnen. Dat doet hij met een score van 81.
2: 59.
0: Price die reeds is doorgestegen van plek 8 op de wereldranglijst naar plek 4 door zijn prestaties tot nu toe. Michael van Gerwen ook weer een plekje gezakt. Die staat nu op plek 7, de voormalige nummer 4. Hè?
2: 121.
0: Is de eerste 180 van de wedstrijd. Het is Price een 28ste in totaal. En dit is de, houdt u vast, 55ste van Luke Littler. En nog een hele, hele mooie erachteraan van Price om dubbel 11 over te laten. En niet een hele mooie 141 voor de tweede keer dit toernooi van Luke Littler. Boom, daar is de dubbel 11. En daar is de 1-1. Dan had Gerwin Price het in zijn interview met Arjan over, ik weet niet meer welke exacte woorden hij gebruikte, maar het kwam er een beetje op neer. Ik heb het heel vrij vertaald. Je moet ook durven winnen van Luke Littler.
1: Nou, dat klopt natuurlijk ook wel. Wat je vaak ziet in een periode dat één speler ongelooflijk dominant is. Dat hebben we bij Taylor gezien, hebben we bij Van Gerwen gezien. Dat zien we nu bij Luke Littler. Is dat tegenstanders ook met het idee het podium opstappen. Dat ze al niet van hem kunnen winnen. Ja, en als je met die instelling het podium opstapt, dan ga je ook niet winnen. Zo simpel is het. Je kunt jezelf ongelooflijk veel druk opleggen. Dat is logisch, zeker in de finale als je jezelf druk oplegt. Maar je hoeft echt niet perfect te zijn. Dat is Littler ook niet. Het scheelt niet veel, maar hij is niet perfect. 81 voor Littler. In zijn eigen leg. Naar de bullseye toe. En de bullseye dit toernooi, dat is dan het enige minpuntje voor Littler. Die heeft hij nog niet geraakt.
3: Beide heren, ja, terwijl we zien dat Price die 130 dus niet gaat uitgooien. Beide heren uit de startblokken geknald werkelijk. Helemaal klaar voor deze finale. Dat is de vijfde beurt van Littler. Die moet die benutten dus. En die benut hij ook. Nou, je kunt er eigenlijk bijna ook niet aan twijfelen dat hij dat doet.
1: Maar je ziet wel dat Price het podium op is gestapt met het idee, ik ga hier wel gewoon een wedstrijd van maken.
3: Absoluut, absoluut. 134. Ja, dus hebben we Price niet tot voor deze beurt.
2: 46.
3: 116 gemiddeld stond te gooien in de eerste drie legs. Iets meer dan drie legs. Deze man zit tegen de 110 aan. Dat is een eerste indicatie. Ja, bij Littler is dat natuurlijk niet verrassend, want die zit een hele toernooi al rond of boven de 110 gemiddeld.
2: 130.
3: Want Price één keer boven de 100 uitkwam in de kwartfinale tegen Ross Smith. Kwam die bijna op 103 gemiddeld.
2: 100. Going to require 145.
3: Ook Littler op een finish.
1: 15 voor Price om tops over te laten voor 145 finish.
2: 125.
1: Ja, een paar millimeter eronder. Littler op 167. 1 is goed. 2 ook.
3: Ja. Ook dit doet hij gewoon. Meteen op het moment dat het hem heel goed uitkomt. Zijn hoogste finish van het toernooi gooien. Na die 141 voor de 9-darter in de tweede ronde tegen Nathan Aspinall.
1: En zijn eerste bullseye van het toernooi is geraakt.
2: 140.
3: Het is de eerste grote finale die deze twee tegen elkaar spelen. Ondanks dat het dus al hun 29e onderlinge wedstrijd is.
2: 99.
3: Ze stonden één keer tegenover elkaar in een finale. Dat was de finale van de Australian Darts Masters in 2024. Toen gewonnen nog door Garwin Price.
2: 96.
3: Dat was onderdeel van die serie van 6 wedstrijden waarbij die Price wist te winnen. Toen hij nog een ruime voorsprong had in de onderlinge balans tegen Littler.
2: 140.
3: Sindsdien dus 17-1 voor Luke the Nuke.
1: Ja, het foutje van Price in deze leg. Littler staat weer op 167. Maar deze keer hoeft het niet. En dus doet hij het ook niet.
2: 57.
3: Blijft wel boven 100. Dus er is aan Price om er een hele bak druk op te zetten. Ja, ideaal had geweest de 180 natuurlijk.
2: 85. Luke Rakai 107.
3: Maar het woord maar tussen aanhalingstekens 85.
1: Littler 13 en tops.
3: Dat hij net zo hard kan schreeuwen als Garwin Price. Hij staat 4-1 voor en de eerste dreun is alweer uitgedeeld.
4: Mooi hoe Luke Littler deze man nog harder dan zijn tegenstander kan doen. Man. Wat een begin zeg.
5: Ja, niet normaal. We hebben het van tevoren over dat Price goed moet zijn in zijn eigen legs. En dat was hij. En vierde leg bedoel ik, miste hij 145. En, ja, en daar gaat hij eigenlijk gewoon op nat. En dat is gewoon ja, is echt even zonde. Nu is het alweer 4-1, hè?
4: Zeker. Hier komt
5: dit doet hij heel goed, hè?
4: 1-1. Dit is precies wat jij zei. Dit moet hij zo doen in zijn eigen legs.
5: Ja, en dan krijgt hij weer een lek om zijn oren. Omdat die Littler natuurlijk geweldig op zijn eigen leg gooit. Ja. Maar dit is het moment van deze sessie natuurlijk.
4: 145 gaat.
5: Hij is gewoon voor 12 darts, dus hij doet eigenlijk alles goed. Om 20 over te houden na 4 beurten, dat is echt goed.
4: Ja.
5: En dan krijg je zoiets om je oren.
4: Dit is al, Jacques die had het gejinxed, hè. Hij heeft de boel nog niet geraakt, hè? Het toernooi nog niet. En het eerste wat hij doet is de boel raken. Mooie boel voor Price, die toch al gelijk een stootje op de kin heeft.
5: Ja, tuurlijk. Weet je, normaal gesproken zou je nu denken van laat hem maar even uitrazen. Als ik goed blijf spelen, dan komen mijn kansen wel.
4: Ja, alleen dat kan je nu niet meer denken.
5: Weet je, gewoon, hij gaat niet minder spelen waarschijnlijk. Dus ja, dit wordt alweer heel lastig. De volgende sessie mag je beginnen. Ja, dan moet je de 3 van de 5 winnen. Dus dat je in ieder geval 3-2 deze sessie gaat winnen. Want anders wordt het gat alweer heel groot.
4: Ja, en dan kan het snel gaan.
5: Ja.
4: Zullen we naar de cijfers kijken?
5: Ja.
4: Ook al zijn er maar 5 legs gespeeld, dit zijn de gemiddelde.
5: Goh,
4: het gewone gemiddelde is al heel erg goed. Maar kijk eens naar dat scorende gemiddelde van Luke Litter, 120,6.
5: Ja, maar goed, hij had minder dan al die andere wedstrijden die tot nu toe gespeeld hebben.
4: Ja,
5: dat is
4: 2 punten minder.
5: Gemiddelde wat hij heeft gehaald. Dus ja, dus hij staat nog niet eens geweldig.
4: Die 120 in de leg van Price, wat zegt dat dan eventueel nog? Wat zou dat kunnen zeggen?
5: Is maar
4: dat...
5: ja, gooit daar een 12 darter natuurlijk met die 167 finish.
4: Dat komt daar vandaan.
5: En die andere keer hoeft hij alleen maar te scoren 12 pijlen, want deze is hier binnen 15 uit.
4: Ja.
5: Dus ja, dat zegt niet heel veel natuurlijk. Maar ja, het zegt wel dat hij heel goed gooit, maar daar kan je niet zoveel uithalen nog.
4: Nee, maar goed, weet je, geen getal boven de 100 is meer veilig met deze man, hè?
5: Nee, maar als hij in deze vorm is, dan zoek het dan maar uit allemaal. Weet je, wat moet je hier tegen doen? Ja, ja. Dat betekent toch ook dat je blijft hetzelfde plan houden. Moet prijs doen en 15 darters op zijn eigen leg gooien. En kijken of die een keertje iets minder wordt.
4: Ja, het zou wel jammer zijn voor de finale als dit het beeld wordt.
5: Nee, zeker. Maar ja, dat is ook, maar ook daarvan moeten we dan weer genieten.
4: Ja. Nee, maar de meeste mensen kijken denk ik toch zonder voorkeur, denk ik. Of zouden toch de meeste...
5: Dat weet ik niet. Ik ben echt iemand die kijkt... Als ik sport kijk, heb ik altijd wel een voorkeur voor iets.
4: Ja?
5: Ja, altijd wel, ja.
4: En wat is dan je voorkeur bij deze sport vandaag, deze finale?
5: Bij deze... heb ik toch wel prijs. Ik vind het wel mooi als een keertje de underdog wint. Want Littler wint alles. Dus ik vind het wel mooi als hij een keertje eraf gaat.
4: Dus jij vond het ook mooi dat Van der Poel... Vanmiddag op de Champs-Élysées.
5: Ja, fenomenaal. Dat vind ik echt, dat vind ik echt topsport. Ja, en dat vind ik echt genieten van de bovenste plank. Hè.
4: Dat is mooi, hè?
5: Ja, dat is geweldig wat hij daar deed.
4: Centimeter werk. Ja. En dan het respect van de man die al die sprints bezorgt.
5: Ja.
4: Die al
5: heel veel etappes door hem gewonnen heeft.
4: Zeker.
5: Ja, ja, geweldig. Ook met die pokerjaar. Gewoon dat laatste zoveel kilometer met z'n tweeën.
4: Bizar.
5: Ja, echt heel knap.
4: Maar je zag aan het eind, en dan houden we erover op. Want er zitten darten te doen natuurlijk. Sorry, het is mijn schuld, hoor. Dat poker je hem ook niet meer bijhield.
5: Nee, die was
4: al 3-4 versnellingen had hij nog in huis.
5: Ja, die Van der Poel is echt een fenomeen.
4: Dat is net zo'n fenomeen als Luke Littler. Zullen we eens kijken of we verbinding kunnen krijgen met Blackpool voor de tweede sessie. Ik zou de stoelriemen maar gewoon even vastdoen. Want kijk eens eventjes, 4-1. We hebben 2 keer met onze ogen geknipperd en het staat al 4-1.
3: Ja, hallo Hilversum. Ja, er is verbinding. Dag Koert, tot straks. Kelvin Price begint aan de tweede sessie. Moet vanzelfsprekend wel zijn eigen leg gaan houden. Ook al zitten we nog echt wel in de beginfase van deze finale. Daar valt voor Littler zijn 3e maximale score. Het is de 5e van de wedstrijd. En er staat zo'n interessant... Vierkant paars blokje met een getal 9 erin. En dat blokje, dat gaat er alleen maar interessanter uitzien. Nou, dat Littler ook voor het eerst 280ers in een leg gooit.
1: We hebben het al vaak gezien van hem, dit toernooi. En we hebben natuurlijk in de allereerste leg gezien dat hij hem uit kan gooien ook. Maar dat laat hij deze keer achterwege. Hij doet dit wel weer in een leg van zijn tegenstander. Ondanks het feit dat Price keurig netjes na 12 darts op 75 staat, is dat waarschijnlijk niet genoeg.
3: Is dat zeker niet genoeg? Want Littler breekt Price voor de 2e keer. zijn gegooid. Dat is een vijfde maximale. En Gary Price haalt zijn pijlen op. Gary Price die bijna 109 gemiddeld gooit. Ja, ja. En 5-1 achter staat. En pas twee pijlen op een dubbel heeft gehad. En je kunt niet zeggen dat hij er niks aan doet.
1: Ja, je ziet gewoon dat dit toernooi onbespeelbaar is. Dat gaat hopelijk niet ieder toernooi zo zijn. Maar dit toernooi heeft hij het gewoon. En dit is, mag je toch hopen, ook zijn piek. Want hier overheen, dat wordt wel heel lastig.
3: Dan hadden we het in de zogeheten green room voordat de uitzending begon. Laten we eerst even kijken of Littler de break ook weer prolongeert. Nou ja, daar kon ook geen twijfel over bestaan. Hij pompt er nog even een elfdart erin. We hadden het in de green room voor de uitzending erover dat we eigenlijk één keer eerder gezien hadden dat één man één toernooi zo domineerde. En dat was Phil Taylor, European Championship 2018, Klaus Partyhouse in Hoofddorp, Nederland.
1: Ja, Taylor heeft ook wel matchplays gehad of WK's gehad waarin hij zo domineerde. Alleen met dit soort gemiddeldes domineerde, dat is wel echt zeldzaam.
3: Dat was het specifiek inderdaad.
1: Ja. Ja, de toernooigemiddelde van 111 is, ja, is echt schandalig. En dit was echt veel Taylor's toernooi. De matchplay, hier was hij echt altijd goed. En zijn hoogste toernooigemiddelde is iets boven de 106.
3: Op de matchplay?
1: Ja. En inderdaad, op dat EK zat hij boven de 110. Maar dit is over dit format. Hè. Het zijn ook nog eens een keer wedstrijden waarin je 16, 17 legs moet winnen. In dit geval in de finale 18. Dat is bijna niet te doen.
3: Weer op 167. Weer voor de break.
1: Het scheelt bijna niks. En dan Price op 71.
3: Gaat hij. Ja, hij gaat zijn derde en misschien zijn vierde pijl op de dubbel krijgen als het nodig is. Het is niet nodig. Iets wat cynisch. Heel klein beetje maar. Vier Price de leg winst. Maar laten we wel zijn. Ik bedoel, het staat 6-2 voor Littler. Ja, je kunt nu blind redeneren dat het straks aan het einde 18-8 staat. Maar Price die. Als er iemand is die zich kan terugknokken in een finale als deze, dan denk ik toch ook aan Gerwin Price.
1: Nee, Price zal er zeker voor blijven vechten. En die zal ook in geloven dat het nog kan omdraaien. Maar het hangt wel echt van Littler af dat hij wat minder moet gaan gooien.
3: Littler op dit moment 116 gemiddeld.
2: 171.
3: Dat is dan ook meteen, althans virtueel op dit moment, zijn hoogste gemiddelde ooit op World Matchplay.
2: 140. Luke Rakai 100.
3: En dat niet alleen, het is zijn hoogste gemiddelde ooit op een major, ook virtueel nu.
1: Twee keer tops voor 100. Ja hoor, die gaat er ook nog in. Oh.
3: Maar ik hoor jou net zeggen, je moet hopen dat dit zijn piek is. Nou, dat was meer een algemene uitspraak, zo van zijn piek in deze tijd, deze periode.
1: Ik hoop maar zijn carrière.
3: Ja, maar het was nog niet zo'n piek van het toernooi, hè, blijkt nu.
1: Nou ja,
3: dan gaat hij nog even overheen voorlopig. Ja,
1: het is nog niet afgelopen.
3: Nee, dat is waar. Nou, het kan natuurlijk ook zijn dat hij straks
2: 125.
3: Zo'n grote voorsprong heeft dat hij ook nog even de teugels een beetje laat vieren. Voorlopig is daar geen sprake van.
2: 99.
1: En nog altijd doet Price echt niet zo heel veel verkeerd in deze wedstrijd. Want hij is in principe in zijn eigen legs tot nu toe altijd in vijf beurten uit. Alleen ja, het vervelende is dat Littler in vier beurten breekt iedere keer.
2: Going to require 76.
3: Ja, je kunt er maar beter uitgooien. Want Littler, het maakt niet uit welke finish hij staat. Die is altijd gevaarlijk. En Price gooit hem uit. Nou ja, pakt in ieder geval twee legs in deze sessie. En hij probeert ons nog even mee te nemen. En hij staat op dit moment 7-3 achter.
4: En ook nog eventjes kijken of je Luke Littler nog zou kunnen intimideren met je... we denken van niet, hè?
5: Nee, zo ziet het er niet uit in ieder geval dat hij er heel erg van onder indruk is.
4: Komt ook nu weer waanzinnig uit de startblokken in deze sessie.
5: Ja, je hebt het erover. Deze sessie moet hij winnen. En dan staat hij na 12 pijlen weer op 75 te wachten. En hij gaat gewoon 11 dat er weer 180, ja. 180. Die leek erin. Volgende leek weer met 180 beginnen. Ja, laat ook gewoon echt wel blijken als de tegenstander. Er valt gewoon dit toernooi niks te halen. En als hij zo in vorm is, ja. Dan kan Price alleen maar vechten voor wat hij waard is. Maar dan moeten we de kans dat hij dit nog weg gaat geven, Littler, is natuurlijk niet groot.
4: Jij vroeg ons hoe vaak is Littler gebroken, dit toernooi. Ja. Dat moesten we even opzoeken. Mm-hmm. Ik krijg net op mijn oor te horen dat in 7 legs het geval is geweest.
5: Oké, okay. Toch nog 7 legs.
4: Dat is meer dan wij dachten.
5: Meer dan ik dacht, ja, zeker. Ja. Ja. Ik had toch nog iets minder verwacht.
4: Maar. Het is eigenlijk gewoon ronduit slecht.
5: Ja, dus zo goed is het allemaal niet. 116 gemiddeld.
4: Je zit het niet te geloven. En toch komt Price af en toe nog bovendrijven met die 71. Maar het is allemaal in zijn eigen lek. Je hebt er niet zoveel aan.
5: Ja, Price speelt helemaal niet zo slecht. Hè. Alleen ja, laat het er allemaal zo uitzien dat het gewoon geen nut heeft. Hè, wat je doet.
4: Ja.
5: Want deze gaat ook weer bijna mis. Ja, als hij deze weer uitgooit, ja, dan is het... Dan wordt het nog erger voor hem. Dus ja, hij geeft ook niet Price het gevoel van je zit er dicht tegenaan.
4: Nee.
5: Om mij te gaan pakken. Dus, en ik bewonder Price ook wel, hè, in dit. Want hij weet ook wat er gisteren gebeurd is. Hij weet ook het hele. Hij krijgt ook al die cijfers mee. En dat je dan toch nog laat zien dat je zo blijft vechten en ervoor blijft gaan. En ik weet wel, in finale natuurlijk blijf je vechten. Maar je zag bijvoorbeeld gisteren bij Dirk. Ja. Na 2-3 legs de paniek in zijn ogen van wat gebeurt mij hier.
4: Ja.
5: En dat heeft Price niet. Hij is niet zo snel onder de indruk.
4: Nee.
5: Terwijl hij wel gewoon echt een geweldige Littler tegen zich.
4: Dit is een ongelooflijk lang format, hè? Deze finale. Wat is het langste wat jij ooit gespeeld hebt? Even geen setsysteem, maar...
5: Dan is het kwartfinale hier, hè?
4: Tot de 16.
5: Ja.
4: Is dat veel zwaarder dan... Wordt dat ook fysiek zwaar?
5: Nee, dat valt wel mee. Ik heb het altijd zwaar. Dat maakt niet zo heel veel uit.
4: Nee,
5: als het niet met dart is, met mezelf. Dus dat maakt niet uit hoe lang het is.
4: Nee, ik kan me zo voorstellen dat ook op een bepaald moment, als het lang duurt, als je lang doorgaat,
5: ja.
4: Dat het dan ook een fysiek iets kunnen worden. Maar
5: dat heb ik nooit gehad. Nee, dat ik dacht van ik ben heel moe of zo. Nee. Dat niet.
4: Of dan denk je eigenlijk altijd.
5: Ja, precies. Meestal word ik moe van mezelf. Ja. Dat is nog veel erger. Nee, in een wedstrijd heb je dat niet.
4: Nee.
5: Het is ook niet zo dat sommige spelers zie je dat wel, weet je. Als het langer duurt... Dat
4: die worden rood, die gaan zweten.
5: Ja, dat heb ik gewoon na 2 legs had ik dat al. Dus dat had ook geen invloed. Maar het is niet zo dat mijn niveau naar beneden ging. Of okay.
4: Nog even naar de cijfers kijken, want ze zijn duizelingwekkend. Net hadden we de gemiddelde, dus nu hebben we een algemene kaart. 7-3 is het dus. Het gewone gemiddelde is 114 om 107. Waarvan Vincent terecht zei, Price speelt helemaal niet slecht. Want hij heeft ook nog altijd een score, het gemiddelde van bijna 105. Maar ja, 124,17, daar is geen kruid tegen gewassen. 180'ers ontlopen elkaar niet veel. Niet heel veel geen triples voor Luke Littler, dat is ook wel

0: die daar eigenlijk niet kritisch op zijn natuurlijk.
1: Nee, die valt echt van de ene in de andere verbazing met deze jongen.
0: Ja, ja. Sjaak zei het ook al, als hij zo gooit, dan is het eigenlijk niet van te winnen.
1: Nee.
2: Gary Price in zijn tweede World Match Play finale, na die van 2022, die hij met 18-14 verloor van Michael van Gerwen. Luke Littler ook in zijn tweede World Match Play finale. Want hij verloor nog zijn allereerste wedstrijd ooit op de World Match Play, eerste ronde 2024, ook van Michael van Gerwen. Terwijl ondertussen de 180ers weer worden uitgewisseld. Littler staat op 6, Price nu op 5. Het ging net even over de tippeloze beurten. In absolute getallen zijn het er nog maar 2 geweest voor Luke Littler en 8 voor Gary Price. Dat was ook, dat had ook te maken met het scoren waar Vincent het over had. Dat was toch wat beter zou moeten.
3: Littler, nog een triple 18 voor dubbel 10. 128 ook, 128 ook. Hij vult de bingo card met hoge finishen wel heel erg makkelijk vandaag.
2: 167, 128, 110, 100 heeft hij al een keer uitgegooid. En dan staan ze keurig op een rijtje. Terwijl Price juist zijn 9e tripleloze beurt produceerde.
3: Ja, en dat doet hij nu in eigen leg. De meeste tripleloze beurten van Price, die gooit hij wel op momenten dat het kan, zeg ik heel eerlijk. Dus hij verliest er nog niet echt heel veel legs mee.
2: Price, die dus nu de nummer 4 van de wereld is, maar desalniettemin heeft aangegeven dat hij mogelijk afziet van deelname aan de Premier League volgend jaar. In januari gaat hij opa worden.
3: Ja, gaat hij oppasopa worden dan?
2: Ja, dat weet ik niet precies, of hij het veel van moet oppassen in het begin. Maar hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn familie en is ook kritisch over het huidige knock-out systeem van de Premier League. Ja, dat zijn wel meer mensen.
3: Bullseye Littler, Bullseye Littler. En de bingo card gaat verder. Ja, en zo langzamerhand raakt Price wel letterlijk ook gebroken nu. Ja, je ziet het nu op het gezicht ook van Price. Ja, als hij alles gaat gooien, dan wordt het wel heel erg lastig.
2: Ja, maar hij is dus niet alleen. Hij gooit niet alleen een gemiddelde van even boven de 116, wat echt nog steeds zijn allerhoogste gemiddelde ooit op een major is op dit moment. Hij gooit ook 9 van de 13 pijlen op een dubbel raak. Dat is ook krankzinnig, toch?
3: Ja, maar dan is het dus onbespeelbaar. Dan gaat het niet. Er zijn dingen waar je niet van kan winnen. Hij wint 9 legs, waarvan 6 in 4 beurten. Dat is niet leuk meer. Dat is niet eerlijk voor de tegenstand. Dan moet Price 39 gaan gooien. Dat gaat niet.
2: 100. Ja, het liefst heb je, tenminste wij altijd, wel een spannende wedstrijd. Maar ja, om te kijken naar wat Luke Littler hier allemaal uitspookt, is ook wel weer fascinerend, toch?
3: Fantastisch. En misschien krijg je dit nooit meer te zien, hè? Ik bedoel, dat kan ook gewoon. Want dit is wel echt exceptioneel. 91. Luke Require 87. Nu weer een 9 pijl op 87. Nou, doen we deze ook in 4 beurten en dan staat het al 10-3. Ja, je kunt er niks aan doen.
2: Ja, ik begin toch steeds meer het idee te krijgen dat we toch...
3: Ja, van de laatste 8 legs gooit hij er 6 in 4 beurten uit. Van de laatste 8 legs.
2: Dat er ergens in Engeland in januari 2007 een vliegende schotel geland is. En dat Luke Littler op aarde is gedropt. Afkomstig van een 59. Planeet waar ze nog even iets beter kunnen darten dan dat wij dat hier kunnen.
3: En het gaat maar door. Het stopt ook niet. Het is echt alleen de onderarm die de beweging maakt. En alles is raak.
2: 180 nummer 7 van 56. De Nuke. En zijn gemiddelde zit nu tegen de 120 aan.

0: Hup, weer naar 9 pijl op 84. Dan weer naar de bullseye toe. Oh ja, die had hij tot vandaag nog niet geraakt. Dat was waar ook. Dat was ik even vergeten.
1: Hij gooit ook alleen maar die bullseyes vandaag om Price te breken.
0: Ja, Price lacht er ook om. Wat moet je anders doen? Deze sessie van Luke Littler. 12, 12, 11, 12.
1: Ja, en als je kijkt wat daarvoor nog zit in die sessie daarvoor.
0: Ja, dat zei ik al. Dan gooit 6 van de laatste 8. Nu zit 7 van de laatste 9 legs in 4 beurt uit.
1: Kijk, hij begon nog normaal in die eerste sessie. 14, 15, 12, 15. Dat is redelijk normaal, toch?
0: Daar kan je nog mee leven. Maar dit zijn de beste 10 legs darts die ik ooit in mijn leven gezien heb. En als iemand beter weet, dan stuur het bandje op. Ik geloof het niet. 96. Hier, kijk, vanaf leg 11, 12, 12, 11, 12.
2: 42.
1: Hey, wat nou? Ondertussen heeft hij alweer 4 legs op rij gewonnen, Littler. Had eerder al een serie van 5 legs op rij toen het van 1-1 naar 6-1 ging.
2: 96.
1: We zijn, nou, hoe lang geleden zal het zijn? Een half uurtje geleden begonnen deze finale?
0: Nou, 35 minuten.
2: 95. Okay. Luke Rakai, 124.
0: 124. 4 triple 18. Dat niet. Dat gaat eens een keertje niet uit. Maar ja, dan moet Price dit uitgooien voor een break ook, hè? Stop te persen.
1: Voor 11-4. De eerste breakpijl die Price krijgt, ja, die had er eigenlijk ook gewoon in moeten. Ja, dat is het enige waar je op kunt hopen. Hij had 2 van zijn 8 finishbeurten gemist, waar hij maar 1 pijl voor de dubbel kreeg. En dat deed hij nu nog een keertje, Luke Littler. En Price profiteert. Hij breekt Littler. Ja, het vervelende voor hem is dat hij zelf ook al 4 keer gebroken is. Maar goed. Je moet ergens beginnen. Het is 11-4.
3: Voordat je Jacques Nieuwlaat hoort zeggen, dus dat hij denkt dat dit het beste is wat hij ooit heeft gezien.
4: Ja.
3: Dat zo snel gaat dat niet bij Jacques.
4: Nee, die loopt ook niet pas een jaartje mee of
3: nee,
4: zo.
3: Nee.
4: Die kijkt ook al waarschijnlijk al 40 jaar daar.
3: Zeker, dus dan dat zegt het wel een beetje.
4: Ja, nou ja, dat is het ook zo natuurlijk. Ja, ik kan alleen eigenlijk dat toernooi van Taylor herinneren. Dat hij in Nederland het EK speelde. Dat hij een toernooi gemiddeld had ook rond dit getal.
3: Ja, niet normaal. 128, om maar eventjes te beginnen bij zijn finishes weer.
4: Ja.
3: Voor Littler.
4: Ja, met het gemak waarmee het allemaal gaat.
3: Dat is het frustrerende natuurlijk, hè?
4: Want ja, we hebben in het begin van de uitzending nog het erover dat hij boel finishes niet, dat hij dat nog niet gegooid had. Maar dat wilde hij in de finale in ieder geval voor veranderingen. Want hij heeft er nu al 3 of 4 te pakken. Het lijkt allemaal gewoon zo makkelijk te gaan. Ik ben niet snel onder de indruk.
3: Dat weet ik.
4: Ik ben altijd heel kritisch op alles, op mezelf, op wat dan ook wat ik altijd zie. Maar dit ga je ook niet volgende toernooi of toernooi daarna weer zien.
3: Nee.
4: Deze vorm. Dit is iets bizar.
3: Dus die break die Price nog plaatst, dat is eigenlijk, ja, behalve heel knap, tegen Littler in deze vorm ook, maar voor de vorm.
4: Ja, als je zelf een keer in 15 darts niet uit, hè?
3: Nee.
4: Dus dan kan het. Dan kan je hem een keer breken. Maar ja, kijk, als Price dit nog omkeert, dan is het de grootste Houdini-act die we tot nu toe gezien hebben.
3: Ja. Ik vermoed ook niet dat gaat gebeuren. Wij hebben natuurlijk, om de mensen thuis te helpen, van allerlei statistieken worden erbij gehouden op heel hoog professioneel niveau. Uit die database kunnen wij dan weer van allerlei kaartjes maken. En we hebben nu gekozen voor de pijlen per leg. Jacques had het er al even over. Die waanzinnige reeks van 11, 11, 12, 12. Wat zien we hier, Vincent?
4: Je weet gewoon, 15 darts is 100 gemiddeld. Dus dat is echt heel goed. Hè? Dan, dat is ook 5 beurten. Als je 6 beurten nodig hebt, dan ben je kwetsbaar.
3: Okay.
4: Op dit niveau.
3: Duidelijk.
4: Hij komt 1 keer op 15 darts. De rest en dan 12 darts, dat is extreem goed. Hè?
3: Ja.
4: Dat is 125 gemiddeld. Dat is... Ja, dan zie je hier dan even dat is een winnende legs op het 11-12.
3: Niet te geloven.
4: 11-12, ja. Dat is ongekend, want daar kun je niks aan doen. Dan moet je dus op zijn lek een 9 darten gooien en op je eigen lek ook in 12 darts uit zijn. Ja. Dat gebeurt niet vaak. Dus dit niveau is gewoon te goed.
3: Ja, en hij is zo goed dat hij ook in deze finale spelletjes aan het spelen is. Met hoe je bepaalde getalletjes uitgooit. Hier staat hij op 84.
4: Ja, wil weer toch weer naar die dubbel 15 toe. En dan hij gaat ook niet eens voor de triple 16. Hij gaat gewoon een grote vlak en gooit weer een boel finish aan.
3: Het was zijn derde overigens. Jij zei 3 of 4, maar het blijkt er dus 3 te zijn.
4: Hij heeft wel 3 gegooid, maar tot de finale geen 1. En dan, daar waren we dan kritisch op. En dan zet hij dat ook weer even recht. Dus, ja, je kan alles van prijs zeggen, maar die vecht voor wat die waard is. Alleen, zeker, dit is gewoon te goed.
3: Ja. Ja, dit is echt van een andere planeet.
4: Ja, dit is gewoon. Dit heb ik ook gewoon nog nooit gezien. Misschien een keertje bij Tijdelijk vroeger, maar daar was het ook wel.
3: Nee, want jij hebt veel generaties doorkruist. Hè? Jij was precies van een leeftijd dat je nog het tijdperk Taylor hebt meegemaakt, het tijdperk van Gerwen en nu Littler. Dat zijn wel de 3 die je dan moet noemen, toch?
4: Dat ik begon met darten kijken, dat was misschien in 485. Dus nog wel Bristow en
3: dan
4: heb ik ook allemaal nog zien spelen. Ook nog tegengespeeld tegen die gaf allemaal. Dus ik heb ze eigenlijk allemaal gezien. Maar in elke generatie wordt het natuurlijk beter. Want Bristow was natuurlijk ook gewoon qua spektakel was het een geweldenaar. Toen kwam Telen, toen kwam Van Gerwen. Ja, en nu hebben we Littler.
3: En jij hebt gewoon nog nooit van hem verloren,
4: hè? Van wie?
3: Van Littler.
4: Jawel,
3: hoor. Oh, wel.
4: 1 keer gespeeld, 1 keer verloren.
3: Ik dacht, je hebt helemaal niet gespeeld. Sorry, boys. We zitten weer doorheen.
2: 137.
1: Geeft niks hoor, we luisteren graag. Hoogste gemiddelde overigens ooit in een major finale. 112,49 Michael van Gerwen, World Masters 2015. Ja, daar hoefden maar 11 legs te worden gewonnen. Littler zit boven de 114 op dit moment. Luke Littler die trouwens zijn laatste knockoutwedstrijd op een major verloor op 3 maart 2024. Kwartfinale UK Open tegen Damon Hetta. Daarna 23 knock-out wedstrijden op een major achter elkaar gewonnen.
5: Volgens mij heeft hij vorig jaar...
1: Als het anders is, hoor ik het graag van je.
5: Volgens mij heeft hij vorig jaar de World Series Finals verloren, de finale. En heeft hij op de EK verloren voor James Wade. Maar dit doe ik uit mijn hoofd, dus dat is altijd gevaarlijk.
1: We gaan het nog even dubbelchecken zometeen. 142 gaat niet uit. Dus is het zeer denkbaar dat Price zijn break gaat prolongeren. Bij deze gebeurt 11-5. Want hij gooit voor het eerst tops nadat hij hem 4 keer gemist had. Dat waren we natuurlijk niet van hem gewend. 6 van de Iceman. Nummertje 9 van de Nuuk.
5: ...44 voor Littler. Die gaat naar tops. En die gooit tops ook. En komt zo 12-5 voor.
2: ...140. 2.
5: Lidler inmiddels op 121 aangekomen in de leg van Gerwin Price. Om nog maar een keertje wat zout in de wond te strooien, maar dat lukt deze keer niet. Ja, Price nog altijd niet op een finish. Dus komt Lidler nog een keertje terug.
2: 65, Luke requires 66.
5: Hij pakt ook zijn 13e leg. En ja, Price, je moet hem complimenten geven. Hij blijft gewoon gooien. Wat kan hij anders? Maar voor zover het nog een wedstrijd was bij 11-5, is dat eigenlijk nu ook wel weer bekeken. En dit gaat echt in recordtempo ook. Hè. We zijn nog geen 40 minuten bezig aan deze wedstrijd. Is dat inmiddels? Moet wel blijven tellen. Ja, dat soort records zal in een jaar gaan komen vandaag. Want daarvoor duurt die wedstrijd niet lang genoeg. Het record waar die wel aan gaat komen is het record aantal 180ers op de World Matchplay door één speler gespeeld. Dat staat op naam van Luke Littler met 64. En hij staat nu op 64.
1: Uiteraard gaat deze beurt ook weer uit met 3 pijlen in de hand. Overigens had jij volkomen gelijk, Jacques.
5: Wat zei je?
1: Je had volkomen gelijk.
5: Oh, nou, ik kan niet vaak van
1: horen. Zal ik nog één keer zeggen? Je had volkomen gelijk.
5: Ja, thuis krijg ik dat nooit te horen. Dus,
1: Nee, het was niet die wedstrijd van maart 2024 tegen Damon Hetta. De laatste knock-out nederlaag op een meter voor Littler. Maar inderdaad, European Championship oktober 2025. Maar het aantal wedstrijden dat hij sindsdien op rij gewonnen heeft volgens knockout format op een major, dat is nog groter dan dat ik eerder al zei. Dat zijn er namelijk 34 nu.
5: Best veel.
1: Ik had even de sortering verkeerd gedaan.
5: Kijk.
1: Het luistert allemaal heel nauw. Het is bij deze gecorrigeerd.
2: 95. Going required 94.
1: Ja, en het leidt eigenlijk geen twijfel dat overwinning nummer 35 op rij voor Luke Littler op een major in het knockout systeem er ook gaat komen.
2: 92, going to require 40.
1: Ja, je favoriete dubbel loopt dan ook niet zo lekker, maar... Hij gooit hem wel weer, Gerwin Price. Hij pakt dan toch weer een lekje. Het is 14 tegen 6 op dit moment.
3: 4 legs heeft hij nog nodig, Luke Littler, om deze Iceman te verslaan. Die misschien niet onverstandig, maar niet meer naar beneden loopt. En gewoon nog even pijlen blijft gooien. Ja, het is gewoon niet te doen.
4: Bijna, nou, als je in zo'n vorm is, dan moet je gewoon, dan weet je gewoon dat je niet gaat winnen. Dat voelt hij zelf ook wel nu. Dat kan niet meer. Maar ik vind wel dat Price er goed mee omgaat. Dat
3: heel goed
4: gaat. Je kan ook een beetje lacherig gaan doen of dat je een beetje erin meegaat. En probeer een beetje een showtje nog van te maken. Weet je. Maar hij blijft gewoon ervoor gaan. Maar ja, Littler is gewoon te goed vandaag.
3: Ja,
4: over het hele
3: terrein. Dat wou ik net zeggen, eigenlijk al 8 dagen lang.
4: Ja.
3: Nou is er vanmiddag ook een vrouweneditie van de World Matchplay gespeeld.
4: Ja.
3: Dus ik start die stream op om 2 uur. Komt Bo Greaves, die begint haar partij tegen die Finsen.
4: Ja.
3: 144 finish, 180, ik denk, ja. Jeetje, ja. Wat goed, man.
4: Ja, maar ook daar zie je dat het niveau steeds beter wordt. Ik denk dat we ook een goed toernooi gezien hebben. Ik denk de 4 beste ook kwartfinale halen.
3: Ja,
4: van,
3: zeker.
4: Van wat we op dit moment aan vrouwen zien. En dan de Bo tegen Fallon in de finale. Dat is echt een goede wedstrijd.
3: Wou dat zeggen, want het was maar niet zomaar makkelijk gewonnen, hè, door Greaves. Hier staat het dan nog 5-3.
4: Nee, maar deze lek gooit Fallon echt... Ik denk dat dit 14 darts is of zo. Echt een goede lek.
3: Dit was 11.
4: Of 11 darts.
3: 11 darts, ja.
4: En dan, deze moet ook echt uit op 5-5. Ja, dat was gewoon vermakelijk om naar te kijken.
3: Want deze vrouw, Bo Greaves, en deze vrouw trouwens ook... die kunnen gewoon mee met de mannen, hè?
4: Nou ja, Bo heeft het natuurlijk al bewezen. En Fallon ook, hè. Die heeft natuurlijk op het WK twee rondjes gewonnen. Als eerste vrouw. En de finale van een...
3: Polish Darts Masters.
4: Ja, van een World Series gehad. En Bo heeft een Pro Tour gewonnen. En die staat nu ook dichtbij plaatsing voor de Grand Prix en zo. Dus ja, die hebben allebei bewezen dat ze met de mannen mee kunnen komen.
3: Terwijl ze zelf, toen ze wist... Ik ga met die toernooien meedoen, met de mannen. Zoiets had van... Nou, eerst maar eens even wennen, denk ik, aan het sfeertje. En ja. Vanaf het begin staan, hè?
4: Ja, zeker. Ik weet nog, de eerste paar Pro Tours had ze dan een beetje last van dartritis weer. Dat wat een beetje terug
3: aan het komen. Dat was ook open over.
4: Ja, en toen stonden ze ook bij die tafel een tijd echt te huilen. En dat ze dachten, ja, de spanning wordt misschien te veel. Maar ze is er ook wel weer heel snel vanaf. En wint gewoon een Pro Tour. Ja, en speelt gewoon heel goed. De komende twee Eurotours gaan we haar ook in actie zien. Dus ja. Dat is ook voor het eerst dat er een vrouw daar zich voor geplaatst heeft. Ja. Ja, die Bo Greaves is gewoon, dat is gewoon de beste.
3: Dit is al haar derde matchplayer die ze wint.
4: Ja, precies.
3: Dat is niet normaal.
4: Maar ik vond Fallon ook een goede indruk achter.
3: Ja, 100%. Die was even een beetje weggezakt. Ja. Maar in die finale stond ze er echt als een huis, hè?
4: Ik denk dat ze over het hele toernooi gezien misschien wel iets beter was als Bo.
3: Oh ja?
4: En in die finale, ja, dan komt het echt op details aan als Bo.
3: Ja, 56-58.
4: Ja, daarom. En dan is de boel winnen toch heel belangrijk.
3: Ja, dat is de boel winnen inderdaad heel belangrijk. Want je wint er uiteindelijk deze trofee mee, Bo Greaves. Ja, hij heeft er nog 4 nodig, hè, onze vriend Littler.
4: Ja,
3: dat betekent dat we misschien de volgende commercial break niet eens halen.
4: Ja, we gaan zien hoe gretig die is om dat hij nog ergens een record vandaan wil halen of zo.
3: Ja,
4: we kunnen niet zeggen van nou ja, de volgende dus zitten we hier weer gewoon. Dat kan zo klaar zijn nu.
3: Ja.
4: Zo goed is hij.
3: Ongelooflijk.
4: En dan zitten we naar de finale te kijken. En als je naar prijzen, cijfers en alles gaat kijken, dan staat gewoon alles boven de 100. En doet hij wat hij van tevoren zei, het moet even beter dan gisteren. Gisteren was 7,98. Hij gaat 7-8 punten omhoog in zijn gemiddelde. En het haalt niets uit.
3: Bizar.
4: Ja, het is echt ongekend.
3: Ja, en wat je net zei, het is eigenlijk best wel bijzonder dat hij niet cynisch wordt of grappig. Nee. Nee, hij probeert het gewoon echt.
4: Ja, blijft er gewoon voor gaan.
3: Wat dat betreft is het een op- en topsportman. Wordt dit de laatste sessie? Oi, oi, oi. 134.
5: Ja, het zou me niet verbazen als dat het geval is. Dan hoop je dat het nog even door mag gaan natuurlijk. Zeker als Price nog een beetje tegenstand kan bieden. Misschien nog een beetje terug kan komen in die wedstrijd. Je weet het niet. 57.
1: In ieder geval gooit hij zijn 780er.
2: 96. 140.
5: Ah, kijk. 107 erover. Gedaan dit toernooi door Cameron Menzies en Nathan Aspinall. Maar nog niet door deze man. Maak hier vaak mee dat hij dat niet gooit.
1: Nee, het is zijn eigen lek, dus gooit hij de bullseye niet.
5: Price op 160, je zou het bijna hopen dat hij het doet.
1: Ja, dat hij ook weer een keer terug kan schreeuwen.
5: Ja.
1: 10 voor de tweede keer gemist en voor de derde keer gemist. En dat is wel opmerkelijk, want hij was 5 uit 6. En ook voor het eerst dat hij op die manier een finishbeurt laat liggen. Dat betekent dat Price Littler voor de tweede keer kan breken.
2: Four.
1: voor het eerst dat Luke Littler niet finishbeurt benut als hij twee pijlen heeft voor de dubbel. De eerste zes keer had hij dat wel gedaan.
0: 58. Ja, ook dat is natuurlijk een achterlijke statistiek.
1: Ja, nogal.
0: Maar ja. Alles wat hij dit toernooi gedaan heeft, valt in een aparte categorie. Price ook met een slippertje in deze beurt. En dat geeft Littler meteen weer de kickstart om een 180 te gooien. En zich in die leg te spelen.
1: Nou, zijn eigen record heeft hij inmiddels al dik verbroken natuurlijk. Een aantal 180ers in één World Matchplay toernooi.
0: Ja, dat staat op 65 nu. Dat was 64 van vorig jaar.
2: 40, going to require 127.
0: Price voor triple 17. Price voor dubbel 8.
2: 111. Luke requires 62.
1: Meer dan twee darts finish. Nu gaat hij wel weer uit.
0: Ja, je mag echt helemaal niets missen, Gerwin Price. Hij is genadeloos. En die plek op de wereldranglijst, ja, die was natuurlijk al riant. Hij was al de grens van de 3 miljoen op de wereldranglijst voorbij gegaan als eerste speler ooit. Ja, hij gaat nu dan naar, nou, wat zal het zijn, 3.143.000. Ja, dat is zo ver voor de rest. En dan speelt hij nog niet eens heel veel vloertoernooien en eurotoernooien natuurlijk. Maar ja, als je alle majors wint, dan gaat het hard. Ja, Price is dan de top 4 ingegaan. Maar je weet ook dat als je 4 bent...
1: Dan kom je 1 tegen op een gegeven moment. Ja. In de halve finale.
0: In de halve finale, niet meer in de finale. Dus het lijkt er in ieder geval op dat dat bijvoorbeeld voor de World Grand Prix het geval zal zijn. Overigens denk ik, als je kijkt naar de afgelopen 2 jaar, dat het wel terecht is dat Price in die top 4 staat. Hij wordt al een tijdje tot de beste 4 van de wereld, denk ik. Ja, het duurt altijd even voordat zo'n 2-jarige wereldranglijst dat ook laat zien. Het is perfect weggezet door Price op tops.
2: 137, going to require 40.
1: Nou, 3 breaks op rij nu zelfs. Van de tweede is van Gerwin Price. Die wordt in ieder geval voor zorgt dat dit absoluut niet de meest eenzijdige World Matchplay finale ooit gaat worden.
0: Nee, we hebben wel eens erger gehad volgens mij.
1: Ja, dan kijk ik toch met name naar de 18-4.
0: Taylor Jenkins?
1: 2009, Phil Taylor tegen Terry Jenkins.
0: Ja, dat was redelijk eenzijdig.
1: Dan was er nog een 18-7, James Wade tegen Terry Jenkins in 2007.
0: Ja, Jenkins was niet zo goed in het gooien van finales.
1: Nee, dat was hij zeker niet. En een paar keren 18-8.
2: 81.
1: Ja, hij heeft wel 3 van de laatste 4 legs gewonnen, Price.
2: 141.
0: En staat hij na 9 pijlen op tops. En daar kan zelfs Luke Littler al niet heel veel aan doen.
2: 92, going to require
1: 40. Gemiddelde van Price weer gestegen richting, nou, zelfs boven de 105. Dat van Littler is ietsje gezakt, maar zit nog wel boven de 110.
2: 25th leg is Luke to throw first.
0: Game on. Nou, dit is natuurlijk gewoon weer een hele goede sessie van beide spelers. Alleen voor de verandering wint Price een keer zo'n sessie.
2: Luke Rakai 148.
1: Dan heeft hij er even de tijd voor, 148. Maar hij heeft soms gewoon niet zo heel veel tijd nodig. Nou, soms, best vaak eigenlijk. Deze kopt hij voor de tweede keer binnen. Nee, voor de eerste keer. 148 finish. En het is 16 tegen 9.
3: 16 tegen 9. En hij deed daar even de Price spierbal na. Kijk, daar ging hij. Dat was alweer een leuk detail.
4: Ja.
3: Hij is er toch wel mee bezig. Hij ziet dingen wel.
4: Ja, maar ik heb het idee dat het één groot spel voor hem is.
3: Ja,
4: dat hij gewoon, als iemand anders wat doet, in het begin even dat juichen, dat hij dat ook even doet. Hij staat met zijn spierballen, zal ik even laten zien dat ik dat ook kan. Voor hem is het nog gewoon één groot spel.
3: Ja.
4: En als je dan ook nog zo goed erbij gooit, dan is het allemaal lekker makkelijk.
3: Twee lekjes nog en de complotdenkers zeggen, nou, hij heeft even rustig aangedaan om ervoor te zorgen dat deze break nog een commerciële break nog kon worden uitgespeeld.
4: Ja, dat zal niet, maar dat...
3: Dat heb ik in de tijd van Taylor ook wel eens gedacht, hoor.
4: Ja, zo komt het misschien over, maar het is ook heel moeilijk om zo geconcentreerd en zo goed te blijven als je ook weet gewoon van, nou, hij is eigenlijk binnen.
3: Ja, zeker in zo'n lang format.
4: Ja, dat is echt niet makkelijk. En misschien die laatste leg weer, het is alweer... hij is er nog steeds.
3: Even vooruitblikken op de komende tijd. Is wat Viaplay betreft rustig qua darten.
4: Ja.
3: Deze week Hildesheim.
4: Ja.
3: Jij gaat daarheen?
4: Ja, met Michael morgen die kant op. En gaat hij twee Pro Tour spelen. En dan gaan we woensdagavond weer terug. En dan ga ik vrijdagochtend weer die kant op voor de Development Tour. Dus voor mij veel Hildesheim deze week.
3: Ja, want jij gaat daar scouten.
4: Ja. Gaan we wel spelers bekijken en ook spelers die ik al getekend heb, even kijken hoe het gaat.
3: Oh, wat leuk. Dus een beetje mentale ondersteuning.
4: Ja.
3: Is dat ook wat je doet voor Michael? Want ik zat laatst te denken, hè? De dartsport is eigenlijk een van de weinige sporten zonder coach.
4: Ja, dat heeft natuurlijk altijd uit voorgekomen dat het vroeger niet zoveel geld in te verdienen was. Dus ja, een coach kost natuurlijk heel veel geld.
3: Maar bestaat het wel, een dartscoach?
4: Nee, sommige mensen zeggen wel dat ze coach zijn, maar... Ja,
3: is niet zo, hè?
4: Nee, joh. Ik geloof niet dat met darten al echt iets is.
3: Dus jij gaat puur voor de mentale ondersteuning en ook voor de gezelligheid?
4: Jawel, we zijn natuurlijk hele goede vrienden van elkaar. Dus we hebben ook veel lol natuurlijk met elkaar. Dat sowieso, dat is natuurlijk al fijn. En je gaat een beetje proberen te helpen. Ik vind dat zijn worp gewoon verbeterd moet worden, waardoor hij het zichzelf makkelijk maakt.
3: Okay.
4: En vaak in dat soort toernooien, omdat je, als het goed is, een rondje wint, dan kan je wat aanpassen, dan kan je het direct toepassen.
3: Ja.
4: Dan kunnen we al een hoop dingen mee doen.
3: Zeker. Hopen dat dat dan...
4: Dat hij daar wat aan heeft en dat hij dan in die twee dagen tijd toch weer eventjes iets beter wordt.
3: Er zijn veel afzeggingen voor Hildesheim.
4: Ja, ja.
3: Dus er is een kans dat hij een diepe run kan maken.
4: Ja, maar zo moet je niet kijken. Dat gaat allemaal op niveau natuurlijk. Je moet goed spelen. En want er zijn nog steeds wel een hoop goede spelers. Maar dit soort, net na de matchplay, daar zeggen er zoveel af. Heel veel gaan op vakantie. Dit is de tijd. Als je geen World Series speelt, heb je nu tot... Is het 20 augustus?
3: Ja.
4: Heb je vrij. Dus dit is de tijd dat ze heel veel op vakantie gaan.
3: Ja, jij zegt World Series. Daar zijn ook heel veel afzeggingen.
4: Ja.
3: Ik zal even de lijst opnoemen van de PDC representatives die daar naartoe gaan.
4: Ja.
3: Hoogst genoteerd is Gian van Veen. Dan Price, Bunting, Wade, Clayton, Rock, Ross Smith en Damon Hetta, die normaal natuurlijk gewoon een local contender is.
4: Ja, ja.
3: Maar die gaat nu als PDC representative mee.
4: Nou ja, je hebt heel veel van die spelers die natuurlijk gewoon vereerd zijn dat ze een keertje mee mogen doen aan die World Series. Maar je hebt er nu ook heel veel bij zitten. Die hebben het al zoveel jaar gedaan. Die denken, laat mij maar even zitten. Weer
3: het is wel een hele lange reis.
4: Ja, naar Nieuw-Zeeland en Australië. Eerst had je er drie, dan ben je drie weken weg. Nu zijn het er nog twee. Dan denk je ook van, ja, moet ik erheen gaan? Dus ja, zoals Michael, die zegt gewoon van, ja, dat kost gewoon te veel tijd voor wat je er eigenlijk uithaalt.
3: Oké. Okay. Is het einde van de World Series nabij?
4: Nee, dat denk ik niet. Okay. Dat denk ik niet. Want als er weer een nieuwe komt, dan is het voor diegene wel weer een eer om mee te mogen doen. Hè?
3: Ik snap het. Kijk, de mannen staan alweer klaar. Het kan nu in twee legs afgelopen zijn. We gaan het zien met Jacques en Frank.
1: Ik was blij dat je nog het woord series erachteraan zei. Ik dacht even dat je ging zeggen, is het einde van de world nabij? Ik schrok al. Ja, nog twee lekjes voor Littler.
5: Die inmiddels zijn 12e van deze finale erin gooit.
2: Die
1: de laatste 6 meters op rij allemaal wist te winnen. Grand Slam.
2: 134.
1: Players' Championship Finals. WK Masters. UK Open. Premier League. En
2: 57.
1: Het heeft er alle schijn van dat hij de eerste gaat worden sinds Michael van Gerwen 2015-2016. Die zijn titel op de World Match Play gaat prolongeren.
2: 129. Going to require 170.
5: Nou, het lukt Littler niet. Lukt het Price dan wel? Ook niet.
2: Luca require 58.
1: Twee darts finishes. 7 uit 8. 7 uit 9.
2: Going to require
1: Luke Littler. Gary Price. Twee darts finishes. 2 uit 2. Die laat hij dan voor het eerst liggen nu. En dan wordt het 17-9 en dan begint Luke Littler aan de potentiële laatste leg van deze wedstrijd. Het is natuurlijk wel 2 keer gebroken door Price. Maar de opening is uitstekend.
5: Ja, ook in deze wedstrijd weer een scorend gemiddelde van boven de 120 en dan een finishpercentage van 60%. Ja. Hij kent gewoon geen zwakke punten. En hij houdt het ook nog eens een keer heel lang vol, want er zitten inmiddels natuurlijk nog een 26 legs. En hij staat nog steeds 111 gemiddeld te gooien.
1: De gemiddelde ooit in de finale van de World Matchplay was 111,23 van Phil Taylor in 2013.
5: Het gaat er ook af als deze 81 uitgaat. Ja, moet toch 4-14. En de bullseye.
1: En de bullseye. Deze keer om voor de verandering de eigen leg te houden. En Luke Littler was al in 2025 voor het eerst de kampioen van de World Matchplay. En nu voor de tweede keer. En daar kun je alleen maar respect voor hebben. En zeer veel respect heeft ook zijn tegenstander daarvoor, Gary Price. Je kunt gewoon niet anders. 111,53, daar eindigt hij op. En dat is dus een verbetering van dat finale record uit 2013 van Phil Taylor. Price bijna 105. Het is in de verste verte niet genoeg, want Luke Littler wint hier met 18-9. Zoals gezegd, 111,53 gemiddeld. 60% op de dubbels. 1280ers. En zoveel 100 plus finishes dat ik de tel niet meer heb kunnen bijhouden. 5 krijg ik net uit zeer betrouwbare bron door. De hoogste ervan was 167. Al vroeg in de wedstrijd, dat was voor de eerste break toen en een 3-1 voorsprong. Hij rende meteen door naar 6-1. Ja, Price komt dan nog wel terug naar 11-5, 15-9. Maar de laatste 3 legs van de partij zijn voor Luke, de Nuke, Littler. Die zijn 7e major titel op rij pakt. Ongelooflijk. Ongenaakbaar. En nog een heleboel woorden die met on beginnen.
5: Ja, met name onbespeelbaar. Want kijk, dat is toch wel wat er eigenlijk overblijft. Dit toernooi, het hele toernooi vanaf de eerste ronde, onbespeelbaar gebleven.
1: In zijn nieuwe shirt, waar de meningen over verdeeld zijn.
5: Nou, ik denk dat er de aankomende weken weer genoeg van verkocht zullen worden.
1: Oh ja hoor. Je gaat het toch steeds mooier vinden op deze manier.
5: Ja, het is nu al een fenomeen en hij is nog maar een tiener. We hebben ons vaak afgevraagd waar ligt het plafond. Ja, dit moet toch een plafond zijn.
6: Thank you, a brilliant end to an incredible tournament. Now it's time to welcome our presentation party. From the BBC, Mr. Matt Porter. And from Bedford, the boss, Fred Dole. Your runner-up receiving £125,000, the Iceman, Gavin Price.
1: Gavin Price moet genoegen nemen met de tweede plaats. Hij verliest dus een tweede World Matchplay finale na die van 2022. En dat is geen enkele schande.
6: Receiving £225,000 to become the back-to-back Bedford World Matchplay Champion, it's Luke the Nuke Holder!
5: En hij is nu een tweevoudig World Matchplay kampioen. Het fenomeen uit Engeland, Luke the Nuke Littler. Hij krijgt de Phil Taylor Trophy aangereikt. En die mag hij boven zijn hoofd gaan houden. Wat een toernooi van Luke Littler. Hij zet weer nieuwe records neer. Hij is bij far op dit moment de beste speler ter wereld.

0: Het is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
1: Bernie Ecclestone ging hier in 1985 weg en zei: en hier komen wij met Formule 1 nooit meer terug.
2: There was nothing there that was going to make it seem that it should come back.
3: Nee, alleen terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn.
4: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar ja, toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
1: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.
5: Ja, we zijn er wel gewoon allemaal getuigen van geweest. Van dit bizar sportmoment.
6: Ja.
5: Echt, tart elke beschrijving. Ik heb mijn pen maar weer neergelegd, want het valt niet te beschrijven.
6: Nou ja, als je deze statistieken allemaal gaat bekijken en ook
5: voor de komende boel eindigen.
6: Ja, dan weet je gewoon, de komende tijd gaat het niet verbeterd worden. Ook door hem niet volgend jaar deze cijfers.
5: Nee, bizar.
6: Hij was in dusdanige vorm dat hij gewoon niet te bespelen was. En wat je zegt, dan ook nog weer even met de boel eindigen. Ja, hij gaat niet eens voor de triple. Cent is raar. Absoluut de allerbeste van de wereld op het moment.
5: Ja. Waar gaat het heen met deze man? Waar gaat het heen met de 19-jarige Luke Littler? Op wie geen enkele maat stond, ook weer niet bij deze World Matchplay.
6: Ja, je moet hopen dat het geen laadbloeier is.
5: Dan wordt het nog erger.
6: Ja, dus we moeten hopen dat dit wel echt zo top is.
5: Het is een selecte groepje waar hij nu in zit. Met meerdere titels op de matchplay. Rod Harrington, zoals ik al zei. Michael Verwe en Phil Taylor. En dus nu ook Luke Littler. Zullen we nog even cijfertjes kijken?
6: Ja,
5: wat het uiteindelijk is geworden?
6: Ja hoor.
5: Laat maar doen. Dat is toch wel bijzonder om te zien. Kijk eens. 111,53. Dus dan heeft hij het, hè?
6: Ja, met een heel dik, ja. Dat record.
5: Dat is eraan. Dat is uit de boeken door Luke Littler. En kijk toch eens naar dat fenomenale finishpercentage van 60%. En dan kijk je naar de cijfers van zijn tegenstander. En dan constateren we opnieuw dat Gerwin Price met deze cijfers van bijna alle andere deelnemers zou hebben gewonnen aan de World Matchplay dit jaar. Maar niet van Luke Littler. Dat was voor niemand te doen.
6: Maar
5: ongelooflijk hoe je dan domineert.
6: Ja, gewoon, als je zijn hele toernooi gaat bekijken, is alleen Nathan Aspinall is een tijdje in de buurt geweest tot 7-7. En die kon er nou ook niet meer bij. Ja. En voor de rest heeft hij iedereen gewoon zijn wil opgelegd. Gewoon vrij snel. En gewoon gedomineerd. En ja, deze cijfers, we vinden het nu al geweldig. Maar over een paar jaar gaan we zeggen, dit was niet normaal wat we toen gezien hebben.
5: Nou ja, 14e titel al, hè?
6: Ja.
5: Dus 19e, ja, jongen.
6: Gaat het eindigen, hè? Ja.
5: Dit is zijn staat van dienst. Twee keer wereldkampioen. De World Masters. Twee keer de UK Open. Twee keer Premier League. Twee keer de matchplay. Nu dus heeft hij ook nog de World Series of Darts Finals gewonnen 2 jaar geleden. De World Grand Prix vorig jaar. 2 keer de Grand Slam. En 1 keer de Players Championship Finals. Dat is een rijtje majors om. Daar krijgt een paard de hik van, zouden wij vroeger zeggen.
6: Ja, dan kom je al in een rijtje, dat hebben er maar heel weinig gedaan. Hè? Dus ja. En dan is hij eigenlijk net begonnen.
5: Ja, ik mis de EK wel. Kansloos dat hij dat niet heeft.
6: Ja, die heeft hij nog niet gewonnen. Nee, dat is de enige die hij nu moet hebben. Dus dat, ja. Ja, dat zal zeker hoog op zijn lijstje staan dat hij dit jaar wil pakken.
5: Ja.
6: Dus ja, succes voor de rest.
5: Nee, maar als je kijkt naar alle toernooien, belangrijke toernooien die er zijn, dan heeft hij er nu 2 niet. Dus dat is dan de EK. En help me even, welke was. Oh ja, de World Series Finals, ja. Die heeft hij nu ook niet in de bezit. Dat was 2024, wat ik net zei, ja. Ja, dit is toch fenomenaal.
6: Ja,
5: dit is Michael van Gerwen niveau.
6: Ja, die heeft ook 1 jaar, 2 jaar heeft hij gehad dat hij bijna alles won. Maar dan werd hij weer geen wereldkampioen erbij. Maar dan won hij wel bijna alle, voor de rest. Maar hij heeft in zijn hoofd gewoon dat hij dit jaar alle tv-toernooien wil winnen. Ja, dan is hij gewoon echt flink op weg.
5: Zeker flink op weg.
6: Dus ja, het WK heeft hij natuurlijk al. UK Open, de World Masters, de World Cup en de Matchplay. Die zijn allemaal al binnen, dus.
5: Ja.
6: Ja.
5: Dan moet hij dus de AFAS nog binnenslepen, de Grand Prix.
6: EK.
5: En het EK.
6: En dan, en dan nog de Grand Slam.
5: Oh ja, de Grand Slam.
6: En de Players Championship Finals.
5: Ja.
6: Maar hij is al behoorlijk op weg. En ja, de rest moet maar gewoon bewijzen dat ze een keer van hem kunnen winnen.
5: Ja.
6: Als het er echt op aankomt.
5: Goh. toch wel leuk dat we... Dat we erbij waren, want we gaan dit niet snel vergeten, denk ik.
6: Nee, zeker niet. We hebben natuurlijk al dominantie gezien van andere spelers. Maar op deze leeftijd al zo goed zijn en zo compleet zijn. Dit is ongekend, dit hebben we nog nooit meegemaakt.
5: Nee.
6: Ook wel weer mooi om te zien waar gaat dit eindigen. Want het is, niks is voor eeuwig, hè. Dus dat, ook bij hem staat er een einddatum in. Dat er iemand van hem gaat winnen op tv. Alleen ja, wie gaat het worden?
5: Ik wou net zeggen, je had dat. Humphries ook niet meer.
6: Nou ja, je krijgt zometeen het EK en dan moet je de eerste ronde, is een best of 11. En daar zijn natuurlijk een hoop spelers die kunnen ook geweldig spelen in een best of 11. Maar hoe langer het format is, hoe moeilijker het wordt om van hem te winnen. Want hij, als je eenmaal dat niveau vast hebt, het gaat ook niet naar beneden dat niveau. Hè? Het is niet dat hij dan sessies niet meer thuis geeft. Nee. Het is gewoon zo compleet en zo goed.
5: Het laatste lange format dat hij verloor was 10-7 tegen Wade. Ongeveer in het stenen tijdperk nog.
6: Ja, nou ja, precies. Dat is dan vorig jaar EK waarschijnlijk geweest. Dat is niet super lang een format. Ik geloof dat hij boven de 20 legs, dat de laatste keer dat hij verloren heeft, dat tegen Humphries is geweest in de finale van het WK. Dat is 3 jaar geleden.
5: Ik krijg net nog de toernooi gemiddelde door van Erik. 51% dubbels. Toernooi, hè?
6: Ja.
5: 111 precies toernooi.
6: Ja.
5: Ah, niet normaal. Niet normaal.
6: Nee, dat ja, ja. Kijk, voor mensen die niet darten, die zullen zeggen, ja, dat is wel heel goed en alles. Maar als je zelf een beetje gespeeld hebt, dan weet je dat is krankzinnig goed.
5: Ja. Nooit vertoond?
6: Nee, dat kennen we niet. Dit soort gemiddeld is. En dat is angstaanjagend en heel beangstigend voor de rest van het veld.
5: Ja, en voor de komende jaren misschien wel.
6: Ja, kijk, en het geeft totaal geen garanties. Hè, want het kan ook zo in één keer zijn dat het wel wat minder gaat. Hij gaat ook niet elk toernooi deze gemiddelde gooien. Dat kan niet. Maar het is voor nu is het wel eventjes gewoon een hard gelach voor de rest.
5: Ja, en dan gelach met een G.
6: Ja.
5: Een hard gelach voor het fenomeen zelf, dat hier nog één keer wordt toegejuicht vooraleer hij het podium nog niet gaat verlaten. Want daar staat een portier met de naam Arjan van der Giessen hem op te wachten. Dat gaat zo meteen nog even gebeuren. Eerst moet hij natuurlijk nog eventjes zijn spulletjes pakken en de snippers verwijderen. Goh joh, overall, even zonder Littler gelijk weer te highlighten. Het was toch best wel een aardig toernooi zo, toch?
6: Sorry, mooie wedstrijden gezien. Ja, we hebben natuurlijk ook met Nederland wel mazzel gehad. Dat we een hoop goede wedstrijden, leuke wedstrijden
5: gezien. Tot en met de ene laatste dag goed vertegenwoordigd.
6: Ja, en ook gewoon in die laatste 16 al natuurlijk Wessel tegen Gian. Was natuurlijk gewoon een heerlijke wedstrijd. We hebben ook nog Van Gerwen van Duivenbode, weet je, in verlenging allemaal. Dus we zijn wel verwend met hele mooie wedstrijden. En we hebben ook wel gezien dat ze allemaal wel een beetje haantjes aan het worden zijn.
5: Mooi man.
6: Dat is wel mooi om te zien.
5: Zeker. Het opperhaantje staat nu bij Arjan van der Giessen.
7: There he is, the man lifting the trophy for our camera, Luke. To retain your title, what does that mean to you? You get in a list with Rod Harrington, Phil Taylor and Michael van Gerwen. That was what you were aiming for, wasn't it?
8: Yeah, I mean, there's only 3 players to ever do it, so to make it the 4th means the absolute world, and in the manner I've done it, the averages, the performances that I've been putting in, it's been a really good 8 days.
7: It's been an extraordinary 8 days. Looking at your averages, tournament average 111.04, the best ever at the World Match Play, but not as best as Phil Taylor had during the World Championships. He had 111.54. Disappointed?
8: Yeah, a bit disappointing to hear that, but yeah, we've done it. I've gone back to back. I put in some tremendous performances for myself, set loads of records here for myself, obviously most 180s tournament average. And yeah, now we need to go do some Pro Tours if I want to do win every major this year.
7: Up until this final, you didn't hit a bull finish. Well, you had 4 now. What were you thinking before the match? I have to hit at least a few?
8: Yeah, I mean, I didn't know that. I didn't know I didn't hit a bull finish. And I certainly know I didn't hit a 170, so yeah, that's where the no bull finish is. But yeah, I mean, even practicing on stage before we came back on live, I was hitting the ball pretty much every time. And yeah, there were 4 good shots.
7: I've asked you this before after winning a tournament, but that wasn't as special as this one. Extraordinary 8 days, extremely high finishes. You astonished everybody, really everybody over here. Did you astonish yourself? Must be.
8: Yeah, definitely. Obviously, I don't practice the most, but I do put in a bit of work. But yeah, I feel like at home on this stage. I feel really good. Everything's gone to plan the last 8 days. And yeah, now we can have some time to relax and focus on the next one.
7: Six finishes above 100. But you know, another record from yourself. Last year you had 64 180s. This year, 66. So high.
8: Yeah, I seen the stats going into the final. I was on 54 180s. Gez was on 27, so I knew I had double.
7: You knew that?
8: I knew I had 54 before the final, but I didn't have a clue what I hit there. I knew it was a lot, so I'm glad I set a new record for myself and the tournament.
7: Final question. There's been a lot of stories going about you that you're not going to play the Players' Championships finals, or maybe you still do to play a few of them. What's going on? Are you not playing?
8: Yeah, I know there's four in Leicester, and then the others are in Germany and Netherlands. But yeah, I mean, we've got to give it a go now. We're starting from scratch. I've got to try and get into that top 64.
7: So are you going to Leicester?
8: Yes, I will be.
7: And try to make it to the Players' Championship finals, of course.
8: I'll try my very best. They're very boring, but I'll try.
7: Well, not to show off, but finally, nice shot. Can you hold the trophy for us? And mate, congratulations.
5: Dankjewel Arjan, dankjewel Paul voor jullie geweldige werk ter plekke. Paul de cameraman en Arjan de vragensteller die weer gewoon 8 dagen lang hun best hebben gedaan voor ons. Overigens is Viaplay ook de enige die dan op het podium mag. Hè. Dat is dan toch ook alweer leuk op een of andere manier.
6: Dat is wel mooi inderdaad. Ja, het geeft toch wel weer een andere kijk. Ja,
5: dat oude record van Phil Taylor zag ik net, stond uit 2010. Okay. Wauw, dat is lang geleden.
6: Dat is zeker lang geleden, ja. Ik zag ook een lijstje voorbij komen met de hoogste gemiddeldes van, gewoon per wedstrijd van een wereldmeester. Dus dat Taylor ook gewoon nog steeds gewoon 10, 12
5: Want de mensen moeten niet vergeten dat weliswaar het darten in de breedte beter is geworden. Maar dat Phil Taylor echt een ongelooflijk fenomeen was. Waar Luke Littler voorlopig nog niet aan zit.
6: Ik ben ook nog steeds van mening dat de top 18 van de wereld 10 jaar geleden beter was als nu.
5: Ja?
6: Alleen ja, de tussen 10 en 50, dat is veel beter geworden.
5: Ja, precies.
6: Maar ik denk dat de top 8 was toen beter, denk ik, als nu.
5: Ja.
6: Maar ook meer mensen die echt gewoon meer op afspraak waren, laat ik het zo zeggen.
5: Ja, ik snap wat jij bedoelt. God, komt er toch een einde aan deze unieke week voor het darten. En voorlopig ook aan heel veel darten op Viaplay. We hebben natuurlijk genoeg hoor, daar gaat het niet om. Laten we maar eens beginnen met 14 en 15 augustus. Dan zijn het dus de Nieuw-Zeeland Masters waar Gian bij is. Hij is ook bij de Australian Darts Masters. Dat is 21 en 22 augustus. Nieuw-Zeeland om 9 uur 's ochtends. Want het is daar natuurlijk veel eerder. Dat de zon opgaat. Australië 11 uur. En dan is er de World Series Darts Finals. Daar zitten wij natuurlijk weer te plekken in de AFAS. Van 17 tot en met 20 september maken wij de AFAS weer onveilig in Amsterdam. Vanaf 7 uur elke dag te zien en te horen op Viaplay. Vincent, dankjewel.
6: Geen dank.
5: Leuk om met jou deze memorabele avond samen mee te maken. Dat gaan we niet snel vergeten.
6: Nee.
5: Ik hoop dat het ook voor jullie geldt thuis. Voor de kijkers en de streamers. Top dat je weer naar ons hebt gekeken. En je weet het, we zijn er snel weer. Maar zodra de darters weer beginnen, beginnen wij ook gewoon weer met Viaplay Darts. Een fijne avond nog en tot de volgende. Bye bye.

0: Een nieuw opkomstnummer voor Paul Gries. The Verve is het geworden. Het was altijd Status Quo. Nou goed, het is wat het is, zeggen we dan altijd maar. We gaan beginnen aan de Women's World Matchplay van 2026. Het is de vijfde editie van het toernooi. De voorgaande vier werden gewonnen door achtereenvolgens Fallon Sherrock. Daarna twee keer deze Bo Gries. En vorig jaar was dat Lisa Ashton die het toernooi wist te winnen. En wie, oh wie, wordt dat dit jaar? Ik denk dat we met die drie namen, Marco, ook wel de drie grootste kanshebbers weer hebben genoemd.
1: Ja, 100%. En ik denk de dame die nu aan de hockey staat, ik denk dat dat by far de grootste favoriet is van deze editie. Want ja, het is een best van 9 legs gaan we spelen. Maar stel dat het 5-4 wordt, we hebben in 9 legs bijna niet genoeg tijd om te vertellen hoe goed Bo Gries is vergeleken bij de rest eigenlijk.
0: Ja, zij staat zo ver boven de rest. Ze staat nog verder boven de rest. Dan gaan we één keer zijn naam noemen. Luke Littler bij de heren boven de rest staat.
1: Ja. Maar daar verder meer over vanavond.
0: Dat is vanavond.
1: Ja, aan de andere kant, Jack. Vorig jaar dachten we ook even dat ze die beker op ging halen. En toen verslikte ze zich toch in de halve finale. Dus je weet het nooit natuurlijk. Maar dit jaar, met alles wat ze meegemaakt heeft, lijkt ze nog wel een stuk beter geworden dan waar de rest is op dit moment.
0: Ja, zij heeft natuurlijk ook nog eens competitie bij de heren. Omdat ze een tourkaart heeft. Dus ze speelt ook alle pro-tour toernooien. Ze gaat binnenkort ook haar debuut maken op de Eurotour. Ja, dat zou natuurlijk voor je niveau, als je mee kan in ieder geval, wel positief moeten zijn. 85. Nou, deze Kirsi Vinikainen is toch ook echt een van de beste dames die er zijn. Ze is al 8e geplaatst. 96. En dat is vanuit Finland zeker wel een prestatie. Won vorig jaar een Women's Series toernooi ook. In Leicester. Hij heeft, om maar iets te noemen, toch ook al 26 internationale opens gewonnen. Dus dat is best wel een formidabel aantal.
1: Ja, als je 26 titels wint bij de dames, dan hoor je wel bij een van de betere. Plaatste zich ook al twee keer voor het WK. Voor het WDF-WK dan. Ja, nu haar debuut op de World Matchplay.
0: Nee, ze was er vorig jaar ook bij. Toen speelde ze namelijk ook tegen Bo Gries. Die hier de eerste Tom Plus finish laat noteren. 148 gooit ze uit.
1: Ja, ze kwam net weer als 8e binnen inderdaad. Daar kwam ze nog wel goed weg, want op het allerlaatste toernooi was het Angela Kirkwood die in de finale stond. Die kreeg match darts tegen een jonge speelster. En ze miste echt 7 of 8 matchspelen, anders had zij hier gestaan. Uiteindelijk was het toch Kirsi Vinikainen die als nummer 8 naar de World Matchplay mocht. 100.
0: Het is het grootste toernooi voor de dames bij de PDC. Het is het enige major toernooi ook bij de PDC. Maar goed, inmiddels toch al 5 jaar op de zondagmiddag van de World Matchplay. 100. Greaves die toch nog wat moeilijk kijkt omdat die tweede triple er nog niet bij wil vallen. Met uitzondering dan bij die 148 finish.
2: Eight. 82.
1: Ja, het ziet er zo makkelijk uit hoe Greaves gooit. Zij is een van de weinige dames. Ik denk, ja, samen wel met Lize Ashton kan je het wel een beetje zeggen. Haar stijl, als je wil leren darten, zeg maar, dan moet je ongeveer naar Greaves kijken van hoe moet je een pijl weggooien. En bij heel veel dames is soms nog wel eens het probleem dat er best wel wat meer handelingen tussen zitten voordat die pijl weg is, zeg maar.
0: Alhoewel deze Vinikainen op zich ook al wel verzorgd uitziet. 144 dan ook nog maar proberen. Ja. Na 148, dubbel 12, hartstikke idee, ook die gaat uit.
1: Ja, scorend is ze dan misschien niet helemaal tevreden. Maar ja, 2-15 darters en twee fantastische mooie finishes zo in de eerste twee legs. Game on. Ja, de hoogste finish tot nu toe ooit op de World Matchplay was 142 van Fallon Sherrick. Nou, die heeft ze nu alvast verbeterd. Twee maal zelfs.
0: 98. Ja, op de Women's Series is zij ook super dominant natuurlijk het afgelopen jaar. Dan pak ik het even vanaf matchplay tot matchplay. Speelt ze 146 wedstrijden en daarvan wint ze 141. Ja, dat is indrukwekkend.
2: 14.
0: En je ziet ook dat Vinikainen in die eerste paar legs scorend dan nog wel enigszins mee kan komen. Maar er zitten gewoon te veel beurten zonder triple bij. 81.
1: Nou, om dan nog maar een keer een ton plus finish te gooien. Dat lukt deze keer niet. Maar het is wel weer gewoon een keurige lek. Na 15 pijlen op een dubbel.
0: Ja, zo ziet het er al vrij snel, vrij gemakkelijk uit bij Paul Greaves.
1: Ja, en Vinikainen stond erbij en keek ernaar. Het is trouwens niet de eerste keer dat ze op een podium tegen elkaar spelen, wat je al zei. Vorig jaar speelden ze ook in de eerste ronde tegen elkaar. Speelden ook al een keer tegen elkaar op Lakeside. Toen was het Greaves die uiteindelijk ook won met 2-0 in sets.
2: 60.
1: Wel een grappig detail in die wedstrijd. Toen was Vinikainen was nog een keer 7 pijlen onderweg voor een 39.
0: Kijk.
1: Miste net triple 19. Bo Greaves stond al te juichen, maar de triple 19 ging ernaast. 141. En toch gooit deze Vinikainen echt ontzettend veel toernooien. Want ze gooit alle women's series, ze gooit heel veel WDF-toernooien. Die is gewoon bijna elk weekend vanuit Finland ergens in Europa.
0: Ja, echte liefhebster.
2: 140.
1: Dit is wel een goede leg van Viinikainen. Staat op 80 te wachten. En dan komt ze zo dadelijk voor terug.
2: 96. Because you require 80.
1: Ja, begonnen met een triple. En dat is een keurige lek in 14 yards van Viinikainen. Zo komt de Finse ook op het scorebord. Inmiddels 53 jaar, maar Jacques, ik loop al best wel lang mee. Jij nog ietsje langer, denk ik. Hoe lang ken jij Kissy Viinikainen al van die Europa Cups en World Cups bijvoorbeeld? Want die gooit ze echt al heel lang.
3: Echt heel lang inderdaad, ja. Ik zal eens even kijken eigenlijk, want dat moeten we wel kunnen achterhalen natuurlijk.
1: Ja, ik ben ook al aan het zoeken tussendoor, hoor. Maar,
3: 2010 deed ze al mee. De World Cups maakt ze in 2009. Sinds 2009 speelt ze al voor het Finse team. Ja, dat is echt al een flinke tijd. En ze stond volgens mij in de finale van de laatste World Cup, halffinale.
1: Ja, daar verloor ze van Dieter Hetman in een legendarische partij, weet ik nog wel, Jacques.
3: Ja, die heb jij goed gecallt.
1: Maar pas sinds de laatste jaren is er echt veel in Europa gegooid. Want voorheen gooiden ze eigenlijk alleen in Scandinavië en een beetje de Baltische Staten. Maar op een gegeven moment toch heel veel grote toernooien bezocht in Europa. En nu ook de Women's Series.
3: Nou, ik denk dat die Women's Series ook wel een beetje een start voor was. Daar kunnen de dames natuurlijk ook wel wat geld verdienen. Zeker als je wat beter mee kunt doen.
1: Ze zit ook bij hetzelfde management als Beau Greaves.
2: 81.
1: Ja, voor de dames is het natuurlijk wel fijn. Want je speelt best wel wat toernooien in zo'n weekend natuurlijk. En als je een paar rondjes wint, dan heb je weekend er in ieder geval uit, zeg maar.
2: 139.
3: Ja, de druk op haar schouders moet enorm zijn bij Greaves natuurlijk. Want iedereen verwacht dat ze dit wel even wint. Ja. Dat is natuurlijk niet altijd zomaar het geval.
2: 100. Bowie require 62.
3: Dan is het format natuurlijk nu in die kwartfinale wel wat omhoog gegaan. Dus de kans op verrassingen wordt ook kleiner daarmee.
2: 46.
1: Ja, een missetje van Greaves hier om 4-1 voor te komen. In de vorige leg gooide Viinikainen al 80 uit. Scorend is het goed verzorgd in de laatste twee legs. Kan ze nu ook een triple vinden? Ja. Nou mag ze, naar tops. En die valt er dan net boven. Toch een beetje opluchting bij Beau Greaves. Na die gegooide dubbel.
2: Game on.
3: Ja, voorlopig een uitstekend gemiddelde voor Greaves. Zit op 95 en een beetje. Ik had het alvast even opgezocht. Gemiddelden op de World Matchplay. Er zijn uiteindelijk maar 3 wedstrijden waarin 1 dame boven de 90 gemiddeld wist te gooien. 2 van die wedstrijden speelde Beau Greaves. Dus die heeft ook het hoogste gemiddeld in iedereen met 98 en een beetje. De finale van 2024.
2: 100.
3: Dus het is best wel zeldzaam dat het gebeurt.
1: Ja, daar staat ook nog best wel wat op het spel. Niet alleen de prachtige trofee natuurlijk. Maar de winnaar van dit toernooi plaatst zich gewoon voor de Grand Slam en het WK. Dus ja, dat is toch een mooie extra bonus natuurlijk.
3: Dat is zomaar £20.000 die je hierbij kunt optellen bij de eerste prijs hier.
1: Ja, de eerste prijs hier is €15.000. Dat is toch flink geld verdienen eigenlijk in zo'n middag.
2: Oh,
1: dat is best veel.
3: Nou zal Beau Greaves zich niet zo heel veel zorgen maken om die WK-plek.
1: En ook niet om de Grand Slam-plek.
3: Precies.
1: Want die zijn wel binnen.
3: Maar de rest van het deelnemersveld.
2: 59.
1: Nog geen 180er voor Greaves. Eindelijk. Daar is die. En het krikt het gemiddelde nog een beetje op. Dat is eigenlijk nog het enige wat mist in deze wedstrijd. De maximale score van Beau Greaves.
0: Ja, dan kan Vinikainen een goede wedstrijd overleggen. Maar is het ruim niet voldoende om te winnen van de nummer 1 van de wereld? Greaves gaat naar tops. Hij moet nog heel even wachten. Vinikainen kan in ieder geval zeggen, als ze kijkt naar de cijfers, dat ze progressie heeft gemaakt ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar kwam ze tot 73 gemiddeld. Nu zit ze tegen de 80 aan. Als je dat soort sprongen kunt maken, dan kun je dat misschien nog een keertje. En wie weet waar het dan volgend jaar eindigt.
1: Of misschien dit jaar wel. Want ze krijgt in ieder geval nog een kans om nog een lekje te pakken. Die zitten net boven. Dan moet er even gerekend worden.
0: 47 over. Daar staat nou een scheidsrechter voor, zou je zeggen. What's left, ja.
1: Is toch een beetje de spanningen, denk ik, van op zo'n podium spelen. Maar ze mag wel naar tops.
0: 34. Die gaat er net boven. En dan mag Greaves weer naar dubbel 10 toe. En deze keer pakt ze hem met haar eerste pijl. Geen enkel probleem voor Bow and Arrow. Ze wint haar eerste partijtje met 5 tegen 1. Boven de 90 gemiddeld. Dus prima gedaan. Wij gaan ons opmaken voor de tweede wedstrijd zo dadelijk tussen Gemma Hayter en Vicky Pruim.

0: Onze tweede wedstrijd bij de Women's World Matchplay brengt Gemma Hayter en Vicky Pruim op het podium. Dit is Gemma Hayter in de voorgrond. Op papier is dit de wedstrijd die het dichtst bij elkaar zou moeten zitten. Immers, we hebben het hier over de nummers 4 en 5 op de plaatsingslijst. En als ik dat zeg, Marco, klopt dat dan ook?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Gemma Hayter is misschien voor sommigen nog een beetje een onbekende, want die speelt nog niet heel lang mee. Dit is wel een dame met heel veel potentie. Ja, en Vicky Pruim, die loopt al jaren mee. En ja, die speelt de laatste tijd echt weer goed dars. Ik vind me altijd wel een soort fan van Vicky Pruim, van haar stijl. Ja, benieuwd wat deze wedstrijd kan worden. Maar ik denk wel dat Gemma Hayter toch wel de favoriet is. Niet alleen omdat ze de nummer 4 van de plaatsingslijst is, maar omdat ze gewoon de laatste tijd meer en betere resultaten heeft gehad. Ja, we hebben nu echt allebei 9 pijlen ingegooid. Dan is het nu tijd om gewoon die wedstrijd te beginnen, Vicky Pruim. Ja, ondanks dat het nummers 4 en 5 zijn, Jacques, ik denk wel dat Hayter wel de favoriete is. Die speelt de laatste tijd echt goed dart.
0: Ja, en ze, nou ja, precies wat je zegt, ze is in vorm. Won, wat zal het zijn? Een week geleden, denk ik, ongeveer iets meer dan een week geleden, de World Masters.
1: Ja, daar weet je alles van,
0: Jacques. In Las Vegas, ik was daarbij. Dus, daar speelden ze echt goed, moet ik eerlijk zeggen. Ze hebben een mooie, strakke worp ook. En het is een dame die nog niet zo heel, voor mijn gevoel nog niet zo heel lang meeloopt. Ja, maar wel snelle stappen maakt.
1: Ja, ze heeft natuurlijk in haar jeugd, toen ze net binnen het damescircuit heeft ze een tijdje gehoord. Maar toen is ze echt wel een tijd gestopt geweest. En toen een paar jaar geleden dacht ze weer, nou, het lijkt me toch wel weer leuk. Ik ga het weer proberen. En toen in één keer stond ze ook gelijk weer bij de top.
0: Ja, het is een beetje oncourant speelstijl. Met die mensen houdt die darts heel erg aan de voorkant vast. Dus een beetje alsof ze aan het messenwerpen is. Hè? Zo gooi je dat mes ook weg. Nou, voor haar werkt het.
2: 125, Vicky
0: Require 146. Ja, Vicky Pruim,
1: jeetje. Ja, we hadden het er net over Fili Kainen, dat die al een paar jaar meeloopt. Maar Vicky Pruim.
0: 26. Zolang als ik dart. Nou, dat is al sinds 1908. Dus die gaat echt wel lang mee.
1: Ik ga eens even kijken of dat ik wat kan vinden van hoe lang dat ze al meeloopt. Eerst even kijken wat Pruim met deze 120 doet.
0: 18. Ze laat de tops over. Hayter vanaf 88. Triple 20 eerst. Dat lukt niet. 18 en bullseye blijft dan over. Triple 18 is dubbel 7. 74. Zij mist de eerste breekkans. En via dubbel 10 pakt Vicky Pruim de eerste leg van de wedstrijd.
1: Ja, ik heb even op onderzoek gegaan. Schrik niet, Jacques. In 1989 won ze al de Belgian Masters bij de dames.
0: Kijk. Nou ja, ik ben begonnen met dart in 1988. Dus dan klopt het wel dat ik, zolang als ik dart, haar al zie spelen. En ze eigenlijk op de World Masters in 1988 speelde ze al. Dus 30. Ja, bijna net zo lang als, net zo lang als ik. Ja.
1: 38 jaar geleden.
0: En nu voel ik me echt oud.
1: Ja, maar nu denken misschien heel veel mensen die niet zo bekend zijn met de dames darten. Terwijl dat Hayter hier de eerste 180er van de wedstrijd wordt. Dan denk je, Pruim, dat klinkt niet Zweeds.
0: Dat is ook niet Zweeds.
1: Nee.
0: Nee, Vicky Pruim heeft heel lang ook voor België gespeeld. Maar heeft de liefde gevonden in Zweden. Een andere topdartster uit Zweden, Christina Korpi. Daar is heel lang mee samen geweest. En volgens mij woont ze nu in Engeland,
1: ja,
0: denk ik.
1: Daar is ze verder gegaan met andere liefde.
0: Ja.
1: Nu al jaren woonachtig in Engeland, inderdaad. 95. Maar komt nog wel steeds uit voor Zweden. Speelt ook nog regelmatig de World Cups en de Euro Cups voor Zweden.
0: 95. Ja, ik denk dat het makkelijker voor Zweden spelen is dan voor Engeland.
1: Ja, dat denk ik ook wel. In Engeland is de concurrentie natuurlijk moordend. En van Zweden zijn eigenlijk al jaren de beste.
0: En dan hebben ze over het algemeen ook gewoon echt wel een goed team. Met vier gewoon redelijk goede spelers thuis. Geen twijfel. Tops er meteen in. Het is 1-1.
1: Ja, Prime, ik ben altijd fan van haar stijl. Ik zei het net al in de opening. Hoe zij pijlen naar een bord gooit, dat is strak. Daar kunnen heel veel dames wat van leren. Er zit kracht achter.
0: Ja, goed de beweging af.
1: En het pijlen staat goed in het bord. Eindelijk klopt het allemaal.
0: En dan zie je dus ook, dan kun je best een lange carrière hebben ook bij de dames.
1: Best wel lang, noem het maar best wel lang. Het is al bijna 40 jaar, Jacques.
0: Dat is best wel lang.
1: Ja, dat is best lang, ja. Haar grootste titel kwam in 2017. Toen won ze de World Cup. Met bij de singles. Ze won een Women's Series dit jaar. Voor de rest talloze WDF-toernooien.
0: Ja, ze is een goede subtopper, ja. Zou je kunnen zeggen. En dat is eigenlijk de hele carrière al.
1: Maar toch, op haar dag, kan ze het ook, kan ze het van heel veel goede winnen.
0: Zeker.
1: Dat heeft te maken natuurlijk met ervaring, maar ook gewoon te maken met haar stijl, denk ik. 23. Vicky Uwakwaya, 167. Ja, dit is goed weggezet door Vicky Pruim. Heter krijgt wel de kans vanaf 94 om Pruim te gaan breken.
0: Geen triple 20 en dan wordt het een beetje rommelig ook meteen daarna. Pruim voor dubbel 18. En de 2-1 voorsprong voor de Zweedse. Nou, bij de dames hebben we wel wat historie. De historie is wel jong, want ja, ik zei het al, Heiter is er een tijdje tussenuit geweest. Dus alle wedstrijden zijn eigenlijk van de laatste 2 jaar, zeg maar. Dan is het 4-2 in het voordeel van de dame in het paars. Maar de laatste 2 keer won de dame in het geel. Maar onder die ene titel die ze won, die won ze dus in de finale van Heiter. Ja, scorend lijkt het allemaal wat makkelijker te gaan bij Heiter. Alleen in de afwerking doet Pruim het dan weer beter.
1: Ja, scorend gooit Heiter zelfs boven de 100. Dat zijn keurige cijfers. 45. Jimmy Uwakwaya, 151. Dat is een beetje ongelukkig, die laatste. Zo komt hij er op 99 uit. Maar Pruim nog op gepaste afstand in deze leg. 100, Jimmy Uwakwaya, 99. Ja, mag wel naar dubbel 10. Oeh. En dat kan nog wel eens een probleem worden. Hier gooit ze zich net dood. Net aan de verkeerde kant van het ijs. Pruim kan hier de druk opvoeren. En doet dat goed met 2 trippels.
0: En dus moet hij terug naar die 99. Weer naar triple 20 toe. Nee, nu kiest ze dan voor 2 keer tops. Terwijl ze de vorige keer nog voor triple 20 ging. 65 voor Pruim. Voelt een beetje als de leg stelen. Maar ja, je kunt hem maar winnen hebben natuurlijk.
1: Ja, die laatste 2 beurten waren wel indrukwekkend hoor. 135 en dan deze 65 in tweede hart. Zag er goed uit.

0: Nou, we hebben wat problemen met de verbinding in Engeland. Dus we zijn druk bezig om die te herstellen. Drie-een, de voorsprong voor Prime. En Hater lijkt echt een beetje van slag door het einde van die vorige leg. Hij is eerst die 99 doodgooit en hem daarna niet uitkrijgt. En Pruim daar goed van profiteert.
1: Ja, alle kansen die Pruim krijgt, die pakt ze. Scorend gooit ze 20 punten minder. Maar qua finish maakt ze alles goed. Ja, Hater. Oké, ze gooit dan nog niet zo lang weer op dit topniveau. Maar zij is wel echt een voorvechter voor het damedas. Ook op social media. Hè? Zij gaat wel echt... Ja, ze zegt wel wat ze ervan vindt, zeg maar, altijd.
0: Ja. Maar goed, ik zeg er altijd bij. Het is maar een mening, hè. Het is niet meteen een feit.
1: Nee, maar...
0: Wordt vaak als feit verkocht.
1: Maar dat doen natuurlijk de meeste mensen, hè, op social media. Die alles wat hun zeggen, dat zo is het. Maar... Ja, natuurlijk, de damesdarten heeft natuurlijk die boost gekregen door een paar jaar geleden Fallon Sherrick en nu Beau Greaves. Heel veel andere dames profiteren daar nu ook van, dat je best wel wat prijzengeld kan winnen. Maar zij is echt wel, staat er wel van, ze wil wel dat er ook genoeg aandacht voor de dames is bij alle toernooien. 60, Jamie.
0: Dit is een mooie revanche van Gemma Hater, die deze 107 uitgooit. En qua breaks in ieder geval weer op gelijke hoogte is. En zo is dit een duel dat het aankijken meer dan waard is inmiddels.
1: 17. Ja, je zei het al van tevoren, het zijn de nummer 4 en 5 van de plaatsingslijst. Het zou in theorie de meest leuke en spannendste wedstrijd moeten zijn.
0: 46. En nu zie je dus ook weer dat Pruim op aangeslagen is door die hoge finishes van Hater.
1: Ja, beurten met twee triples zijn goed verzorgd. Hier de 140 is, heeft ze er al vijf. Maar beurten met twee triples staat het 7-3. 8-3 zelfs. Dus ja, scorend is Hater echt wel Pruim de baas. Die nog steeds ruim 20 punten verschil tussen.
0: Ja, met name in het begin van de legs. Want je ziet wel dat dan naar het einde van de legs dichter bij elkaar komt. Omdat Hater toch wat knoeit voor mijn gevoel bij het finishen.
1: Ze kan hier wel op gelijke hoogte komen.
2: 58.
1: Komt er in ieder geval als eerste onder de 100. Kan Prime het weer zo goed gaan wegzetten.
2: Pro hem usually means 100. Jeremy Maguire 88.
0: Is de dubbel 16.
2: Vicky Maguire 137.
0: Dit zou nog eens wat zijn, zeg. 137 eruit gooien. Nee.
1: Dat lukt niet. Nou, belangrijk moment in de wedstrijd, hoor. Zeker voor Gemma Hater. Die zit er toch een flink stukje vandaan. Nog één pijl over. Oeh, en dat kunnen wel eens drie hele dure misses zijn voor Gemma Hater.
2: Vicky
1: Pruim liep wat achter, zoals bijna elke lek. Maar ja, ze laat geen kans liggen. En nu gooit ze weer gewoon alles uit. En zo komt ze 4-2 voor.
2: Seventh leg, Vicky de Thunfist.
0: 7. En die mag begonnen worden door Vicky Pruim. Die dus die 4-2 voorsprong heeft, nog maar één lekje nodig heeft. Heta zal dus twee keer moeten breken. Gooit hier wel haar tweede 180.
1: Loopt weer achter de feiten aan in haar eigen lek.
0: Ja, dat lijkt ze een soort van wel lekker te vinden.
1: Ja, daar lijkt het wel op. Ja, die tactiek werkt tot nu toe goed. Wachten tot het hete mist en dan zelf alles uitgooien.
3: 45.
1: Ja, ze heeft in 4 van de 6 leks pijl op een dubbel gehad. Dan worden ze allemaal uit. Ze heeft nog geen finishkans laten liggen. Heter doet dit wel goed.
3: 23,
0: Jeremy Uruguay,
3: 56.
0: Dubbel 10.
3: Nee.
0: Die dan toch weer niet. En dan brengt zichzelf weer enigszins in de problemen, want die dubbel 5 blijft altijd een tricky dubbel. Alleen deze keer komt Pruim niet heel snel dichterbij.
3: Jeremy Uruguay.
1: Ja, die dubbel 5. Ja, deze keer valt hij wel tot opluchting van haarzelf. Zo is ze weer een lekje dichterbij. Maar je ziet aan alles dat ze niet happy is. Misschien heeft dat nog wel te maken een beetje met die ene lek. Ja, misschien wel twee leks eigenlijk.
0: Ja, ze oogt ook vaak wat opgelucht bijna als ze een dubbel gooit. Terwijl ze er gewoon vanuit gaat dat ze hem gooit.
1: Hier weer een buk met twee trippels. Goed begin in haar eigen lek.
0: Rechtdoor is allemaal niet zo moeilijk. Zodra ze moet gaan switchen over het bord, heeft ze wat meer problemen.
3: 45.
1: Speelde ook op het WK. Afgelopen keer Gemma Heter. Via de Women's Ranking kwam ze, was ze daarvoor gekwalificeerd. Verloor in de eerste ronde, maar ja, zei ze ook natuurlijk, ik ben underdog, maakt me niks uit. Ze kreeg op social media heel veel commentaar, ja, wat ga je er doen? Nou, zegt ze, ik ga 15.000 pond ophalen. En jullie mogen daar naar kijken, had ze gezegd. Ja, dan vind je ook wel een baas als je dat zegt, of niet? Dat is toch goed?
0: Ze heeft geen ongelijk.
1: Nee.
3: 53.
0: 50. Het beeld van de wedstrijd zet zich echt door.
3: 50.
0: Het is iedere keer Pruim die achter Heter aan hobbelt. Wachtend totdat Heter een foutje maakt.
1: Ja, dit doet Heter uitstekend. Laat top 7. En zo heeft het er alle schijn van dat we naar een negende beslissende lek gaan.
3: 54. Jeremy Uruguay 40.
0: 10 die ons bij die negende leg brengt. Het is wel Pruim die hem mag beginnen natuurlijk. Maar de laatste twee legs blijft ze toch ver achter bij Heter. De laatste twee legs alleen al 9 beurten zonder triple. Dat is best wel veel.
1: Ze begint nu in ieder geval wel met een beurt met een triple. Maar Heter doet dat ook.
3: 19.
0: 21. Ja, dit soort scores kun je dan niet hebben. Zwerg is wel heel veel richting de 5, Heter. Gooit veel meer triples dan Pruim. Om maar even te vergelijken. Heter heeft in deze wedstrijd 39 keer de triple 20 geraakt. Vicky Pruim 21 keer. Daar zit best wel een gat tussen. 85. Ik denk dat ze ook heel vaak de triple 5 en enkel 5 geraakt heeft.
1: Ja, het is dat we daar geen statistiek van hebben, maar...
0: Ze moet eigenlijk dus, als je dit ziet en je zou dit terugkijken... ze moet eigenlijk dus een klein stukje naar links stappen. Zodat... die pijl meer naar rechts gaat, hoe vreemd dat ook klinkt. Ze staat dus eigenlijk te ver naar rechts.
1: Ja, ze scoort dan misschien veel beter. Ze gooit bijna twee keer zoveel triple twintigers. Maar staat gewoon 4-4 en Prime heeft nog steeds het initiatief. En we hebben het gezien bij Prime. Zodra ze in de buurt van een dubbel komt, dan gaat het uit.
0: De James Wade van het dames.
1: Prime gaat in ieder geval de kans krijgen vanaf 110.

een 4-2 achterstand aankeek. Ze weet de laatste drie legs op rij te winnen. Dat betekent dat zij later vanmiddag tegen Bo Greaves in de halve finale zal spelen.

0: Onze derde kwartfinale brengt aan de hockey de titelverdedigster. Dat is niet deze Rianne O'Sullivan, maar wel de dame in de achtergrond, Lisa Ashton. Zij won, ja, toch al verrassend vorig jaar deze Women's World Matchplay door niet alleen Bo Priest, maar ook Fallon Sherrock te verslaan. Dus dan kun je ook zeggen, dan heb je het zware werk zelf gedaan. Ja, we weten van haar, zij kan op dagen gewoon de beste zijn.
1: Ja, 100%. Niet voor niks was zij de eerste dame ooit die in het bezit was van een two-card. Daar eigenlijk niet heel veel mee gedaan in 2 jaar. Maar het zegt al genoeg dat een dame door Q-School heen komt natuurlijk. En ja, dat voor de mensen die niet heel bekend zijn met damesdarten. Kijk maar hoe Lisa Ashton een bel naar het bord gooit. En dan zegt het genoeg, denk ik. Gewoon gaan staan. Bel naar achterhalen. En strak naar het bord gooien. Veel moeilijker is het ook niet. Als je naar haar kijkt natuurlijk.
0: En wat dat betreft ziet dit er altijd heel anders uit. Rianne O'Sullivan hoort ook al jaren tot de mondiale wereldtop of subtop, zo u wilt. Wint her en der wel eens wat, maar is geen veelwinnaar op zich. Maar het oogt bij haar altijd wat ongecontroleerd.
1: Ja, in vergelijking met Lisa Ashton is dat inderdaad een wereld van verschil. Ja, Lisa Ashton, inmiddels 55 jaar. Maar zeg maar in een periode van rond de 10 jaar geleden was ze echt by far de beste van de wereld. Hè? Voor het tijdperk Bo Grief, zeg maar.
0: Ja.
1: Met ze ook 4 keer wereldkampioen. En won bijna alles wat er maar te winnen viel bij de BDO's test WDF. En dit is toch een beste eerste leg in 14 darts door Lisa Ashton.
0: Mocht u nou denken, ik hoor een hele schelle damesstem gillen als Ashton iets goeds doet. Dat is dochter Ashton.
1: Ja, dat is Danielle Ashton. Kan trouwens zelf ook wel redelijk gooien. Heeft ook voor het Engels meisjesteam gegooid.
0: Hoor je overal overheen?
1: Ja, die... jij weet het ook nog wel, bij Lakeside natuurlijk. Ho, dan zaten we daarop met de finale dag, zitten er dan. Bijna 1500 man in de zaal.
2: 60.
1: Ja, zij komt boven die 1499 uit, hè?
0: Ja.
1: En zij gaat, is getrouwd met misschien wel een bekendere van Reese Griffin, tourkaarthouder. Pas geleden zijn debuut gemaakt op de Eurotour. En dan heeft ze nog een dochter, Lisa. Dat is Lindsay Ashton. Die speelt ook voor het Engelse team. Dus het is een hele dartfamilie.
0: Darten zit in het gen in ieder geval.
1: Ja, inderdaad, ja.
2: 125. Lisa Ricard.
0: 161 voor Ashton. Met O'Sullivan op 108. Het is de leg van O'Sullivan. Maar Ashton heeft de gymschoenen aardig aan voorlopig. 108. Dat is een goed begin. Naar tops.
1: Die legt zij net bovenop. Dan krijgt Ashton, die inderdaad een goede leg gooit, de kans vanaf 62 om gelijk op 2-0 voorsprong te komen. Begint met de triple. Uitstekend begin hoor van de Lancashire Rose. 14 darter, 15 darter in de eerste 2 legs. Ja, wat je zei, als ze haar dag heeft, dan is zij misschien wel de enige die bij Bo Greaves in de buurt kan komen. Want natuurlijk, iedereen had het vroeger altijd over Fallon Sherrick, maar ik denk echt dat Lisa Ashton in potentie misschien wel beter is, al heeft misschien Fallon Sherrick natuurlijk op het grote podium bij de PDC meer resultaten gehaald.
0: Ja, de grotere naam inderdaad. Maar ja, Ashton is niet voor niets ook als tweede geplaatst natuurlijk voor dit toernooi.
2: 140.
0: Maar wint niet zo heel veel. Ze won dit jaar wel 2 Women's Series toernooien, Ashton. Maar in 2025 maar eentje. In 2024 maar 2. Ja, Bo Greaves pakt natuurlijk heel veel.
1: Dat heeft een reden.
0: Ja. Nee, Bo Greaves pakt natuurlijk heel veel. Maar je zou toch denken dat de nummers 2, 3, dat die iets meer zouden pakken dan dat ze tot nu toe doen.
1: Ja, als je 20 toernooien hebt, zeg maar, dan wordt er wel verwacht dat je er misschien wel, als Bo Greaves er dan 10 wint, moet je er dan eigenlijk wel 5 ophalen. Zeg
0: precies, 4 of zo, ja, dat verwacht je in ieder geval. Maar ja, Bo Greaves pakt er vaak 16. Ja, dan blijft er niet zoveel meer over. Hè. 41. Lisa
1: Ricciardo 170. Ja, 170 voor Lisa Ashton. Dat dan net niet. 98. Maar staat tot nu toe uitstekend te spelen.
2: 45. Lisa Ricciardo 72.
1: Deze keer valt de combinatiefinish niet voor Lisa Ashton naar die eerdere 68 en 62 finish. Maar ze komt terug.
2: Lisa, you're required 12. 9.
0: En hier wil het nog wel eens misgaan bij Lisa Ashton, die nog wel eens verloren kan raken in het gooien van de dubbels. O'Sullivan vanaf 70, die wil graag naar tops. En die rooit ze ook, ja. Het is uitstekend gebruik gemaakt van de kans die geboden wordt. Nou, O'Sullivan doet voor de derde keer mee aan deze Women's World Matchplay. Derde jaar ook, nee, niet derde jaar op rij, want vorig jaar was ze er niet bij. Maar tot nu toe nog nimmer de eerste ronde overleefd. Dat is toch wel een soort van verrassend. In 2023 van de Ierse Robin Byrne en in 2024 van dezezelfde Lisa Ashton.
1: Ja, misschien staat O'Sullivan wat te laag op de rekening. Zij slaat ook nog wel eens weekenden over als er bijvoorbeeld een belangrijk WDF-toernooi is. Of bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld de British Internationals, dat is een landentoernooi. En daar kiest ze echt wel de... Ja, dat vindt zij belangrijker dan de Women's Series. Want ja, geef haar een shirt waar Wales op staat en dan verandert zij in een heel andere persoon. Ja. Dat vindt zij belangrijker dan voor eigen carrière bijvoorbeeld veel geld ophalen.
0: En misschien ook leuker. Hè? Bedoel, ja. Het hoeft niet altijd om geld te draaien. Sommige kunnen dingen ook gewoon leuker zijn.
1: Ja, 100%. Binnenkort weer is de Europa Cup van de WDF. Nou, daar is Rhiannon Sullivan zeker bij voor het team van Wales. Is al jarenlang de captain daar van het damesteam. En hier zelfs de eerste 180er van Rhiannon Sullivan. En zo leek het er even op dat Lisa Ashton misschien wel naar een 3-0 voorsprong ging. Miste natuurlijk 5 pijlen in die derde leg. Maar een paar minuten later staat het gewoon 2-2. Na een goede finish en daarna een goede leg van Rhiannon Sullivan.
0: Ja, ook dit is weer een wedstrijd in een lekker tempo. En dat komt het kijkplezier zeker ten goede. Want dat is denk ik de laatste jaren ook wel een klein beetje veranderd. Waar je in het verleden heel veel dames had die traag tempo erop nahielden. En dan oogt het ook meteen wat slordig. Heb je tegenwoordig best wel veel dames in de top die gewoon goed tempo erop nahouden. En dan kijkt het lekker weg. En dan hoeft het echt niet altijd 100 gemiddeld te zijn. Dan kan 85 gemiddeld ook prima zijn. Kijk naar de meeste dames. Dan zit waarbij de heren zeg maar 15 pijlen de benchmark is. Dus in 5 beurten uit is dat bij de dames misschien 6 beurten.
1: Ja, wat je zegt. Als je alles in 6 beurten doet, kom je zo uit op een gemiddelde van 85 met af en toe een uitschieter naar boven. Ja, en als je dat doet, dan kan je bij de heren ook nog veel winnen, hoor.
0: Een triple 20 gevonden in deze beurt. Maar Sullivan wel. Die komt dan toch weer langs zij.
1: Ashton van een 95. Kies de route van de boel. Die staat er wel lekker voor. Oeh. Dan had ze natuurlijk wel gewoon de 20 moeten gooien. Dan even navragen. Want, dat is niet alleen bij Lisa Ashton, misschien wel bij meerdere dames. Het rekenwerk van Lisa Ashton. Zij moet het heel vaak navragen aan de scheidsrechter. Ja, dat mag. Die lijkt erin te zitten aan haar ogen te zien. Mist hier de dubbel 10.
2: Game shot on the
1: Ja, als Aston in het ritme door kan gooien, dan gaat het over het algemeen wel. Waar O'Sullivan echt nog heel veel WDF-toernooien gooit. Die gooit bijna elk weekend. En ook nog County Darts in Wales en zo. Is het Aston die echt alleen nog maar de Women's Series gooit bij de PDC. Gooit geen WDF meer, gooit niet meer voor het Engels team. Gooit eigenlijk ook geen County Darts meer. 137. Ze vindt het ook wel best, die paar weekendjes in een jaar. En misschien een beetje competitie om de hoek. En dan vindt ze het ook wel goed. Maar is dat toch nog gewoon als nummer 2 geplaatst bent. Dat zegt ook wel genoeg.
0: Kan nog in ieder geval aardig meekomen.
2: 96. Brianna Require 156.
1: En zo leek het in het begin dat Aston snel wegliep. Maar zo is het toch inmiddels een interessante wedstrijd tussen deze twee dames.
0: Vanaf O'Sullivan vanaf 75 gaan proberen er 3-3 van te maken. 18 en tops blijft er over.
2: 35. Lisa,
1: you require 120. Aston vanaf 120. Trippeltje al gevonden. Nu wel de single 20 gegooid. En dan een tops. Keurige finish van Lisa Aston. Dan komt ze op een 4-2 voorsprong. Dan heeft ze toch al 4 mooie finishes gegooid in deze wedstrijd. De ene keer dat ze 3 pijlen in de hand kreeg, dan lukt het niet. Maar alle combinatiefinishes gaan bijna allemaal uit.
2: 26.
0: Dan lijkt het erop dat O'Sullivan andermaal in de eerste ronde de koffers kan pakken. Ja, dan is het misschien toch aan te raden als je hier wat wil om wat hoger op die plaatsingslijst te komen. Zodat je tegenstander misschien ook wat makkelijker wordt. Sullivan rolt met de ogen. Gaat niet zoals ze wil.
1: En Aston gaat het hier wegzetten. En dat doet ze uitstekend. Steeds goed gemiddelde voor de Engelsen.
2: 41.
1: Dan is het misschien op die ene leg na waar ze die 5 misses heeft. Voor de rest toch een hele solide wedstrijd van de nummer 2.
0: Dubbel 16. Was voor de wedstrijd. Maar ze gaat er in ieder geval voor terugkomen.
2: 45. Lisa, you require 16.
0: Alle tijd nog steeds voor de dubbel. Dubbel 8. Gaat heel ver naar rechts.
2: No score.
0: Maar blijkbaar nog niet ver genoeg, want die zit er ook nog niet in. 5 gemiste match darts en counting.
1: Ja, ze heeft geluk dat dit by far qua scoren de slechtste leg van O'Sullivan is. Nog een keer een volle hand voor Lisa Aston.
0: Maar nog altijd niet genoeg. En O'Sullivan nog altijd niet echt dichtbij. Nu dan, met die triple 20 misschien. Maar dan denkt Aston, is het wel mooi geweest. De 9e matchstart gaat er uiteindelijk in. Het is best wel een indrukwekkend optreden van Lisa Aston. Denk even die gemiste pijlen op de dubbel weg. En wie weet hoe moeilijk ze de rest van het speelveld vandaag wel niet kan maken. Aston door naar de halve finale.

0: van onze vier kwartfinales brengt twee grote kampioenen aan de hockey. Dit is Valencierock. Zij won de Women's World Matchplay, de allereerste editie daarvan. En staat tegenover een dame die de huidige wereldkampioene is bij de dames. Dita Hedman, een dame met een uitgebreid cv, Marco.
1: Ja, wie dat ik het allemaal opleef, een kleine versie.
0: Deze wedstrijd duurt maar een half uur.
1: Oké, nou, wat je zei, ze won eindelijk haar eerste Lakeside-titel. Dat was afgelopen jaar. Ze won twee keer de World Masters. Haar eerste keer was in 1994, dus deze mevrouw loopt al een tijdje mee. Ze won hem ook in 2013. Ze won ook onder andere nog een keer de Zuiderduin Masters. Ze won 28... titels bij de WDF Cup. Ze won twee Women's Series. Dat komt ook. Ze gooit niet heel veel Women's Series. Maar hier komt het. Ze heeft 127 WDF-titels gewonnen. Dan heeft ze ook nog 52 titels gewonnen bij de WDF. Wat nu die toernooien niet meer bestaat. Dan hebben we nog 12 keer British International Woman. En 4 keer de pentathlon gewonnen. ik ben er nog niet, hoor.
0: Oh, oké. Okay. We gaan bijna beginnen.
1: Oh, oké. Okay. Maar ze heeft in totaal bijna 260 titels gewonnen. Dat is
0: redelijk indrukwekkend.
1: Krankzinnige cijfers, ja.
0: Ja, ze heeft meer titels gewonnen dan Phil Taylor. Hè? Dat is zoals ervoor staat. 60. Ja, het is inmiddels wel een dame op leeftijd. En dat zegt ze zelf ook wel. Het hangt een beetje van de dag af hoe goed ze is. Het is niet altijd even soepel meer, het is niet altijd even goed meer. Maar ja, het blijft natuurlijk nog gewoon een zekerheidje dat ze nog steeds bij de absolute top hoort.
1: En eindelijk, eind vorig jaar, had ze hem eindelijk te pakken. Na een paar verloren finales wist ze eindelijk de Lakeside-titel te winnen.
0: Ja, en ze maakt eindelijk haar debuut hier op dit toernooi. Klinkt natuurlijk ook gek dat ze nog nooit hier aan meegedaan heeft.
1: Ja, en dan mag ze tegen Valencierock, die in het begin van Fallon haar carrière, Dita, heeft er echt wel voor gezorgd dat Fallon internationaal ging gooien. Want ja, Dita heeft zich echt wel over haar ontfermd en meegenomen naar toernooien toe. Speelde ook heel veel koppels. En zij heeft Fallon wel de eerste stappen in de dartwereld geholpen met zetten, zeg maar.
0: Ja, sowieso altijd veel bezig met de jeugd. En niet voor niets gehuldigd ook door het Britse Koningshuis. Met een OBE, zoals ze dat noemen. Je hebt een MBE, Member of the British Empire. Maar zij is Officer of the British Empire. Dat is nog een treetje hoger. Voor wat ze gedaan heeft. Niet alleen voor de sport, maar ook voor het goede doel.

0: hebben we al best wel wat titels benoemd over Hetman natuurlijk. Ja, Fallon Sherrock. Natuurlijk, een paar jaar geleden natuurlijk het verhaal van het damesdarten. En misschien ook wat dankzij haar zijn die Woman-series ontstaan natuurlijk. Maar toch valt het een beetje tegen de laatste tijd, heb ik het gevoel. Tuurlijk, het heeft te maken met Beau Greaves. Maar daaromheen vind ik het eigenlijk... Is het eigenlijk allemaal net niet, mag ik dat zeggen?
1: Nou ja, goed, ze maakt andere keuzes. Dus even kijken bij deze 103. 46 over nog. Naar tops. Net boven. Hetman op 124.
0: Hij heeft de triple nodig. Maar vindt de triple niet. Sherrick in de herkansing. 56. Fallon Yerkai 40.
1: Uiteindelijk toch de dubbel 10 en de 1-0 voorsprong voor Fallon Sherrock. Ja, Sherrock, je zei het al, een beetje blijven hangen, zou je kunnen zeggen. Ja, goed, zij kiest ervoor om eigenlijk alleen maar Women's Series te spelen. En dan regelmatig uitgenodigd te worden voor de Modus Super Series bijvoorbeeld. Ja, Modus is haar management, dus dat is niet zo gek dat ze daar vrij vaak voor uitgenodigd wordt. Ik denk dat ze ook nog wel wat ADC-toernooien misschien speelt, maar ook niet heel veel volgens mij.
0: Nee, ja, volgens mij speelt ze af en toe, heb je ook zo'n vrouwentak. Daar speelt ze af en toe toernooien, maar ook lang niet alles.
1: Ja, dan...
0: En ze speelt heel veel demonstraties natuurlijk, maar ja, dan speelt ze tegen... Van Gerwen en Cullen en Adrian Lewis doet ook veel tegen dat soort mannen. Ja, dan speelt ze 1 of 2 wedstrijdjes op een avond. En het is mooi om op een podium te spelen. Maar het, is, ja, het maakt niet uit of ze naar 60 gemiddeld of 90 gemiddeld. Maakt er niks uit, want het gaat in theorie nergens om natuurlijk. Maar die speelt ze bijna elk weekend, denk ik.
1: Nou, dus komt ze wat wedstrijdritme tekort,
0: dat denk ik wel, ja.
1: Ja, we gaan het zien. Nog altijd natuurlijk wel gewoon als derde geplaatst hier. Dus ja, achter... Greaves en Ashton, is zij de beste?
0: Nee, en ik denk ook zeker dat ze op die plek hoort. Maar ik denk wel dat er meer in zit. Dat klinkt misschien gek, maar je snapt wel wat ik bedoel. Want ze heeft natuurlijk fantastische dingen laten zien op tv.
1: Ja, goed, afgelopen jaar niet één Women's Series gewonnen. In de afgelopen 12 maanden. Wel in 7 finales gestaan. Maar ja, 6 keer tegen Greaves, 1 keer tegen Ashton. En allemaal verloren.
0: Dan zou je zeggen, de terechte nummer 3.
1: 77. Nou, als je dan toch één weekend wil pieken, dan is het dit weekend, denk ik.
0: Ja, want wat we al eerder zeiden, er staat hier behoorlijk wat op het spel. De winnares van deze middag krijgt £15.000. Dat is toch wel een mooi bedrag. Maar je plaatst je ook nog voor de Grand Slam en voor het WK. Tja, stel dat je hier 3 goede wedstrijden speelt. Zo dan. Dat is lekker verdienen.
1: Ja.
0: Met kans op meer natuurlijk. 60. Hetman heeft het nog niet in deze wedstrijd. En was Sherrick ook nog niet bijzonder gehoord, maar hij heeft wel voldoende voorsprong. 46. DT require 158. En toch denk ik, ondanks dat Hetman misschien niet het niveau heeft van Ashton en Greaves, dat dit voor Fallon een moeilijke tegenstander is.
1: Op papier wel, maar als je naar de onderlinge resultaten kijkt, dan denk je van nou, dat valt best mee.
0: Ja. Inderdaad, toen ik het opzocht, toen dacht ik van... Hetman zal misschien wel in het voordeel zijn. Eerst even kijken wat deze 54 gebeurt. Sherrick eigenlijk altijd naar dubbel 18, want dat is echt wel haar favoriete dubbel. Ja, het is de 37e keer dat beide dames tegen elkaar spelen. Het staat 24-12 voor Fallon Sherrick.
1: Ja, dat is toch wel verrassend. Vaak hebben leerlingen toch lastig met de meester. Maar daar heeft Sherrick weinig last van, blijkbaar. Ja, die kan het goed uitschakelen.
0: En die 12 overwinningen van Dieter Hetman zaten echt in het begin van die cyclus. Moet ik wel zeggen, de allerlaatste keer dat ze tegen elkaar speelden, dat was één keer dit jaar. Toen won Dieter Hetman dus.
1: Kijk aan.
0: Dat was in een kwartfinale van een Women's Series. 135.
1: De eerste voor Fallon Sherrock vandaag. De wereldkampioen is voorlopig nog niet echt op afspraak.
0: 95. Nou, we zagen het shot aan de zijkant. Haarstel ziet er wel een stuk makkelijker uit dan die van Dieter Hetman. En verder ziet het er best wel gecontroleerd uit.
1: Ja, het is geen harde, strakke worp. Het is wel echt met een boogje. Nee, het wil echt niet. Voorlopig bij de Caribbean Queen. Geboren op Jamaica, Dieter Hetman. Op jonge leeftijd naar Engeland verhuisd. Een dame die eigenlijk in twee periodes de beste bij de dames is geweest. De eerste periode is al begin jaren 90. Dus er de hele tijd uit geweest. En ja, laat ik zeggen, de laatste, wat zijn 10 jaar of zo?
0: Ja. Zeg maar toen Lise Hesten ietsje minder werd, toen heeft raapte zij. Maar zij gooide ook echt verschrikkelijk veel toernooien. Misschien wel de meeste van allemaal.
1: Volgens mij breekt haar punt in je hoofd. Blijft haar punt in het bord zitten? Of niet? Nee, misschien niet.
0: Ja, het zou kunnen, want zij is natuurlijk een van de dames die met van die hele dunne punten gooit. Ja, ik weet niet hoeveel wedstrijden dat ik van Dieter Hetman in mijn leven heb gekold, maar dat zijn er heel veel. En, maar, ja, let er maar eens goed op. Zodra die pijl in het bord komt, dan gaat die trillen. Er komt, er zit een hele dunne punt in. En voor een scheidsrechter is dit de grootste nachtmerrie die er is. En dan zeg ik het echt vrij netjes, want je kan gewoon niet zien of aan welke kant van, van het ijzer dat het daar zit. Het is niet te doen.
1: Ja, ik heb dat zelf. Ik mag ook wel eens af en toe scheidsrechten. Ik heb met zwarte punten. Ik zie het gewoon echt niet. Als ze vlak achter de 20 zitten, zeg maar, in de 5.
0: Of zou het aan onze leeftijd liggen, Jacques? We worden oud.
1: Dan misschien aan de mijne. Het is klein leed, hè? Klein leed.
0: Ja, zij zelf zweert erbij. Ze gooit er echt al jaren mee. Als een van de weinigen. Maar voor een scheidsrechter word je er niet gelukkig van. 84. Ja, Sherrick baalt van die laatste pijl. Omdat ze niet op een finish komen. Oei, oei, oei. Dieter Hetman, het is niet best. Of zeg maar gewoon zwaar onder de maat voor haar doen natuurlijk.
1: Ja, 66 gemiddeld. Dat zijn echt alleen maar scorende pijlen. Ja, dit is niet wat je wil van een wereldkampioene.
0: Nee, ze is nog niet in de buurt van een dubbel geweest. En Sherrick, die gooit vrij strak. Scoort het gemiddelde van boven de 100. En dit is uitstekend gedaan. Prachtige wedstrijdbeurt. Laat dubbel 8 over. En dan hadden we misschien van tevoren best wel wat verwacht van deze wedstrijd. Tot nu toe is het inrichtingsverkeer.
1: Ze kan het nog wel, dat lijkt ze ook een beetje aan te geven. Maar het is too little, too late. Want het is inmiddels 4-0 voor Fallon Sherrock. En die gaat ook beginnen aan leg nummer 5. Ja, en dan zijn er toch eigenlijk weer de usual suspects in de halve finale. Bo Greaves, Lise Hesten, Fallon Sherrock en nog iemand. En die nog iemand, met alle respect, is dan deze keer Gemma Hayter.
0: Ja, Ja, die kwam nog met 4-2 achter in haar partij.
1: Nou, het geeft ook wel aan dat er de afgelopen jaren nou niet heel veel is veranderd. We missen natuurlijk een beetje de Nederlandse dames dit toernooi.
0: En Suzuki.
1: En ja, Suzuki is er niet bij.
0: Maar die hoort al jaren niet meer eigenlijk de Women's Series.
1: Kan ik me niet meer voorstellen, vanuit Japan iedere keer naartoe reizen. Dan levert het gewoon niet genoeg op.
0: Het is ook een gedoe. Het is te ver en te lang. Heeft het natuurlijk wel een paar jaar gedaan.
1: Ja, er zijn nog wel een paar dames waarvan je denkt, dat kan wel misschien even aankomen. Denk dan aan een Nicole Ragnall bijvoorbeeld uit Nieuw-Zeeland. Maar ja, Nieuw-Zeeland, ja, dat is niet aan te reizen.
0: Die zou dan echt hier moeten gaan wonen. En dan hier bijvoorbeeld heel veel WDF-toernooien spelen. En dan de Women's Series gaan gooien. Maar ja, dan zou je daarnaast ook toch nog een baantje moeten vinden. Want ja, daar kan je beter niet allemaal op Beau Greaves natuurlijk. Want ja, als je bijvoorbeeld alleen naar dat prijzengeld van Dieter Hetman van 20 toernooien heeft £7500.
1: Ja, dat is niet genoeg, hè? Ja, dat is net genoeg om de kosten te dekken.
0: Ja, kijk, dat is... heb je een leuk zakcentje erbij natuurlijk. Maar het is niet dat je denkt van... daar kunnen we wat mee.
1: Nee.
0: Ja, Fallon Sherrick. Heeft 1 jaar cyclus gegooid. Heeft ruim £13.000. Ja, dan ga je het niet meer redden, denk ik. Denk het niet.
1: Nee, niet vanuit Nieuw-Zeeland in ieder geval. En ze zijn er nog wel een paar speelsters. Japan heeft er natuurlijk een aantal best goede dartsters. 28. Italiaanse van Cesato zit er een beetje aan te komen. Ierland heeft een paar aardige dames natuurlijk ook.
0: Ja, die Italiaanse die is nog echt jong.
1: Ja. 100. Maar het is niet de middag van Dieter Hetman. Dat mogen duidelijk zijn. Die gaat in een partij tegen Fallon Sherrick niet één pijl op de dubbel krijgen. Dat is toch wel jammer voor de wereldkampioenen.
0: En dan gooit Fallon natuurlijk wel 2 hele goede legs. Maar de eerste 2, daar had Dieter Hetman natuurlijk veel dichterbij moeten zitten. Dit is voor de wedstrijd. 107 gaat er nog niet uit. 59.
1: Nu is het dan voor de wedstrijd. Sherrick naar dubbel 16. Of 2 keer dubbel 8, zo je wilt. Dat mag natuurlijk ook. En zo wordt Dieter Hetman gewhitewashed bij haar debuut op de Women's World Matchplay. En is het Fallon Sherrick die toch gewoon weer naar de halve finale gaat. En daarin krijgen we dan een herhaling van de finale van vorig jaar tegen Lisa Ashton. Maar zo dadelijk de eerste halve finale tussen Beau Greaves en Gemma Hayter.

0: finale van de Women's World Matchplay 2026 gaat tussen Bo Greaves en Gemma Hayter. En Gemma heeft in ieder geval het boelen gewonnen backstage. Zij mag zo dadelijk aan de wedstrijd beginnen. En ze mag beginnen aan een, ja, mogen we toch wel zeggen, lastige opgave. Bo Greaves won in de eerste ronde met 5-1 van Kirsi Vinikainen. Gemiddelde dat boven de 90 lag en dat is best goed. Gemma Hayter bleef onder de 80 steken in haar overwinning op Vicky Pruim. Toch denk ik, Marco, dat het dichter bij elkaar zit als dat die getallen laten blijken.
1: Ja, dat denk ik ook, want scorend was Gemma Hayter best oké. Okay. Ik zal niet zeggen dat ze met Bo Greaves mee kan, maar als ze met het wegzetten en het finishen iets nauwkeuriger is dan in die wedstrijd tegen Vicky Pruim, dan zou ik niet zeggen dat ze gaat winnen, maar dan kan ze wel gewoon 2-3 lekjes winnen, denk ik. Dan kan het misschien wel spannend worden.
0: Jij zei net al tegen mij in de pauze, ze heeft wel eens van Bo Greaves gewonnen.
1: Ja, zeker. 3 keer in totaal. Oké, Bo Greaves heeft tegen iedereen een beter record natuurlijk. Maar ze heeft in ieder geval 3 keer gewonnen. En dat was 3 keer op de Women's Series. Dus ja, wie weet. Als ze deze zou winnen, zou het natuurlijk haar grootste overwinning in haar carrière zijn. Maar ze weet het dus om van haar te winnen. Hoe dat voelt. Ze won dit jaar ook nog een keer van Bo Greaves in de kwartfinale van de Women's Series. Nou, als je de gemiddelde ziet van Gemma Hayter de laatste maanden op de Women's Series. Dat zijn toch rond de 85-90. Ja, als ze dat vandaag kan en Bo Greaves is een tandje minder, dan zou het zomaar kunnen. In theorie, de 4 die er nu nog in zitten, zijn wel by far eigenlijk de beste 4 van het afgelopen seizoen. Dus ja, we mogen ook wel wat verwachten, toch?
0: Ja, dat denk ik ook. 15-8. Het eerste nerveuze rondje is gebeurd. Dat is al best op 9 geworden in plaats van best op 7. Ze was al iets minder nerveus.
1: Ik denk wel dat dat een goede zet is geweest na een paar jaar. Ze hebben natuurlijk een paar jaar aangekeken.
0: Ja.
1: Maar ze willen natuurlijk absoluut niet dat 1 of 2 topfavorieten er in de eerste ronde uitgaan natuurlijk.
0: Nee, en ik denk dat het ook nog te vroeg is om naar 16 speelsters te gaan. Daar zijn ze zeker nog niet klaar voor.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Ja, ik zit zo eens even te kijken. Als je naar de Women's Series kijkt, tegen wie heeft Bo Greaves dan het meeste gespeeld in al die Women's Series? 15-8. Dat is toch Fallon Sherrill. 39 keer tegen gespeeld inmiddels al. Dan Ashton, dan Noaline van Leuven en dan Gemma Hayter. 22 duels. Geeft ook wel aan dat Hayter dus regelmatig best ver komt en dat dan uiteindelijk Bo Greaves het eindstation is.
1: Zoals bij zoveel. Ja, een wat matig begin van Greaves. Gemma Hayter krijgt misschien wel 6 darts voor deze 103.
2: 76.
1: En ze krijgt ook 2 beurten, want 146 gaat niet uit.
2: 56.
1: Het zou voor de wedstrijd in ieder geval wel leuk zijn als Hayter hier gewoon haar eigen lek kan houden. En dat doet ze. En wat je zei, als ze ooit naar 16 gaan, als het überhaupt wel gebeurt, dan zal het sowieso over 2 sessies moeten natuurlijk. Misschien over 2 dagen.
0: 2 dagen.
1: 2 dagen dan waarschijnlijk. Ja.
0: Het is vrij makkelijk denk ik om de zaterdag erbij te pakken.
1: Ja toch?
0: Ja. Die middagen zijn toch vrij. Maar nogmaals, nee, als ik heel eerlijk ben, als ze mij advies zouden vragen, zou ik zeggen wacht nog heel even. Want het gat tussen 8 en 16, dat is echt wel groot.
1: Ja, inderdaad. Er zitten er wel een paar gevestigde namen, zeg maar, tussen nummer 9 en 16. Maar ook een paar namen, nou ja, met alle respect, waar wij in theorie nog nooit van gehoord hebben. Nu wil ik niet zeggen dat dat het criterium is, maar wij kennen er redelijk veel, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Nou, voorlopig, in deze wedstrijd heeft Greaves het nog niet helemaal te pakken. geeft Hayter misschien het gevoel en het idee dat er wel wat te halen is. Maar dan. De eerste 180 van Beau Greaves.
1: Twintig en tops. Nou, die zit er dan toch wel een stukje onder. Dan terug naar de originele positie. En dubbel 10 geraakt. En dan is het 1-1. Ja, Beau Greaves natuurlijk sinds dit jaar in het bezit van een tourcard. Staat toch al in een half jaar, Jacques. Inmiddels op plekje 78. Dat gaat hard.
0: Ja. Het is ook echt goed. Kijk maar eens aan. Tweede 180 al van de wedstrijd. En er zit niet heel veel tijd tussen die 180ers. Als ze dat eenmaal te pakken heeft, dan gooit ze makkelijk, hoor.
1: Ja, dan gaat het allemaal vanzelf. Ze kijkt al naar haar familie toe van, hé, het zal toch niet. Ze gooide er al eentje bij de PDC, dat was op de vloer. Tegen mensen Sojewits eerder dit jaar, kan ze het dan ook op het grote podium? Nee. Eerst valt er dan net boven. Ja, de laatste drie scorende beurten van Beau Greaves. 3x180.
0: Hayter moet hier eventjes de storm overleven. Greaves naar tops.
2: 36.
0: Dat is toch wel een eindje ernaast. Hayter nog niet op een finish. Ja, nog drie missers, dan is Hayter wel in de buurt. Twintig en tops. Oeh, dat is een hele linkerdart. Vindt ze zelf ook.
1: Ze schrokken zelf van. Ze mogen wel naar tops. En dan pakt ze bijna die lek nog. Maar Greaves met 2x180 begon.
0: Maar met dubbel 5 is de lek dan uiteindelijk toch binnen.
1: Maar waar we maar 7 wedstrijdjes hebben, Jacques, deze middag. We begonnen met Hugh Ware en Charlie. Maar Kirk Evans mag ook gewoon zijn optreden.
0: Ja.
1: Het volledige register wordt opengetrokken aan scheidsrechters. Want we dachten eigenlijk, nou, Hugh en Charlie doen vanmiddag. Dan zal Kirk er vanavond de finale wel doen. Maar nu weten we het niet.
0: Nee. En nu denk ik dat Charlie vanavond de finale doet. Dat Hugh de damesfinale doet. Als ze doorroteren.
1: Ja.
0: We gaan het zien.
1: Zo komen ze mooi allemaal aan hun uurtjes. Vandaag.
0: Maar we zullen allemaal een factuurtje sturen. Nou, 140, 125 voor Hayter. Ze laat niet zomaar over zich heen wandelen door Greaves.
1: Nou, dit is om terug te breken voor Gemma Hayter. 60 valt dan misschien wel tegen voor haar. Had natuurlijk graag een triple willen gooien.
2: Required
1: die was waarschijnlijk voor de boel de 76 over. Laat het top staan. Mag ze nou voor terugkomen? Dat is een beetje de vraag. Greaves begint met de triple. Dan twee darts voor dubbel 15. Oeh, en die eerste gooit ze aan de binnenkant. Dan is de finish weg.
0: Hij komt heter dus inderdaad terug voor tops. En die rooit ze er ook meteen in. En zo hebben we in ieder geval een soort van wedstrijd. Want Heter mag natuurlijk zelf beginnen aan de vijfde leg.
1: Ja, wat ik eerder zei. Beau Greaves, inmiddels nummer 78 van de wereldranglijst. Is ook al geplaatst voor de Grand Slam, Players Championship Finals en het WK. Dat gaat ze allemaal wel halen. Maar dan, voor in haar eerste jaar heeft ze toch het heel erg goed gedaan.
0: Ja, als je al een Players Championship wint. Ik bedoel, er zijn nog niet zo heel veel spelers die een Players Championship winnen natuurlijk. Dat is echt ongelooflijk knap. Goed debuutje hoor. Ja, zij is natuurlijk ook net even wat meer ervaren dan die andere Q-School tourcard houders. Je ziet het ook aan Christel Reyes, die ook zijn tourcard pakt. Die ook al een keer eerder heeft meegemaakt. Ja, die presteert ook gewoon heel erg goed.
1: Ja, die staan vlak bij elkaar op de wereldranglijst in ieder geval. Ja, die heeft ook een fantastisch debuutje aan natuurlijk.
0: Ik sprak onlangs nog Sietse Lap bijvoorbeeld, die nieuwste tourkaart heeft. Ja, die zegt het is toch even wennen allemaal. Het is net even anders. Natuurlijk, de tegenstander is ongelooflijk groot.
1: Ja, en als je daar voor het eerst in zo'n zaal komt, dat lijkt me dan best intimiderend als je daar allemaal aan een tafeltje ziet zitten.
0: Ja, op welk tafeltje ga je zitten? Daar begint het nog mee.
1: Want iedereen heeft toch wel zijn vaste plek daar zo.
2: 28.
1: Ja, dit doet Gemma Heter goed.
2: 120.
0: Hij was minimaal onderweg naar een 20. Maar doordat hij een beetje verstrikt raakt in het woud van flights, haalt hij het bord niet. Deze halen het bord wel allemaal. Dat is de 480 voor Beau Greaves.
1: Ja, toch heeft Heter deze lek nog niet verloren hoor. Oeh, die laatste trekt ze dan de 5 in. Ja, die 5, daar hebben we het al vaker over gehad bij Gemma Heter. Tops. Nee, ze blijft bij die triple. Maar had wel tops over. Maar Heter krijgt de kans. Vorige keer begon ze op de boel. Vanaf 95, nu weer een 19 geraakt. Dus weer 76. En weer hetzelfde resultaat. Nu staat Greaves alleen wel op een dubbel.
0: Maar dan moet je die dubbel ook nog gooien. En dat doet ze niet. Staat er dan toch wel wat druk op? Is dat wat het verschil maakt? Heter en tops. Heter pakt tops en komt 3-2 voor. We spelen, net als in de kwartfinale, tot 5 gewonnen legs.
1: Nou, scorend lijkt het allemaal best makkelijk te gaan.
0: Ja, dit is het eerste record dat Greaves deze World Match speelt op haar naam schrijft. Nog nooit heeft een dame 5 keer 180 in een wedstrijd gegooid op de Women's World Matchplay.
1: Ja, scoren is allemaal mooi. Maar ze is 2 uit 11 op de dubbels. Ze blijft veel vijven gooien, Gemma Heter. Dit doet Beau Greaves uitstekend. Toch merk je aan alles, Jacques, bij Beau Greaves. Het is veel blazen, het gaat allemaal niet zo makkelijk als in de eerste wedstrijd.
0: Nou, ik denk dat het in sommige gevallen ook makkelijker is om vanuit een underdog-positie te spelen dan vanuit een favoriete positie. En dat is voor Bo zeker het verschil natuurlijk. Want ja, op die pro-tours, hoe je het ook bent of keert, speelt ze toch vaak vanuit de underdog-positie. Hier is ze echt de huishoge favoriete.
1: Ja, bij de boekies, ik had nog vorige, zag ik ergens een statistiek voorbij komen. Bij elke euro die je inzet op Bo Greaves kreeg je 1,15 terug.
0: Dat is niet veel.
1: Nee, bij Littler was het 1,11.
0: Voor de finale?
1: Ja.
0: Ja, oké, maar dat is alleen de finale. Zij moest nog 3 wedstrijden winnen.
1: Ja, maar 1,15, dat is niet veel. En toch staat het hier gewoon 3-3.
2: 57.
0: Ja, hij is wel bezig aan een goede leg. Zou de break kunnen betekenen. Al denkt Gemma Heta daar nog iets anders over. Die gooit ook haar eerste 180 van deze wedstrijd.
1: Greaves naar bullseye. Maar die gaat er net naast. Het lijkt dat Gemma Heta dat ze die finish wel mooi had gevonden. Maar ze mag het gewoon zelf gaan proberen vanaf 142. Maar de finish is weg.
0: 74. De dubbels van Greaves zijn het probleem geweest deze wedstrijd. Maar niet dubbel 8. Die wordt meteen geraakt. Zo heeft ze de break te pakken. Dan staat ze 4-3 voor. En lijkt ze onderweg naar de finale. Het zou voor haar dan de derde finale zijn.
1: Ja, en misschien, Jacques, is het misschien wel de laatste finale die ze ooit gaat spelen hier zo. Want als zij volgend jaar of misschien wel eind dit jaar in de top 64 komt, dan is het klaar met de Women's Series gooien natuurlijk.
0: Ja, maar niet klaar met de World Matchplay, denk ik.
1: Ja.
0: Ik denk dat de beste, dat dames uit de top 64, net zoals bij het jeugd-WK,
1: dat ze misschien nog wel
0: automatisch geplaatst zijn voor de World Matchplay.
1: Moeten we wel een plekje vrijhouden, neem ik aan.
0: Lijkt me gek om een Women's World Matchplay te houden zonder de beste dames erin. Ja. Dat klinkt me niet als iets van de PDC.
1: Nee, de beste moet er wel bij, hè? Ja. En terecht ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat de andere dames wel heel blij zullen zijn als ze geen Women's Series meer mag gooien.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Maar goed, het is nog niet helemaal gedaan. Oeh, deze komt slecht uit.
1: Ja, je ziet er ook wat spanning op komen bij Heter, want die wist dat er in die beurt een verschil gemaakt kon worden. Weer een 5. En nog een 5.
0: Dat is wat er gebeurt onder druk bij Heter. Dan gaat ze echt die 5 in. En nu ook de 7 in. Alles aan de linkerkant van waar ze op mikt. En in 2 beurten eigenlijk gooit ze deze lek weg.
1: Kan Heter nog één keer aanzetten. En de druk opvoeren.
0: Nou, dit is Bo Greaves voor de wedstrijd vanaf 86. Blijven we bij die 18. En gaan we naar dubbel 7. De eerste matchdart aan de binnenkant. En Heter krijgt dus de kans.
1: Ja, gaan we zien. Gaan we naar een 9 en beslissen naar Lex. Ze begint gelijk met de triple. Dus 2 pijlen voor de dubbels. Is 50% op de dubbels. En ze blijft 50% op de dubbels. Ze breekt Bo Greaves en dan mag ze zelf lek 9 beginnen. Dan zou je zeggen, een lek in 5 beurten en ze wint hem. Al moet ik wel zeggen, ze heeft nog geen 1 lek in 5 beurten gewonnen.
0: Nee, precies. En ook in die laatste lek zitten er toch 2 hele slechte scores van 26 en 27 bij. Hè? Maar ja, goed, daar komt ze mee weg. Nog 1 lek te spelen, dit is echt de laatste.
2: 57.
0: En ook bij Greaves staat er dan natuurlijk druk op. Dat kan niet anders.
1: Zoveel meer kansen op de dubbel. Je ziet het in beeld, 4 uit 16.
2: 60.
1: Heter, 2 keer 60. Greaves, ook nog geen triple geraakt.
2: vol zit.
1: Oei, oei, oei.
0: De uitschakeling door Lisa Ashton vorig jaar was een verrassing. Dit zou een nog iets grotere verrassing zijn. Heter 3x60 voorlopig. Daar de eerste triple. Nou, dat geeft er nog niet het voordeel.
1: Nee, het ligt nog steeds inderdaad heel dicht bij elkaar. Weer een pijl in de 5. En een hele fijne laatste voor Gemma Heter hier. Ik ben eigenlijk niet tevreden met 100 als die eerste pijl zo mooi zit.
0: Ze oogt toch wel wat gespannen ook hoor, Bo Gries.
2: 15-0.
1: Ze kan het wel hier als eerste gaan wegzetten. Maar hoe goed zet ze het weg? Oeh, net een trippeltje gevonden.
0: Kan Heter hier 140 gooien? Dat zou er op top zetten. Dat is een triple, denk ik. Ja. Weer die 5 in. Nou. Het blijft spannend. 104 voor Greaves. Triple zit erin. 12 voor dubbel 16. En matchdart nummer 2 zit er wel in. In stel eindigt ze met een 104 finish. Maar het ging zeker niet gemakkelijk tegen Gemma Heter, die goed van zich afbeet. Opluchting bij Greece. Ze staat voor de derde keer in haar carrière in de finale van de Women's World Matchplay.

0: Lisa Ashton en Fallon Sherrock mogen gaan uitmaken wie het in de finale gaat opnemen tegen Ball Greaves. Wordt dat toch weer Fallon Sherrock, zoals dat 2 jaar geleden het geval was? Of wordt het voor de eerste keer een Lisa Ashton tegen Ball Greaves finale? Want die hebben we nog niet gehad. We hebben wel een finale gehad tussen Lisa Ashton en Fallon Sherrock. Dat was vorig jaar. Gewonnen met 6-5 door Ashton met enige hulp van Sherrock.
1: Soms moet je ergens een keer een beetje hulp hebben van je tegenstander om een keer het toernooi te winnen. Ja, bij Ashton had misschien ook al wel een beetje geluk bij Bo Greaves in die wedstrijdtafel vorig jaar. Nou, nieuw jaar. Ik moet zeggen, die eerste wedstrijd van Lisa Ashton speelde goed.
0: Ja, maar dat vond ik van Sherrock ook, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, maar die... Ja. Dus wat... Ja, denk je dat het dan ook... Ja, laten we hopen dat het dicht bij elkaar ligt. In theorie zou dit na Bo Greaves zijn dit de 2 beste. Dus in theorie moeten we een klapper voor een halve finale krijgen.
0: Laten we er maar eens goed voor gaan zitten dan. Het is in ieder geval Lisa Ashton die aan de wedstrijd gaat beginnen. 5 gewonnen legs zijn er nodig. 41.
1: Nou, de vorige halve finale was 5-4. Het zou mooi zijn als we ook een beetje richting die kant op gaan met deze wedstrijd.
2: 17.
1: Ja, en toch qua prijzengeld staat er ook nog wel aardig wat op het spel in deze wedstrijd. De halve finalisten kregen 4.500 pond. Als je deze wedstrijd wint, heb je minimaal 8.000 pond voor de finale. Stel dat je hem wint, dat is ongeveer over pak een beetje een uurtje. Misschien wel 15.000 pond. Dat is toch lekker voor een zondagmiddagwerk, Jacques?
0: Zeker. Maar goed, het is ook... daarmee bij de PDC het hoogst gedoteerde toernooi bij de dames natuurlijk. Dus het moet ook wel komen van deze dag. Daar speel je een heel jaar voor. Sherrock voorlopig beduidend beter begonnen aan de wedstrijd dan Ashton. Die het draai nog niet echt kan vinden.
1: Eindelijk een beurt met triples voor Ashton. Het was pas de eerste. Sherrick maakt geen fout. Over het algemeen altijd wel sterk op de dubbels, Fallon Sherrick. Dat was toen in de periode dat we haar vaak op tv zagen. Finishend was ze echt altijd heel goed, hè?
0: Ja. Ja, finishpercentage boven de 50% waren geen uitzondering.
1: Dat is echt overdreven.
0: Ja, dat is echt goed. Ja,
1: dat is echt goed.
0: Hier timmert Ashton er nog even 140 in. Het is echt timmeren, inderdaad.
1: Ja, en hier kan je het zien. Ze kijkt altijd precies waar ze haar voet neerzet tegen de okkie. Ze heeft natuurlijk nog wel een tijdje gehad dat ze een klein stukje van de okkie afstond, Lisa Ashton. Deze een paar jaar geleden. Tegenwoordig staat ze wel tegen de okkie aan. Toen hebben we ook wel eens gevraagd van waarom. Want ja, dat is wel een goede waarom-vraag. Ja. Jij zegt altijd geen waarom-vragen.
0: Nee,
1: maar
0: ze staat er nu ook achter, hoor. Ze staat er niet tegenaan.
1: Maar dus ja, ik heb gevraagd, waarom doe je dat? Nou, zij komt dus uit de regio Manchester. Daar gooit zij ook veel competitie. En daar hebben ze dus competities waar je iets verder weg staat.
0: Ja, vroeger, opa gaat vertellen nu, hè.
1: Ja.
0: Had je het News of the World-toernooi.
1: Ja, ja.
0: Dat was het grootste toernooi van de wereld voordat er een WK bestond. En die werd gegooid van 8 voet, dus of 2,40 meter. Dat is zeg maar 3 centimeter verder dan waar we nu vandaan gooien. En daar spelen ze in Manchester dus nog veel op.
1: Maar daarom doet Lisa Ashton dat nog steeds.
0: Sherrock blijft goed spelen. Pakt ook de tweede leg.
2: Thank you.
1: zijn gewoon twee uitstekende legs van Fallon Sherrock. 16-0 en een 14-0. Nog geen pijl op een dubbel gemist. En dat resulteert dus in een gemiddelde van 100. Ja, toch spelen deze dames heel vaak tegen elkaar. De eerste ontmoeting dateert al van 2014. Ja, dit is de 51ste keer dat ze al tegen elkaar spelen. Het staat 33-17 voor Lise Aston. Maar moet ik wel zeggen, in het beginjaren, Aston won bijna de eerste 12, 14 keer won Aston allemaal. En daarna ging het allemaal redelijk om en om.
0: Ja, je ziet bij de Women's Series ook, dat is 15-15. Dus dan zit het echt gewoon een stuk dichter bij elkaar.
1: Ja, en toen Sherrick natuurlijk begon in het internationale circuit, toen was Lise Aston echt by far de beste. En toen was... Ja, Fallon was nog jeugd toen zij echt bij de dames mee ging gooien. Toen was zij nog onder de 18, denk ik. Toen zij nog al dames toernooien gooide. Dus ja, daarom nog die flinke voorsprong van Lise Aston natuurlijk.
0: 125 voor Sherrock. Weer in de leg van Aston. Mag niet naar tops. Die was toch iets te enthousiast gegooid. Nou ja, Aston moet wat gaan doen in deze wedstrijd. 14 en bullseye. Ja, je hoort het ijzer tikken tegen de pijl, maar schiet er net aan de verkeerde kant langs.
1: En dan Sherrick, over het algemeen, dit is haar sterke punt. Ze mag naar haar favoriete dubbel. En die valt er ook net onder. Kansing voor Aston.
0: Dit ziet er wel vaker bij Aston. Ze wil nog eens wat wild zijn op die dubbels. En voorlopig heeft Fallon Sherrock deze Women's World Matchplay nog geen leg verloren. 8-0 voor Sherrock.
1: Ja, deze leg was ook pas de eerste leg dat ze pijl op een dubbel kreeg van de tegenstander. Ja. Dat zal toch ook veel vertrouwen geven.
0: Lijkt mij wel.
1: Laat weinig emotie zien. Is echt helemaal met zichzelf bezig, Fallon Sherrick. Ondanks dat natuurlijk iedereen natuurlijk over Beau Greaves heeft. Dat met de Engelse collega's zei ze in een interview. Tuurlijk, we weten allemaal wie de best is. Maar ik kom hier wel hier met één doel. Ik kom niet, wil die beker optillen natuurlijk aan het einde van de middag.
0: Ja.
1: En zij is daar ook zeker toe in staat.
0: Het heeft het al bewezen in het verleden. Maar... nog niet in een direct duel met Greaves. Triple 18 erbij. Het eindigt ook op een 4.
1: Ja, dat is natuurlijk wel het mooie aan het spel van Lise Aston. Ze weet dat ze op de 18 moet beginnen. Nou, dan zal ik er nog maar... Maar dan weet ze het op een gegeven moment echt niet meer. Nou, ja, daar staan de scheidsrechters of schrijvers voor. Jullie, ze kunnen het altijd vragen. Dit zou er eentje zijn. Oh, ze gaat zelfs voor de enkele boel dubbel 18 route. Toch wel riskant.
0: Aston naar tops. Maar weer een dubbel die er niet ingaat. Sherrock mist de grote 1. Ja, het wordt wel iets slordiger bij Aston en bij Sherrock nu ook. En als het chaotisch wordt, daar houdt Aston wel van. Game. Ja, rechtdoor blijft gewoon sterk, hè?
1: Ja, daar staat ze al jaren bekend om. Ja, dit is een goed antwoord van Fallon Sherrock.
0: Begint langzaam haar ritme te vinden, Ashton. Hoppatee. Ja, de dames zijn begonnen.
1: Beide speelsters is 2x140 in deze leg. En hier een beurt zonder trippels van Ashton. Kan Sherrock daar dan nog een keer overheen?
0: Blijft bovenin. Dat is riskant.
1: Geen finish over. Dat is niet heel sterk gedaan door Fallon Sherrock.
0: Hij is ook niet de sterkste rekenaar van het veld, hoor. Je ziet er wel vaker foutjes maken. Ja, omdat ze zoveel beter is dan de meeste anderen, komt ze ermee weg. Het is een beetje à la veel trainer in het verleden. Als je genoeg trippels gooit, hoef je niet te rekenen.
1: Maar nu gooit ze triple 15 en dan heeft Lise Ashton echt geen idee. Ze weet wel, als het helemaal volgezegd is welke route dat ze op moet. Maar als ze het zelf uit moeten rekenen, dan had het allemaal even geduurd. Sherrock vanaf 70. Op 4-1 te komen. Ja, en dit doet Sherrock dan toch wel uitstekend, hè? Zo heeft ze toch vandaag al aardig wat combinatiefinishes gegooid. En deze 70 mag er zeker zijn.
0: Nou, nu wordt het voor Ashton toch wel lastig om hetzelfde resultaat als vorig jaar te bewerkstelligen. 93. Je zit er de laatste paar legs veel dichterbij. Maar hij mist net te veel dubbels. 6. Sherrock oogt geconcentreerd, gefocust en rustig. En gooit hier de eerste 180 van de wedstrijd. Het is haar tweede van het toernooi.
1: En dan lijkt het toch een vrij eenvoudige overwinning te gaan worden voor Fallon Sherrock. Die deze wedstrijd goed begon. Maar die 70 finish in die vorige leg, dat was er eentje om in te lijsten voor haar.
0: En dit is dan voor de wedstrijd. Dubbel 16. En de eerste matchdart is ook al meteen raak. Revanche voor Fallon Sherrock voor de verloren finale van vorig jaar. Ze wint deze keer vrij gemakkelijk van Lisa Ashton met 5-1. En dat betekent met een gemiddelde van boven de 90 dat Paul Greaves gewaarschuwd mag zijn. Fallon Sherrock heeft de vorm te pakken. Verliest pas één leg dit toernooi en staat zo dadelijk in de finale.

0: Het is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
1: Nee, terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn.
2: Yes, wat een apoliek voor wees.
3: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
4: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.
5: Aanwezig voor een heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie. Barcola!
6: Doet dit weer, hij doet het weer!
5: Boep en hoe?
7: Met zoveel gevoel.
8: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Madame et messieurs.
1: We are live.
2: Okay.
1: The whole world is watching.
3: Disneyland voor de grote mannen.
4: Ja. Ah. Techniek van zijn linkerhand, hè? Ja. Vasthouden, kijk, kijk, kijk. Houd het. Het stuit er alle kanten op.
5: Kijk, nou, daar zitten we dan.
6: Hallo! Woe!
7: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay.
8: Daar staat het thuis voor wat leuk vinden, hè?
9: Game on.

0: Women's World Matchplay 2026 gaat tussen Bo Greaves en Fallon Sherrock. En dat is de eerste keer dat een finale... Dat is niet de eerste keer, wil ik zeggen, dat een finale hier tussen Greaves en Sherrock gaat. Want 2 jaar geleden was dat ook het geval. Toen was het Greaves die met 6-3 de betere was. En nu is dat nog maar de vraag, als je kijkt naar die halve finales, wie de favoriet is.
1: Ja, inderdaad. Want waar Fallon Sherrock gewoon 2 keer een gemiddelde ruime voldoende geworden. 1 keer 85 en zelfs die halve finale boven de 90. Was het bij Bo Greaves toch allemaal wat lastiger in haar wedstrijd tegen Gemma Hayter. Ze won die wedstrijd wel met 5-4 dankzij een hele mooie 104 finish voor de wedstrijd. Maar ik denk als je het op basis van 2 wedstrijden bekijkt, dan is Fallon misschien wel een heel klein beetje favoriet.
0: Nu weten we bij Bo dat die over het algemeen op de momenten dat echt moet er wel staat.
1: En weer het format is een lekje erbij. Dat is denk ik ook in het voordeel van Bo Greaves.
0: Greaves gaat in ieder geval beginnen aan de wedstrijd. Marco zei het al, we spelen tot 6 gewonnen legs in de finale.
1: Ja, voor Sherrock is dit een van de langste wedstrijden van het jaar wat zij moet spelen. Greaves is natuurlijk wel gewend om tegenwoordig best of 11 te spelen, want dat speelt ze
0: altijd.
1: Bijna nu elke week op de Pro Tour natuurlijk. Ja, de Women's Series, dat wordt op de vloer gespeeld. Dat is allemaal best of 7 in de latere fases van het toernooi. Best van 9. Ja, nu deze finale best of 11. Ja, en vooral voor Fallon staat er misschien nog wel meer op het spel dan voor Bo Greaves natuurlijk. Die Grand Slam plek voor het WK. Je kan het allemaal maar binnen hebben alvast natuurlijk.
0: Is er voor de Grand Slam niet ook plek op de Women's Series? Ik moet even zeggen dat ik dat niet helemaal scherp op het netvlies heb.
1: Nee, maar als je deze wint, dan weet je sowieso dat je alles binnen hebt.
0: Dat is waar. 100. Ik denk dat er via de Women's Series ook nog mensen, dames, naar zowel het WK als naar de Grand Slam gaan.
1: Ja, ze staat natuurlijk wel Dennis op die ranking. Maar ja, je kan maar... Je kan het alvast maar binnen hebben. Zo half juli. Greaves naar tops.
2: 68.
0: 99. En dan komt Greaves terug voor dubbel 20. En dan lukt dat met 3 pijlen niet. En dan staat Sherrock wel in de buurt op 114. Ja, kiest voor de triple 18, dat mag. Maar gooit dan een triple 4, dan is de finish weg.
1: 92. Dan mag Greaves in de herkansing. Voor dubbel 20. Deze keer geen fout. Zo is de Greaves op 1-0. Ik heb in ieder geval voor het WK, weet ik het. Dat is de top 3 die zich plaatst. Ja, Bo Greaves die plaatst zich al via de Pro Tour Order of Merit. Dus dan,
0: Nee, die plekken gaan niet door, denk ik. Dus die worden niet doorgegeven.
1: Nou, dan, als het niet zo is...
0: Volgens mij.
1: Dan staat zij in ieder geval op plekje 3. Lise Aston staat nu 2. Fallon Sherrock op 3. Vicky Pruim staat op 4. En Gemma Hayter op 5. Die hebben dan plekje gewisseld. Maar die voorsprong is ook weer niet heel erg groot. Ja, 180 in de beurt hiervoor. Dat is nog goed hersteld met die derde.
0: Goeie leg van Sherrock voorlopig. Staat na 12 darts op dubbel 10. Greaves moet het antwoord even schuldig blijven. Betekent ook weer niet al te best, maar ja, komt er goed mee weg.
1: Had eigenlijk met die tweede bel inderdaad naar beneden moeten.
0: En dan zitten die laatste twee pijlen al ver bij de dubbel vandaan.
1: Met een beetje geluk, Greaves toch op een finish beland. Maar mag niet naar bol zijn.
0: 59. En dus komt Sherrock terug voor 5. Net in de 1. En in de dubbel 1. Nee.
1: Ja, dit zijn dure misses voor Fallon Sherrock. Greaves staat nu natuurlijk een stuk dichterbij. Eén pijltje voor Bo Greaves. Ze gaat weer naar tops.
2: 50.
1: Maar weer gaat die tops niet.
0: Ook zij is alweer heel ver bij die triple 18 vandaan. En nu gaat de dubbel 1 erin en is het 1-1. Dat had een stuk makkelijker gekund.
1: Deze dames ook al ontzettend vaak tegen elkaar gespeeld. Ook natuurlijk in de WDF-tijd. Nu alleen maar op de Women's Series. Dit is ook alweer de 51ste ontmoeting tussen beiden. En ze zijn allebei nog jong. Dus die gaan nog heel vaak tegen elkaar spelen in ieder geval. Het staat 40-10 voor Bo Greaves. Maar ja, tegen wie heeft Bo Greaves geen positief record, zou je zeggen.
0: Ja.
1: De sfeer zit er toch best goed in zo met de finale. Met de Women's World Matchplay. Ik moet zeggen, Jacques. De zaal zit toch elk jaar voller en voller voor die middag voor de dames.
0: Zeker.
1: Dit is maximale score nummer 2 voor Fallon Sherrock. Het is in de leg van Bo Greaves. Weer vanaf 108. Nu mag ze niet naar tops.
2: 48. Fallon, you require 87.
0: Mag Sherrock 87 gaan aanvallen. En dat doet ze goed. Mag naar dubbel 18. Dat zijn 5 uitstekende darts van Fallon Sherrock. Die Bo Greaves breekt. En op een 2-1 voorsprong komt. En Greaves weet, ja, Sherrock zit er vandaag goed in. Ik zal toch echt het beste moeten laten zien om deze wedstrijd te winnen.
1: Ja, scorend is Sherrock goed. En ja, eigenlijk heel de middag al. Combinatie finishes is echt uitstekend.
0: En ik had het idee al bij Greaves in de halve finale. Ik heb dat idee nu weer. Ze is niet comfortabel.
1: En ze moest er inderdaad hard voor werken in die wedstrijd hiervoor.
2: 96.
1: Ja, er wordt natuurlijk ook maar verwacht dat jij die beker omhoog tilt natuurlijk deze middag. Want ja, voor het normale publiek is er eigenlijk geen andere winnaar mogelijk.
0: Nee, maar hoeveel Women's Series won ze niet op rij?
1: Ja, zoals ruim 100 wedstrijden was ongeslagen in ieder geval.
2: 38.
0: '83 voor Sherrock. Wordt 74. En dan moest ze genoegen nemen met wegzetten op tops. Met Greaves op 120. Heeft een triple nodig. Heeft een triple, mag naar tops. Belangrijke pijl voor Bo Greaves. En die gooit ze erin. Dat is een hele, hele knappe finish van Bo Greaves. Op het moment dat Sherrock dreigt het gaatje te maken, gooit ze de Shanghai 20.
1: Ik heb het exacte nummer voor je gevonden, Jacques. Ze was 114 wedstrijden lang ongeslagen op de Women's Series. En ze won ook 17 toernooien op rij. Ja, wat moet je dan nog, hè?
0: Nee, precies, maar dan is het ook niet zo gek dat je zo hoog favoriet bent natuurlijk.
1: Misschien dat deze finish haar wat comfortabeler maakt. Daar lijkt het er in ieder geval wel op.
0: Eerste 180 van Greece. Komt in leg 5.
2: 99. 137.
1: Dat is een beste leg. Van Beau Greaves. De 9 darts op 50.
2: 77. Beau, you require 50. Games from the fifth
0: leg. Beau Greaves. Nu wordt het wel tijd voor Sherrock om weer wat te gaan doen. Als Greaves de volgende leg ook pakt, dan gaat ze zich heel comfortabel voelen, denk ik.
1: Ja, die 120 finish heeft veel vertrouwen gegeven. 12 dat er achteraan.
0: En dat soort legs gooien, daar is hij eigenlijk op dit moment bij de dames de enige in. Die in 4 beurten legs uitgooit.
2: 100. 100.
1: Ja, als je kijkt alleen al naar het gewonnen aantal Women's Series. Fallon Sherrock heeft er 20. Maar dat was vooral in de beginperiode heeft zij de meeste gehaald. Terwijl dat ze hier haar derde 180 gooit. Want Beau Greaves is pas begonnen met Women's Series gooien in 2022. Maar die heeft er inmiddels 57.
2: 18. Fallon, you require 140.
1: Om maar even aan te geven, in 2022, toen begon ze met Women's Series gooien. Toen won ze er ook gelijk de eerste 8 waar ze mee deed, won ze ook alle 8. Dat zijn goede cijfers.
0: Sherrock naar dubbel 13.
2: 69.
0: Maar mijn gevoel maakt het zichzelf toch onnodig moeilijk daarmee.
1: Dit is Beau Greaves. Tweede valt er net boven, mag dus niet naar Bullseye. Belangrijk moment in de wedstrijd dit. Fallon Sherrock. Eigenlijk heel de middag al goed op finishes en ze blijft dit goed doen hoor. En je zei al, ze heeft een antwoord nodig en dat doet ze wel. Nou, om nog even te verduidelijken. De eerste 10 toernooien waar Beau Greaves aan meedeed, die won ze alle 10. Was in het 11e toernooi verloor ze een keer.
0: Kijk.
1: Bij de Women's Series.
2: 180.
0: Tweede max voor Greaves.
2: 137.
0: 'Als nou nog een klein beetje extra zou leren rekenen, om iets handiger te zijn, dat zou haar spel nog wel wat beter kunnen maken.
2: 97.
1: Dit is er in ieder geval weer een uitstekende leg van de nummer 1 van de plaatsingslijst. Voor nog een 12 darter. Dat dan net niet, maar ja, ze heeft een ruime voorsprong in deze leg. 97. Maar tot nu toe is dit een uitstekende finale als naar de gemiddeldes kijken. Greaves, bijna 95. Fallon, is er ook al bijna 90 gemiddeld.
0: Oeh, dat is een matige start van Sherrock. Zet meteen de deur open voor Greece.
2: 57.
1: Greaves kan hier het initiatief pakken. Nou, dan valt dit mee voor Fallon Sherrock, hoor.
0: 14. Ja, kan daar zelf ook niet echt van profiteren, dus ligt het initiatief op dit moment bij Greaves. En als die trippels blijft gooien, dan wordt het heel lastig voor Sherrock nu. Dat is op de grond.
1: Beetje pech met die laatste inderdaad, maar Sherrock heeft hier echt wel twee trippels nodig. En sowieso één om een finish over te laten. Ja, dat lukt ook niet. Dan hoeft ze niet eens op de 19 te beginnen, doet ze wel. Ja, dan doet ze dit uitstekend met deze drie.
0: Op de dubbels wil er nog wel eens wat gemist worden door beide dames. Nu is de beurt weer aan Greaves. Dan mag Sherrock naar dubbel 5.
1: Dit is een van de eerste keren dat zo'n combinatie finish er niet invalt. Ja, het wordt natuurlijk ook steeds spannender. Greaves, die dubbel 7. Niet een dubbel waar je veel op gooit. Is daar nog ruimte? Via links heeft ze nog een klein gaatje gevonden. Hoi, hoi, hoi. Dure misters hier van Bo Greaves.
0: Zo. Die was bijna triple 2. En ook die zit niet echt in de buurt. Ja, 7 is ook nog niet zo makkelijk. Maar uiteindelijk weet ze hem wel te vinden. Ja, en dan kun je je afvragen, was dat de kans die Sherrock nog had in deze wedstrijd? De opluchting bij Greaves weer. Ja, dat is niet de eerste keer vandaag dat we die opluchting zien.
1: Ja, het is by far de slechtste leg van de wedstrijd. Maar ja, Bo Greaves wint hem wel. Staat 5-3 voor. Nog één legje nodig. Voor haar derde World Matchplay titel. Of krijgen we nog een comeback van Fallon Sherrock?
0: Ze verkoopt haar huid duur.
2: 57.
0: Heel duur.
2: 140.
1: We evenaren het 180ers record van vorig jaar. 19 in totaal. Nou, we hebben nog ruimte om eventueel nog het volledige record te pakken dit jaar.
2: 140.
1: 19 stuks in deze editie tot nu toe. Je moet er ook wel respect voor hebben. Met je rug tegen de muur en dan een 9 pijlen op een dubbel. Dan is zelfs Bo Greaves kan daar niks tegen doen.
2: 59, Valenie 56.
0: Een hele knappe leg van Fallon Sherrock. Ze breekt. Bo Greaves komt terug tot 5-4. En mag dan zelf beginnen aan leg 10. Ja, Adam Dart, dat zie je niet zo heel vaak bij de dames.
1: En zeker om het op zo'n moment te doen is misschien nog wel extra knap.
2: 81.
1: Ja, tot nu toe is het in ieder geval een prachtige finale. Beide dames net onder de 90 gemiddeld, maar scoren het gewoon boven de 100.
2: 57.
1: En dan worden er her en der nog aardig wat dubbeltjes gemist. Het ligt dicht bij elkaar.
2: 60. 55.
0: Ah, geen triple voor Sherrock. Reese heeft er de eerste erin zitten. Kan ze er nog eentje bij vinden? Nee, dat kan ze niet.
2: 81.